0: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
2: nalatenschap,
1: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen

0: groepen jongeren. De politie heeft zeker 2 verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Vanuit onze eigen à la Clore, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Ding Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
2: Nalatenschap.
1: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Of kom naar het inloopspreekuur van de MADI-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. MADI helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
4: Promotion presenteert, jawel, op zaterdag 28 september aanstaande, de White Edition Party. De 2 specialisten uitgenodigd voor de muziek zijn DJ Royce en DJ Valley. We beginnen om 10 uur 's avonds tot bababam. Dresscode is white, maar is niet verplicht. Catering van chef-kok Robbie is aanwezig, evenals de beveiliging die up-to-date is. Voor meer informatie en reserveringen 06-43-580-225. Het gebeurt allemaal in Club Roda, Willinklaan nummer 4, 1067 Simon Leo in Amsterdam. De White Edition Party op zaterdag 28 september. Heren, de dames willen graag dansen.
1: B&D Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert B&D Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Sralan Kondre. BND Real Estate. AOV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van 5.000 euro krijgt u al de sleutels in uw eigen hand. En u mag gaan wonen als u dat wilt.

0: Een goede middag, beste luisteraars. Blij dat u luistert. Mijn naam is Johan Cameron, samen met Norman van Gom in het programma Positieve Zaken. Eken is nog even afwezig, dus vandaag heb ik dus Norman die samen met mij dit programma zal doen. Vanmiddag gaan we praten, beste luisteraars, over een relatie, man-vrouw relatie die verworden zij tot broer en zus. Norman, goedemiddag en natuurlijk hartelijk welkom in het
1: programma. Ja, ik groet ook op deze regenachtige donderdagmiddag,
0: ja.
1: Maar goed. Broer en zus relaties.
0: Ja, de man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
1: Zo.
0: Ja, het, natuurlijk heel herkenbaar natuurlijk. Kijk, het probleem is namelijk als je lange relaties hebt, en dat zijn nogal vaak, soms heel lang, omdat iedereen op een eigen eiland gaat zitten. Dus het wordt als het ware wordt het broer en zus. Het is niet meer zo spannend zoals het in het begin was. Ja, iedere dag is iedere dag. Er gebeurt helemaal niks meer. En op den duur, dan is de kans groot dat dus de mensen dus uit elkaar gaan. Om goed te kunnen begrijpen hoe ernstig een broer- en zusrelatie voor je liefdesleven is, is het belangrijk om even stil te blijven staan bij de dynamiek van een normale broer- en zusverhouding. Een normale broer- en zusverhouding is dus, ja, zijn vriendelijk, broer en zus zijn vriendelijk naar elkaar, tegen elkaar. Hebben een familieband, maar geen relatieband. Raken elkaar niet aan en zijn behulpzaam naar elkaar. Normen. Ja, dus broer en zus, we weten allemaal broer en zus. Als je broer nodig hebt of je zus nodig hebt, dan bel je die even. Of af en toe komen we bij elkaar enzovoorts. Maar voor de rest slapen we niet bij elkaar enzovoorts. En we strelen elkaar niet en we aaien elkaar niet. We geven elkaar een, misschien bij de ontmoeting een omhelzing, een brassa of een hand en daar blijft het bij. Ja, het fenomeen is dus dat als, nogmaals bij lange relaties, en zeker relaties na 10 jaar, dan zie je dat de mensen dus een beetje, ja, uit elkaar drijven. Het grote probleem is dat men dus daar niet verder over praat. Iedereen doet wat hij doet enzovoorts. En ja, het wordt dus steeds erger.

0: gegeven moment is het zo dat de mensen bijvoorbeeld... Ja, wat heel belangrijk is in een relatie, seksueel contact... dat als het ware helemaal niet meer voorkomt. En op een gegeven moment drijven ze zo ver uit elkaar... dat ja, uiteindelijk het einde van de relatie in zicht is. Normen... broer-zus-relatie, het is ja, ons aller bekende. Ja.
1: Ik heb het al eerder gehoord.
0: Ja. Ja, ja.
1: Maar ja, persoonlijk heb ik het niet zodanig meegemaakt. Ik heb wel lange relaties gehad van 15 jaar en zo. maar dat het broer en zus wordt, het wordt minder. Ja, dus die hechtere relatie van het begin af.
0: Ja. Het is niet meer
1: maar
0: spannend.
1: Nee, het wordt een sleur, saai.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn mensen die wel... weten hoe je dat een injectie moet geven.
0: Hoor. Ja, nee, precies, daar gaat het om ja, natuurlijk. Hè. Dus kijk, wanneer het een saai begint te worden... dan is het moment om het, zoals je zelf zegt, een injectie te geven. Maar vaak lukt het de mensen dus niet om het een injectie te geven... en dan drijft het steeds verder uit elkaar. Ja. En het, kijk, het hoeft nog niet helemaal over te zijn... want je tegenwoordig heb je relatieconsulenten... daar kan je naartoe gaan enzovoorts gaan praten, ja. Maar... ik zie onze kodermans niet zo snel naar therapeuten toe gaan... om te gaan praten over relaties. Kijk, het punt is namelijk dat men die gewenning die er ontstaat... Hè, men raakt aan elkaar gewend enzovoorts. En ja, men maakt zich niet zo meer druk. En het praten over bepaalde dingen die minder gaan, dat lukt ook niet. Het communiceren, daar zijn wij niet zo goed in vertegenwoordigd, weet je wel. Met elkaar dingen praten. Vaak als er over bepaalde dingen gepraat moet worden... als je niet oppast, dan haalt die ene tori, haalt die andere tori aan... waardoor het gesprek, als het ware, bijna niet meer mogelijk wordt. Nou, met alle gevolgen van die natuurlijk. De man heeft het dan... heeft weinig aandacht voor zijn vrouw. Die is, ja, omgekeerd ook. Vaak vindt bijvoorbeeld de man dat, ja, ze ziet er anders uit. Ze doet iets meer ander uiterlijk, weet je wel. Is een beetje te dik geworden. Vroeger gebruikte ze een lekkere parfum of eau de toilette. Tegenwoordig maakt het haar niet meer uit, weet je wel. En omgekeerd heeft de vrouw naar de man toe. Kijk hoe hij erbij loopt. Vroeger kwam hij altijd leuk gekleed. En nu moet ik hem zelfs af en toe tegen hem zeggen... vanaf je dan niet naar de kapper moet. Want ja, weet je, dat zijn van dingen. Mensen gaan een beetje meer op elkaar zitten fitten.
1: Ja,
0: ja en het is niet meer zo van... vroeger kon ze gelijk gezellig naar een film zitten kijken en lachen. Maar dat is er niet meer bij, fitten, op elkaar letten enzovoorts. En ja, binnen de kortste keren... ontstaan er onnodige joegoejoegoes. Allemaal herkenbaar.
1: Oké. Okay. True. Maar ja, ik persoonlijk... ik wil dat mensen aanhoren. Want ik ga... Ja, hoe moet ik het zeggen? Je moet het meemaken voordat je erover kan praten. Dus
0: Oké, inderdaad. Je moet het meemaken. Ja. Maar tegenwoordig kun je over heel veel dingen heel veel lezen natuurlijk. Hoor. Je hoeft dus niet alles er per se mee te maken om te weten hoe het voelt als je... een beetje geïnteresseerd bent en dingen hoort van anderen. Want vaak praten de mensen daar niet zo makkelijk over. Zijdelings kun je dus wat horen hierover horen.
1: Ja.
0: Maar je zou iets horen wanneer het echt een beetje alle kanten is uitgegaan.
1: Wanneer ze uit elkaar zijn.
0: Ja, of niet direct. Of wanneer het als het ware... Ja, stel de man is bijvoorbeeld gewend... de man is bijvoorbeeld gewend met zijn vrouw vroeger overal aanwezig te zijn. En plotseling komt de man alleen of de vrouw alleen. En men zegt van ja, heb je er niet mee genomen? Ja, ja, ja, ze heeft de druk.
1: Ja.
0: Of om dat soort van dingen, weet je wel. En dan merk je van dat het een beetje turbulent geworden is. Ja, maar goed.
1: Die spanning is eruit. Okay.
0: Die spanning is eruit.
2: Goed.
0: En zijn er natuurlijk ook weer andere zaken die ervoor gezorgd hebben. Vandaag in de dag dat het als het ware... de mensen sneller uit elkaar zijn geraakt. Bijvoorbeeld het grote fenomeen is social media.
1: Hmm.
0: Ja, we zien dat we inmiddels al een beller hebben. Zal ik even aannemen. U bent in de uitzending. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Mijn naam is Cameron.
0: Dag. Creton, hè?
3: Ja,
0: Creton. Dag, meneer Creton.
3: Ik heb aandachtig naar u geluisterd.
0: En u herkent dat?
3: Het thema relatie van vriendschap en dat soort.
0: Broers-zus.
3: Ja, broers-zus.
0: Ja.
3: Vele mensen, vooral... ik bedoel, ik zal niet zeggen Surinamers, mannen algemeen in de hele wereld, zal je altijd wantrouwend blijven. Kijk, stel je voor, we zijn uit elkaar, maar we blijven zogenaamd broeder en zus.
0: Ja.
3: De nieuwe relatie zou niet graag willen dat je dat woord broeder en zus en je kat naar elkaar over de vloer.
0: Ja.
3: dan komt het weer een soort spanning. Broeder en zus op straat, daar, dat is wat anders.
0: Ja.
3: Maar zodra je in een nieuwe relatie gaat, dan je kan tegen een jongen die abi, of omgekeerd tegen een jonge vrouw die abi taki, jongere vrouw, naar haar broeder en zus, of haar vrouw op praktijk taki, van je bedoel naar dat die. Kijk, ja. Uit is uit.
0: Ja, ja.
3: En we moeten uit elkaar. Je kan goed op elkaar blijven. Tomiti, die odi, utakwantori. Maar aan of go uit met elkaar, go eten uit aan de soorten van dat dan. Ja, bij onze nieuwe relatie, daarmee kom je dat tramanin, ossus dombrek en srefitak wel was zijn broers en zus. Ik denk het niet hoor.
0: Nee, dat werkt niet. Het
3: gaat niet om Surinamers speciaal, maar mensen in het algemeen.
0: Ja, ja.
3: Het is niet prettig. Voor de anderen die nu in het relatie stapt.
0: Ja, ja.
3: Ja, toch?
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Maar ab altijd een gedachte is aan tako de wantrouwen te pakken. Het hoeft niet wantrouwen te zijn, maar toch, het roept wantrouwen op. En als je een stevige relatie, die je eerste relatie is stuk gegaan, dan moet je toch zorgen van dit soort dingen niet tevoorschijn komen. Om langer dit soort praatjes, dat is het is je broer en dat is je zus en dat soort van dat. Dat kan wel. Maar dag op straat, dan is al genoeg.
0: Ja, ja, ja.
3: Ja, toch?
0: Ja, ja, ja. Ja.
3: Want die andere wil zekerheid hebben, toch, die in een nieuwe leven stapt.
0: Ja, ja.
3: Of
0: ja.
3: Niet?
0: Ja. Nee, dat is zo, maar in feite, als ze uit elkaar gaan, dan is het al heel ver natuurlijk. Het gaat er meer om van de mensen zijn nog bij elkaar, hebben een relatie. En, maar ja, ze hebben in feite niets meer met elkaar. Soms gebeurt het zelf dat ze...
3: Dan moeten ze zo blijven.
0: Nee, ze moeten het...
3: Als de ene of de andere een nieuwe relatie in het leven heeft, dan hoef je niet meer te praten dat je een vriendschap hebt met de ex van je.
0: Ja.
3: Omdat zijn broeder en zus en zo, dan die andere nieuwe relatie moet dat kan geloven.
0: Ja, ja.
3: Nee, denk het niet.
0: Nee, maar broer en zus, meneer Creton is meer bedoeld als de mensen nog bij elkaar zijn. En dan leven ze met
3: elkaar. Ze hebben geen bedrelatie meer met elkaar.
0: Ze leven als broer en zus met elkaar.
3: Ja, zo dan zijn alle twee vrij van elkaar.
0: Ja.
3: En dan moet die andere kind een nieuwe relatie nemen van beide.
0: Nee.
3: Als je een nieuwe relatie gaat beginnen, dan moet je dat daarmee stoppen.
0: Ja, nee, maar ze hebben nog een relatie met elkaar. Alleen gebeurt er helemaal niks meer.
3: Ja, dat kan.
0: Ja.
3: Maar als de ene of wat dan ook iets nieuws wil kan beginnen, dan moet je dat systeem kan stoppen.
0: Ja.
3: Ja, toch?
0: Dan moet je de relatie...
3: Als we samen zijn in een huis, dan noemen we zelf broeder en zus.
0: Ja.
3: Ja, toch?
0: Ja. Nee,
3: dat
0: maar
3: is,
0: uit...
3: Dat
0: uit,
3: is mijn mening.
0: Ja. Dus uiteindelijk, als de ene een relatie buiten begint... Dat kan gebeuren natuurlijk, omdat ze thuis helemaal niets met elkaar hebben. Dan gaat die echte relatie die ze hebben, die gaat uiteindelijk dan toch kapot.
3: Ja, toch?
0: Ja, die gaat kapot.
3: Ja, dan is een stuk uit is uit.
0: Ja.
3: Ja. Oké.
0: Okay, bedankt, meneer Creton. Ja, meneer Creton had een andere invalshoek. Maar oké, dat kan natuurlijk ook. Maar oké, waar we het zo'n beetje meer over hebben... is dat de mensen thuis helemaal niks meer met elkaar gemeen hebben. Vroeger konden ze met elkaar leuke dingen ondernemen... enzovoort, leuke dingen doen enzovoort. Maar dat gebeurt helemaal dus niet meer. En wat ik waar ik het net over had voordat gebeld werd... is dat ze... meer elkaar gaan irriteren. Hè? Het is elkaar voor de voeten lopen. Met heel vervelende gevolgen. En kijk nou, als de mensen beide werkend zijn... zou je zeggen, oké, ze zitten niet de hele dag met elkaar... maar als ze dus beide gepensioneerd zijn... dan wordt het nog lastiger. Ja. Dan is het vanaf 's ochtends tot 's avonds, weet je wel... het is op elkaar te fitten. Mm. En vaak zijn het mensen die een hele lange relatie met elkaar hebben... ook misschien wel getrouwd zijn en kinderen hebben. Maar op een of andere manier is die vlam... is uit of het is zo'n beetje aan het uitdoven. En dat komt omdat mensen in een relatie heel veel dingen als vanzelfsprekend zien. En er niet stil bij blijven staan dat je aan de relatie moet werken. Je moet van alles doen om die relatie goed te houden.
1: Wat bijvoorbeeld, zijn er luisteraars thuis misschien of jij die dat kunnen aangeven. Wat kan je doen om zo'n relatie levendig te houden? Om niet te vervallen in een broer-zusrelatie.
0: Kijk, raak elkaar vaker aan om de aantrekkingskracht weer op gang te kunnen brengen. En dat heeft ook te maken met het herleven van de seksuele aantrekkingskracht.
1: Hmm.
0: En als we even terugkomen bij ons, dan zijn we niet zo aanrakerig. En
1: als die vrouw of die meneer zegt, man, ja, jongen.
0: Precies, teg, want aanraken heeft direct een andere betekenis. Als de man plotseling de vrouw aanraakt, dan denkt de vrouw, oh god, hij wil wat. Dat komt me niet uit, dat gaat niet gebeuren. Dus aanraken hoeft dan natuurlijk niet altijd niet gelijk uit te monden in seksualiteit. Maar een streeltje, een kusje op de wang of een eitje over de bol.
1: Complimentjes blijven maken.
0: Complimenten, weet je wel, dat soort van dingen. Dat zijn dingen die het het spannend houden. Neem regelmatig afstand. En met regelmatig afstand wordt niet bedoeld
1: alleen op vakantie gaan.
0: Ja. Dat je echt afstand van elkaar neemt. Maar die afstand is eigenlijk nodig om het, als het ware, het verlangen terug te brengen. Hmm. Want als je bijvoorbeeld als man je continu loopt te bemoeien met dingen van de vrouw of omgekeerd, dan is het storend. Hmm. Dat je steeds of commentaar loopt te geven op dit of dat, weet je wel. En dat zijn van die dingen die heel irritant kunnen zijn. Dus als je daar een beetje afstand van neemt, zij is daarmee bezig, ze vindt dat leuk, laat haar, weet je wel. De man zit op voetballen, hij vindt voetballen prettig, de vrouw zit, weet je, laat haar en niet steeds moet je alweer en dit, weet je wel, een beetje elkaar proberen te blokkeren in die vrijheid.
1: Ja.
0: En ga weer voor jezelf zorgen, weet je wel. En sta iets langer voor de spiegel.
1: Mm-hmm.
0: Een beetje, probeer je wat leuker te kleden. Of maak je als vrouw, ga je zelf weer opmaken. Gebruik weer die lekkere parfum of eau de toilette die je ooit eens gebruikt had toen je
1: vooral die eerste.
0: En dat zijn van die dingen, weet je, die kunnen doen herleven. En onderneem nieuwe dingen. Proberen ergens naartoe te gaan en leuke dingen te doen. Werk vooral aan je seksleven en doe het vooral vaker.
1: Ja. Maar dat wordt lastig op hogere leeftijd. Hè? Het wordt minder. Van vooral bij de man, zeggen ze. Impotentieverschijnselen. Die spirit is niet zo meer zoals 20 jaar geleden.
0: Ja.
1: Dat ding gaat achteruit. Maar die vrouw heeft daar een belangrijke rol. Want zij wil wel. Maar die man die zegt van, nee, ik kan niet meer. Volgende week, uitstel. Steeds weer uitstel.
0: Ja, dat krijg je afstel.
1: Dat krijg je.
0: Maar dat gebeurt natuurlijk van beide kanten. Precies wat je zegt, op latere leeftijd, dan neemt het enigszins af. Sommige mensen hebben een libido-probleem.
1: Ja.
0: Wat je vaak dus ook hoort, is dat het gebruik van bepaalde tabletten tegen de bloeddruk, die kunnen dan die libido afremmen.
1: Vooral dat, ja.
0: En bij mannen kan het leiden tot een wat impotentie.
1: Ja.
0: Dat ze dan ook precies wat je zegt, de lust wat minder wordt. Maar goed, daar kun je over praten. Want als je naar de huisdokter stapt, dan heb je die middelen tegen, weet je wel, die als het ware, die lust die is weggezakt, als het ware weer een boost kunnen geven. En voor mannen ook. Je hebt Viagra, weet je wel, en dat soort van dingen. Maar precies wat je zegt, op een gegeven moment belanden de mensen punten dat ze geen eens meer weten wanneer ze voor het laatst seksueel contact met elkaar hebben gehad. En seksueel contact is heel erg belangrijk in een relatie.
1: Ja.
0: En het is trouwens ook gezond. Want als je regelmatig seks hebt, dan heb ik niet van iedere dag of om de dag.
1: Ja.
0: Dat je gevrijwaard wordt van bepaalde ziektes. Want komt er een bepaalde stof vrij. En dat weerhoudt je van het krijgen van bepaalde ziektes. En trouwens, mensen voelen zich prettiger. En zeker mannen voelen zich veel prettiger bij. Een man heeft trouwens veel meer seks nodig dan een vrouw. Een vrouw kan heel lang zonder seks.
1: Oh.
0: Ja, maar een man zo zit die man even. Dan kan de man heeft dus andere hormonen. En de behoefte bij de man om seks is altijd veel groter dan bij de vrouw. Maar goed, er wordt ook gezegd, probeer erover te praten. En probeer met elkaar tot een oplossing te komen. Maak dus nooit een afspraak, maar daar gaan we dan weer. Hè. Over dit soort praten is heel erg moeilijk, omdat het bij ons een taboe is.
1: Mm-hmm.
0: Er wordt niet over gepraat. Het is natuurlijk jammer, want het zijn hele belangrijke dingen in het leven waar je toch even met elkaar over zou moeten praten. Als er enigszins over gepraat zou worden, dan zie je dat de ene dat men ontwijkt het. Men durft daar niet echt daar dieper over te praten. En dat is natuurlijk jammer. Kijk, dan wordt het weggeschoven, dan gebeurt er niks. En als dus die seksualiteit helemaal begint weg te blijven, uit te blijven, dan is de kans groot natuurlijk dat er andere dingen gaan gebeuren. Omdat dus
1: dat er een derde in het spel komt.
0: Juist, omdat je weet niet wat de behoefte bij de vrouw is, je weet niet wat de behoefte bij de man is. Omdat men nergens over praat. Als de vrouw bijvoorbeeld niet erover

0: praten dat ze als het ware die mam haar dus daar niet in tegemoet kan komen.
1: Okay.
0: Of omgekeerd, ja.
1: Er zijn mensen die zeggen elkaar minder zien kan leiden tot een bepaalde spanning weer, aantrekkelijkheid. Je hebt die vrouw of een man een week lang niet gezien. Ze is gaan logeren bij haar vriendin of bij die kinderen. Of op vakantie. Alleen. En dan zie je er weer. Of hij, je ziet hem weer. Dan kan dat ook werken tot een hernieuwde inspiratie.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt inderdaad. Als mensen, precies wat je zegt, dan even elkaar dan even niet meer zien. En dan kan het inderdaad weer, die aantrekkingskracht kan een beetje weer een
1: gemis.
0: Ze kunnen weer zich tot elkaar aangetrokken voelen.
1: Ja. Maar hoe vaak ga je dat per jaar doen? om weg te gaan en weer te komen.
0: Precies, juist. Dat kan je niet steeds blijven doen. Mm-hmm. En het punt is natuurlijk, alles valt in staat bij praten natuurlijk. Ja. Als je met elkaar hierover kan praten, dan heb je het grootste gedeelte opgelost.
1: Okay. Ik vind jou op telefoon opvallend stil. En dat wil zeggen dat we een gevoelige snaar hebben geraakt vandaag. Jij tenminste met het onderwerp. Jij hebt het voorbereid. Maar ik raak er ook mee geconfronteerd. Waarvan ik denk van, hey, het leek een beetje op. Ik zie herkenningspunten hierin. Dus zo komt het over bij u thuis, luisteraars. Maar de bedoeling is dat we erover praten.
0: Ja.
1: En zoeken naar mogelijke oplossingen. Toch? Daar gaat het
0: om. Ja, zonder meer. Ja. Oplossingen, ja. Want er zijn even mensen die hiermee kampen, maar die er nooit over praten. Ja. En dat is natuurlijk een goed moment om deze regenachtige dag om daar even over te gaan praten, even aandacht aan te besteden.
1: De winter komt eraan. Dus we gaan elkaar opzoeken.
0: Ja. De warmte in het bed is weer nodig, precies. Weet je wel. Dus vandaar dus een... men zegt bijvoorbeeld ook, ga terug in de tijd. Naar de machtige mooie dingen van het prille begin van de relatie. Ga een beetje praten over wat we toen elkaar leren kennen. Hoe het gegaan is, weet je wel.
1: Werkt dat?
0: Een beetje. Kijk, want als je elkaar leert kennen, dan is het natuurlijk altijd een heel mooi begin geweest, weet je wel. Je raakt verliefd.
1: Oudere herinneringen weer op.
0: Oude herinneringen, weet je wel. Okay. En dus het zijn van die methodes.
1: Maar dan kom je weer met die orutories van je. Kan het een verwijt zijn dat die vrouw of man gaat zeggen, maar ik heb het al gehoord, man. Je hebt het al 10 keer verteld.
0: Ja, maar dat is
1: het begin
0: dat
1: van
0: is
1: onze relatie.
0: Maar dat is eigenlijk niet goed natuurlijk. Want de ene probeert hiermee dus een opening te zoeken. Want in feite zit alles vast. En als de vrouw zegt, nou, orutori, het is al gebeurd. Dan rem je dat. Dan sta je niet open voor een oplossing.
1: Dus advies, openstaan.
0: Openstaan. Weet je wel, waar herinneringen van vroeger, weet je nog.
1: Oude foto's bekijken.
0: Oude foto's en die mooie jurk die je aan had. Of dat mooie pak die je aan had. Dat stond je, weet je wel. Leuk. Dingen. En breng de spontaniteit weer terug. Vraag jezelf af wanneer je voor het laatst iets spontaans hebt gedaan voor je vrouw of de vrouw voor de man. Gewoon spontaan. Denk je wel? En dat soort van dingen, spontaan iets doen. En dat zijn van die dingen die helemaal wegzakken, wegvallen. Waardoor het dan is zoals het is.
1: Maar speelt aantrekkelijkheid ook niet een belangrijke rol hierin? Want als die man zodanig is verworden tot een soort bigiberenman, ik noem maar wat, hè? En die vrouw hier en daar wat plooitjes en ze kan niet meer strak in het pak, dan gaat dat ook volgens mij een effect hebben op jou. Ja, hoe moet ik het zeggen? Je aantrekkingskracht. Je gaat die andere wil niet meer willen aanraken als je ziet van nou hier zit vet en daar zit bonjo. Kortom, die dingen spelen volgens mij ook. Dus sporten, gezond blijven, proberen dan. Dat is ook van belang.
0: Kijk, bij het ouder worden gaan we er allemaal anders uitzien. Dus daar ga je niet veel aan kunnen veranderen. Want in feite houden de mensen van elkaar.
1: Ja,
0: de liefde.
1: Ze kunnen niet zonder elkaar
0: mee. Nee, kijk, ze houden van elkaar, maar alleen gebeurt er helemaal niks meer. Nee. En omdat er niks meer gebeurt, is de kans dat het zo door blijft gaan als het niet wordt aangepakt, dat plotseling de ene een iemand anders tegenkomt die wel komt met leuke complimenten en een bepaalde, hoe zeg je dat, de andere weet te benaderen, leuke dingen tegen de andere zegt en die de andere fijn vindt. En dat is het hek van de dam natuurlijk. Ja. Hè? Dus nogmaals, zie je dat we een beller binnen hebben.
1: Ik heb eens een verhaal gehoord van Tori in dit geval.
0: Ja.
1: Van een vrouw die voelde aan dat die man een beetje inderdaad niet meer actief is. En, maar die man hield van pap. Pap allerlei papsoorten. Ja, ja. Karpapa, kwekeroos, noem maar op. En stiekemtjes zetten zij pilletjes in dat ding. Om die man te activeren. En op een gegeven moment heeft die man het doorgehad. Ja. Trobby. In een relatie.
0: Daar komen we zo op terug.
1: Je bent erin, welkom. Goeiedag.
2: Zeer goedemiddag hier in de studio. Meneer Norbert, meneer Cameron. Met Carlo.
0: Dag Carlo.
2: Goedemiddag, heel mooi onderwerp waar jullie het hebben. Over hebben, dat zie je. Als je goed om je heen kijkt.
0: Ja.
2: Dan zie je het van alle kanten. En je, het, maar het is geen makkelijk onderwerp.
0: Nee. Heel delicaat, ja.
2: Dus er zijn heel mooie dingen gezegd en heel mooie dingen aangegeven.
0: Ja.
2: Maar ik zie het op mijn manier en dat zijn fases in het leven.
0: Ja.
2: Want er ging over, dus op een gegeven moment ga terugkijken naar de foto's van je verkeringtijd.
0: Ja.
2: En al deze soort van de opmerkingen, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet het niet of je dus op een gegeven moment, zeg maar, als je 20 jaar getrouwd bent, 25 of ouder getrouwd bent, en je gaat kijken naar foto's van toen je tiener was, en verkeren met elkaar kreeg, of voor de vorige de tijd, dat je dus dat het nog heel veel zegt. Omdat, ja, het is gewoon een andere tijd. Je moet het leven, zo zie ik het hoor, verdelen in fases.
0: Ja.
2: Je hebt dus op een gegeven moment verkering, tijd, dat is een fase. En dan kom je dus zit-libie-tijd, dus op een gegeven moment zeg maar trouwen, kinderen krijgen, weet ik veel, maar nog meer. Is ook alweer een fase, maar dan komen heel andere dingen bij kijken als in jouw verkeringstijd.
0: Mm-hmm.
2: En dan kom je dus op een gegeven moment op taiori en weet ik veel, maar een stabiliteit. Dat is dus op een gegeven moment als kinderen tiener worden en kinderen dus op een gegeven moment zeg maar. En dit heeft allemaal mee te maken, dus op een gegeven moment hoe het de. Maar de beste therapie, dus medicijn voor deze soort van toestanden, als je er niet meer uitkomt, is je daar niet voor te schamen, maar op therapie gaan.
0: Ja.
2: Want er zijn mensen die daarvoor gestudeerd hebben en zichzelf dus op een gegeven moment verdiept hebben in wat er nou allemaal zo 1, 2, 3 gebeurt.
0: Ja.
2: En ja, die kunnen jou dus op een gegeven moment opwijzen hoe je het in die andere tijd moest aanpakken. Hoe je dus op een gegeven moment het spannend houdt. Hoe je ermee om moet gaan.
0: Ja.
2: En ik denk dat daar de laten we zo zeggen, dat je daar verder mee komt. Als dat je dus met gaat experimenteren en die stakkie, dat takkie. En weet je gaat er niet uitkomen.
0: Nee. Daar heb je helemaal gelijk in, Carlo. Maar het punt is dat de ene zal het wel nodig vinden om naar de therapeut te gaan en de andere vindt het niet nodig. Dan wordt het dan een stukje lastiger, omdat over het algemeen de mensen voelen aan wat er aan de hand is, maar ze praten er niet over. Dat is nou het.
2: Nou, als jij dus niet vertikt naar therapie te gaan, want deze dingen zijn, want kijk, heel wat mensen die vinden dingen schande en weet ik veel, allemaal nog meer, ja, vuile was buiten hangen. En
0: klopt,
2: kijk,
0: klopt.
2: Je hoeft het ook niet in de Telegraaf te zetten of dus op een gegeven moment te bezuinkoren.
0: Ja.
2: Dat hoef je. Maar ga naar professionals toe.
0: Ja.
2: Die mensen hebben ervoor gestudeerd. Die mensen hebben zich erop gefocust. En als je dat niet doet, dan ga je ook niet slagen, want zelfs ga je er niet uitkomen.
0: Nee.
2: Omdat je die handvatten daarvoor niet hebt.
0: Mm-hmm.
2: En dat geldt voor alles in het leven.
0: Ja.
2: Dat is mijn mening.
0: Bedankt, Carlo. Het is helemaal waar wat je zegt. Norman.
1: Ik wil niet te ver gaan, hoor. Want ik zie hier berichten binnenkomen van, ja, wat kan helpen? Een parenclub kan helpen. Kijk, Surinamers, daar moet je niet mee beginnen. Dat negona uno.
0: Nee.
1: Sommige bij uno, want er zijn sommige mensen die het wel doen. Maar ze zeggen, om je relatie weer op te peppen, moet er soms een derde in het spel komen.
0: Ja. Oeh, ja, nee,
1: hoe
0: precies,
1: ga je ermee om?
0: Ja, het is oké. Okay, als we kijken naar onze Surinaamse cultuur, dat denk ik niet dat dat zal werken. Misschien bij de Nederlanders wel of anderen, maar Surinamers niet. Want kijk,
1: vooral wanneer oudere kinderen hebben.
0: Ja, en
1: ze merken het ook.
0: Ja, precies. En het punt is namelijk jaloezie. Het feit dat er thuis al weinig gebeurt en dat de ander bijvoorbeeld zegt: van ik blijf met mijn behoeften zitten, dat is al iets dat de ander al heel.

0: knuffelig kan maken. Dan praat ik dan bijvoorbeeld over de man. Hmm. En als je op een gegeven moment merkt dat zijn vrouw bijvoorbeeld met de buurman wat langer staat te praten, dan hoeft er helemaal niets aan de hand te zijn.
1: Zo.
0: Dan is het al zo.
1: Ja.
0: Ze moet me niet meer.
1: Ja, klopt.
0: Weet je wel? En dat het totaal andere kant uit gaat.
1: True. Je hebt de term gebruikt, jaloezie.
0: Ja, ja.
1: Maar denk erom dat er ook een andere bij komt kijken. Hè? Verdriet. Dat die man gaat slapen en niet meer wakker wordt van verdriet. Hij weet dat die vrouw iets buiten de relatie doet.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat zorgt ook voor verdriet. Ik was Ribi naar Wikimoro van verdriet. Dus laten we dat niet open, maar praat erover. Inderdaad, ervaringsdeskundigen zijn er. Koninklijke leidingen, voor alles hebben ze specialisten hier.
0: Ja.
1: Die ervoor hebben gestudeerd. Dus, dat is een kwestie van praten. Maar eigenlijk, ik heb Carlo ook iets horen zeggen. Fases in het leven. Eigenlijk moet je vanaf het begin je aan op voorbereiden. Fase 1, fase 2, fase 3... Fase 4, dan door fase 4, dan weet je van oké, hier moet ik me aan gaan aanpassen, anders gaan gedragen. Dus eigenlijk is het vanaf het begin al voorbereiden op je latere relatie.
0: Ja, oké, precies. Klopt wat Carlo aanhaalde. Je hebt diverse fases in het leven. En het punt is dat bijvoorbeeld sommige mensen wel en anderen niet. Bepaalde ervaring hebben. Iemand die een lange relatie heeft gehad en die uiteindelijk stuk zijn gegaan en die zal erachter zijn gekomen van dat het in een sleur kan belanden. Iemand die nooit lange relaties heeft gehad, korte relaties en op een gegeven moment een lange relatie, heeft geen idee. Die weet het niet dat het gegeven moment in een sleur kan gaan belanden. Ja. En die maakt zich nergens om druk. En die kan zich ook niets voorstellen. Dat is nog het punt. En aangezien mensen nergens over praten met anderen, hebben ze ook vaak geen idee wat er allemaal kan gebeuren. Omdat, nogmaals, mensen hangen hun vuile was niet buiten. Als je ze ziet, dan lijkt het alsof alles pijs en vrede is enzovoort. Iets aan de hand. Maar, nogmaals, van binnen thuis gebeurt er helemaal niks meer. En bij anderen is het al zover dat ze zich zo mateloos aan elkaar gaan irriteren. Dat ze besluiten dan in twee aparte kamers te slapen.
1: Ja, ja.
0: En er is helemaal geen credit meer naar elkaar toe. De vrouw vindt dat de man irritant hard snurkt. Of omgekeerd, weet je wel. Dat zijn...
1: Ja. Je gaat op elkaar fitten nu, ja.
0: Ja, je gaat dus op elkaar letten, weet je wel. En wat ons bij elkaar heeft gebracht, drijft op allerlei manieren, drijven dus nu uit elkaar. Maar goed, ze houden nog van elkaar. Maar wat er dan op een gegeven moment gebeurde, is dat die belangstelling naar buiten toe natuurlijk groter wordt. Omdat ze dus niet aan hun trekken komen.
1: Mm-hmm.
0: Maar voordat het zover kon, want dat kan op een gegeven moment gaan gebeuren, en dan wordt het natuurlijk moeilijk. Hè? En dat zal enorm veel pijn doen. Omdat die relatie die ze hebben al heel lang is, loopt. En ze ook natuurlijk kinderen hebben enzovoorts.
1: Ja.
0: En het moment dat die man bijvoorbeeld verliefd raakt op mevrouw buiten of omgekeerd, en de andere thuis komt erachter, dan zal het enorm veel pijn doen.
1: Zeker.
0: Heel veel pijn doen.
1: Verdriet. Drinkt geen medicijnen meer.
0: Precies, ja.
1: Stopt, hè. Nou. Dus, het leven heeft bijna geen zin meer. Ja. Langzame zelfmoord, ja.
0: En dat kan leiden tot wat je net zei, normen dat de persoon het niemand bespreekt en naar bed gaat en dan niet meer opstaat. En in feite heeft men nooit precies geweten wat dan de rol speelt, wat gespeeld is. Omdat men nogmaals niet praat. Men uit zich niet. Of men kan zich daar heel moeilijk over uiten.
1: Nou, ik weet dat u thuis zit en u denkt van, jee, dit is ook Mart. Ja, dit is Mart. We bespreken bijna van alles. Tenminste, alles bespreken we hier. Alleen maar om u eventjes een prik te geven. Zodat u zegt van, hey, dit herken ik. Ja, laat mij anders mee omgaan. Want... ik heb weer wat van geleerd. En als u kennis en ervaring hebt, u zit thuis te luisteren en u zegt van wat ik daar hoor klopt niet, want ik weet dat mijn relatie al bijna 60 jaar duurt en we doen het uitstekend, we zijn nog steeds verliefd op elkaar, alles loopt vlekkeloos. Geeft u ons wat tipjes door, graag. 020-358-6871. Want als je om je heen kijkt, zie je steeds meer oudere mensen alleen door het leven gaan.
0: Ja.
1: Eenzaamheid, zowel de witte Nederlander als de... Maar wij letten meer op onze eigen mensen. Dus in dit geval zeggen we van de Surinaamse groep. Daar letten we ook op. Van kijk, werkelijk, ik zie die mevrouw alleen of die meneer alleen door het leven gaan. Hij is bijna 70. Ik weet niemand om zich heen. Hij wil het ook niet hebben.
0: Ja.
1: Lastig.
0: Heel lastig, ja. En wat tegenwoordig ook een boosdoener is, is dat namelijk WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Dat zijn van die dingen, kijk, waardoor mensen geen aandacht meer voor elkaar hebben. Omdat ze de hele dag met dit soort zaken bezig zijn. Social media. De man komt thuis of de vrouw komt thuis en pakt de telefoon en is alleen maar met de telefoon bezig. Snap je? Dus die aandacht die ze normaal voor elkaar zouden hebben, even ergens over praten. Antori, wat heb je vandaag meegemaakt? Dat is er niet meer. Het is heel druk met social media bezig zijn. En nogmaals, dan heb je dan vrienden op Facebook. Maar dat zijn geen echte vrienden natuurlijk. Hè? Want als er problemen ontstaan, gaan die vrienden die op afstand zijn je niet direct kunnen helpen. Ze zullen allicht dan iets opschrijven, weet je wel. Om je te poweren, maar voor de rest weinig natuurlijk. Het zijn de mensen die direct om je heen zijn, die van belang zijn natuurlijk. Hè? En nogmaals, dat WhatsApp, Facebook, Instagram, dat is ook iets dat de mensen een beetje... Ja, het zijn mooie uitvindingen, maar... De mensen zijn daardoor verder uit elkaar gedreven.
1: Dus te veel is weer niet goed.
0: Juist, te veel. Want men,
1: te vaak op
0: juist, men, de mensen raken aan verslaafd en zijn de hele dag met een telefoon bezig. Dat zijn van dingen die tegenwoordig overal waar je komt, zie je, ook als je op visite gaat, zie je de mensen met hun telefoon. Zelf op een feest waar er gedanst wordt, zie je mensen continu met hun telefoon. Klopt, en dat zijn van die dingen die in een relatie, die in een sleur is beland, ook een rol spelen. Dat in plaats dat ze bij elkaar komen, nog op twee verschillende eilanden gaan zitten. En nogmaals, ja, de enige manier om hier vanaf te komen is gewoon met elkaar te praten en te communiceren. Dat is dan helaas voor heel veel mensen niet weggelegd. Gewoon met elkaar rustig praten over wat er nou precies zit. Dat lukt op een of andere manier niet. En als je nu met elkaar kunt communiceren en je kunt praten, dan geldt het op een gegeven moment op. En dat is natuurlijk jammer.
1: Is het einde in zicht?
0: Is het einde in zicht, ja. En het einde zal gepaard gaan met heel veel verdriet. En nogmaals, sommige mensen komen dat verdriet gewoon niet meer te boven. En daarom is het zaak, voordat het zo ver komt en men merkt van hey, we houden nog van elkaar, maar het gaat niet meer zoals het ging. Het gaat erover praten. En nogmaals, wat Carlo zei, er zijn genoeg, je haalde het ook aan, genoeg professionals die hiermee kunnen helpen. Die hebben ervoor gestudeerd, die weten niet beter, die kunnen je precies de tools aangeven om weer, als het ware, je te kunnen laten herbloeien. Maar nogmaals, ach, vaak denken mensen van... Ach, ik zie me al, daar gaan die afspraken maken, weet je wel. En wat gaat die van me denken? En die hoeft het niet te weten. Zoiets van Smanov Sabmitori, weet je wel. En als je komt, ja, wat voor vraag gaat die dokter... Weet je wel, dus als de man moet dan de vrouw zover krijgen... dat ze gaat toch omgekeerd en dat de ene zegt van... nou ja, ik weet het niet hoor, maar ik heb er geen behoefte aan.
1: Als ik geen behoefte meer aan heb... om hierover te praten, dan ga je uit elkaar. Ja.
0: Dan ga je dan
1: langzaam maar zeker.
0: Begin van het eind, ja. En wat je bijvoorbeeld ook, sommige mensen die merken... man of vrouw, die merkt op een gegeven moment van... het lijkt alsof er niets meer tussen ons is. Maar dus nogmaals, heeft het met die sleur te maken. En die gaan denken van, volgens mij is er iemand anders in het spel. En die worden enorm achterdochtig. En die proberen de vrouw overal op te betrappen, begreep je? Maar het is niet zo dat die vrouw iemand anders in heeft. Het is gewoon die aantrekking is helemaal weg. En wat doen sommigen? Nou, je wel eens verhalen, die stap bijvoorbeeld naar een of andere waar zeggen.
1: Oh, die kerel.
0: Die waarzegger zal niet zo gewoon zeggen van... luister, kijk, er is niets aan de hand. Die zegt inderdaad, ik zie het, ja.
1: In mijn spiegeltje.
0: Ja. Ik zie het. Ja. Die heeft sinds kort iets met die en die. En die probeert het vermoeden van de anderen dan te bevestigen. Oh, oh, oh. En daar is natuurlijk helemaal een probleem. Dan ben je helemaal van huis. Ja. Dus iets dat we onderling met elkaar hadden kunnen oplossen... omdat die aantrekking weg is. Maar omdat we niet met elkaar praten of kunnen communiceren... dan wordt er voor een weg gekozen... die alleen maar ellendiger zal maken. Want heel veel mensen, sommige mensen gaan ervan uit... dat wat die waarzegger zegt, het waar is, want hij ziet het. Ja. En die waarzegger die weet het met een bepaalde bevestiging te brengen. Dus dan zal het zo zijn. En daar is het hek van de dam, want die waarzegger die geeft ook bepaalde tools mee... wat de ene moet doen om de andere weer terug te winnen.
1: Zo.
0: Ja, weet je wel.
1: Nog gevaarlijker.
0: En dan wordt het nog gevaarlijker. Ja.
1: Begrepen. Volgens mij is het tijd voor een pokoe.
0: Ja, we gaan even naar een pokoe luisteren.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselanden. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselanden, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
2: Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
3: nalatenschap,
2: belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht. Ding Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap, belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.

0: het moeilijk te houden. Maar heel veel mensen hebben geen idee hoe je een relatie spannend houdt. En waardoor, ja, ja, geven mensen, hoe zal ik het zeggen, iedere dag is iedere dag. We kennen elkaar nou eenmaal door en door. Dus waarom zouden wij nog enige moeite ondernemen of zo? Dus kortom, men laat de boel, om het maar even zo uit te drukken. En ja, zo'n relatie drijft op een gegeven moment uit elkaar. En het grote gevolg is dat de andere, dat men iemand anders leert kennen die wel die aandacht op een of andere manier geeft, waardoor dan de relatie een einde komt aan deze relatie en natuurlijk heel veel pijn doet. Want aan de ene kant houden de mensen nog van elkaar, maar die aandacht die ze niet meer van elkaar krijgen, ze hebben geen tijd meer voor elkaar enzovoorts. Vroeger zaten ze nog met elkaar even op de bank naar een film te kijken. Dat komt niet zoveel meer voor. Ze zijn de hele dag bijvoorbeeld met een telefoon bezig. Geven mensen staan de vrouw op en zeggen: ga naar bed, punt uit, afgelopen. En de man zegt: ja, ik ga later. Of, snap je? Dus het is niet meer wat het was. Ja. Men doet er weinig aan om het weer op gang te brengen. En daar komt ook nog bij kijken dat de mensen niet in staat zijn met elkaar hierover te praten. En hopen dat op een of andere manier het weer voor elkaar komt. Dat ze die vlam weer komt. Maar dat gaat niet vanzelf gebeuren. Je moet voor alles moet je moeite doen. En als je dus merkt dat op een of andere manier die vlam niet meer wappert. Of laat me zeggen, die vlam niet meer gaat zoals het ging. Hij dreigt uitgedoofd te worden. Hij gaat als een kaars uit, dan is het natuurlijk tijd om voordat hij uit is iets te ondernemen. Want het is natuurlijk heel mooi om een hele lange relatie met elkaar te hebben, maar ook een hele fijne en prettige relatie. Trouwens, het is ook goed voor je gezondheid als je dus een relatie hebt waar je goed met elkaar overweg kan. Waar die warmte en waar die liefde steeds aanwezig is. Want kijk, vroeg of laat, alles valt natuurlijk en staat bij gezondheid, met gezondheid. Wanneer dingen niet meer gaan zoals ze gaan, wanneer mensen een relatie met elkaar hebben, maar op een of andere manier, ja, het niet meer lekker loopt en ze daar niet over durven te praten, dan is de kans natuurlijk groot dat ze daar lichamelijke klachten aan gaan overhouden. En het grote punt is natuurlijk weer, praat je er niet over, dan is plotseling de kans groot dat je opstaat en een dagje opstaat en daar pijn hebt en daar pijn hebt en je gaat naar de dokter toe, de dokter onderzoekt, maar die kan nergens een oorzaak vinden, want die diepe oorzaak ligt helemaal geestelijk, die zit zo binnen. En als je daar niet over praat, dan wordt het natuurlijk moeilijker. En dat is de bedoeling dat we met dit soort programma's komen om met de luisteraars hierover te praten. En we vinden het natuurlijk prettig als u dan uw eigen ervaring geeft. Het hoeft dan niet uw specifieke ervaring te krijgen, maar er gebeurt zoveel om u heen, waarvan u kan zeggen van ja, dat zijn dingen die wij moeten bespreken. Norman, dan komen we even weer terug op wat er even kan gebeuren. Dat is dan wanneer als de man dan of omgekeerd denkt van, weet je wat, volgens mij heeft hij of heeft zij iemand anders. En dan gaan ze richting de waarzegger waar we het over hadden, weet je wel. En ja, is het hek van de dam natuurlijk, hè. En die waarzegger dan, die is natuurlijk blij. En die zal bepaalde tools meegeven. Die gaat het dan bevestigen dat er iets aan de hand is. Waardoor het probleem dus natuurlijk nog groter wordt. Omdat men helemaal niet meer bij stilstaat van, kijk, die op een of andere manier zijn we in een sleur beland. Maar men gaat zich puur focussen op het feit dus dat iemand anders in het spel is. En dat de andere in het spel is. Dan daardoor zijn we hier in deze toestand beland. En natuurlijk heel erg jammer, hè?
1: Gevaarlijke situatie.
0: Ja, dat is een hele gevaarlijke situatie, ja. Want het feit dus dat de mensen in een sleur zijn beland dat roept natuurlijk ook veel achterdocht met zich mee, weet je wel. Mensen worden dan achterdochtig. En die gaan denken van, ja, ze houdt niet meer van mij, ze zal wel een andere hebben. Maar dat hoeft echt het geval niet te zijn. Het is gewoon omdat die aantrekking die ze hadden minder is geworden. En nogmaals, men praat er niet over. Dus er hoeft echt geen derde in het spel te zijn. Maar heel snel gaan mensen dan denken van, het moet iemand anders zijn. Want ze gaan zich anders gedragen. En vroeger dit, vroeger dat, weet je, enzovoort. En dan begint het. En dat is het grote probleem. Maar ja,
1: 020-358-6871 is het telefoonnummer. Alhoewel er ook mensen zijn die zeggen van, ja, na verloop van tijd moeten we niet meer aan seks denken. Dat is niet het meest belangrijke in de relatie. Gewoon leuke spelletjes gaan doen. Mensen erger je niet. En dammen en allerlei andere dingen. Die kunnen wel de hersenen zodanig

0: stimuleren. Dus, en dat je dat kan vergeten. Eigenlijk moeten we het na verloop van tijd stopzetten, zeggen anderen weer. Na zoveel jaren mooi gevreden te hebben, komt er ook een eind daaraan in een relatie. Stoppen. Andere dingen doen. Vakantie. Uitgaan. Maar dan niet meer focussen daarop. Kan dat kloppen bij u thuis? Denkt u er ook zo, over? Kan hoor. 020-358-6871.
1: Ja, nee, maar goed wat je zegt. Er zullen misschien uit... Wel mensen zijn die daar ook zo over denken. Maar...
0: De boel op slot doen.
1: Ja.
0: Denken niet meer.
1: Maar ik denk dan dat ze dan genoegen nemen met broer en zus. Dan, ja. Dan ben je helemaal volledig
0: broer en zus geworden.
1: Ja, kijk, het is een... ik kan me dat niet voorstellen dat mensen in een broer en zus situatie willen blijven leven met elkaar. Want een kus, een aai over je bol, leuke dingen zeggen, noem maar op. Lief zijn voor elkaar, dat geeft altijd een veel prettiger gevoel dan elkaar als het ware niet meer aankijken en alleen maar jury's maken voor elkaar, weet je wel. En op elkaar fitten. Ja. Dat kan natuurlijk nooit werken. Het is natuurlijk de kunst om een goede relatie goed te houden. Maar nogmaals, dan moet je daaraan werken. En nogmaals, broer en zus, dat komt overal voor. Maar men heeft het vaak niet in de gaten dat ze daar helemaal erin vastgeroest zijn. En nogmaals... Men durft daar niet echt over te praten, want het gaat vanzelf wel over. Het komt voor. Dus ja, we zijn oud geworden en dat soort van toestanden. Nee.
0: We hebben een mooie tijd gehad.
1: Precies. Je bent nooit oud genoeg. Je bent nergens oud genoeg voor. Ja. Dus als de anderen tot op hoge leeftijd, zoals je net ook aangaf, nog verliefd kunnen zijn op elkaar, waarom zou je relatie niet lekker kunnen laten bloeien? Dat de dood jullie u scheidt. Ja, toch? Waarom zou je dan vroegtijdig van op twee verschillende eilanden moeten gaan zitten? Van die dingen. We zijn zo'n beetje gekomen aan het eind van het programma. Sinds bijna 2 uur. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren, want we weten zeker dat er mensen geluisterd hebben, maar ze dachten van ja.
0: Ze gaan het met elkaar bespreken.
1: Ze gaan het met elkaar bespreken. Ja,
0: en met vriendinnen, mannen onder elkaar, door een takkie.
1: Zeker een vervolg hierop. Ja. Nogmaals bedankt voor het luisteren en de mensen die er gebeld hebben natuurlijk ook bedankt. Zijn er weer over 2 weken. Een hele fijne middag verder en tot dan. Dag.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. De Griekse autoriteiten hebben samen met Europol een criminele bende opgerold die al 3 jaar handelde in eicellen en illegale adopties. Ook maakte de bende zich schuldig aan witwassen. Het criminele netwerk bracht vanuit Bulgarije zwangere, kwetsbare vrouwen naar Griekenland, waar ze in privéziekenhuizen moesten bevallen. De baby's werden voor 25.000 tot 28.000 euro verkocht en een klein deel daarvan ging naar de biologische moeders. De 66 mensen in het netwerk verdienden zo'n 500.000 euro. In de afgelopen 5 jaar steeg het museumbezoek in ons land met 37%. En bijna een derde van het aantal mensen dat vorig jaar een museum bezocht komt uit het buitenland. Dat blijkt uit cijfers van de Museumvereniging. Vorig jaar kwamen er zo'n 32 miljoen mensen naar de Nederlandse musea, 1 miljoen meer dan in 2017. Behalve aan buitenlanders zijn er ook meer kaarten verkocht aan scholen die vaker musea in een excursie bezochten. Het aantal museumkaarthouders steeg naar 1,4 miljoen. En ongeveer 200 wooncorporaties hebben op Twitter de belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen de in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met bijna 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: Decemberdagen. De nieuwe theatervoorstelling van Rudolfi Producties en Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlage naar een idee van Helen Kamperveen. In een schijnbaar vrolijke en ontspannen ontmoeting tussen een moeder en haar 2 dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze 3 vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manushka Zegelaar-Breveld en Noah Blindenburg. Tekst in samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmerpark Theater. Voor tickets en meer informatie ga naar www.belmerparktheater.nl.
2: Bij Marta zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Goto Ebari Pengelang Pangalang, dat na Eertinting. Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering laat weten dat aan Goto Koers heen. No, no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder een matrasie? Die libi dondrape, goluku ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen wij eventueel uw oude pandpapieren op. En laat deze papieren niet zomaar verlopen. De oude pandpapierapie is in Nangago. Jullie Wieren is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwieren.nl. Hallo, doe eens snel.
4: Jean-Philippe Martelly, pour Mars Radio.
5: Pour Mars Radio, plein de bonnes choses. Je souhaite à tout le monde une bonne année. Et puis, je vous embrasse très fort. Jocelyne de Cassav.
6: Ladies and gentlemen, Live in Europe and Lost Productions present. Op vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum The Box. Bekondweg nummer 5 in Amsterdam. Het jubileumconcert van het jaar. 40 jaar Kassav. Live. Live.
7: Ouais,
6: mis deze exotische spektakel niet. En koop heel snel je entreekaart via liveineurope.nl. Voor meer informatie belt u met 06-104-159-15.
7: Bonjour, c'est Jacob Desvarieux de Groupe Cassav pour Mars Radio.
6: Het is een feit. Cassav is nog steeds de meest populaire en ongeëvenaarde Frans-Caribische groep van deze tijd. Vrijdag 15 november vanaf 8 uur 's avonds in Partycentrum De Box.

Bij Stichting Krakti staan samenwerken en verbinden centraal. Waarbij de zorg, ontwikkeling en welzijn van mensen ons uitgangspunt is. En ook zo zal blijven. Warme maaltijden vanaf 3 euro per persoon. Maar we hebben ook leuke activiteiten in de huiskamer voor senioren, hoor. Vooraf bestellen kan ook, maar dan moet u bellen met 06-381-408-39.

0: Tony Duku Dinero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Madi, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Madi op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Madi-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madizo.nl. Madi helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten de Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van 45.000 euro bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweety, Sralankondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van 5.000 euro krijgt u alle sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-21-70-900 of 06-22-00-2812. Altona Village 2. Bezoek de website voor meer inzicht en achtergrondinformatie

0: Oscar de Leon, baila usted. Groetjes, luisteraars. We zijn beland in het programma 50 minuten Zuidoost. Maar helaas, collega Peggy, die het allemaal heeft voorbereid en een studiogast ook had uitgenodigd, die kan niet. Een studiogast heb ik ook niet gezien. Dus, u en ik kunnen het hebben over Zuidoost, als u wilt. Als u belangrijke informatie heeft betreffende Zuidoost. U woont hier, u maakt het een en ander mee, u heeft iets gezien. Dan kunnen we dat bespreekbaar maken. Want het gaat uiteindelijk over u als buurtbewoner van Zuidoost. Wat zijn de leuke dingen die gebeuren hier in Zuidoost? En misschien ook minder leuke dingen. Kunnen we bespreken. Wij zijn geheel en al oor. Buurt en bewoners. Mensen die het leuk hebben hier. Of misschien is er iets aan de hand waarvan u zegt van dat moet besproken worden. Dat kan nu. Maar als er niets anders is, gaan we gewoon de zaak veralgemeniseren en kijken naar de toestand in de wereld, waaronder ook Suriname en de rest van Europa beweegt ook, maar ook Afrika. Alatori, Ugantaki. Dan weet u dat. Een onderwerp kunt u gewoon aansnijden als u weet wat er zich afspeelt binnen de gemeenschap, binnen de samenleving. Dan wachten u. 020-358-6871. Radio voor Dora met u, de luisteraar. Wij kunnen ook natuurlijk gaan kijken wat er zich afspeelt nu op dit moment. Yu Sasabi, komt u maar in. Zo niet moeten we het gaan doen met veel muziek. En dat hebben we zeker weten in huis. En ook, even kijken hoor, ik moet nog wat hebben van Zuidoost. Ja, want we hebben een vergadering gehad. Dus Mika Finnis straks. En ik ga kijken wat de heer Cameron doet, want hij is nog in de studio. Hij is belezen, hij volgt de situatie, vooral in Suriname, ook op de voet, maar ook hier in Europa. Hoe gaat het met ons hier in Europa? Wat gaat er goed? En wat kan beter? Daarnaast heb ik een onderwerp toegestuurd gekregen. En dat moet ik eerlijk toegeven, dat je soms denkt van, hé, wacht even. We komen verkeerd in de media. Hier en daar wordt gezegd dat wij haat zaaien. Een jonge dame, zwarte moeder, witte vader. Die luistert ook via haar moeder naar Maart Radio en heeft een documentaire gemaakt. Ze is ook in de media en heeft een keuze gemaakt. Ze heeft gezegd, nee, ik kies meer voor de andere kant. Ik zie niet alles als racisme of zwart-wit. Soms ligt het aan ons. Dus ze heeft haar zegje gedaan in de Volkskrant. Alleen zijn wij betiteld als haatzaaiers. En dat is niet de bedoeling. En ik weet ook dat Mart de grote klappen verdient op Caribbean FM. Want wanneer mensen luisteren, weten ze soms niet eens naar waar ze luisteren. Dan denk ik, tak, hey, nou, ja, naar Bije de Wang. Is Mart, ja. Ja, naar Mart. Zo lees je, we kies Porning. We kies Boening. Maar zo lees je, we kies Porning. Dus misschien speelt dat op de achtergrond. Maar die dame, ene Amanda, moeten we nog eens een keer gaan uitnodigen. Laat ze haar verhaal komen doen. En misschien kan ze het bevestigen. Ja of nee. Wie daar? Welkom in de uitzending. Wie? Goedemiddag.
1: Meneer Nauman. Yeah. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, meneer Dullesson.
1: Ja. Meneer Nauman, minister Voeren voor Zuid-Oost. Ja, daar begaan meneer Libidep. Mijn naam is Jimboudou Dorpo. Maar Adama zei dat je na Adama zijn een paar bij Adamboord, no?
0: Een paar bij Adamboord?
1: Geen schaak.
0: Oh, minne sabis.
1: Adama zijn schrijf van artikel in Majesmi, een paar bij Piggerood, na een.
0: Nou, minne, de zeker zijn een paar, misschien dat ik een paar ingenieur, maar dat nou Martman, een jippie, op de achtergrond heeft.
1: Oh, nee, dan. Oké, want als hem zijn die zei, plein aan Adama zijn papa schaak, nee, maar goed, dat is een gemeenteraad voor Amsterdam.
0: Nee, ja, nou dat, ja.
1: Nee,
0: ja. Nee, ja, nou één, nou één, die zou een trauma bakken.
1: Maar bijna asematieke, maar hier, nee. Maar u mag terug gewoon terugzetten, hoor.
0: Ja, zeker weten.
1: Je zegt dat je nog Oscar de Leon vernaat. Maar u had je un kind hebt. Apokosa idraino, isapadi apokura na beni morea.
0: Juist, dat is waar, dat mishadi.
1: Oké. En isa sama tak asan dat isama isingi to?
0: Nee.
1: Maar zingi, isabi in den konde lek fasana, de lek van unu de aye karibis kabis, yabi kaspisi, muspisi, arasopisi, krema, bragama, doga. And the mark abi Castellano, and Castellian. The mark Benny Morris Singapore is as is in 1958. The mark sing when Castellian it dance like one black up king. Benny for the scale on there. A Castellian can win a while out there. And Castellanas net so good that they share film. Die amon zinga pogo lek is da estere en Castellan uma pejo poga taba podium. Des da toma da gazani is an uitspraak. En Castellan on doga e da se gomblava kinto era. So alam. Alam malam ay budul. Amat da maisi gomoro. That generoso that na amanse blow a trombone. Generoso ke trombo uste. E trombo lika bentfu benimure. That na pogo.
0: Okay, we bleed. Tila nga ayte in satin fi di si. Anon mi na sabi me drain on at mi lo wapoku. Mano ye yera baka pisi fi.
1: And luku benimure. Non è so. Amane Bartolomeo. Ma di. Amagura Mexico dan had hij problemen met werkvergunning. Dat hij moet ook maar een fijn in dan want hier mag ik ook zo maar. Dat hij man kan maar Benny More en More moet ook zwart Benny. Ja? Zwart Benny.
0: Zwart Benny. Kan je moest voor de luisteraars ook toestaan als Benny More, zo maar bij de Benny More.
1: Hey, Benny Morena, more biggie man, hij is heel vroeg overleden en is de 41 geboren, amandere in 1963. Er een 1 miljoen koban gobera, man, om plagama, singimon, alamala. Alamman, zij singi muska Benny Morena, want Benny Morena is de grootste. Alleen hij is op jonge leeftijd overleden. Hij is overleden aan longontsteking en zo. Maar Benny More bij een mooi blag aan mijn bezingen. Ten de maatakje aan mijn schriftje bedoel. Hij was geweldig. Maar je kan gaan googlen hier.
0: Aan
1: opname DC.
0: Aan
1: opname DC. Aan opname DC. Je moet go google. Die aan mij zingen op Google DC. Voor een movie Benny More. Dus je Google actie voor een film Benny More. Het is een kebuene balouste. Dat is maar een clip. We zijn een kubalouste als je een apogodis.
0: Oké, dus Benny More ben je een blakke Kuban?
1: Ja, man. Moet je een Kuban, man. Voor een lauwe man. Nee, blakke. Benny More. Benny More lekker een master voor zeer akkoord. Alleen begin blij aan man voor een pizza bij Abbeinam. Een man heet Pedro Amadeiro. Maar een master hier is chocolade. Hier is chocolade.
0: Chocolade bij de trompetist, ja?
1: Nou, maar ze is voor celegroes.
0: Oh, oké. Mooie informatie, Giga.
1: Na chocolade. Ja, de man was bijna hem toch. Dus. Ja, je hebt chocolade. Amane Pedro Amateiro. Maar man bijna hem naar al de Kuban, de wit Kuban, de man amane chocolade. En abe blauw, ki beter. Misschien chocolade, hè. Misschien chocolade in een zilegroes. Chiwiri. Dus ja, ik heb Google chocolade, daar is het niet. Nou, maar ze veel een kruis. Maar goed, met wat er man.
0: Mooie informatie, ja, mooie informatie. Gratangi. Ja, DC. Zo zie je dat de Surinamers op alle fronten informatief bezig zijn. En ik bekend direct dat we respecti en Tigrani ook toen papi klein zijn de moro nou minder hoe je het Libi. Hij heeft het leven verlaten voor het andere. En dat bij de man voor UNO toe, Club Caribbean Ting, dat we dan hebben een bon understanding. Want dat betekent me altijd dat je nou, je loopt den soul pokus hij draaien en dat soul man toe. Maar nak me een salsa spoiti. Sabetaki, spoit me even, spoit me. Dan ben ik draaien op een en hij was als geen ander op de dansvloer. T.I. draaien van salsa. En deze draaien we ook natuurlijk ter nagedachtenis van Papi Plein. Juliano.

mooi zo. Kuku van Looy heeft voor u gezongen, Juliana. En dit is maar liefst 6.905.000 keer bekeken op YouTube. Dat want dat je eigenlijk de man kan verdienen money eten. If you verstaan ze met Taki. Als die artiesten nu zeggen van juist allerlei clips zij draaien op YouTube om een lazy, me kan verdienen monete, alla die net de wereld op het veld. Dus dat zou kunnen. Laten wij ook aandacht besteden aan Papi Klein bij deze. Dus we draaien ze zo salsa, tropical poko, sabe lobby. Ongeveer, misap wantu, maar misap alamala. Ik heb hem gekend als gezellig, danslustig. Een showman op zijn manier. De Tori Feng Samieres hadden bij Fateri. Hij was een sailor. Hij was een botoman. Hij bij Gwe, hij bij Chasol Poku Konseri. Die zijn Soul Brothers en Soul Sisters. Fateri was lazy. Maar later, op de latere leeftijd, had hij een spraakprobleem. En dan ben ik aan takmoren. Dus maar hij was een gezellige man. Lob Tori, lobby Dregi, lobby alles wat Sani. Hij was een gezellige man. Hij hield van gezelligheid. Wie kent hem als geen ander? Ik weet dat Kenzie hem kent. Die woont in Cuba nu. Harrison, de man dat Sabeng, de Bewakananging. Maar u ook, misschien kent u hem. Wat is zijn echte naam? Want volgens mij behoort hij tot de familie Tolloway. If me aben boon. Maar u kunt corrigeren. En daar gaat het uiteindelijk om. We voelen met elkaar een Papi Klein. Hij was al jeep die salsa of visie in Europa. Hij was vaak te zien in Iboya. Aan een tentype salsa bij play, daar had hij een hoofdrol. En wanneer hij op de vloer kwam, dan is hij automatisch naar het publiek bedriebgwe. Want hij gaf een show weg. Dat heb ik meegemaakt, vaak gezien in Caribbean, omdat ze gingen kijken.

0: van hoe doet hij het? Hoe kan dat? Een man op leeftijd die nog aardig schijnbewegingen kan maken op een dusdanige manier dat je ook geïnspireerd raakt. Wie daar? Welkom, goeiedag.
1: Hier is Amaneng. Frank Klein.
0: Frank Klein.
1: Ja, Amaneng Klein. De meneer Moro Brada, Amas de Uber. De Steka Holland, de jongboy, de Steka Holland, voer nog ben de. Je moest gaan para, de man jij gaat para maar. Para maar, abi Uber.
0: Okay. Ja, dat is meer dan duidelijk.
1: En die kong, de man zegt, doe je respect af eigenlijk in vrede, man. En als je me kwam brutaliteit, André, hij zei dan af, kom, schors je, de man zegt, schors je. Maar tijd aan gere, hij deed dat op een heel eigen manier. Gere, mpa. Voorlopig in mijn kolja om kan ik doen een brutaliteit. Yo man, bikitagi, bijna trobi. Dan mijn tijd te geren. Voorlopig in mijn kolja om in mijn kolja.
0: En I was you in dat beduidelijk nog?
2: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Erwin Veenstra met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw gedreigd Iran aan te vallen als er geen deal komt. De VS zouden nog niet tevreden zijn over een conceptvoorstel dat nog met Iran wordt gemaakt. Volgens Trump kan Amerika teruggaan om het af te maken, al zegt hij ook dat er nog onderhandeld wordt. Minister Rubio spreekt van vooruitgang, maar benadrukt dat de komende dagen moeten uitwijzen of er een akkoord komt. In Rotterdam zijn twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij aan de Kosboulevard in Nesselande. Het gebeurde vanavond tijdens een vechtpartij tussen groepen jongeren. De politie heeft zeker twee verdachten aangehouden. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De Kosboulevard ligt bij het strand van Nesselande, waar al vaker zorgen waren over onveilige situaties. Het was al eerder een veiligheidsrisicogebied. De vaccinatie tegen meningokokken B komt voorlopig niet in het Rijksvaccinatieprogramma. Zorgminister Hermans volgt daarmee het advies van de Gezondheidsraad. De bacterie kan ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, vooral bij jonge kinderen. Er zijn op dit moment relatief weinig besmettingen en het is onzeker hoeveel gevallen met vaccinatie worden voorkomen, aldus de Gezondheidsraad. En Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Tyrus in het zuiden van Libanon. Eerder op de dag kreeg iedereen in de stad al de opdracht om te vertrekken richting het noorden. Volgens Israël zijn de doelen van Hezbollah aangevallen. Voor bewoners is de situatie chaotisch. Veel mensen in Tyrus waren al uit andere delen van Zuid-Libanon gevlucht. Het Israëlische leger verklaarde vanavond het gehele zuiden van Libanon als gevechtszone. Dan het weer. Het blijft droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden in het noordoosten.

0: oosten en 9 tot 13 graden in de rest van het land. In de ochtend al zonnig en snel warm. Bij een zwakke tot matige oosten tot noordoostenwind wordt het zo'n 17 graden op de Wadden tot 28 graden in het zuiden. En dit was het Radio Nieuws.
1: Adverteren op markt ligt niet in de prijs, maar wel in de kwaliteit en doeltreffendheid. Voor reclame op markt belt u voor meer omzet en zekerheid. 020 67 99665.

0: Martin Kondrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Denk je dat het vroeger makkelijk was hier in Nederland? Je bent gehoorzaam. Hé, en vooral die ritje, boy. Je zou om een iets begonnen, ik niet naar vroeger.
3: Zo.
2: En ook daarna, en dan moet je
3: maar... Maar nee, dat ben je gemakkelijk toe.
2: De begrijpt het, de want is en de one en if you talky, dan de man want naki.
3: En je bent taki.
2: Me opereer wel ook zo.
3: Oh.
2: Me opereer toe, zonder verdoving.
3: Zo.
2: Je moet rekenen als je jong toen tegen je jongen. Je gaat daar een melk de jongen was nog een bama of liep maar tegen jongen. Dan in de bijon, want ik zo'n telestander kies om een negentiener. Dan de bijon, je want doen naar je zet de wanneer, en de want taggy, big taggy, en dan in een machtagbaka. In een machtagbaka, maar dat is de nas taggy, en zet is abdoet en zet nagy. Ja. Dat zou je vroeger aan doen.
3: Nee, maar zo zijn we opgevoed in Suriname door onze ouders, vaders. Zie, dan mag takbak
2: en
3: vitaki, ook is naki.
2: En de domme dat we kunnen gaan naar Holland, maar die onbegin konjak en dan je opereert toe zonder verdoving. Dat is iets gezegd.
3: Maar ja, dat Rafeka opereert dan. Ja, dat Rafeka.
2: Je
3: verstaan boven, maar dan bent u ook gaan zitten.
2: Nee.
3: Oh.
2: Nee, ik ben zo nooit voor deze aanat.
3: Oh, oké. Nee, maar dat was... Nee, maar dat was... Ja, een specialist.
2: Ik kom niet tegen ons, want het systeem ben je aan het kondigen. Die hadden je hier in de Rokko. Dat ik kreeg, ik zit dat hier. Mas de broko yon, mante broko. Tari keye luku do de fingers, komi ta yi yo. Te ibe broko.
3: Te kis vrijstelling.
2: Epan, ja, ik werk in Rotterdam. De manche hier, manche broko, manche veru were edde yon. Liri, dat betekent nou dat de no on me wele, ma me broko.
3: Oké.
2: Pisan sa me bro. Maar papi klein wanneer kwam in een tarakan. Maar ik ben toch voor bikkel, jongen, bikkel. In elkaar rennen. Weet je wat het met die jonge jongens deed? Ik heb dat ben je als een beetje onze. De man streken deze leefje. De steek ook jong, ik was als een naam. Ik heb parabar, dan

0: 3 bieders per dag. Ja, als ik een sana rekening, dan klein het agi bijvoorbeeld dat is golu. Dat kan niet. Mina midden drijven namo. Namo dat dat. Maar ja, maar dat midden niet ook. Zo am ik ja midden. Als je eruit.
1: Me pa je blaf.
0: Me blaf je blaf. Ik heb je me voor.
1: Erg.
0: Luister, met de iemand toch. Vroeger met jullie, ja, maar nu met de geel.
1: Oh ja?
0: Heel kwaad. En met de geel. Met de 52 jaar in de kanon op reis. Dus wie kan dat hier? Abi moro gezellig. Jat me lol, jat me lol.
1: Ja. Oké.
0: Okay. Maar boe, maar papi klein. Frank, maar abon trabar. Abi Jesse, belly turf. Is hem haakjes dat de kan belly turf.
1: Nee, we willen sabadati.
0: This is spoke only bommels. Oké, dat is best.
1: Ja, ja.
0: Het sprookje is boekhoofd voor kuif hier aan.
1: Ja.
0: Zo, maar vrij liep je daar binnen, Rijnstra. Met een zakje. Dan lees ik mijn gelukkoebox. Nou, TV, wat kan er zo aan bij de? Een fighting mec. Dat is aan mijn groep. De fighting mec en box op TV. De fighting mec met box en een wit man. Dat is mijn job, buddy. Nou, wat mijn kiri. Dan wordt er maar een jongen belly turf, jongen. Goed, zo zei de Jerry. Ik ben allemaal kira tramat.
1: Oké, Tori. Burgers online aan Tori. Graag aan je jouw bijdrage, die Sierra. Ja, zo ziet u. U hoort ook hoe het vroeger aan toeging hier in Amsterdam. Hij zegt dat vroeger leuker was dan nu. Ik heb het niet meegemaakt, maar misschien meneer Cameron wel. Vond je vroeger leuker dan nu in Amsterdam?
2: Dat praat over wanneer? Ik praat over de 70er jaren. Ja, ben je ook vanaf de 70er jaren was het inderdaad een stukje ontspanner. Ja.
1: Leuker, gezelliger.
2: Leuker, gezelliger. Hadden we toen een... Zeedijk was toen echt een... had je daar Casablanca en Ponderosa.
1: Hmm.
2: Ponderosa, dat raden veel Amerikaanse groepen ook op. Heb je ook wel gekend hebben. En je had Krasnapolski, waar de Twinkelstars ook vaak optrad. Je had aan de, hoe heet het, de Rozengracht.
1: Rotanhuis.
2: Rotanhuis, ja. Daar werden ook vaak feesten georganiseerd. Het is allemaal levendig. En, ja, het was best wel een hele leuke tijd. En heel veel mensen kennen de tijd nog van vroeger. En ik denk meneer Kreton is een van de mensen die nog de tijd van de 70e jaren. Die heeft daar wel eens,
1: terwijl je doorpraat, moet ik die deur gaan openen. Dus dan blijf je doorpraten, want je kan dat.
2: Ja, beste luisteraars, we hebben het even over de 70 jaar. Ik ben nog even in de studio, want het programma van de Belmer. Amsterdam Zuidoost ging dus niet door, dus Norman en ik zijn nog even in de studio. Meneer Bullison haalde net aan de 70 jaar. Dat was inderdaad een hele mooie tijd in Nederland geweest voor de mensen die er toen nog waren. Ik zie dat er gebeld wordt, maar we kunnen heel even de telefoon niet opnemen. Als u dan even kijken met een... Norman is even naar beneden om de deur te openen. Dus als u straks even weer terugbelt, dan kan het wel. Want ik zit aan de andere kant, dus ik kan de telefoon dus niet opnemen. Ja, de 70er jaren, hele mooie tijd geweest. Heel veel mensen kunnen zich dat na goed herinneren. Wat we dus nu meemaken aan criminaliteit en toestanden, die had je dus niet. En hier en daar gebeurde wel wat, maar niet de toestand dus nu die we dus nu hebben in Amsterdam. Degene die net gebeld heeft, ik zou zeggen, probeer weer te bellen, want Norman is er weer om de telefoon dus aan te nemen. Een mooie tijd, de 70er jaren. Heel veel mensen kijken met weemoed naar de tijd terug. Die ellende die we dus nu hebben.
1: Mm-hmm.
2: En met schietpartijen, noem maar op, zo, die hadden we dus toen niet. Je had heroïne had je toen, maar dan ook niet van die aard. Dat er heel veel mensen waren die met dealen bezig waren en toestand. Op de Zeedijk had je een paar jongens die daar stonden, die verslaafd waren en weet ik veel. Maar het was niet zo zoals die cocaïne nu in wijd en zijd verspreid is.
1: Oké, en die nieuwsgierige Hollandse meisjes die kwamen ook op bezoek in die

0: cafeetjes.
1: Ja, die
0: nieuwsgierige Hollandse meisjes.
1: Ja, die waren...
0: Die werden weer naar huis gestuurd.
1: Ik denk dat in de 70 jaren de meeste halfbloedjes zijn geboren.
0: Zo.
1: Kun je zeggen. Die kwamen erop af, op de mooie muziek.
0: Exotische
1: muziek. Ik kan me herinneren, je had ook... Centuurbaan had je ook een of andere club. Ik weet niet of je dat ook gekend hebt.
0: Centuurbaan.
1: Ja, iets match... iets met match, geloof ik, of zo. Maar er was ook een club, daar kwamen ook veel Antillianen. En ja, zie je de bellen binnen hebben? U bent...
0: De bellen is binnen, ja.
2: Dubois.
1: Oh, Dubois, juist.
0: Ja, maar die staat... Maar dat is weer Holland, jongen.
1: Ja. Dubois, ja, inderdaad. En, ja, die meisjes kwamen ook nog op exclusieve muziek af en... En die hadden natuurlijk op een gegeven moment relaties met die Surinaamse jongens en Antilliaanse jongens. Maar toen had je een scheiding tussen Antillianen en Surinamers.
0: Scheiding?
1: Ja. Het is een beetje een soort concurrentiestrijd. Tussen de Surinaamse jongens en de Antilliaanse jongens. Ja. Antilliaanse jongens, die konden niet met elkaar door één deur. En ja, we kwamen wel eens natuurlijk vechtpartijen wanneer dus een Surinaamse jongen een relatie had met een Nederlands meisje. En die Antilliaanse jongen vond dat hij eerst dat meisje versierd had. Weet je wel, dat soort van toestanden.
0: Ja, maar klopt dat Surinamers, of misschien moet ik de nadruk niet op Surinamers zetten, maar het is gebleken dat ze niet gewoon mengen met andere groepen zomaar. Niet met Afrikanen, niet met Antillianen, ook niet met Chinezen ook niet. Want wie waren de groepen toen hier? Turken, Marokkanen? Gingen wij met die mensen om?
1: Nee, maar die Turken...
0: Behalve de Nederlanders.
1: Ja, dus die Turken en die Marokkanen waren veel verder op de achtergrond. Het waren wat oudere mensen die hier kwamen om werk te doen in de fabrieken.
0: Okay.
1: En die woonden voornamelijk in pensions. En er was nog geen sprake van die grote groep jongeren Marokkanen en Turken die je nu hebt. Het waren voornamelijk oudere mensen die hun gezinnen nog in het buitenland hadden.
0: Oké, maar het klopt niet dat Surinamers niet gewoon mengen met andere groepen dan Nederlanders.
1: Nee.
0: Maar Nederlanders zeggen wel.
1: Ja, nee, maar Surinamers mengen zich... Juist.
0: Of wel?
1: Ja, die hebben er eigenlijk moeite mee. Maar is met wie je dan tegenkomt natuurlijk. Hè. En die anderen leefden meer een beetje in de gesloten cultuur, om het maar even zo uit te drukken.
0: Oké, u bent erin, welkom.
2: Je remobelt die bed is dat je niet als het veel is.
0: Ja.
2: Meneer Cameron.
1: Ja.
2: Frank, is dat jouw broer?
1: Van de Twinkelstaars.
2: Ja. Oké. Dan ben ik zelf ook denk, je komt, want je hebt je dag daarna. Maar na de maandag ben je de eerste impresario Pongo. Groepo. Alleen de Frank Cameron van de Twinkelstaars.
1: Ja.
2: De man die bij Abby Affiche de feest in eigen beheer.
1: Dat klopt, ja.
0: In eigen beheer?
2: Ja, toch?
1: Ja.
2: Eigen beheer, ja.
1: Ja.
2: En de man die hadden zo'n goede naam dat ze overal terecht konden. De Masie bij Giffis naar Krasapolski in de zaal
0: hebben.
2: Dat is bij dansen.
1: Ja.
2: Bij dansen. TV, Brazilic, no. Lido, let's play. Lido. Zeg wat rap in Casino Kono, maar Casino de Bende. Dat is bij dansen. De Masie Ning, die waren zo hoog aangeschreven dat. Je kon ze niet weigeren.
1: Ja. Maar meneer Birrenson schiet me net iets te binnen. Heb je een zekere Tigri gekend die bij Krasnapolski vaak een beetje met vechtpartijen begon?
2: Ja, die ging vechten toch?
1: Tigri, ja.
0: En nee, en dingen tegen niet genoeg.
1: Ja.
2: Maar je weet niet. Je weet niet, Abara weet niet, Abara.
1: Ja.
2: Long moet er hebben.
0: Tigri, aan de zomaar is daar mee.
1: Ja. Dat was, ja.
2: Nee, maar Abara weet je dan, baby. Het is goed te komen, mijn vrienden. Woek.
1: Ja.
2: De vadong.
1: Ja, dat klopt.
2: Mijn kreeg, mijn jangrasie.
1: Ja.
2: Mijn vrouw gaben, Brit.
0: Zo.
1: Ja.
0: Maar Tigri deed het?
1: Nee, dat was in de 70e jaren.
0: Ade.
1: Krasnapolski stond onbekend, plotseling Fitty.
2: Mijn god, Sanya.
0: No.
2: Wat dan maar bij je team?
0: Oké.
2: Okay.
0: Maar toch waren het leuke tijden, Samir, ja, van zo'n tijd.
2: Nee, Luca, waren een paar mensen, zo lezen, de mabas daarna de zien, zo lezen, tamma, de rustig, als en nee, de rustig, die zijn vies, plotseling mijn bar op je rapen, dus maar voor de rest, ik ben, als dat de aanleiding is, dus de Thomas een beetje vies, maar Frank Cameron natuurlijk gestaan, die had het eigen beheer. Dai Babi, ons Suriname.
0: Dat ben ook.
2: Ons Suriname gaf ook in Krasnapolski. 1 juli, met name altijd 1 juli, gaf hun dan een feest en dan kwam de Twinkels daar.
0: Mm.
2: Dus, maar voor de rest was alles. In beheer van de Frank Cameron en de Drinkers daar.
0: Ja, mooi om te horen.
2: Dan hadden we ook niet zoveel, dus dan hadden we Brekka, maar ik moet door heer Holland kon. Ja. Alleen de man, ze kwamen over, want we hadden niet zoveel. Dus ze kwamen overal vandaan.
0: Ja, lijkt me een goed idee om een soort reunie te organiseren, om Lacey in een mooi biggie tempressie, like zei dat aan een tjeffe pressie. Zou
2: nee,
0: leuk zijn.
2: Nee, aan de hoogte zei tjeffe pressie, maar op oorlaan en als al voor de tolko. Ik kan je wel aan het doen, de tolko naar de Marokkaan. De man dat die, je ziet de man, als jullie maanden, dat de garoko, dan zie je ook naar de garoko. Ze deden niet meer in het sociaal.
0: Oh.
2: In het sociaal. Maar ik ben Abi, na een van de maanden dat je samonie, dat ik een tabakaboe driewet met me gaan naar Marokkaan. Maar toen dacht ik dat niet, dat ik driewet met me gaan naar Marokkaan, dan rijd ik langer dat best. En wij ook de beurt. Zo, ik begin dan. Of de een pension bron naar Rembrandtplein, de toon naar bron naar Rembrandtplein. Voor dat ziekenis, dan doe mee.
0: Okay.
2: Dan doe mee, net zo meneer Cameron is aquí.
0: Oké, okay. Nou, Sabi, dat
2: waren de liefste mensen die de mat waren, ouderen.
0: Oké, okay, dat waren de Surinamers waren de gangmakers dus. Oké, okay. Mooi. Grantangi, ga bijdragen die stoel. Mooi, luisteraars, u mag ook doorgeven. Hè. Als u sabi als het waar is of vroeger leuker was dan nu. Want u kunt het verschil zien, u kunt het meemaken. Mina saptumsi voor, want ik kwam volgens mij aan de late kant. Met dat 79, 80 ding. Dan mi belati. Want dan was het al andere tijd. En die Nederlandse meisjes, die Hollandse meisjes, ook niet Surinamers. Waren ze losser toen, losser?
1: Ja, zeker. Het was allemaal veel spontaner ook. Ze waren natuurlijk nieuwsgierig naar die Surinaamse jongens, naar die donkere jongens.
0: Mm.
1: En dan praten we over die Afro-tijd ook. Toen was Afro in de mode, weet je. En die jongens vonden ze heel aantrekkelijk. En natuurlijk de muziek.
0: Ja.
1: En als je voornamelijk naar de feesten ging...
0: En kleding.
1: Kleding, ja. Had je die broeken met de weienpijpen toen, weet je wel. Die waren toen in de mode. En een strakke getailleerde hemden. Weet je wel, het was de mode toen van toen. En ja, het is dus een prachtige tijd geweest. En menig een die vanaf die tijd in Nederland... of misschien daarvoor, die kan zich daar heel goed herinneren. Ja.
0: Geen schietpartijen als nu?
1: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Hier en daar misschien een messentrekkerij.
0: Een vechtpartij.
1: Ja, daar bleef het bij. Okay. En zoals we het net over Tigri hadden, weet je wel... die man die maakte stampijen. En ja, goed, daar bleef het bij. Een paar glazen kapot, krukken omver gooien.
0: Ja.
1: En dan kwam de politie. En voor de rest niks. Ja.
0: Wie daar? Welkom in de uitzending. Goedemiddag.
3: Ja.
0: Meneer Kreton.
3: Hi.
0: Welkom.
3: Maar in ieder geval, eerst is het een tak dat je rabarette papa klein de moron.
0: Ja, hoe takken.
3: Maar
0: dat doe ik ja.
3: Oké, maar de periode toen de start bende ongeveer minder bere 65. Want voorheen, dat we vaak moxie ben, pichi. Want bijvoorbeeld 1963, de Waka processie. Moet dan een wetere circuit bij kan drapen. Dan wakker dat Suriname ben tap 100 jaar een maand spasie. dat wakker moeten drapen, processie, lange, lange, weet, feestelstraat, gona krasaposki orab die feest. En atten dat ben de 1963. En dan nog ben de voorwaan, ben de wel die, voor bekaring, en is nou exception op bekaring, voor Twinkelstar. Dat ding de 63 comité 64 dan drape ube cohorfeest en tis satra dat de Marokkan sanaman alamak na parei want je ga batteries go as krota bat wat de oso nobe awas oso de nobe adus den ibe go knapu je bayon piso po kan de tisiensi denk naar Parijs, voor dit een camera vrij, want dat want dus vrij, dat je goed dus, de badkamer die te noemen te want of ding, alle ding precies op ding, oost abiafa plein abwijten, maar den de controle café, en samen ben de nagaat want tobe ben den de also den sana umasma, den sma be wasi nagaat tail, in a kukru. Dat we mas ma je twee karasa halve bati beteki i batanche de kring ondro onder nichi baka nichi ondro ansan so ma latro be ko fenywa sa dobe arin motona keiser wans slang goni na toilet wati da sodro fak tapa hospita ma da toi u ara aslang go drape do me kwang wan so to sal de kis spruyer so da we iwe dus dat hij dus nou dat je dweer een mooi potje not nopsa, zo so bedu soms.
0: Wat een ellende.
3: Ik begrijp wat ik bedoel.
0: Zo.
3: Dus dat in het echt van goede tijden bijvoorbeeld, en dat man die het tak over Tigri, zodra u den een café aan telefoon go. Aman go naar telefoon kan af en takkie, hallo, met teker. Alleen voor banaan zijn met kasani. Aman belo basani toch? Wat jou het is ma. Actie dat ik mag ik de teker hebben. Daarbij kon daarbij karen en toe demonstratief. Ja, u spreekt met teker. Ik begrijp je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman ben je. Aman die teki skermes, da man kot en schrijf af elke soort sigarenboer, dat patap zie je denk. Eerst zei denk, begilo, dat dan een wet sires aan dat die.
0: Zo.
3: Ja. De man bij je long aan de sanson. Dus ik ben door koeie tijden attendatie wat ze namen op de weinig jason en oostreffi. De man bij kokoti wiri na tap zolder na imati. Of wang kapper bende tap nu een dijk. Den af komit pe parabar bende na tap in af chistik pe Ronny ben abi was soort boutique.
0: Oké.
3: Tap na ukudrape.
0: Haar een pakkersteeg.
3: Mooi. Dat tap na ukudrape patroon drankwinkel nu.
0: Ja.
3: Let dat ik ben dat enigste kapper voor hier Amsterdam pissen naar mijn bego. Leg was het kliniek. Al voert is dat ramanting. Was het trein hier ook. Allemaal goes doen dat ik net was het wachtkamer. En wacht in beurt. Dat ik bad toekele koti wiri. Wan mangri wang. Nang wang fatuang. No asbar wang go da fatuang. Wat am I blow heavy. I tapu. Je keef over. Het allemaal wacht. Dit is mijn wacht aan mangri wang. Fuko kotla mangri wa daktore taki politik fusan lang ala so sambe taki. Awa tlesim se tak moro fara wat waji wa trawa wa kan.
0: Mooi Ara, mooi bijdrage en liever, ja. Mooi zo. Camera, je schudt.
1: Ik ben vanaf de 70er jaren, maar wat meneer Creton zegt, die dingen waren er toen nog. Hmm. Weet je wel, het is...
0: Geen douche.
1: Geen huis. Nee, je had een badhuis.
0: Hmm.
1: Je woonde toen ook op kamers, hè? Je woonde dus op kamers. En ja, niet zoals nu een appartement kan huren, gewoon een kamer. Vaak een hele kleine kamer ook. En een toilet op de gang en dat soort van toestanden. De douche was er niet, dan moest je naar het badhuis enzovoorts. En dan had je de hospita. Zo hebben heel veel Surinamers toen de tijd gewoond in Nederland.
0: Ik vind het lastig als ik hoor van badhuizen. Iedereen staat te wachten, dan ga je na die ene in een badhuis. Moest je eerst dweilen, schoonmaken, badslippers meenemen?
1: Nou, ik heb geen badhuis meegemaakt, want waar ik toen woonde hadden ze dus een badkamer, een douchecel. Mm. Weet je wel, dus dat maar ik hoorde het wel. En in diverse plaatsen had je inderdaad, wat meneer Creton zei, had je dus die huizen die hadden geen badkamer, gewoon een wasbak. met alleen één kraan koud water, dus geen warm en koud. Alleen koud water had je dus toen, begreep je? En daar moest je dus alles mee doen.
4: Zo.
1: En pas veel later had je de huizendouches. En ja. je had ook geen verwarming zoals we nu hebben. Het was gewoon een gaskachel die je had en hout. Hout en gas.
4: U daar, welkom. Goedemiddag.
5: Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Met Mavis. Heer, een goedemiddag.
4: Dag mevrouw Mavis.
5: Wat een leuke uitzending. Ik heb genoten van meneer... hoe heet die meneer? Die beetje de oude door die verdwinkelstaan.
1: Kreten of Bullerson.
5: Meneer Bullerson.
1: Ja, ja.
5: Hey, hij heeft het precies verteld zoals het gegaan was.
4: Maar
5: Krasnapolski, meneer... hoe heet die Cameron?
1: Ja.
5: Was de enige Surinaamse band... die in Krasnapolski toen de tijd optrad.
1: De Twinkelstaar, ja, dat klopt. Ja,
5: de
1: ja.
5: Twinkelstaar.
1: Ja, ja, ja, ja.
5: Echt waar. En ja. Het was altijd feestelijk. Ja, feestelijk.
1: Ja. Ja, die feesten die werden door twee broers van mij georganiseerd. Henry, okay. Henry en Frank.
5: Oh, juist.
1: Ja,
5: juist,
1: ja, ja. En die organiseerden die feesten.
5: Het was echt de gekte tijd, toen ja. De tijd.
1: Ja.
5: En naderhand kwamen ze in Rood aan Huis.
1: Juist, klopt ook, ja. Ja, ja.
5: Rood aan Huis ook. Nee, ik heb echt leuke tijden met ze meegemaakt, hoor.
1: Ja, ja, ja.
5: En,
1: ja.
5: En over de kamers gesproken. Ik heb zelf ook op kamers gezeten. Maar ik had wel het geluk dat ik kamers had waar er op zolder dan badgelegenheid was, hè?
1: Ja.
5: Een kleine bad en toilet.
1: Een douchecel, ja, ja, ja.
5: Ja, en ik had een witaankachel.
1: Ja.
5: Geen witaan, zo'n Aladdin-kachel. Dus ik kon op mijn kachel koken.
1: Ja, ja. Ja, dat had je toen ook, ja. Ja inderdaad, dat klopt, ja. Ja, ja.
5: Ik kon op mijn kachel koken.
1: Ja,
5: En op mijn drinken en zo zette ik op de vensterbank.
1: Ja.
5: Vooral 's winter. Dus ik had geen koelkast nodig.
1: Ja, ja, ja.
5: Maar het waren leuke tijden.
1: Ja. Nee, dat zonder meer. En in de winter waren die toiletten heel erg koud natuurlijk. Hè? Heel erg koud, zeker als het voor. Het waren toen echte winters, niet zoals het nu zijn. Toen was winter echte winter.
5: Het waren echte winters, ja.
1: Ja, ja, ja.
5: Dat klopt.
1: Ja.
5: Maar je kan ervan meepraten. Ik was een boekcamera dat in de buurt van het Open Museum.
1: Ja.
5: En mijn rijfiets. Eén sneeuwberg. Die sneeuw kwam helemaal in die laar. Koude voeten dat die met door de vakkamer, dat was die kamer verhuurd. Ik was zo boos nog.
1: Ja.
5: Maar het waren toch leuke tijden. Je moet echt ervaren, hè.
1: Ja. Ja.
5: Maar het waren leuke tijden.
4: Mooi zo, maar toch zeg ik van Surinamers hebben aardig wat hier ontbeert in Nakondre, ja. Ontbering.
5: De meeste. Maar ja, net wat ik zei, ik heb het getroffen. Ik heb het getroffen, alle kamers waar ik gezeten heb, ja. Wat okay. Leuk.
4: Mooi.
5: Maar enige van Diego zoek ik camera als nieuw. Maar dat was ook het enige, hoor.
4: Mooi.
5: Dat was het enige. Ik heb mijn goedkoopste kamer was 50 gulden. En mijn duurste kamer was 225 gulden.
4: Zo. Gulden.
5: Ja.
4: Oké, bedankt voor uw bijdrage, hoor.
5: Ah, boem. Geen uitzending.
4: Dag. We gaan straks naar het nieuws. En misschien moratorisch, ik weet het niet. We zijn hier. Tot zo.

0: is Ewald van Lient met het radionieuws. Uit nieuwe cijfers van het UWV die door Local Focus zijn geanalyseerd blijkt dat basisscholen in de Randstad en Flevoland groot tekort hebben aan leerkrachten. In juni waren er in Zuid-Holland 421 vacatures in het basisonderwijs, terwijl 160 leraren een baan zochten. Voor die krapte zijn drie redenen. Het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd groeit in de Randstad, het lerarenbestand vergrijst en de lerarenopleiding wordt steeds minder populair. In Drenthe en Friesland is er een overschot aan leraren. In januari gaan strafrechtadvocaten gedeeltelijk staken. Ze nemen twee weken lang geen piketmeldingen aan. Dat zijn zaken die een advocaat krijgt toegewezen als er een verdachte is aangehouden die juridische bijstand nodig heeft. Maar de advocaten vinden de vergoedingen voor die gesubsidieerde rechtsbijstand te laag. Ze krijgen maar een beperkt aantal uren vergoed, ook bij complexe zaken. Voor piketmeldingen staat er een standaardvergoeding en reiskosten en wachttijden worden niet betaald. De Turkse stad Istanbul is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bijna 7 kilometer diep onder de bodem van de Zee van Marmara ten zuidwesten van Istanbul. Het is niet bekend of er doden of gewonden zijn gevallen. Wel hebben veel inwoners van de grootste stad in Turkije hun huis direct verlaten uit angst voor meer bevingen. Het is in korte tijd al de derde aardbeving. 20 jaar geleden vielen er bij een zware aardbeving in hetzelfde gebied ruim 17.000 doden. En ongeveer 200 wooncorporaties hebben op Twitter de belastingaanslag van de verhuurdersheffing gezet om er zo tegen te protesteren. De corporaties zeggen de in totaal 1,7 miljard euro van de heffing liever uit te geven aan de bouw van nieuwe woningen. De directeur van Rochdale is boos omdat 2 maanden huuropbrengst nu naar de staatskas vloeien, terwijl de staatsschuld al afneemt door de lage rente. Rochdale betaalt met bijna 40.000 woningen in de regio Amsterdam nu bijna 38 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en op veel plaatsen regen. De temperatuur ligt vanmiddag rond 18 graden bij een matige aan zeekrachtige zuidwestenwind. Morgen opnieuw regen, maar ook af en toe zon. Tot zover het radionieuws.
1: Decemberdagen. De nieuwe theatervoorstelling van Rudolfi Producties en Belmer Park Theater. In de regie van Jette Derlage naar een idee van Helen Kamperveen. Spannende ontmoeting tussen een moeder en haar twee dochters worden mooie herinneringen opgehaald. Maar vindt ook de waarheid zijn weg naar boven. Gebeurtenissen uit het verleden hebben niet alleen hun geboorteland verdeeld, maar ook sporen achtergelaten in dit kleine gezin. Is liefde als fundament sterk genoeg voor deze drie vrouwen? Met Helen Kamperveen, Manushka Zegelaar-Breveld en Noah Blindenburg. Tekst in samenwerking met Esther Duisker. Decemberdagen is te zien van 9 tot 19 oktober in het Belmerpark Theater. Voor tickets en meer informatie ga naar www.belmerparktheater.nl.
2: Go to Ebari Pengelang Pangalang, dat na Eertienting. Wilt u uw goud verkopen? Dan is dit het moment. Juwelier Wiering laat weten dat a go to koers heen no no. Heeft u oude of kapotte sieraden? Is dat de one die pot onder een matrasie, die libi dondrape, go loco ding. Juwelier Wiering, we testen, wegen uw sieraden terwijl u meekijkt. U krijgt de hoogste prijs en meteen contant cash uitbetaald. Tevens kopen wij eventueel uw oude pandpapieren op. En laat deze papieren niet zomaar verlopen. De oude pandpapierafie is in Nangago. Juwelier Wiering is al 35 jaar een betrouwbaar adres om uw gouden sieraden te kopen en te verkopen. Maak contact. Telefoon 020-67-11812 of bezoek www.juwelierwiering.nl.

s'avonds lekker met elkaar op zijn Caribische stijl weppen in de box. Baconweg nummer 5 in Amsterdam Sloterdijk. En dat allemaal tijdens het grootst 40-jarig jubileumconcert van Kazaf. In het voorprogramma At Six. De mediasponsors zijn Mart Amsterdam en Stavaste Radio Rotterdam. The MC is me, Original Club Caribbean Norman G. Kom je ook lekker mee weppen in de box. Partycentrum Sloterdijk.

0: Money Duku Dinero. Weinig geld kan voor problemen of schulden zorgen. U bent niet de enige. Als u op tijd hulp zoekt bij Mari, kunt u erger voorkomen. Samen kijken we wat er precies aan de hand is en hoe dat opgelost kan worden. Wacht niet te lang, want de problemen worden groter. Bel Stichting Mari op 020-314-1618 voor een afspraak. Ik herhaal 020-314-1618. Of kom naar het inloopspreekuur van de Mari-locatie bij u in de buurt. U kunt u ook online aanmelden voor hulp. Kijk voor meer informatie op www.madiso.nl. Mari helpt u graag en de hulp is gratis. Snel doen dus.
1: BND Real Estate NV maakt bekend dat de woningbouwprojecten De Helena Christina en Altona Village 1 reeds lang zijn uitverkocht. Speciaal voor de Surinamers en vele anderen in Nederland presenteert BND Real Estate NV nieuw Altona Village 2. Voor het gunstig bedrag van €45.000 bent u al de trotse bezitter van een droomwoning met 3 slaapkamers in een goed beveiligd en prachtig groene landschap in Sweetie, Sri Lankondre. BND Real Estate NV biedt u ook gunstige aflossingsmogelijkheden. Sterker nog, bij een aanbetaling van €5.000 krijgt u al de sleutels in uw eigen hand en u mag gaan wonen als u dat wilt. Hoe dat kan? Vraagt u het niet aan mij, maar bel vandaag nog voor het maken van een afspraak met 020-2170-900 of 06-22-00-2812. Altona Village 2. Bezoek de website voor meer inzicht en achtergrond.

0: Oké, ten nagedachtenis van de heer Frank Papi Klein draai ik ook deze. Johnny Ventura was dit, Patacon. Ik zag hem ook erop bewegen. Dit is geen salsa, maar toch hebben we bewegen. Als het maar Latijns-Amerikaans was, Caribisch, tropisch, dan kleine coin beweging. Ook op Biggie Poco Solis hebben we bewegingen, maar daar hebben we dansen salsa-stijl. Dat is inderdaad Klein. Papi Klein, Frank is er niet meer en hij rust in vrede. De telefoon rinkelt en Cameron zit nog bij mij hier als gast vandaag. Dat is mooi. U bent in de uitzending. Welkom.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: En
0: u bent?
1: Henna.
0: Dag Henna.
1: Jullie zijn Tuf Tuf vergeten.
0: Wie?
1: Tuf Tuf en Witte Paard.
0: Tuf Tuf Witte Paard, die was in de Kinkerstraat volgens mij.
1: En Prins of Bills.
0: Zo, u bent een eentje geweest. Die...
1: Dag meneer Neumann.
0: Maar wie bent u? Kunt u naam noemen?
1: Nee, nee.
0: Tuf Tuf.
1: Tuf Tuf was op de Damrak. In de buurt van de Randstad.
0: Over welke periode praat u? Jaren?
1: 69, 70, 71.
0: Oké.
1: Okay. Tuf Tuf was in de zijstraat van de... Kalverstraat, als ik het goed heb.
0: Oké.
1: En Witte Paard kennen jullie toch wel, van Freddy?
0: Ja, Witte Paard heb ik gekend. Ja.
2: Dat is een café, ja.
1: Prins of Wales was op de Damrak.
0: Ja.
1: In de buurt van de Randstad. Als je gewerkt had, kon je vrijdag dan bij Randstad daar je werkbrief inleveren.
0: Oh, maar ik hoor u...
1: En daarnaast was Prins of Wales.
0: Ja, ik hoor u Bami eten, hoor. Is dat zo? Bami?
1: Nee, meneer Neumann.
0: Oh, oké. Okay. Maar ik hoor u eet wat.
1: Wat zegt u?
0: U at wat, toch? Net.
1: Nee, ik had niks.
0: Oh, zo. Maar u heeft de tijd ook gekend. U bent ook uitgegaan en u vond het ook gezellig.
1: Ja, ik ging vaak bij naar Prins of Wales. Hoe heette die ene op de Centurban? Dugwa. Ja, Dugwa ging ik nog niet. Nee. Mijn zusters gingen daar.
0: Ja.
1: En mijn broers.
0: Oh, toch hoor ik u smakken, hoor. Ik hoor het hier. We hebben goede oren hier in de studio.
1: Oké.
0: Aboom. Maar bedankt voor je bijdrage, sowieso.
1: Graag gedaan.
0: Oké,
1: okay,
0: dag.
1: Doei.
0: Cameron?
2: Ja, Witte Paard was een café in de Utrechtse straat, dacht ik, hoor.
0: Utrechtse straat?
2: Ja, café. En in de Amsterdamse straat had je ook een andere café. Daar kan ik even niet op de naam komen.
0: Was het Zwarte Paard? Want iets met een paard had ik ook gekend in de Kinkerstraat daar. Richting Bilderdijk. Nou, nog geen Bilderdijk. Kinkerstraat, Hoek. Lidnappe Abrasé. Ik kan er niet op komen, maar Kinkerstraat sowieso. Welkom, goeiedag.
3: Ja, met Jenny.
0: Dag meneer Jenny.
3: Witte Paard was van Freddy.
0: Freddy, en waar was dat?
3: Utrechtse straat.
0: Ja, oké. Okay.
3: En het was een café van een 9-3. Gaat 9 uur open en gaat 3 uur s'avonds zitten. Want de meeste café ging 12 uur dicht, hè?
0: Ja, ja.
3: Maar Witte Paard was speciaal. Meneer Cameron, heb je Nani daar gekend?
2: Wie?
3: Nani.
2: Nee.
3: Oh, die heer die altijd die dames kleding droeg.
2: Ja, nee.
3: En zo.
2: Nee. Ik kwam af en toe langs als ik had opgetreden na een optreding.
3: Ik had een vraag. Heb je broer voor de Twinkelstaan? Hoor ik net.
2: Ja, Frank was de manager van de Twinkelstaan.
3: Ja, ik heb samen met die broer gevoetbald in Suriname.
2: Ja.
3: Hercules.
2: Hercules, klopt, ja.
3: Ja, hij ik was... heb samen met hem gevoetbald. Ja, waren we nog kleine jongens, 18, 19 jaar.
2: Ja.
3: Dus, maar Ponderosa, ging je vaak naar Ponderosa?
2: Ponderosa, ja, die dorst.
3: Ja, ik heb nog een paar herinneringen van Ponderosa, ja. Omdat een paar Amerikanen kwamen daar, hè?
2: Gypsy heette die groep, dacht ik. Gypsy, zoiets.
3: Ja, nee, maar een paar Amerikanen.
2: Ja, Amerikanen kwamen daar. En het ook een Amerikaanse groep die daar verder op.
3: Nee, maar gewoon Amerikaanse, kwamen daar dansen.
2: Ja.
3: Dus wat gebeurt er? De jongens komen hier oefenen, Düsseldorf, en dan gingen ze vechten in een. Toen Amerika vecht, nou, weet je wel?
2: Ja.
3: En dat kwam.

0: moesten hier. En wanneer ze weg gingen, gingen ze huilend weg.
1: Ja, ja, ja.
2: De Amerikanen.
0: Want die zullen daarop gaan vechten. Cambodja, overal. En ik heb nog zo'n lange jas van ze over. Ik heb ze nog steeds in de kast hangen.
2: Oh, ja.
0: Je kent die lange jas, hè, tot met je enkel.
1: Ja, toen, ja, ja, het hele lange jassen waren toen in de mode. Ook ja, van die lange leren jas had je toch.
0: Toen die jongen wegging, had ik me ingegeven als cadeau. En weet je nog, die jongen die zo goed kon dansen daar?
1: Nee, nee, nee.
0: Rosie.
1: Nee, nee,
2: Rosie. Nee.
0: Oh, oh, oh. Ja, die jongen die kon heel goed Michael Jackson nadoen.
2: Zo.
0: Ja. Maar ja, toen die tijd was een leuke tijd.
1: Ja, zeker.
0: Ik blijf luisteren.
2: Abou Ale, dankjewel. Nieuws uit Suriname, want ik weet dat jij de zaak ook volgt daar hoe het gaat met onze geliefde Suriname. Is er wat?
1: Ja, ik heb net even een bericht binnen. Er zijn twee mensen vermist in Suriname. Namelijk een Hindustaanse en een Creoolse man. En die worden gelinkt met een even ander rip deal.
2: Hmm.
1: Even kijken. Ja, dubbele vermissing Suriname. Mogelijk gelinkt aan een geripte 400 kilo coke. De 400 kilo cocaïne die eerder al het leven kostte aan Gerna Veller en Kelvin Meynaert heeft mogelijk nog twee mensen het leven gekost. In Suriname zijn twee mannen vermist.
3: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick ter Haak met het radionieuws. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Na het zware ongeluk met een chemische opslagtank in de Amerikaanse staat Washington worden geen overlevenden meer verwacht. Er kwamen zeker 2 mensen om en 9 mensen worden nog vermist. Er liggen nog 7 gewonden in het ziekenhuis. De tank implodeerde dinsdag bij een verpakkingsbedrijf, waarna brand uitbrak en chemische vloeistof vrijkwam. Volgens de gouverneur dreigt het de dodelijkste industriële ramp in de moderne geschiedenis van de staat Washington te worden. Brazilië gaat na 10 jaar weer olie boren in het Amazonegebied. President Lula en oliebedrijf Petrobras maakten bekend dat er in het Urucu olieveld 22 nieuwe olieputten komen. Petrobras investeert daar ruim 400 miljoen euro in. Lula zegt dat de inkomsten uit olie nodig zijn om de energietransitie te betalen. Opvallend, want eerder pleitte hij nog voor een afbouw van fossiele brandstoffen. Het olieveld ligt binnen in het grootste regenwoud ter wereld. Brazilië is de 9e grootste olieproducent. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Tengondrai. Hierbij doet Maatradio ook een beroep, tevens dringend verzoek aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
3: Nalatenschap.
2: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
4: Bij Mart Radio.
5: Multikleurrijke radiostation Mart.
4: Mart.
6: Als onvoorzichtige ondernemer kan je bij iedere willekeurige omroeporganisatie een advertentie plaatsen. Maar bij Mart spelen loyaliteit, kwaliteit en vooral de effectiviteit een zeer belangrijke rol in onze reclame- en sponsorbeleid. Adverteren bij Mart is
7: doel.
6: Bewust kiezen voor meer omzet en bekendheid. Bel met 020 67 99665. Mart, een status apart. Reclame maken is een vak. En bij ons al lang voor 1984. Geen grap. Creatieve en interactieve radio uit het hart. Wees welkom bij Mart.
5: Mart in Amsterdam.

0: Harry Bies Noepersat. En Roy Harry, ook Roy Harry genoemd, en Romeo Donk. Van deze twee mannen is sinds 17 september niets meer vernomen. Een week geleden was er ook al een tip binnengekomen over de vermissing van beide mannen. De auto van Roy Harry zou zijn uitgebrand en teruggevonden aan de 6e rijweg in Suriname. En hij zou samen met Romeo Donk zijn vermist. En dit wordt in verband gebracht met betrokkenheid van 400 kilo cocaïne. Hm. Ja.
1: 400 kilo, wauw.
0: Ja, dus niet. Kijk, hier in de Bijlmer was toch niet zo erg lang geleden ook toch ook iemand doodgeschoten. Ja. Bij de brandweer.
1: Ja, klopt.
0: En dat heeft een. Schijnt ook met een ribdeal gemaakt te hebben.
1: Hmm.
0: Van hoe heet die man ook alweer een.
1: Ik hoor een naam vallen, Wortel.
0: Wortel, Piet ja. Wortel, klopt. Piet
1: maar
0: Wortel.
1: Is dat zo? Is
0: ja, ja, nee, dat is het, men zegt dat het. Althans beweringen, dat men met geld van Wortel vandoor is gegaan, die met kook te maken zou hebben. Hmm. Dat wordt dus beweerd. En ja, kijk, je zit. Korte metten natuurlijk, hè. In deze wereld worden de mensen gewoon dus allemaal gewoon doodgeschoten. Dus ja. Men zegt, mensen die zich met dit soort zaken bezighouden, ben je gewoon een one-day millionaire.
1: Ja.
0: Je hebt veel geld, maar
1: tijdelijk.
0: De volgende dag kan het ineens afgelopen zijn.
1: Creton is aan de telefoon. Meneer Creton, welkom.
2: Ja, maak ik even voor het laatste keer.
1: Ja.
2: Luister even. Met mij in mijn tijd. Bijvoorbeeld een centraal station een piano ben daar. Een oekodrap ben de een boekenwinkel. Maar voor een boekenwinkel, die heb ik niet centraal station hoofdingang. Dat ben de een bureau. Daar heb ik 7,50 bij kies een 5 stuk adressen. Die kan ook besikte van camera voor jouw camera. Aten dat een camera naar 25 gulden. Ik ben jouw een wamon. En een tramkarta ben de 35 cent. Samen taki na boomfroko ano baka bijna 61 jaar. Dan twee ubeko ude van jouw camera. Dan kan de hospital potreikel jita kluister als jonge jongens. Je bent 18 of 19 jaar, mag je niet met meisjes op kamer komen. Als maar bij locatorie dat die nog met komt op die camera. Dat hebben avansa die de kari spionnen. Spionnen, in loko den also avansa to spiegel na sea ram. Dus als maar don a sea ram el kuga strati, dan was lekwan so to actoruit kijk spiegel.
1: Oh ja.
2: Ik heb het ook.
0: Dat hebben ze, meneer Creton C. Dijk, bij die hoerenkasten hebben ze vaak dat.
2: Ja, ja, mooi zo. Ja. Maar denk ook gewoon als af en toe, de kare spionnen. Dan, toen moeten ze dat net komen naar ons, dan kan je van een boer mee, de charisma komt qua Sani. Dan kan je naar Sting, naar CC van Strati, naar ons Sting. Je loopt maar dat is meest door, je zet je loopt erop naar spionnen. Dan heb ik een poeren susu. They carry tapi baka gweda one stop no meg nak tapa trapu dog. One day you was stop there what I carry tapi baka gwa tapa sodro. Shato y ben de. Over de café gesproken. De café samiere den trawan ta café si den takem boom met respect. Maar enkelijk Freddy no begin drape na Utrechtse straat. Freddy ben begin na cyclope.

0: sikloop na pis pe matelas krak na nga nieuwe dijk. De a sikloop die jere drape, pen de tako voor a barbier. Dape ben de a Surinaamse café. Fos para barbe opo. Dat dape Freddy be roko. Sikloop na kade nekobrek ane a woordboom ma mi tongval. Dis ma se very chic. I begrijp je? Chicloper. I begrijp je?
1: Ja.
0: Dan drapen ook. Dan Freddy B. Rocco drapen. Want dat de tatabeka drapen zo. Omdat ze namab ik dat tap nou ku drapen. Lekker ik na passen nang. Atapuke tak toraga. Mamma dwintra ma weer op blak als zonnebril. Dat is maar tak de chicloper. Dat de mam ik dat drapen. Dat dan via drapen ook Freddy go opo. Witte paard. Dan a trouwen drapen naar Kinkestraat. Dat de wa matief mee Erwin. Trustful opping. Net even naar rooie. Net even dat dat binnen was het keldersysteem.
1: Ja, klopt.
0: Ik ben
1: een soort paard bij elkaar, hè, of niet?
0: Akang. Maar dan, dat ik ben op cycloop. Dat alle oosten die comedia's die staan bij de oosten. Dat bij de Paramaribo bar. En Paramaribo de bar ben de tapo. Katamburg.
1: Ja.
0: Schul bij Abeng. Als er Katamburg. Naar Zeemansbuurt, naar Zeemansbuurt. Kom je Kadijkplein, daar heb je Zeemanshuis. Bij de Zeemansbuurt, gebroken voetjes dan naar Zeemanshuis. En alle de meeste afbroeden voor Amsterdam, naar een wijk drapen, Katamborgo. Wat dat betekent, afbroeden op de petit geboren zodanig. Ik ben reed hier.
2: Maar meneer Creighton.
0: Als hij met wat Theo Guassé, go varen.
1: Ja.
0: Dei go drape as shuri te kwa for Scott as shul len money talk te ko eje na pti rekte fu bible scopu fu te guase fu dream move so leis fomu da te ko da pita pebe da od mut expressi i begrijp je wat tu lo beta ki katamber ko beta katamborgo onda tu beta fu de tapel lo for stang
1: okay
0: sema oso so beta ki
2: mene kreto hebt u een Amsterstraat café Carlos ook gekend.
0: Ja, toch, Carlos, ja. Dan de oosten toe, want Carlos met de voorzitter op in Nieuwendijk. Aan ja. Nieuwendijk, dat ben aan het Zeedijk, de bekaring Pachase.
2: Ja, ja, ja. Ja.
0: Dat ben daar agopo, dat Carlos naar Boldewijn.
2: Ja.
0: Daar agopo, drapa café, drapa tapu Amstelstraat.
2: Ja, ja, ja.
0: Want dat toben moto, ukoiri, erfoto, lontu, mindrineti, ja. Daar ego broko chili naar Carlos verder.
2: Ja, ja. Carlos is
0: ook... Dan, je teka wakak mota Carlos go naar Freddy.
2: Ja, ja, ja.
0: Zo als aan bende.
2: En die waren heel laat open, ja. Ja,
0: ja. Ja, mooi zo.
2: Ja.
0: Dus zo als aan niet go in een kondre, ja, zo. Abidje winter die kon 63, kon in 62 en 63. Ben bidje zodanig dat auto bij rijtapu over de ei, go naar aan Noord.
1: Zo.
0: Maka Centra Station.
1: Zo.
0: Dat was tak, traman, dede tap cabra, die rest van mijn dede. Want hier hebben we een elektriciteitskamer, een baby kolenkakkel. Je moet kring assisi tegen Botaroko, kring assisi. Voor de vorm van taki ala den kakkel. Als je het op een vroeg moment hebt, dan heb je een ijskasi. Maar je is niet bangen dobro deken, want je is niet bangen dat je een kisi steekt.
1: Nee.
0: Want je begrijp je.
1: Je hebt een
0: vroeg de letter kakkel naar Aladdin kakkel, met een blauwe zo blauwe comfort nini, dat hij hebt dat die zeker de logo dat raad ik en mag ik dog wat dat jullie hem gaan roken. Dat hij op ook nou werkelijk dat also abina a temperatuur zijn hem nodig. Dan was hij daaruit zo bakken is geen probleem. Ik begrijp je. Als zo was hij begon in dat kondre ja zo, dat hij te wat tremmen kon. Den tram, ik als je den tram te noemen te dan de wakon. En dan tram dat je wakon na heer, tram langa de wakon ben de langa asma de stempel die abakasi wat dat ben dek ba.
1: Ja, ja, ja.
0: Al atrak de mafuren in kon baka. Fare karing, conducteur.
1: Ja.
0: Dan de bani, ben de udu bani, lekfai abi de toeristische tram, udu bani. Te aratei, prengreng, je bel, aratei. Dat is dan zo dat hij winter ja sa heer tram voeren als sneeuw, want die voet jaar is sneeuw kon niet zee. Ik begrijp je.
1: Ja.
0: Dat de jabi sneeuwrijmer, dat tram heel even, wacht dat tram, doe al te verder. Dat kan bijna een half uur lang aan je wachten, want tram aan dat vis aan tram, ik krijg sneeuwproef aan tram kapsa.
1: Oh ja.
0: Dus voor zijn

0: mi tutrapika di fistris fasi. Ibegrepi. Adesa dati alesa ni dat bayan bi ibe purwa tratak bi bigado sam ko pot misref ja. Ni gonna tremso mi wan pura moni fpai mi anu kro kwi stapsole kokobe. Dat te katra anu fu opo desiga dat tra adu kwi staputu.
1: So.
0: Ala mi ai fura wa tratak ko gado sam pa pam set sa ja sam kondu ja so.
1: Moi tori. Gratangi. Ai gratangi ja bijdrage via. En zo zie je oude herinneringen.
2: Ja, ja, ja. Ja.
1: Dus komen weer bovenaan. Ja, een fotografisch geheugen.
2: Die komen boven water, want ja. In feite wordt...
1: Zo, we krijgen die dingen liggen. Maar Surinamers, en niet alleen Surinamers, over het algemeen, alles maar... Hoe loopt voorstel, Tories? Tories van vroeger, oude herinneringen.
2: Ja, die komen bij tijd en wel komen die naar boven. En, ja, ja.
1: En die schijnen altijd leuker te zijn. Ja, ja. Wie daar? Welkom, goeiedag.
3: Ja, met Mevies nogmaals.
1: Dag, Mevies.
3: Het cafeetje van de Kinkerstraat, die Norman bedoelt. Is een zwarte ruiter.
1: Zwarte ruiter, ja, klopt.
3: Wat zo'n keltertje naar beneden,
1: ja,
3: hè?
1: Ja, die was het, ja, klopt. Zwarte ruiter. Ja, iets met paarden. Ik denk dat ik, oké, ja, pas zwarte ruiter is de naam. Klopt, helemaal goed. Maar komt u uit Coroni, mevrouw?
3: Wie?
1: Nee. Bent u niet geboren in Coroni?
3: Nee.
1: Oh, uw stem komt mij bekend voor als iemand die ik ken op straat. Nee. Maar goed, dan leuk hoor om u weer te horen. Dank u wel.
3: Ik spreek het Norman.
1: Met Norman, ja?
3: Ja, Norman, je kent mij meesjes wel.
1: Oh, dat
3: wel. Ik ben niet van Coroni.
1: Oh,
3: nee. Dus ik kwam vroeger bij jou dingen brengen, weet je.
1: Ja, man. Ja, dan weet
3: het
1: u dat.
3: Het is ook al jaren terug, hoor.
1: Man, waar gaat de tijd? Dank u wel voor uw bijdrage, hoor.
3: Atamboeng.
1: Oké. Okay. Kamer, is er nog wat? Nieuws van Tori?
2: Sorry, heel even nog even verder. Even,
1: wat je moet weg, hè?
2: Nee, even nog verder borduren op wat meneer Creton zei. Ik ben vanaf de 70 jaren. Maar inderdaad, die kamers, die kolen en later had je gaskachels. En vaak tochten de kamers ook enorm. En dan moet je met kranten, weet je wel, die naden. Want het was erg koud en je kon die kamer nauwelijks echt goed verwarmen. En het tochten van alle kanten. Sorry. Dus kun je nagaan, dus veel echt ontbering meegemaakt. Het is een, zeker in de winter, die winters waren echt niet mals.
1: Dus ze zijn zacht geworden.
2: En de mensen waren ook vaak alleen. Dus je kun je voorstellen, je bent in je land, je kent niemand. Je bent door familie, ben je, sorry. Je wordt opgevangen door familie en daarna is het afgelopen. En dan ga je dus ook zo'n kamer huren. Dan kom je op zo'n kamer terecht. Maar voor de rest ken je niemand. Totaal niemand. Je kent het gedrag van de Nederlanders ken je ook niet. Je kent ze voor de rest niet. We spreken Nederlands in Suriname, maar hier spreken ze weer een ander soort Nederlands. Ja, begrijp je?
1: Ja, ja.
2: En ook totaal andere uitdrukkingen. En je zat gewoon gevangen op een kamer. En voor de rest kende je niemand. En toen kwamen dus die feesten die broers van mij organiseerden. En de Surinamers trokken massaal daar naartoe. Het was een soort ontmoeting van Surinamers in Nederland. Want veel was er niet. Veel was er dus niet.
1: Ja. U bent erin. Welkom.
4: Hi. Dag meneer Norman Feitaan. Dag meneer
1: Cameron.
2: Ja, goedemiddag.
4: Luister nou, mis door Artu van Wittak de Fostentoor. Maar je kon een kamer huren in Zuid. En dan had je centrale verwarming. En dan had je warm water om te baden in een wafgabba thuis.
1: Maar dat was voor de rijke mensen bedoeld.
4: Ah, nou, rijke mensen, want voor 60 gulden per maand kon je kamer huren.
1: Nou, als ik hoor 25 en 60, nou, een beetje verschil. Toen.
4: Nou. Maar als je hem bij kan zien, dan is ook waar hij aan de gaba thuis staat op natrief. Maar niet kom bijna.
1: Ja, maar je bent de morgen voor naar de goede wanzee, dus die komt.
4: Ah, no goede. Maar ik wil wel waar aan, want ik moet daar ook op mijn dorm gaan en zien.
1: Je bent niet naar thuis in Holland?
4: Ik ga wel, ja, later.
1: Oké.
4: Later, ik ga naar thuis. En dan mi ben de samen moro nam gue mi go live apart dan mi be awan kamera na oost en de rapen batons no ben de man be fene for feri
1: ja toch
4: maar jere no
1: ja
4: tu presi be dan si ja era na Amsterdam I be apkras na Polski na nga artist tu pres de be dan si en in de jaren 50 dan had je Paramarera.
1: Sonora Paramarera.
4: Paramarera in de jaren 50.
1: Okay.
4: Ademan, dat we pre-pokuto en later Twinkle Star kon.
1: Ja, oké, okay, mooie bijdrage. Gratangi, ja.
4: Ja, oké, okay, goed hoor.
1: Ja. Dank je.

0: Camille, jij hebt veel gereisd hier in Nederland, ook als muzikant. Hè? Boro Boro, Heer Holland.
1: Is er
0: een verschil? Heb je nooit gekozen voor een andere stad dan Amsterdam?
1: Nou, ik kwam eerst in Den Haag. Toen ik in Nederland kwam, werd ik dus in Den Haag opgevangen door de familie. En toen ben ik later verhuisd naar Amersfoort. En van Amersfoort ben ik op een gegeven moment verhuisd naar Amsterdam.
0: En toch zeg je van Gim Amsterdam.
1: Nee, ja, oké. Okay. Je raakt aan Amsterdam gewend enzovoort. Dus ja, een grote stad. Mm. Maar die andere steden waren ook prettig. Den Haag ook.
0: Okay.
1: Ik hoorde niet ver van de Laan van Meerdervoort. En Amersfoort trouwens ook. Je had daar een grote discotheek, Pax heette die. Dat ook druk bezocht. Ik heb daar in Amersfoort heb ik toen een, weet u weer, iemand die heel goed kon dammen, Laurens Nede, leren kennen, weet je wel, die zit bij de...
0: Laurens Nede?
1: Ja, ja, ja.
0: Bekende?
1: Nee, ja, die was toen militair op Soesterberg,
0: ja, ja.
1: In Nederland.
0: Okay.
1: En die kwam dus veel naar Amersfoort, Soesterberg, Amersfoort is bij elkaar, dus hebben we daar hebben we dus een café in... waar we kwamen en waar er veel gedampt werd enzovoorts. Dus in Amersfoort had je ook een dancing club 33. En werd ook druk bezocht. Surinamers en Antillianen.
0: Die kwamen.
1: Want het waren Surinaamse en Antilliaanse jonge mannen. Die naar de dancers toe gingen. En die, de Nederlandse meisjes die stonden daar te wachten op die, die Surinaamse en die Antilliaanse jonge mannen. Mm. En dat was niet die tijd dat je dus muziek van... mijn vader was een Rolling Stone, weet je wel? Dat nummer, weet je wel?
0: Temptations,
1: dat was toen erg in, weet je wel? Mm. Dat is het, die mooie discotijd van toen. Mm. En ja, het dansen. Hebben ze van die jongens meer nog meer geleerd, weet je wel. Want die maakten hele mooie danspasjes enzovoorts. Dus
0: en daar vielen de meisjes voor.
1: Ja. Mooie danspasjes enzovoorts. En welke jassen waren toen in de mode? Wat meneer, hoe heet die weer, Roekhoff had van die hele lange winterjassen. Hmm. Die waren toen ook in de mode. En die auto's die je had, van die Amerikaanse type wagens, weet je wel. Die grote wagens, een soort Cadillacs. Die had je dus ook. Die had je dus ook. En daar werd dus ook in gereden. En die Surinamers hier in Nederland, sommige althans, die wilden zich een beetje gaan gedragen als de Amerikanen.
0: Ja,
1: weet je wel.
0: Ja, ja.
1: En daar ging het veel op leken. En
0: dat gebeurt nog steeds.
1: Ja, ja.
0: Die jongens die nu bezig zijn in criminaliteit en zo. Ze kijken ook veel naar die videoclips van die Amerikanen. Ja. Dus altijd hebben we hun gevolgd. Mode, afro.
1: Ja.
0: En nu zie je het ook, hip-hop. Die jongen willen snel rijk worden. Ja. Omdat ze ook zich willen gedragen zoals die bekende rappers en zo. Met noodlottig gevolg, zeer zeker.
1: Ja.
0: Dus dat speelt nog steeds. Het willen doen als een ander.
1: Ja, die Amerikanen, die zwarte Amerikanen werden altijd als voorbeeldfiguren gezien. Hè? En dat kun je goed duidelijk in Nederland ook zien. Dat alles wat in Amerika gebeurde, waaide heel snel over. En de donkere jongens, voornamelijk Surinamers en Antillianen, die gingen zich echt zo ook op die manier kleden en gedragen gewoon.
0: Ja.
1: Weet je wel, dat ze de Amerikanen na te apen. En je had inderdaad wat een... Hoe heet het weer, een van die bellers ook zei, je had ook veel Amerikaanse militairen hier.
0: Mm.
1: En die zaten ook in Duitsland, hè? Soesterberg is Nederland, maar je had ook in Duitsland een basis.
0: Oh,
1: hè? Een basis waar ze dus ook op zaten. En die kwamen dus ook naar Amsterdam toe. Ja.
0: Mm.
1: Dus het waren echt een... ik denk dat de meeste mensen die tijd hebben meegemaakt nu... eind 60, 70ers zijn.
0: Ja.
1: Richting 80 zelf.
0: Toch wil ik een programma maken waar ik bij wil vragen van... ja, oké, je hebt een leuk, jong Nederlands meisje ontmoet. En die gaat jou meenemen naar papa en mama thuis. Wat gebeurt er dan? Je hebt haar ontmoet in een discotheek. Leuk, lekker, gezellig, gedanst, mooi. Nou, Guido, mama, ik kom vanavond met mijn vriend thuis. En hij heet Cameron. Hoe? Weet hij? En... wat zijn de gevolgen? Wat zijn de reacties daarop? De volgende keer hoor. Die doen we nog te gaan doen. Die bent erin. Welkom. Goeiedag.
2: Hier is de Tony Furo. Meneer Cameron, laat me u dit vertellen. Een basis beneden in Frankfurt.
1: Ja, dat klopt. Frankfurt, ja.
2: Dat ben ik weg. Want mijn broer ben de Black Panther. Dus... Vroeger moest ik naar de Amerikaan, naar de Soesterberg en naar de Frankfurt. Dat de chief time dat jong. Ik nog een zeer afroosaling. Dat is maar dat ja voor wie dan mee naar de na eerste zo niet de eerste die begon met afroosim. Al de mooi moesten de stage wie afro. Die ding kon je op de Amerikaanse basis kopen. Dat was een naamtje hij of dame ook toe in Libanon Zuid, betroningen van Amerikaan. En die tonen van Amerikaan, dat man go op Vietnam, dat je abi toegang tot een winkel, dus een mens, en mij karren een mens. En dame had die onekaning, ewe jami go na Soesterberg go bij de Sani. Ja? Maar op een gegeven moment, de Hindustan kon zien wat alle in ons aan had. En de winkel. En ik deed venten in mijn alternatief weekend met Gosier Sanji Blakaman. En natuurlijk Uber McMoney. Maar die ding in de stad begint te zeggen: dit is een boga-boga. Toen ben ik ermee gestopt.
1: Ja.
2: En je weet ook, venten naar een Blakaman, een probleem, want dan moet je op de pof. Je wakker die 20 golu, bijna 100 lezen. Je wakker die 20 golu. Maar, een basis ben ik in Soesterberg.
1: Ja.
0: Okay.
1: Maar meneer.
2: In Soesterberg, Frankfurt. En ja. Frankfurt.
1: Ja, maar meneer Bullison had u ook zo'n Cadillac die de Vulkerie werd toen?
2: Nee, ik was in mijn bezem met die.
1: Oké.
2: Je weet wat ik daarmee bedoel.
0: In bezem met die?
2: Nee.
1: Maar dat waren pooiers, hè, die dat...
0: Dat is Cadillac.
1: Ja, dat was... Dat moet meneer Bullison...
2: Ik
1: ben
2: met die.
1: Ja.
2: Ik werk daar gewoon dus. Ik had ook heel vroeg, hoor, in 1969, na een jaar had ik mijn eerste nieuwe auto.
1: Ja.
2: Maar de man zijn bezig met die, de maatbeer en de autoriteit.
1: Ja.
0: Cadillac. Oké.
2: Cadillac, Grand Prix, Mustang, je hebt gewoon allemaal bijna van autoriteit, alles tot. Die verhalen zijn zo veel, om het een keer te uitzenden, maar.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ja, maar...
2: En dat is een dame bedankt. Natuurlijk, dame bedankt. Maar je had ook later een trobbel, een dansing voor als whisky.
1: Ja, Leidseplein, hè?
2: Ja, en daar ging je uit op niveau.
0: Op een ander niveau weer.
2: Ja,
0: dat ben een pak, driedelig.
2: En dan zei die de imam, ik weet het niet mooi.
0: Oké, dankjewel.
2: Ja,
0: wat ik net hoorde, die en met foto's, beeldmateriaal erbij. Ja, dank je.
2: Ja.
0: Luisteraars, misschien heeft u foto's uit de tijd van toen, waarvan u zegt van, luister, ik maak een kopie ervan met mijn telefoon. Is in, ik kon hem info@radiomart.nl. Dan kunnen we toch de sfeer van vroeger zien. De dancings, misschien bent u gefotografeerd ergens, u was jong. En maak een foto ervan. Stuur het naar info@radiomart.nl. En wat muziek betreft, was dit het, Cameron? Was dit het?
1: Ja.
0: Deze eentje?
1: Ja, voor de luisteraars.
0: Even kijken hoor, hij komt er aan deze.
1: Ja, die her.
0: Het is veel afgedraaid dus.
1: Juist, Krasnapolski, noem maar op, Rotenhuis. Ja, tijd van Oscar Harris en de Twinkelstar.
0: We gaan ernaar luisteren en zijn zo bij u terug.
3: Now I'm not trying to teach you how to live. But I've got something I guess you all ought to know. Now listen.

0: zie die rillingen, die tranen nog, de gevoelens van vroeger, die komen weer bovenop. Alsof dit gisteren is opgenomen, maar het blijft even mooi. Try a little love.
1: Prachtige muziek uit vervlogen tijden. En als ik dan even denk aan Rotenhuis en Krasnapolski, dan was geen plek meer vrij op de dansvloer. Hè? Ik zie nog de heren massaal opstaan naar de dames toe. Ja. Om zeker dit nummer van Os Canaris, die heel lang een groot succes is geweest. Ja. En een van de weinige groepen waar dus de nummers ook op de radio werden gedraaid. Hè? Dat is de Twinkle Stars, wat dat betreft. Al de hits die Twinkle Stars scoorden, werden dus ook op de radio gedraaid.
0: Heel veel simpels.
1: Juist. En Billy Jones heeft ook een hele mooie tijd gekend. Die kan ook heel erg mooi zingen. Misschien kunnen we straks even een nummertje van Billy Jones opzetten.
0: Bellers hebben zich aangemeld. Dit is ook aansluitend op het eerste gedeelte van, van het programma.
1: Dus
0: waar je het had over...
1: De man-vrouw relaties die verworden zijn tot broer en zus.
0: Zo, ik kan me voorstellen dat je nu zit te luisteren en zegt van... oh, toen de tijd hebben we elkaar ontmoet. En je luistert naar Mart Radio nu en je hoort dit en je zegt van... hé, hey, werkelijk jong, ik moet wat gaan doen om mijn leven, mijn relatie weer een injectie te geven. Ja. Wie daar, welkom.
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Carla.
0: Dank mevrouw Carla.
2: Dat nummer wat u net heeft afgedraaid, dat is echt waar. Top, top tijd. Net wat meneer Cameron zei, Krasnapolski.
1: Ja.
2: Ik zeg het je, Amasitja in Den Haag.
1: Ja, klopt, Amasitja ook,
2: dat was de tijd van de Twinkelstaart.
1: Ja.
2: Rotenhuis,
1: ja.
2: Toen het nog goed ging.
1: Ja.
2: Want daarna werd het minder.
1: Maar dat is minder,
2: maar meneer Norman, bedankt voor dit nummer.
1: Ja,
2: geweldig, net wat u zegt.
1: Ja.
2: Memories.
1: Nee, het is echt een...
2: Deugendig.
1: Ja.
2: Heftig.
1: Ja.
2: Oké, bedankt.
1: Doei. Ja, bedankt je voor het nummer natuurlijk, want het brengt de mensen helemaal in de
0: show. Het is jouw keuze, hoor. Jouw keuze. Jij wist precies van, hé, hier ga je een snaar maken.
1: Ja. En zo meteen, we zijn druk bezig, een van Billy Jones even tevoorschijn gehaald, want die heeft ook een heel veel gedaan enzovoort. Een knappe man en die ook heel mooi kon zingen. Die twee waren de zangers van de Twinkle Stars. U bent eruit, Zanik. Goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag met Hanna. Graag ook een nummer alsjeblieft van een Weilen Billy.
1: Ja, die komt eraan. Daar zijn we druk mee. Die komt eraan, ja. Oké.
3: Dank u.
1: Dag. Ja. Beste luisteraars, je kunt dan nog bellen op. We zijn er nog heel even tot. Even kijken. Tot, we hebben nog een kwartier te gaan. Om nog wat herinneringen de revue te laten passeren. Uit de jaren, eind jaren 60, 70 enzovoorts. Hebben we Billy Jones met ook een prachtig nummer.

0: Sikami's ogen kleiner worden, jongen, jongen. Jij denkt ook ver weg terug in de tijd, leuke tijden. Jongen, luisteraars, ook u thuis. Ik kan me voorstellen dat de gevoelens weer omhoog komen. Maar dat is de bedoeling trouwens ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Wat wil je hierbij zeggen?
1: Ja, wij zouden graag willen weten hoeveel van die relaties die toen zijn ontstaan. Terugkomend op het eerste item waarmee we vanmiddag om 2 uur begonnen. Die relaties die verworden zijn tot broeders. Dus hoeveel van deze relaties die toen ontstaan zijn. Want vaak op de dansvloer leren mensen dus elkaar kennen. Of die spanning er nog in zit. Of het nog vol vuur en vlam is. Mm. En hoe ze dat levendig hebben gehouden. Want nou, ze praten vanaf de 70er jaren. Nou, dat is behoorlijk lang. Even kijken, langer dan 30 jaar. Ja, ja. Of ze die spanning nog. En hoe ze die spanning erin gehouden hebben. We horen het graag.
0: Mooi. U bent erin, welkom. Goeiedag. Hallo, radio staat te luid. Maar welkom in de uitzending.
2: Ik heb hem helemaal gedecimeerd, okay, Norman.
0: Heel goed, man. Heel goed.
2: Ja. Goedemiddag, Kamito.
1: Ja, goedemiddag.
2: Ja, hier, Banansi. Die tijd rende je van de ene tent naar de andere tent. En dan raakte je daar zo in contact. En zo had je je vriendinnetjes. Bijvoorbeeld, als ik aan Kami vraag, hij zegt, misschien Norman kwam later. Lucky Star, zeg dat jou wat, Kami?
1: Ja, vaag wel eens van gehoord, maar niet zozeer meer.
2: Oh, dat je weet niet waar dat ook zit?
1: Ja, het zegt me wel
2: wat. Vergeten heeft.
1: Nee, die naam zegt me wel wat, maar precies weet ik het
2: Lucky
1: niet.
2: Lucky Star zat precies naast City Theater op het Leidseplein. Dus dan kwam eigenlijk dan, je had de andere tent aan de overkant van Vondelpark. Als je de Vondelpark naar de straat, Willemstraat, toe boven kwam, dan had je downstairs. En als je van downstairs kwam, dan ging je naar Lucky Stars. En als je van Lucky Stars ging, heb jij Casablanca gekend?
1: Ja, daar hebben we het over gehad, ja, Zeedijk, ja.
2: Ja, Casablanca.
1: Ja.
2: Daar kom je niet zomaar naar binnen, hoor.
0: Nee, hoezo?
2: Er was portier. Je moest goed aangekleed zijn. En je moest de fooi kunnen geven aan de portier als je wegging. Want als je dat niet deed, de volgende keer had je dan een probleem, ruzie. Dus je moest eigenlijk mattie worden met de portier.
0: Mm.
2: Maar daar kwamen high-class mensen naar binnen.
0: Okay.
2: Heb jij ook gekend op de nieuwe markt Cotton's Club?
0: Ik niet.
1: Nou, daar heb ik wel van gehoord. Ik ben er niet geweest, maar wel van gehoord.
2: Ja. Maar al dat soort tenten, daar ging Banansi langs.
0: Okay.
2: Ja, en dan kwam hij uiteindelijk in Ponderosa. Want Ponderosa was van 12 uur 's avonds tot de volgende ochtend 5 uur, 6 uur en dan ging je de bus weer halen.
0: Wow.
2: Metro was er niet, alleen maar bus gedoe. Toen der tijd. En daar, dat was het einde van alle plekken die je naartoe was gegaan, was Ponderosa het laatste.
0: Okay, maar je hebt nooit een Cadillac gereden hier in Nederland?
2: No. Ik heb wel erin gezeten. Ja. Maar ik was geen bezitter.
0: Oké.
2: Okay. No.
0: Mooi.
2: Sofara Minodoro.
0: Oké. Okay. Maar goed, je vond het ook een mooie tijd.
2: Ja, nostalgie noemt men dat. Nostalgie. Ja,
0: klopt.
2: En dan probeerde je jezelf ook te bewegen.
0: Mm-hmm.
2: Op een of andere manier. Traumatie. En dan zag je hoe noemen ze dat nu? BN'ers, no? Bekende Nederlanders zich een movement maakten.
0: Oké. Okay. Mooi. Ja. Dankjewel voor je bijdrage, man.
2: Geen dank, hoor, Norman.
0: Mooi zo.
2: Hoi.
0: Goed, en de vraag staat nog.
1: Of hoeveel relaties van toen nog in stand zijn gebleven en of hoe ze dat een vol vuur aan hun vlam hebben gehouden.
0: Ja. Misschien zit dat u in Suriname nu, hè? Misschien het kan zijn dat u inmiddels bent geremigreerd met z'n tweeën. U kunt alsnog bellen hoor. 020-358-6871. Want sommige mensen zeggen van oké, We hebben het hier gedaan.
1: Ja.
0: Na verloop van tijd, na 30, 40 jaar, we gaan richting Suriname terug en we libidapen rustig. Maar we arkimaat gewoon alleen zitten. En ik ga ze even bellen om te vertellen van, nou, dat van ons hoort nog standaard.
1: Ja, ja.
0: Hoe
1: het,
0: dit, hè?
1: Het was die zaterdagavond of die zondag toen, zondag was meer rood aan huis.
0: Ja.
1: Toen we elkaar hebben leren kennen en we zijn daar 3 kinderen uit voortgekomen, weet je wel. En we wonen nu gelukkig in Suriname. En we weten nog dat nummer van Billy Jones of van Oscar Harris, weet je wel.
0: Ja, of in Nijmegen.
1: Dat van toen, ja. Ja, ja.
0: Gewoon in Groningen nu.
1: Ja.
0: Met z'n tweeën daar, lekker rustig. Mm-hmm. Maar stel me voor dat ik nog of de Noori staat. Kan niet waar zijn.
1: Nee.
0: Alleen wilt u nog niet bellen misschien.
1: Ja.
0: Oh,
1: ja.
0: Moet kunnen. U bent erin, welkom, goeiedag.
3: Hi, met vrouw Overman weer. Jij er nog. Vroeger, hè, toen die radiostation van jullie was aan de Schwelingstraat.
0: Ja.
3: En toen was de strijk nog daar, hè.
0: Klopt.
3: Dan had mijn nicht en ik een zaterdagmorgen programma. Dat de verteer voor Stintori. Maar die mensen vonden het zo mooi, maar... ja, het is toen opgehouden.
0: Nou, nu doen we het ook. Nu naar Fosnetorie weg van Ternotuara.
3: Ja, weet ik. Maar daarom herinner ik je aan.
0: Misschien moeten we dat vaker doen.
3: Ieder zaterdagmorgen maar week. Maar toen vroeg ik ook zo, man. Dan ben ik ons doen drapas, wil ik zeggen. Dan ben ik verteer voor Fosnetorie. Dat was echt geslaagd toen, hoor.
0: Oké, we gaan het weer proberen misschien.
3: Ja, maar goed.
0: Dank u.
3: Okay.
0: Billy Jones, hè? Die was Amerikaan.
1: Ja.
0: Tussen
1: de
0: Surinamers. Hier.
1: Ja.
0: En uiteindelijk is hij apart gegaan, of niet?
1: Nee. Hij is bij de Twinkelstaats gebleven tot hij kwam te overlijden aan een hartaanval op een basketbalveld.
0: Oké.
1: Okay. Dat is een hele aardige, spontane man. Groot gebouwd enzovoort.
0: Leuk. Leuke man in de omgang.
1: Ja. Heel leuk in de omgang,
0: U bent erin, welkom. Goeiedag.
4: Ja, hey, goedemiddag. Ik spreek met Hoeding. Even snel. Ja. Stranamang, Bakading, Witmang. Na Stranamang betra economiera. Vergeet je niet de mabek Chamoni.
0: Hoezo? Vaak?
4: Elke straat die bij Abwang gelegenheid. Pemoni bij Mekki. Voor Stranamang. Maar bij de man dat die
0: Maar van je bedoelde man bij Mekmoni?
4: Voor wat economie betreft. Mm-hmm. Die mannen hadden zaken, hotels. De hele zeedijk naar Stranamang bij Abdenzaak tappen. Op de kop van de zeedijk. Om man bij Abwang Hotel tappen. 2-3 panden naast elkaar.
0: Hotel?
4: Oh. Zeker van gehoord, hè?
0: Nee, meneer. Dat is Stranamang bij Ab Hotel. Ja,
4: man. Dat is ook dat bij de man. Land die gemeente Amsterdam kopen maar af.
0: Maar man bij Abwang Hotel tappen?
4: Ja, 3 panden. 3 panden. Bakaman. CNAC.
0: Je bedoelt dat man bij Abden Panty, maar een hotel?
4: Ja, hotel bij de dappen. Een hotel was er naar mijn bedrijf. Een hotel dappen.
0: Oh, oké. Okay.
4: Nu een dijk. De man bij Ab... Mijn boutique. Hmm. Chef. Restaurant. En dan plek als er naar mijn heren.
0: Ja.
4: En zo man bij... En Oenotak met voedsel en wallen. De man bij Afofeefje vroeg op Akapu. Dat de man bij Kassanan. De man bij Bede. Hij had te zoeken. Wakken naar Krasnapolski dappen.
0: Oké.
4: Ja, dus ik moet de man bij Kassel lang.
0: Maar je bent geniet toe, apistendati? Je bent in Alibija toe?
4: No. Je bent een Turk, lang aan de Marokkaans, van de man tak Nederlands.
0: Oké. Je komt aan trappen, joh. Ik
4: heb een vijfje gezin. Apistendati? De Marokkaan, lang aan de Turk, ik kan niet weten.
0: Ja.
4: De man kiesbrief, de man begrijpt de briefie.
0: De ben je ding.
4: Dan om ben je de man.
0: Mooi.
4: Maar de man zou nog wel nou.
0: Oké.
4: Want de chief, daarom de ouders, hoe de man zijn in de lolo, de mij waarderen hoe ze naar maar. Want dat hoe je
0: denkt,
4: op elk gebied, politiek.
0: Abu, rondaf. Dankjewel, die bijdrage, JDC. Meneer Cameron, we gaan afronden.
1: Ja, we zijn op tijd gekomen van het programma. Het is toch best wel heel leuk geworden. het is begon heel spontaan net, geloof ik, naar aanleiding van die salsa-nummers die afdraaiden, geloof ik. En toen belanden we op een gegeven moment in Nederland van toen.
0: Ja.
1: Ik vond het heel leuk. Beste luisteraars, wat mij betreft vond ik het een aangenaam om met u weer bezig te zijn samen met Norman. Ik zou zeggen tot de volgende keer, want zoiets moet zeker herhaald worden, dan misschien iets breder enzovoorts. Ja. En
0: studiogasten.
1: Met studiogasten, ja. En mensen die veel van toe weten, zoals meneer Creton, meneer Bullison enzovoorts. Nogmaals bedankt voor het willen luisteren. En een hele fijne middag verder.
0: Oké. Okay. Luisteraars, ook u. Bedankt voor uw bijdrage inderdaad. En graag tot vanavond 10:00 zijn we er weer. Odi. En u kunt foto's sturen, hè, uit de tijd van toen. Groepsfoto's, maar ook van uzelf. info@radiomart.nl. U maakt het gewoon met uw mobiel en dan stuurt u het naar info@radiomart.nl. Odi.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
1: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
0: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
2: I feel fantastic!
0: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. Onder andere te merken op de N242. Je hebt daar file richting Alkmaar voordat je de A9 op kunt. Heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden daar. En verder de A7, Zaanstad, voor Purmerend, 3 kilometer en een kleine 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stiekem ben. Marco en Maarten.
1: Wat klinkt jij zo?
2: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
0: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
3: Red Light Jazz Radio.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
5: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wonderkraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
6: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Dat was het nummer van Brooke Benton, Ties That Bind, gevraagd door collega Norman. Ik ben een sabapoku, dan ben ik praktisch dat ik een sabapoku hoor. Ik heb twee uitvoeringen, eerder uitvoeringen gedraaid. Eentje van bij mij in het map, dan nou, eentje weer van YouTube. Maar dit is aan een stereo, want dat zingt hij niet. Je praktisch dat, hè? Hoe kan dat nou? Toch ben ik die goede uitvoering gaan vinden. Dus daar ben ik heel erg blij om. Dus dat betekent dat de Awaf den Pamane Singi, die gaat gewoon in de prullenbak. Die hoort weer erbij. Bij deze dan. Een Bradabakkie, we zijn weer terug bij jou. Je vroeg een nummer van Tankantri. Verjaardag. Hier is dan.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: staan naar een pa, beetje om bezoek kon naar Uno dat per na Zuidelijkstraat, dat pad eigenlijk dat keer, wist me nog de moren, dan gaan naar de maan.
1: Ja, mijn pa, nee, mijn pa eigenlijk ben de via Botai, Radio Stranang.
0: Ja, klopt.
1: Ja, mijn pa ben de Anjus.
2: 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. In de eerste drie maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft bevestigd dat er afgelopen zondag in Colombia een 32-jarige Nederlander is doodgeschoten. Colombiaanse media melden dat de man op weg was naar het noorden van het Zuid-Amerikaanse land voor de verkoop van een auto. De Nederlander woonde in Colombia, waar hij handelde in auto's. Hij zou aangevallen zijn door gewapende mannen die hem meerdere keren hebben beschoten. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. Er is nog niemand gearresteerd. De Groningse gemeente Het Hoge Land vangt vanaf vandaag tijdelijk vluchtelingen uit het aanmeldcentrum Ter Apel op in Warfum. Er is plek voor maximaal 150 mensen. De opvang geldt voor 4 nachten en duurt tot maandagochtend 1 juni. Burgemeester Kamminga van Groningen vindt dat het Rijk snel zijn eigen opvanglocaties opent voor asielzoekers. Volgens haar kunnen bijvoorbeeld defensieterreinen en leegstaande rijksgebouwen tijdelijk worden ingezet. Ze noemt het teleurstellend dat gemeenten elke dag weer noodopvang moeten regelen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op een Iraanse militaire basis bij de straat van Hormuz. Volgens de VS vormde die basis een bedreiging voor Amerikaanse troepen en de scheepvaart in het gebied. Ook zouden meerdere Iraanse drones zijn neergehaald. Iraanse media melden al explosies bij de havenstad Bandar Abbas in het zuiden van Iran. President Trump heeft gezegd dat de deal met Iran nog niet goed genoeg is, maar dat het nog wel goed kan komen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: SLM BY 107.9, it's ready to take off. Cabin crew, please take your seats.
3: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken. Wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Je hebt naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift, Demay City. Dan neem je contact op met Abrog Schoonmaak. Verder heb je nog Abrog Import. Iwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Iwan Sintiki. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat Demay zit komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog Vaasgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog Vaasgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tori's in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Met als thema Samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
6: Kitty Koti Memroaka.
3: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anu ritueel, afro-spirituele opening, kuema kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
6: Kitty Koti, Memroaka.
3: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
7: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website dan? www.praise.nl.

Welkom bij de Travelers, El Ronne. Coroni Saus, de Boss Ronne. Op zondag 28 juni. In de line-up, natuurlijk Melody Travelers uit Coroni, Suriname. Corona Band. Black Harmony.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. In 2025 was het aandeel jongeren dat meerookt lager dan in 2019. Het gaat daarbij om jongeren die zelf niet roken, maar die wel binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook van anderen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zit de afname vooral in de groep 18 tot 25-jarigen. Het meeroken zou vaker voorkomen bij kinderen in armere gezinnen dan bij kinderen in gezinnen met een hoger inkomen. Meeroken door kinderen kan leiden tot lagere luchtwegklachten, zoals benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. De Verenigde Staten hebben VN-rapporteur Francesca Albanese weer op een sanctielijst gezet. Albanese onderzoekt namens de Verenigde Naties de mensenrechtensituatie in de bezette Palestijnse gebieden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën was haar eerdere verwijdering van die lijst tijdelijk. De Italiaanse diplomaat beschuldigde Israël eerder van genocide in Gaza. Ook pleitte Albanese voor een wapenembargo en het stopzetten van alle handelsrelaties met Israël. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk in met een uitleveringsverdrag met Marokko. Vandaag staat het verdrag op de agenda van de Kamer en uit een rondgang van de Telegraaf blijkt dat een ruime meerderheid positief staat tegenover dit akkoord. Het verdrag maakt het eenvoudiger om ook kleinere criminelen uit te leveren tussen Marokko en Nederland. Nu wordt er alleen uitgeleverd op basis van VN-verdragen die zich beperken tot zaken als georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn er meer woningen verkocht dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens het kadaster waren het er 76.000, een stijging van 18% op jaarbasis. Onder de verkochte woningen zijn veel voormalige huurwoningen. Vooral particuliere investeerders stoten steeds vaker woningen af. Er was sprake van een lichte stijging van de verkoopprijzen, meldt het kadaster. Die varieerde van €406.000 tot €561.000. Dat er zoveel huurwoningen worden verkocht, komt door strengere huurregels en hogere belastingen. Het weer vrij zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige oostenwind worden 20 graden op de Wadden en zo'n 28 graden in het uiterste zuiden. Tot zover het radionieuws.

0: Moende in juni woont Richemstraat nummer 8 Nijngeen.
1: Salsa voor die boom. Hier en nu, na schuiten die mko praten, ga ik bij kamio door die vtu. Futa dede, afos wan be schuiti. Atori eti, atori de mart programma man. Wokom baka makan rare. Mi, you, we, u, alla, mala wo, langanu. Nana tori is up, meet the people, Missy Lucia Fano, Burg Dangin Groupu. Hier en nu, we spa anu, we buy the egi osso. We egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuro te te vuur bakana, na woud Richemstraat nummer 18, arkibon, woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen, manu vergeti, wanyang, na wanat neki, ode, na voila, adrapumbe, saa saa vri morabong, alek pebe takende ilanti, Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

0: you na donateur ston futu urokowang no so vertrouwelen fu mart. You de na vakansi in Isranang and you see wawagi na wa sticker fu mart na inskin. Aksi a chauffeur na ala respeki fu re you go pe you wani in ina foto fu Isranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart spesurutu di you lek krakawang fu mart dende tu spesurutu di you dai sabi
1: Josie Dawang, dit is de naam van een uitvaartverzorgingsbedrijf die ervoor zorgt dat de reis van uw geliefde naar de laatste rustplaats tot in de puntjes is verzorgd. Adjossi Dawang ontneemt u alle geloop en spa-idee van uitvaartdiensten, crematie, grafstukken, verhuur van stoelen, tafels, tenten en toiletten, kelderdecoratie, aula-decoratie en natuurlijk ook onze specialiteit, het decoreren van kisten, de bekende themakisten. Zij het een Iggy Kissy, een Louis Vuitton, een Burberry, Chanel of een Armani-kist, tot zelfs een kist in de favoriete kleur van de overledene. Daar zijn wij meester in. Het organiseren van de Signinetti, bazuinkoor, cateringservice van de Dede Osso, autoverhuur, limousineverhuur, koetsverhuur, bustransport voor de familie en zelfs airportservice van het stoffelijk overschot uit het buitenland. Ook security op de begraafplaats en de aula regelen wij. Eenmaal 24 uur ophaalservice, een dragersgroep, livestreaming, compleet met slideshow en schermen in en buiten de zaal. Kom met ons praten voor een vrijblijvend gesprek of advies. Ons kantoor, tevens showroom, staat aan de Kasaba Olleweg nummer 133A. Bel ons op 875-7586 of 828-3939. Kortom, die Adjossi van uw Lobiwang wordt perfect geregeld door Adjossi Dawang.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Dat die lezing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Keti Koti Mebrewaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anuritueel, Afro-spirituele opening, Poema Kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Keti Koti, Memroaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo. Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Lichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein.

Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948 te Paramaribo en overleden op 21 mei 2026 in Amsterdam. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 29 mei van 14:30 tot 15:00 op de begraafplaats Westgaarde, ook Meerweg 275, 1067 SP te Amsterdam. Dit bericht komt namens de nabestaanden, familie Blokland, Letterboom, Boeserman en Van Bosse. De heer Ivan Max Blokland was een zeer trouwe luisteraar en vertrouweling van Radio Mart. Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte toe.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: En dat is muziek van de Legendary op deze donderdagochtend. En wij groeten u nogmaals. Dit is het tweede gedeelte van het programma Tijd voor Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. We hebben het eerste uur gehad over het bestuur in Zuidoost. De gemeente Amsterdam, de mensen die daar de verkiezingen hebben gewonnen, die zouden in elk geval toch de mensen van bijeen, waaronder mevrouw Miskin, in de gelegenheid moeten stellen om nog 4 jaren verder te mogen besturen in het stadsdeel, omdat er een bijzondere en opmerkelijke bijdrage is geleverd als het gaat om portefeuilles die zeker hun voortgang moeten vinden om te komen tot dat wat wij noemen emancipatorische processen waarmee ze bezig was. Dus we hopen het beste en natuurlijk kunt u op de site van Zuidoost kunt u zich laten informeren, de route naar het stemmen op Surinaamse namen, waarvan hun namen kunnen komen op straat, op borden, straatborden, waar hun naam staat vermeld. Een van de suggesties die er is Peres Jongloy. Dus if you think that Peres Jongloy, er moet een straat naar hem vernoemd worden, dan gaat u op de site van het stadsdeel. Ik heb trouwens ook een link, dus u kunt altijd bellen zodat wij de link met u delen, zodat we gaan stemmen voor een man die zich heeft ingezet hier als activist in Nederland. En ik heb hem aan de telefoon. Ik heb hem lang gezocht. Het is uiteindelijk toch gelukt om hem uit te nodigen voor deze uitzending. En het is niemand anders dan John Brewster. En we zeggen een hele goede morgen, Mr. John Favieu.
1: Rustig, Favieu. Goedemorgen overal. Goedemorgen aan de luisteraars.
0: Je bent altijd in de rust.
1: Klopt.
0: Je bent altijd...
1: Zoontje zijn we altijd. Dat is een soort wijsheid. Aan de storm kan je niets doen. Je moet je zeilen bijzetten.
0: Oké. Dan komt het allemaal goed. Ja. Dus je hebt je zeilen bijgezet op deze ochtend om informatie te delen met ons. Want er zijn een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd de afgelopen tijd, de afgelopen maanden, ik zou bijna zeggen de afgelopen jaren. Want ook onder de vorige regering, toen zijn er vaak dingen besproken als het gaat om diaspora Nederland, waarbij jij als DIN het voortouw neemt. En toch beginnen met het iets actueels. Je bent beschuldigd. En ik zag dat eergisteren verschijnen op social media. Het was een aantijging die kwam vanuit de heer Paul Middelijn. Kan je ons vertellen, wat is er hier aan de hand? Waarvan word je beschuldigd? Hij zegt, de heer John Brewster, die liegt. Hij is een leugenaar. Kan je ons vertellen wat er aan de hand is?
1: Ja, wie is de heer Middelijn? Want ik ken hem niet. Van waar is hij? Wie is hij?
0: Het is wel een influencer. Het is iemand die al een aantal jaren bezig is om zijn boodschappen te verkondigen op social media. Hij wordt goed beluisterd, denk ik ook. Het is ook onderdeel van de diaspora. Dus ik denk dat als ik zo iemand wat zeg en er volgt geen reacties, dan gaat men ervan uit dat die meneer de waarheid spreekt.
1: Ja, toen u mij belde gisteren, ben ik even op zijn site gegaan om te kijken wie hij is. Ik kon niet uitmaken wie hij is, hoor. Ik zag alleen maar zijn programma's. Maar ik vond ook iets dat hij vandaag of gisteren zegt dat de heer Greg Lusland L.A. of ook jokt. Dus volgens mij is hij op waarheidsvinding stoer om te kijken wie liegt en wie niet liegt. Nou,

0: om inhoudelijk op zijn bericht in te gaan. Volgens mij heeft u het goed geïntroduceerd dat het een beschuldiging is. Dus een beschuldiging betekent niet de waarheid. Om alleen maar aan te geven dat hij zegt dat de meeting niet door is gegaan. Dat is een grove leugen. Ik zou zeggen, bezijdens de waarheid. Dus hij heeft zijn... Er is wat gebrek aan zijn informatie voordat hij mensen probeert te, te influencen, beïnvloeden, of hoe hij dat wil noemen. Maar eigenlijk klopt niks van wat hij gezegd heeft.
1: En waar zou dit vandaan komen? Ik bedoel, je kent die goede man niet. En ik bedoel, iemand die het openbaar jou op deze manier, zeg maar, probeert te besmeuren, dan zou dat toch een vijand moeten zijn?
0: Nee, in tegendeel. Iemand heeft me ook wat gestuurd waar hij mij ook op hemelt en graag in zijn programma zou willen hebben. Dus ik begrijp niet en ik heb ook geen behoefte om te begrijpen als hij mij wil interviewen of vragen wat er precies aan de hand is, zoals u dat doet, dan sta ik altijd ter beschikking.
1: Maar waarvan wordt je beschuldigd precies in zijn filmpje? Voor de mensen die dat...
0: Verschillende dingen. Ja, hij heeft verschillende dingen gezegd. Hij zegt, Abin is niet bij een bijeenkomst van ons geweest en de bijeenkomst is niet doorgegaan. Want wij Adin hebben gezegd, of wij dachten dat door 3,2 miljoen te zeggen dat Adin erbij zou komen. Dat klopt niet. Gewoon, de meeting is gewoon doorgegaan zonder de heer Adin.
1: Voor de mensen die het niet weten, Adin is de voorzitter van de assemblée in Suriname. En hij was op bezoek in Nederland. Ja. En samen met de heer Panka, de ambassadeur, hebben ze wat bijeenkomsten gehad, ook hier in Amsterdam in Ronne. Ja. En men heeft besloten om niet bij jou te komen.
0: Ja, het is als volgt. Wij hebben maanden van 3 weken van tevoren contact gehad met de adviseur van de heer Arin. Alles is geregeld, foto opgestuurd, datum opgestuurd, locatie opgestuurd, akkoord opgekregen. 3 dagen van tevoren, 3 weken van tevoren stond de flyer gewoon met een foto en naam van de heer Adin op de socials. We hebben het verspreid. 2 dagen ervoor krijgen we een bericht van de ambassadeur dat de heer Adin niet aanwezig zou kunnen zijn omdat er wegens verhoogde risico's, veiligheidsrisico. We hebben toen aangeboden, nou, dan kan hij digitaal aansluiten. Dat is ook niet gebeurd. Ik heb intussen een telefoongesprek met de heer Adin gehad en alles is besproken en bijgelegd. En wij hebben gekeken waar eigenlijk de miscommunicatie heeft plaatsgevonden. En we nodigen meneer Adin gewoon weer de volgende keer uit. Nu wel met een duidelijke communicatielijn. En met meneer Panka hebben wij ook heel goed contact. Hij is ook bij de eerstvolgende activiteit van ons. Dus dit is pure misverstand en,
1: toch
0: sensatie.
1: Toch meneer Brugster, want we praten over sensatie. De voorzitter van de assemblée die komt naar Nederland. Ik ga ervan uit dat DIN een organisatie is die bezig is met constructieve zaken die met de vooruitgang van Suriname te maken hebben. Als het gaat om de bijdrage die wij als diaspora zouden kunnen leveren. En vervolgens wordt er gezegd, er is een veiligheidsrisico. Ik snap dat niet. Wat voor veiligheid? Is DIN een organisatie die een onveilige situatie creëert waardoor mensen niet kunnen komen om daar...
0: Nee.
1: Dus wat is er? Wat houdt die het veiligheidsprobleem in?
0: Inhoudelijk heb ik niet gevraagd wat het is. Ik neem alle verhoogde veiligheidsrisico's serieus. En vooral als het van de ambassadeur komt. Waarschijnlijk waren het bedreigingen naar de heer Adin toe. Oh. Maar dat suggereer ik.
1: Dus, om wat voor reden zou zo iemand bedreigd worden dan?
0: Geen idee. Er lopen genoeg gekken rond in de wereld. Dus ik heb geen idee

0: anderen zeggen door beloftes, anderen zeggen door politiek. Ik heb geen idee, maar in ieder geval, ik moet wel zeggen dat ik wel heb gezien dat er meer politie op de been was in Amsterdam. Dus er is iets van waar. En als je de social media bekijkt, hoe sommige mensen reageerden op zijn komst, dan kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar in ieder geval, bij ons hadden we alles geregeld, ook met de eigenaar zelfs van Van der Valk, die ook de beveiliging op een niveau hoger heeft geplaatst, omdat er een bewindsvoerder daar komt. Ze zijn gewend high-level persons te ontvangen. Het is bij Schiphol.
1: Ja.
0: Dus dat was daar geen probleem. Kijk, meneer Adin had ook, of zijn adviseur had ook, twee andere bijeenkomsten in Den Haag. Eerst ergens in een restaurant en dan weer in een hotel. Die zijn ook afgelast, hoor. Ook door de veiligheid, verhoogde veiligheidsrisico's. Maar Het leuke ervan, of ja, misschien moet ik dat niet leuk noemen, maar het bijzondere ervan is dat er wel werd gevraagd om die 70 ondernemers die zich bij ons hadden aangeschreven naar de andere meeting te sturen. En daarop hebben wij gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren. Wij organiseren geen politieke meeting. Wij organiseren een meeting voor ondernemers die echt willen investeren, bouwen, investeren en huren in Suriname. En wij hebben gezegd, de meeting gaat gewoon door. Dan zonder de heer Adin. Van de 70 mensen, je moest €15 betalen om mee te helpen aan de kosten, hebben maar 5 mensen zich afgemeld, omdat zij echt alleen voor de heer Adin kwamen. En het zijn de ondernemers die ons gebeld hebben en gezegd, meneer Breusden, dit moet gewoon doorgaan. Dat meneer Adin toevallig in Nederland was op privébezoek en dat hij bij ons zou komen, was allemaal prima en leuk. Maar als hij afmeldt, gaat het feestje gewoon door. Dus de meeting is gewoon doorgegaan en waarschijnlijk weet de heer Middelijn dat niet.
1: Oké, ik ben toch enigszins benieuwd, meneer Breusden, want we hebben het over ondernemers die geïnteresseerd zijn als het gaat om investeren in het land Suriname. Zijn het allemaal mensen met een Surinaams, een PSA?
0: Ja, wij zeggen altijd, het zijn diaspora en vrienden van diaspora. Dus als je hier woont als diaspora, heb je ook een eigen netwerk. Je bent op school gegaan, je hebt een zaak, je hebt vrienden, je hebt buren. En soms hebben de buren ook een hart voor Suriname. Dus het was een combinatie van, maar als je de foto's bekijkt van de mensen die aanwezig waren, was het overwegend diaspora.
1: Oké, want ik vraag me af wat er aan de hand is. Misschien kunt u mij dat uitleggen. Ik zie er is een stroming, ook als het gaat om de huidige president, die eigenlijk het woord diaspora enigszins willen verbannen. Jij bent, als meneer Breusden, als voorzitter van DIN daarmee bezig. Maar ik merk, er is een spanningsboog tussen de mensen die het voor het zeggen hebben op dit moment in Suriname, maar ook mensen, personen van Surinaamse afkomst die gelieerd zijn aan het bestuur in Suriname op dit moment, die afstand dreigen te nemen van het diaspora-geluid of het woordje diaspora. Ik hoor daar enig verzet in. Hebt u enig idee waar het vandaan komt? Wat is er aan de hand?
0: Ja, ik heb alleen maar vermoedens. Er is nooit gezegd waarom. Er is nooit een reden gegeven waarom. Wij weten, en het leuke ervan is, dat DIN geen 5-jaar-plan heeft. Dus wij kunnen niet meegaan met een regering die 5 jaar zit en die een eigen inzicht heeft en dingen wil veranderen. Het zou betekenen dat wij over 5 jaar dan weer de naam moeten veranderen en weer een andere naam moeten bedenken. Stel dat er een nieuwe regeringsvorm komt en over 10 jaar dan weer en over 20 jaar dan weer. Wij doen niet daaraan mee. Wij volgen internationale richtlijnen. Wij volgen de VN. En de VN heeft een diaspora maand. De VN heeft een diaspora dag. En de VN heeft een declaration als het gaat om diaspora overal in de wereld. En diaspora's zijn alle mensen in de wereld die niet in hun eigen land wonen. En daar hebben we op VN, internationaal niveau, hebben we beleid ervoor dat Suriname als soevereine staat kiest om niet internationaal mee te gaan, maar

0: door politieke overwegingen PSA wil noemen, dat mag. Die vrijheid is er. En PSA is een persoon van Surinaamse afkomst. Maar dat betekent dus dat mijn oma, die nooit in het buitenland is geweest, ook PSA is. Want zij is ook een persoon van Surinaamse afkomst. Dus ik zou adviseren, willen wij kiezen voor PSA, zet dan erbij personen van Surinaamse afkomst niet wonend in Suriname. Dan heb je over een definitie van een doelgroep. Maar PSA is dus gewoon, je bent de persoon van Surinaamse afkomst, waar je dan ook woont. Al ben je nooit uit Suriname geweest. Dat is een juridisch formulering. De tweede formulering is dat, als je mij vraagt wat is de geschiedenis van het verhaal, dan weet ik dat eigenlijk de heer Lakin, wijlende heer Lakin, en mevrouw Simons, de huidige president, al heel lang, ik weet niet welk jaartal, maar al heel lang bezig waren om een juridisch vorm te geven. En dat heette de PSA-kaartje. Toen heeft Santokki het overgenomen en Santokki heeft toen gezegd, ik wil Suriname met 1 miljoen mensen ontwikkelen. De NDP dus en de heer Lakking zijn niet doorgegaan met de Diaspora Engagement Policy. Zij hebben geen instituut opgericht en zij hebben geen beleid van gemaakt. De heer Santokki is een stapje verder gegaan. Hij heeft wel een instituut in Suriname opgericht en hij heeft een instituut in Nederland geïnstalleerd. Het zijn twee verschillende juridische woorden. Het installeren en het oprichten zijn twee verschillende dingen. Dus de directie, dus de Diaspora Instituut Suriname, dat is een instituut, die viel onder Bibus. Dus die was al een directoraat, om meneer Owen tevreden te stellen. Die was al een directoraat. Als het functioneerde, dat kunt u dan zelf uitmaken uit het beleid die gemaakt is.
1: Ik hoor u, meneer Brooster. Even mag ik toch een opmerking maken. Want u zwemt in tegen de stroom als het gaat om de huidige bestuurders in Suriname. Meneer Owen is zo dusdanig teleurgesteld in de heer Santokki, vanwege het feit dat een groot aantal zaken die beloofd zijn, niet zijn nagekomen. Daar heeft hij nog steeds een trauma van. En wat er aan de hand is, is meneer Santokki heeft ook eigenlijk de mensen die zich hard hebben gemaakt, zoals Owen Venlo, heeft hij belazerd. Want het gaat vormgeven aan datgene wat diaspora precies inhoudt, dat is niet goed zeg maar tot stand gekomen. En nu zijn er weer andere mensen die zijn een andere mening toegedaan, ondanks het feit dat diaspora internationaal dat die benaming is erkend. Maar als er nu een regering zegt van, weet je, als je naar Suriname wil komen voor een bepaalde tijd, dan ben je geen diaspora, maar iemand met een PSA-status, dan zeg ik, meneer Brooster, u zwemt in tegen de stroom.
0: Nee, maar dat klopt dus niet. Dat lijkt alleen. Het gaat om het benoemen van een doelgroep als je beleid gaat maken. Dus we moeten eerst beginnen met een engagement policy.
1: Nee, even meneer Brooster. Meneer Brooster, als de huidige regering van Suriname zegt we maken beleid, en het beleid dat we maken is voor mensen met een PSA. En u zegt van ze kunnen maken wat ze willen, wij blijven bij onze standpunt, wij noemen dat diaspora. Ik vind dat best wel iets.
0: Ja, maar u denkt dat er een verschil in zit en dat het tegenbeleid is. Maar dat is niet zo. PSA is diaspora. Het is alleen maar een benaming die anders is. Als je een beleid maakt voor PSA, ben je bezig een beleid te maken voor de diaspora.
1: Maar je hebt geen diaspora-pas. Je hebt geen diaspora. Je hebt wel een PSA-kaart, maar je hebt geen diaspora-kaart.
0: Klopt, maar het is hetzelfde. Alleen de naam is anders.
1: Als
0: ik naar een VN-conferentie ga en ik zeg, hier is mijn PSA-pas.
1: Ja.
0: Kent niemand het. Maar als ik zeg, ik ben diaspora met een PSA-pas, dan erkent iedereen het. Dus het is eigenlijk een semantische discussie van, nou, hoe wordt het genoemd en hoe wordt het niet genoemd. Kijk, is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als diaspora.
1: Ja.
0: En er zijn nog meer diaspora-organisaties. Als over, stel je voor dat over 10 jaar een nieuwe regering komt en zegt, nou, ik wil geen diaspora meer, ik wil geen PSA meer, ik wil ze buitenlanders noemen, ik zeg maar iets, of Surinets noemen, Surinets. Dan moet het kunnen. Het enige is, wat wij doen als u nou PSA noemt, of diaspora, of Surinet, wij helpen kennis en investeerders naar Suriname sturen om Suriname te ontwikkelen en de Surinamers. Wij zijn voor die jongen van Abrabroki, we zijn voor de knippa-verkoper, we zijn voor PAEMAE en we zijn voor de mensen om de instituten te versterken, gezondheidszorg, onderwijs en de criminaliteit een beetje te helpen.
1: Ja.
0: En vooral landbouw.
1: Okay.
0: En voor de rest, hoe je ons wilt benoemen en welk beleid daarvoor is, ja, als welke regering dan ook een naam bedenkt, daar gaan we mee. Daar gaan we mee. Maar het betekent niet dat we dan elk 5 jaar de naam van de instituut moeten veranderen. Dat kunnen wij niet.
1: Oké, okay. Wat er aan de hand is met een PSA-kaart, ik heb het even over de realiteit waarin we leven. Als je dus een PSA-kaart bemachtigt, betekent dat dat je dus alles kan doen in Suriname behalve stemmen. Dan ben je gewoon ingezetene. Dan loop je gewoon, zeg maar, via Zanderij met je pasje het land binnen. En je hoeft geen visum, je hoeft geen andere vormen van toestemming.
0: Ik heb een PSA-kaart, hoor.
1: Precies. Dus eigenlijk, ik vraag me af, als wij, de mensen die vinden dat we dus van Surinaamse afkomst zijn, en er is een regering die zegt, we gaan beleid ontwikkelen, gericht op die personen van Surinaamse kom af, is het niet belangrijk dat we gaan kijken van, hoe geven we daar vorm aan?
0: Graag, en daar zijn we ook al mee bezig. Wij geven inhoud, wij adviseren, wij praten mee, wij helpen denken en we adviseren om het engagement policy te maken. Dus daar is er niks aan de hand.
1: Nee.
0: Want het lijkt nu alsof, omdat een regering een andere naam kiest voor de doelgroep, dat de inhoud verandert. De inhoud blijft hetzelfde.
1: Nee, ik weet waarom ik dat...
0: Stap je verder zelf. Wij willen praten over een dubbele paspoort. PSA zien we als de eerste stap naar een dubbele paspoort over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar.
1: Ja.
0: Maar als diaspora moet je niet genoegen nemen met een tussenoplossing. Maar wel meewerken aan de tussenoplossing. Dus wij ondersteunen alles wat met de PSA te maken heeft.
1: Okay.
0: En we ondersteunen deze regering ook met het beleid.
1: Oké. Ik weet je, want ik krijg het vermoeden, het is maar een vermoeden, dat misschien om deze redenen ook eigenlijk die connectie met DIN niet gemaakt wordt zoals het hoort. Want ik heb niet de indruk dat er echt een samenwerking is tussen DIN en de huidige regering in Suriname. Die indruk heb ik niet. Het kan zijn dat ik me daarin vergis en dat meneer Adin niet op bezoek is geweest bij uw evenement. Doet mij vermoeden dat dat ook misschien een reden was daartoe.
0: Nee, dat is niet waar. In ieder geval, laat mij helder zeggen, dat is ons nooit gezegd. Integendeel wordt ons gevraagd naar adviezen. Meneer Panka die komt op al onze evenementen. De president komt volgend jaar naar een groot evenement, hebben we er uitgenodigd. Wij ondersteunen alle bedrijven in Suriname. Wij hebben de carrièrebeurs zover gekregen om 15 bedrijven uit Suriname te halen. Wij sturen nog steeds kennis en kunde naar Suriname. Nogmaals, het maakt niet uit welke regering er zit. En als de indruk buiten gewekt wil worden dat er geen samenwerking is, kan ik dat pertinent ontkennen. Ik kom net vanuit Suriname en ik heb daar samen met de president en de heer Akimboto en de notaris een presentatie gegeven aan 400 commissarissen en toezichthouders. Dus wat de influencers of wat het gevoel buiten is, daar kunnen wij niks aan doen. Maar we werken heel goed samen. We zijn al twee keer, drie keer als DIN bij de heer Panka geweest om te praten over hoe wij een gezamenlijke diaspora-beleid in Nederland gaan opzetten. En hoe we eigenlijk alle groeperingen die bezig zijn met PSA en met diaspora op één lijn kunnen krijgen en gewoon een groot instituut maken of iets in die zin dat we in ieder geval, daar komt Boondroe. Daar zijn we gewoon mee bezig hoor. Er is niks aan de hand.
1: Okay. Nee,
0: nog mooier om even aan te geven. Er kan ook nog geen officiële en zichtbare samenwerking plaatsvinden, omdat de regering nog steeds bezig is met haar policy. De regering in Suriname heeft nog is in gesprek. Ze hebben een commissie opgericht om de president te adviseren hoe het beste is om een diaspora-instituut in Suriname op te richten. Of een PSA-instituut. Dus de regering in Suriname heeft nog geen beleid ontwikkeld. Maar pas als ze dat hebben, dan gaan wij hier met de ambassadeur invulling daaraan geven. Maar de eerste stap moet dus echt vanuit Suriname komen. En daar hebben we advies gegeven. Er is achter de schermen gesproken met elkaar welke richting het op zou moeten gaan. Er is gevraagd aan DIN. DIN, als jij het voor het zeggen had, hoe zou jij de diaspora of de PSA en diaspora inrichten in Suriname? Want dat is het belangrijkste. Het is niet belangrijk wat in Nederland gebeurt en buiten Suriname. Want iedereen focust zich op de diaspora buiten Suriname.
1: Okay.
0: Maar het kern moet in Suriname zijn. Daar moet een directoraat of een instituut of iets opgericht worden die de infrastructuur kan regelen om de diaspora binnen te halen.
1: Okay.
0: En daar wachten we nog op.
1: Oké, okay. We praten over infrastructuur, maar er zijn ook doelstellingen die te maken hebben met dat wat de mensen van Surinaamse afkomst zouden kunnen betekenen voor het land Suriname. Ben ik toch benieuwd hoe je gekeken hebt naar die ontwikkelingen rondom de voetballers die voor Suriname uitkwamen en in problemen zijn geraakt.
0: Ja.
1: Hoe kijkt u als voorzitter van DIN naar het probleem? En wat is volgens u zijn de oplossingen die daarvoor nodig zijn?
0: Die heb ik al genoemd. Ik heb gezegd, de PSA-wet, regelgeving, is de eerste stap naar een dubbele paspoort. Als wij dat werkelijk willen, dat onze voetballers, onze toptalenten, en daar heb ik het niet alleen over voetbal, meneer Glenn. Er zijn heel veel andere toppers, intellectuele toppers, die grote dingen in de wereld doen. Die bij grote bedrijven werken. Die niet zomaar kunnen zeggen, ik kom met een PSA. Als we voor die mensen, zoals we in Nederland intellectuele migratie hebben, kennismigratie hebben, als we een soort type kennismigratie in Suriname willen, moeten wij op den duur overgaan naar een dubbele paspoort. En we kunnen oefenen met de topsporters om te kijken welke juridische weg we moeten halen. Maar dat is de enige oplossing. Want anders gaan de jongens hun eigen overweging maken. Ze willen uitkomen voor Suriname. Het is een emotionele return of investment. Maar ze zijn op den duur niet bereid een economisch verlies te lijden. En dat is de overweging van alle toppers. En ik heb het net wel niet alleen over sporters, maar ook over mensen die dingen kunnen bereiken en dingen kunnen doen veranderen in Suriname. We hebben heel veel intellectuelen gesproken en ze lopen tegen hetzelfde aan. Dubbele paspoort of niet.
1: Maar heeft men in Suriname genegen om dat te doen? Want als we luisteren naar mensen uit Suriname en ook de huidige president, heb ik de indruk dat men niet daartoe genegen is, omdat men om wat voor reden dan ook, of men ziet ons als concurrentie. Er is een grote mate van toch angst of wantrouwen.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat soort zaken overbruggen? Want hebt u die signalen ook waargenomen waar ik het over heb?
0: Zeker, zeker, zeker. Maar dat, ik adviseer ook andere lidstaten. Ik adviseer niet alleen Suriname. Ik heb de president van Georgië heeft me uitgenodigd in het parlement. Heb ik daar geadviseerd. Ik adviseer de Afrikaanse Unie. Ik ben bezig in de Europese Unie. En daar adviseer ik lidstaten over diaspora policy engagement. We moeten ook niet te snel willen. Suriname bestaat pas 50 jaar. Het kan niet dat Suriname zelf nog niet stabiel is, dus de basis op orde heeft, en dat we dan onze grenzen gaan opengooien voor mensen met een dubbele paspoort. Het moet geleidelijk gebeuren. Dus daarom juichen wij de PSA toe. Want dat is de eerste stap. Alleen moeten we niet tevreden zijn en achterover gaan leunen omdat we al een PSA pas hebben. Want dat is de eerste stap. We moeten een plan maken waar zitten we over 15 jaar, waar zitten we over 20 jaar, waar staan we in 2050. Willen we met elkaar afspreken dat we in 2050 dat er het dubbele paspoort is, moeten we vandaag erover praten en vandaag kijken welke juridische stappen ervoor nodig zijn en welke fases binnen een dubbele paspoort nodig zijn.
1: Ja, maar je praat over de juridische kant, maar ik praat over het gevoel van de doorsnee Surinamer die het eigenlijk niet zo prettig zou vinden als we opeens ook, zeg maar, onderdeel zouden zijn van de invloed in Suriname. Want ja, men zit niet op ons te wachten.
0: Nee. De grootste donkere wolk, angst, is eigenlijk de diaspora ook een stem. Zij gaan bepalen wie hier president moet worden. Zij gaan een regering kunnen kiezen. Omdat if de man kiest dubbele paspoort, de man mag stem toe. En dat is een angst. Angst is nooit een goede meester. Ook niet. Dubbele paspoort betekent nog niet dat je

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel, salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag nog file tussen Hoogmade en Hoofddorp. 9 kilometer en 20 minuten. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.

0: luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Maandag 1 juni aanstaande start Kitty Kotti Maand 2026 met Kitty Kotti Memrewaka vanaf het Stadsarchief. Vijzelstraat nummer 32 en Kitty Kotti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo, fukrani wi afo, sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grassroots.

0: Motang, Lisna Radio Frimangrong. Ja, dit is Radio Frimangrong in een gezamenlijke uitzending met Radio The Voice en wie dat kwam in waar?
1: Ja, iedereen, ja.
0: Ja, oké. Dan begin ik opnieuw. Lieve luisteraars, van harte welkom in dit programma. Het gezamenlijke programma van Radio The Voice en Radio Frimangrong. Donderdag 28 mei 2026. Van harte welkom. Laten we ook alvast bedanken de collega's van Radio Maart voor het programma wat ze vandaag tot u hebben gebracht. Ik wil ook vandaag een speciale groeten aan Susan en Sisa Mathilde. Dat zijn twee vrouwen die ik de lange tijd niet heb gehoord, maar van deze plek uit natuurlijk sturen we de hartelijke groeten voor hun, omdat we ervan uitgaan dat ze nog altijd blijven luisteren naar Caribbean FM. Laat mij ook condoleren alle mensen die dierbaren zijn kwijtgeraakt. Van deze plek uit gecondoleerd, sterkte toegewenst. De mensen die ziek zijn, sterkte. Kom gauw weer op, want de zomer is in aantocht. Dan is het geen tijd om ziek te zijn. Maar goed, kinderen op conditie naar het ding. In ieder geval van harte beterschap en de mensen die jarig zijn, van harte gefeliciteerd en natuurlijk we roepen op voor u. Bogo bogo zegen, bogo bogo blessie. Ook de donateurs, we bedanken de donateurs die ons steunen. Ze weten het, dat hun donatie goed wordt gebruikt. Onder andere voor de kosten van Radio Frimangrong, omdat we vinden dat deze radio niet weg mag. Omdat het is een belangrijke communicatiepunt, communicatiepodium waar de Afro-Caribische nazaten met elkaar kunnen communiceren om samen de comma van Rutte verder te helpen invullen. Zoals u weet, de comma van Rutte is een heel breed ding. Iedereen heeft een andere invulling daarvoor. Maar dat is niet erg. Andere mensen vinden dat ze geld willen. Andere mensen vinden van bouw scholen in Suriname. Andere mensen vinden van bouw hier voor ons cultureel historisch centrum. Af en alles wat de nazaten naar voren brengen wat betreft invulling van de comma is allemaal meegenomen en is allemaal een goede zaak. En daarover gaan we niet met elkaar in discussie wat beter is. Wat wel kan en wat niet kan. Nee. We gaan elkaar juist aanvullen dat alles wat op tafel komt zoveel mogelijk wordt gerealiseerd. Ik heb vandaag ook een korte quote, lieve luisteraars. En de quote van vandaag luidt als volgt. Wie constant naar de hemel en de grond blijft kijken, mist de horizon van verleden, heden en vooral toekomst. Ik ga het nog een keer herhalen. Wie constant naar de hemel en de grond blijft kijken, mist de horizon van verleden, heden en toekomst. Dat is heel belangrijk, want toekomst is altijd gerelateerd aan het heden. En het heden is altijd gerelateerd aan het verleden. Er zijn een paar punten wat voor

niet wat verder aan de hand is. Dat zullen we, ja, dat zullen we te zijner tijd weten. In ieder geval, zoals ik tegen de zaken aankijk, lieve luisteraars, het is dat Amsterdam en Nederland, Amsterdam en de regering, Nederland zelf, dat is een rijk land, dus ja, dat geld zal geen probleem zijn om dit museum te bouwen. En dit museum wordt, ja, wordt eigenlijk gebouwd om dus het koloniaal en slavernijverleden van Nederland te erkennen, intern, en natuurlijk te erkennen wereldwijd. Ik wil de nazaten van de mensen die tot dwangarbeiders werden gemaakt, wil ik toch erop wijzen dat dat museum, dat wordt niet voor ons gebouwd. Dat museum wordt voor de Nederlandse samenleving gebouwd. Laten wij het punt niet verliezen dat wij op een gegeven moment onze eigen plek moeten bouwen in Nederland, onze eigen cultureel spiritueel centrum, waar we samen verder kunnen werken aan onze, ja, aan ons heden, maar vooral onze toekomst. Omdat ik heb het gevoel dat de Nederlandse regering en Amsterdam, ja, ik weet niet hoe dat precies komt, maar die mensen, bijna geven ze ons het gevoel dat er iets voor ons gebouwd wordt. Wij hebben eigenlijk niks aan een museum. Want ja, de dingen die in een museum komen, dat we weten al wat er allemaal gebeurd is. En natuurlijk, de gemeente heeft ons heel veel van onze mensen erbij betrokken in de voorfase om te helpen nadenken. Heel veel van onze mensen die zullen daar ook, als het tot stand komt, ook meewerken. Maar nogmaals, zo zie ik dat, zo bekijk ik dat. Amsterdam en Nederland bouwt geen museum voor ons, maar het museum wordt gebouwd om het koloniaal en slavernijverleden van Nederland als een soort erkenning. Wij zelf moeten onze eigen plek bouwen waar we onze eigen invulling aan kunnen geven. Verder had ik ook de vorige keer al gezegd, maar dat ga ik weer zeggen. 1 juli aanstaande, dan is de herdenking van de afschaffing van wat de mensen noemden de slavernij. En de mensen die vrij willen zijn op die dag, beginnen het alvast te regelen met je school voor de kinderen. Beginnen het ook alvast te regelen met je werkgever of met wie dan ook. Dat je op 1 juli vrij bent, omdat je op 1 juli, dat is de dag dat je je voorouders gaat herdenken. Laten we niet wachten totdat Nederland zelf 1 juli gaat bombarderen tot een nationale vrije dag. Dat zal wel komen, maar laten we daar niet op gaan zitten wachten. Laten wij zelf de move naar voren maken en gewoon tegen de werkgever en tegen de school zeggen, niet in de ruziesfeer, maar dat 1 juli voor ons een belangrijke dag is. Dat is de dag dat wij onze voorouders herdenken, die slachtoffers zijn geweest van het Nederlands koloniaal slavernijverleden. Want eigenlijk, wij hebben geen slavernijverleden, want wij hebben geen slavernijbedrijven. Wij zijn slachtoffers, wij zijn nazaten van slachtoffers van het Nederlandse slavernijverleden. Dat we dat ook goed in de mind houden. Want af en toe willen de mensen ons het gevoel geven dat wij een slavernijverleden hebben. En iemand die een slavernijverleden heeft, dat betekent dat je eigenlijk aan slavernij hebt gedaan. Je bent in een ander land gegaan en je hebt mensen daar gekoloniseerd. Je hebt mensen daar tot dwangarbeiders gemaakt. Maar in ons geval is het juist andersom. Dat hebben de Europeanen en de Joden, die hebben dat gedaan. Wij zijn nazaten van de slachtoffers van deze kwaadaardige misdaad. Wat bestempeld is door de Verenigde Naties als misdaad tegen de menselijkheid. Dat is wat zij zeggen. Maar wij blijven vinden dat het de grootste misdaad is jegens de Afrikaanse en de inheemse menselijkheid. Want het zijn de twee groepen die het meest geleden hebben
under the

onder de drang van Columbus en consorten. Dus regel het zelf, dat je 1 juli je eigen ding regelt, dat je die dag niet werkt. Verder wil ik ook wat zeggen over de zaak Fajista. Ik steun ook Fajista dat ze ook wordt opgenomen, wederom wordt opgenomen in het bestuur van Zuidoost. Maar ik heb begrepen dat het zo zat dat in het vorige bestuur hadden de twee coalitiepartijen die hadden een soort experimenten bedacht. En toen hadden ze bijeen bijbetrokken in het bestuur. En ja, iedereen weet dat Fajista haar beste beentje heeft voortgezet. Heeft het heel goed gedaan. Maar ik heb begrepen dat de huidige coalitie, met name Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66, dat zij dit experiment niet verder willen voortzetten. Dat betekent dat als ze dit experiment, dit politieke experiment, niet meer willen voortzetten, dan betekent het dat bijeen in Amsterdam-Zuidoost, en ik heb begrepen ook Denk in een andere staddeel, maar dat laat ik even achterwege, maar dat vooral in Amsterdam-Zuidoost, dat bijeen niet meer zal worden betrokken. Natuurlijk, er zijn heel veel acties daaromheen, om die partijen te vragen om dat experiment ook verder voort te zetten. Ik ben ook van mening dat moet, dat weer zou kunnen. Maar het punt wat ik wilde maken is, wat we niet moeten vergeten, is dat bij de laatste verkiezingen als Afro-Caribisch Amsterdam-Zuidoost toch veel meer stemmen had gegeven aan bijeen, dan waren we niet in de positie om eigenlijk de coalitiemensen, eigenlijk komt het op neer om de coalitiemensen te gaan bedelen om weer te mogen meedoen aan het bestuur. Natuurlijk zou het mooi zijn als ze dat experiment voortzetten, maar Afro-Caribisch Zuidoost die heeft niet voldoende stemmen aan bijeen gegeven, zodat bijeen krachtige partij uit de bus kon komen om op grond van eigen kracht, op grond van eigen stabiliteit mee te kunnen doen aan het bestuur. Want ja, het is wel mooi en waar dat je wordt gevraagd om mee te doen aan het bestuur, maar dan speel je niet de eerste viool. Dan ben je toch een soort aangeschoten partij die meedoet. Ik zeg het zo, ik bedoel het niet negatief, maar ik vind dat er gewoon gezegd moet worden tegen het electoraat, het Afro-Caribisch electoraat in Zuidoost, dat jammer dat we bijeen niet meer zetels hebben gegeven in Amsterdam-Zuidoost, zodat we krachtiger, steviger konden zijn om als partner, echte partner, mee te kunnen doen aan de coalitievorming. Maar we hebben het laten liggen. En we hebben andere partijen, hebben we toch meer de zetels gegeven. En ja, nu willen ze het experiment niet meer voortzetten. Natuurlijk een hele jammerlijke zaak, want Fajista zelf als persoon, die heeft in de afgelopen periode toch heel goed haar best gedaan. Ze was herkenbaar in Amsterdam-Zuidoost. Iedereen zag dat, ze zette haar beste beentje voort. Maar goed, er zijn heel veel acties. Even acties worden ondernomen aan die partijen om dat experiment verder voort te zetten. Laten we hopen dat het lukt, maar dat betekent dat als dat experiment verder wordt voortgezet, dat je als bijeen, je doet wel mee, maar je doet niet echt als politiek krachtige partij mee in dat bestuur. Dat wilde ik toch gezegd hebben, want anders krijgen we het gevoel dat de mensen die bezig zijn de coalitie te formeren, dat het slechte mensen zijn die het weer niet met ons menen, die ons weer niet erbij willen hebben. In mijn optiek werkt de politiek niet zo. In mijn optiek werkt de politiek dat je zetels moet maken om mee te kunnen doen als krachtige entiteit aan dat bestuur. Oh ja, ik wilde toch ook iets zeggen, zo net, ik hoorde dat ook, iets over diaspora en PSA. Nou, grote worsteling alom, worsteling.

verordeningen, verdagmakingen, alle soorten toestanden. Maar natuurlijk, dat is een goede zaak. Ik ken ook mensen die niet gediend zijn van dubbele nationaliteit en dat soort dingen. Ik ben een van de personen. Ik wil geen dubbele nationaliteit. Wat moet ik ermee doen? Er zijn ook heel veel mensen die op eigen bonnefooi naar Suriname gaan. Die zijn er, ik ken heel veel, die gewoon op eigen bonnefooi naar Suriname gaan en op basis van hun eigen ding, hun eigen kracht, zetten ze hun leven daar in Suriname. Want die mogelijkheden zijn er ook. Maar goed, de mensen die via dubbele nationaliteit willen, of PSA-regeling, of diaspora. Nou, de mensen, mij zeker hebben ze, maar er zijn natuurlijk ook andere mensen. En ik hoorde die meneer zeggen dat Suriname bestaat pas 50 jaar. Ik denk dat hij bedoelt dat de huidige Swift-Tikkie-politiek, de huidige vergaderdemocratie, dat 50 jaar bestaat. Een beetje langer. Maar Suriname zelf als land, de Suriname rivier, de Corantijn rivier, dat landoppervlak, dat bestaat volgens mij al duizenden jaren. Dus dat bestaat niet 50 jaar. Maar goed, ik kennelijk bedoelde die meneer dat die politiek bestaat al 50 jaar. Verder, ik wilde ook wat, voor de vorige keer had ik het ook al gezegd. Ik wilde, want we leven ook in de tijd van healing en van reparation. Oh ja, ik heb een vriend, heeft me laatst gebeld, want hij wilde ook zijn naam gaan veranderen. Maar hij moest een of andere ergens een DNA-test gaan doen. En ja, hij belde me. Hij vroeg me welke naam hij zou moeten aannemen. Ik zeg, ja, dat is iets wat je zelf moet bepalen, want jij wil dat gaan doen. Maar hij stond erop, zegt nee, kijk, hoe zie je, help me een naam bedenken. Toen zei ik, nou, als je een andere naam wil, nou, noem jezelf Doekoe of noem jezelf Famiri. Weet je, dan is dat oké. Maar ik vertelde hem ook van, ja, maar de mensen die de DNA-test gaan nemen, let op dat de nazaten van de daders zijn. Dus dat snap ik ook niet, dat de nazaten van de daders DNA-test van mij gaan nemen en mij gaan zeggen, ja, jij bent van Burkina Faso of nou, die mensen niet. Vertrouw die mensen niet, dat wat je 400 jaar met mijn voorouders hebt gedaan. Ik weet niet of ik jou kan vertrouwen om DNA-testen van mij te gaan nemen. Ik zal even wachten totdat ik ergens een andere deskundige mensen vind die op mij lijken, die een beetje betrouwbaarder zijn om dat voor mij vast te stellen. Maar dat was meer voor die meneer. Dus, hij heeft niet gereageerd. Maar ik heb hem gezegd, if you want change in Kadi schreef Doekoe, dan Doekoe, ja, money. Oké, maar in het kader van die slavernijterminologie, we hadden het al erover, want in die slavernijterminologie, die mensen hadden heel veel dingen bedacht om zichzelf ook in te dekken, hè. Bijvoorbeeld, ze gingen praten over tot slaaf gemaakt. En dat doen vele mensen van ons ook, van tot slaaf gemaakt. Dat zijn geen enkele tot slaaf gemaakt. We zijn gewoon tot dwangarbeiders gemaakt. Tot slaaf gemaakt. En die benaming wat ze hebben gegeven, zegt de planter. Dus die witte man en die jood. Hij was geen planter, hij was gewoon een peul. Alexi was de planter. Tasa, die waren de planters. Na denbe prana tjena a koffie. Na denbe gokoteng. Na denbe showen kong. Na denbe bora sukru. Dus die witte man die ze planter noemen, hij was geen planter, hij was een beul. Want na enbe fon ja, na a paleksi te paleksi, na bengoro komungro. En daar hebben ze gezegd, daar hebben ze gesproken over de plantage. Het was geen plantage. Het was een werkkamp. Weet je wat voor ons een plantage is? Voor ons is een plantage op Chimboite, we weten die dingen.
Je gaat ergens bij, je gaat ergens bijvoorbeeld naar Onverwacht of je gaat ergens naar Coroni. En dan zijn er veel publicitaire bomen. Oma kookt lekker, kokosnootbomen. Je kan gaan zwemmen, je kan gaan vissen. Hè? Je bent vrijheid, dat is plantage. Maar niet wat die mensen toen plantage hebben genoemd. Het waren werkkampen. En daar hebben ze weer iets gezegd, dus het land hebben ze genoemd de kolonie. Dat ding was geen kolonie. Dat ding was gewoon een concentratiekamp. Dat ding was gewoon het inheems land. En je hebt het inheems land heb je omgetoverd tot een concentratiekamp. En dan ga je mij voor de gek houden in je terminologie om dat ding te noemen kolonie. Want dat klinkt zachter, hè? Maar die dingen die daar zijn gebeurd, die gebeuren alleen in concentratiekampen. En zo heb je ons ook die namen gegeven. Dan heb je ons neger genoemd, daar heb je ons Creool genoemd, daar heb je ons een paraman genoemd, daar heb je ons genoemd poronman. Nee. We zijn gewoon nazaten van mensen die je gestolen hebt uit Afrika. En dat denk ik je niet af, want je lijkt niet op een Chinees. Je lijkt niet op een Japanner. Dus je kan zeggen van nee, maar dat mag, want ik geef je geen identiteit. Maar je lijkt niet op een Fransman. Je lijkt niet op een Zweed. Je lijkt op een Afrikaan. Dus dat is al die tekening dat je natuurlijk van welke tribe, dat moet toch allemaal, dat moet je gaan onderzoeken. Maar Inogeerswansnezi, dus noem ik Normalawi. Je bent gewoon een nazaat van die mensen die ze gestolen hebben in Afrika. Maar voor die spiegel staan, dat ga je zien. En ze leren ons ook de hele dag, hoor je. Laatst heeft de paus ook excuses gemaakt voor de slavenhandel. Ik heb hem een brief geschreven, zegt meneer de paus. U moet geen excuses maken over de slavenhandel. U moet excuses maken over de Afrikaanse mensenhandel. En ik heb hem meteen ook gevraagd, wat is het gevolg? Wat is uw wiedergutmachung beleid? Nou ja, want je kan het mooi vertellen daar in Rome, in het Vaticaan, zeg je nee, je maakt excuses voor die misdaad. Maar wat is jouw wiedergutmachung beleid? Er zijn hier zoveel kerken bijvoorbeeld in Amsterdam waar jullie niks mee doen. Geef ons drie van die gebouwen, dan verbouwen we ze tot weet ik veel wat. Dus ik heb hem meteen gevraagd, zeg, sana yo wiedergutmachung beleid. Wat geef je terug? Want je kan mooi zeggen, ja, we maken excuses, maar daar kopen we niks voor. Het is misschien belangrijk als erkenning. En ze hebben ons ook weer iets anders geleerd. We waren weggelopen slaven. Dus weggelopen vee, weggelopen dieren. Nee. We waren vrijheidsstrijders. En ze hebben ons ook opgedeeld, hè. Ze hebben gezegd, ja, jij die nog in de stad bleef, jij bent een lafaard. En Palexi, die vrijheidsstrijder die toen andere plek heeft gezocht om van daaruit. Ze hebben gezegd, nee, hij is die held. Tot nu toe wordt die strijd geleverd. Laatst nog zag ik een man en ik wilde praten over dit ding. En hij zei, nomineer dat ik een fotoman, de fotoman. Je foto maam in de lafaarte, maar uno na de jajama, want uno na boven Suriname. Ik dacht van, hé, je als zo met erop met je gedonder, met je gelul, jong, over je naar boven Suriname en die toestanden. Want je bent daar boven Suriname, maar je mag nooit meer in de stad komen. Trouwens, het waren de families in de stad, de broeders in de stad, die later de mogelijkheid hebben gemaakt dat je in Paramaribo kon komen studeren. Dat er internaten daar waren, waar je kon worden opgevangen, dat alles zo geregeld is dat vandaag aan de dag voor ja, gezamenlijk zitten in die politiek, in het bestuur van het land. Zei natuurlijk dat het veel beter kan. Maar ik, Brarakaikousi, ik doe niet mee aan die nonsens. We waren geen weggelopen slaven, we waren geen weggelopen dit of dat. Onze voorouders die waren gewoon vrijheidsstrijders, want de strijd ging om vrijheid. Palexi die nog in de stad was gebleven, die vocht ook mee. En Tandina, die was gevlucht naar boven Suriname, die deed ook keihard mee. Wij allemaal hebben die strijd geleverd.
dat het eindpunt kwam in 1873. En want na 1873 was het ook nog niet klaar. Eigenlijk, op de dag van vandaag is het nog niet klaar. Want ga in Suriname, dan ga je

is zien dat de mensen van ons, wij leven nog steeds in die krotjes tussen die ratten en die slangen. Er is niks veranderd wat dat betreft. Nu pas zie je dat er wat pogingen worden gemaakt. Laat zei iemand tegen mij tot slot, ja, we moeten elkaar om vergeving gaan vragen en we moeten tegen elkaar excuses gaan maken. Ik zeg, ik vraag niemand om vergeving. En dan met je hier pony. Ik zei, mooi Sani, ik moet mensen om vergeving gaan vragen voor kippenis. Voor wat? Ik heb nooit iemand vermoord. Ik heb nooit iemand een spijker op de weg van iemand gezet. Ik vraag niemand geen enkele excuus. Ik vraag niemand geen enkele niks. Wat ik wel bereid ben, we kunnen met elkaar in de ogen kijken en we kunnen tegen elkaar zeggen, weet je, laten we al die dingen achterwege laten. Laten we elkaar niet zomaar bezwaren, zomaar onze mind oppakken. Laten we ons concentreren op wat beter is wat we voor onszelf kunnen doen vandaag. En wat beter is wat we voor onze kinderen kunnen laten. Dus al die mensen die zitten te wachten dat ik bij hun om vergeving kan vragen. Omdat Columbus een of andere verhaal heeft opgehangen. Dan ga je lang wachten. Ik heb je niks aangedaan. Dus ik ga je geen enkele vergiffenis vragen voor niks. We kunnen met elkaar kunnen we verder gaan. We gaan luisteren naar een pokoe, lieve luisteraars. En dan kom ik terug en dan gaan we praten over wat 1 juni gaat gebeuren. Tot zo.

Ja, lieve luisteraars, daar zijn we weer terug. Dat was Oscar Harris met T.O.P. We gaan de topspeaker bereiken. En ik wil Brada Kwamimba bedanken voor deze prachtige muziek. Ik wil hem ook natuurlijk bedanken dat hij vandaag weer namens Radio The Voice bereid was om te werken aan dit gezamenlijke programma van Radio The Voice en Radio Frimagrong, populair genoemd Radio The Free Voice. Ik heb voor ik op 1 juni kom, 1 juni natuurlijk is het programma, maar op 21 juni is er een lezing in de OBA. In de OBA in Amsterdam, in Amsterdam Zuidoost. Dat is de OBA, dat is op Bermeplein 393. En de inloop is om 14:30 uur. En bij deze lezing is de Stichting Eer en Herstel ook bij betrokken. Het gaat over het thema is dus samen tegen verborgen racisme. De keynote spreker van deze lezing zal zijn Dr. Anders Patty Gomez. Dus 21 juni is die lezing. Dan is er ook op 28 juni is er ook een lezing bij het Scheepvaartmuseum. Die hebben ook ons daarin bij betrokken, de Stichting Eer en Herstel daarin bij betrokken. En deze lezing wordt ook, de keynote spreker zal ook zijn, Dr. Anders Patty Gomez. En dan de inloop is om 2 uur, heb ik begrepen. En het adres van de scheepvaart, van het Scheepvaartmuseum, dat is Kattenburgplein nummer 1, dat is in Amsterdam. Iedereen weet, dat is richting, wanneer je naar Salto gaat, is richting richting een centraal station. En er is een kleine donatie zal worden gevraagd. Maar ja, als je die donatie hebt en je hebt je pas, dan volgens mij je Amsterdamse uitgangspas, heb ik begrepen, dan kun je gewoon, kun je gewoon doorgaan. En de donaties, die komen niet ten faveur van de Stichting Eer en Herstel, maar dat komt ten faveur van het Scheepvaartmuseum, omdat zij bepaalde van de kosten zelf zullen dekken. Dan heb ik begrepen dat er ook op 13 juni, is er ook in het Oosterpark, wordt er ook iets georganiseerd door de broeders van Bonigrani. Ik heb begrepen dat dat gaat allemaal duren van 4 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Een spirituele bijeenkomst. Ik zou zeggen, join the party. Het is dus op 13 juni aanstaande in het Oosterpark. Ik zou zeggen, blijft u luisteren, omdat ze ook via hun eigen andere kanalen ook reclame hiervoor maken, om het zo te zeggen. Dus, maar wij vonden het belangrijk, vandaar dat wij vooral in het kader van de Petticoat maand, vonden wij het belangrijk om deze belangrijke activiteiten ook door te geven. Trouwens, dit is een kleine anekdote ook, want ik kwam laatst een vrouw tegen, die organiseert ook iets, ik weet niet waar, maar ik zou hebben opgemerkt, dat is een mooie aanvulling voor de Kitty Kutty man. En toen zei ze, nee, dit heeft niks met Kitty. Het heeft niks met Petticoaty maand te maken. Ik was blij dat de tram snel kwam, want dan kon ik in de tram springen, want ja, dit soort discussie ga ik niet aan. Want we leven in Petticoaty maand. Iets gaat georganiseerd worden in de maand juni. Ik denk dan, Kadena Milo, dat is niet erg. Morobedre, Alaudena Milek, Alaudena Trawang. Het is logisch dat ik opmerk van, dat is een goede, dat is iets goed voor de Kitty Kutty maand. En die mevrouw probeerde mij wijs te maken. Zeg, nee, dit heeft niks met Kitty Kutty maand te maken. Maar vaak zijn het dezelfde mensen die het hebben over bondo met kakraktigulo. Una brada nangasta. Una familie. Om fit samen. Ik van, soms heb je die dingen van, op het podium en bij de microfoon. Zijn we geweldige socialisten, maar wanneer alles uitgaat, dan is dat heel anders. Ik vind het niet erg, want
Ik ben al getraind op dat soort dingen, dus ik heb geleerd van dat soort dingen moet je dan niet meer opmerken. In ieder geval de activiteiten die plaatsvinden in de maand juni, voor zover ik die weet, daar zal ik altijd wat over zeggen, omdat ik vind, ja, die dingen gebeuren in het kader van de Kitty Kotti Maan. Er zijn ook mensen daar in Amsterdam, Westerpark, die gaan ook activiteiten organiseren onder leiding van Sisa Cheryl Vliet. Ik heb geen agenda, dus ik weet niet alles, maar ik weet dat er wel dingen daar gebeuren. Ik had ook gelezen dat er ergens een Banyapri gehouden zou worden. Ik las de naam van Sisa Urmi, ik zag Glenn erbij. Ik heb geen parate info daarover, maar dat vind ik allemaal hele belangrijke activiteiten. En omdat ze plaatsvinden in de maand juni, ja, ga ik ervan uit dat het gewoon ja, verrijking is van de Kitty Kotti Maand. Wat dat betreft ben ik heel anders, denk ik, heel anders. En toch, ja, want soms hoor je van, dat is toch wat ik toch wilde zeggen, want sommige mensen denken van, ja, wij van de fotomans, wij moeten niet te veel praten, want UNO bevrijdt je. Wel, laat me één ding vertellen. Niemand heeft mij bevrijd. We hebben elkaar samen bevrijd van de beulen. En vanuit verschillende invalshoeken, vanuit verschillende gevechtspunten. Maar niemand heeft mij bevrijd. Dus ik hoef niemand te. Ik hoef geen dankjewel tegen niemand te zeggen dat ik bevrijd me. Look at you. Minangayu, Fetafeti, Bevrijdingsrevie voor Abul. Dus die dingen vind ik belangrijk om die dingen zo dat we dingen ook kunnen meegeven aan de komende generaties. Hè. Verder is er ook op 30 juni, dat is heel belangrijk. Op 30 juni dan heb je dus ook op Surinameplein heb je de jaarlijkse, dat gebeurt al langer dan 10 jaar als ik het goed heb. Dan heb je dus van het comité 30 juni, 1 juli. En op dit moment zijn ze verwikkeld ook in een, ja, misschien een strijd een groot woord, maar ze zijn verwikkeld in een Johario-troezel met stadsdeelraad en met de gemeente. Omdat vroeger, ik heb het ook meegemaakt, dat om 8 uur, dan werd het verkeer 2 minuten stilgelegd. Het ging een paar jaren, werd verwaterd, ik weet niet waarom. Maar de Jajamans en de Jajaumas, zoals ik ben even de naam kwijt, Jessica. En anderen, want het is veel Jaja-oma's daar, die zeggen nee, vanaf 30 juni aanstaande moet om 8 uur de 2 minuten stilte voor het verkeer moet weer komen. Het verkeer moet gewoon stil zijn in 2 minuten wanneer wij onze ja, zaken daar op het plein gaan regelen in het kader van herdenking van onze voorouders die slachtoffers waren van het Nederlands koloniaal en slavernijverleden. We hebben geen slavernij bedreven, we hebben geen kolonialisme bedreven, dus wij zijn de nazaten van de slachtoffers. En Stichting Erasel Radio Fremantle, zeker ook Radio The Voice, we steunen deze strijd. Dat het moet gebeuren, dat met ingaande van 30 juni aanstaande, dat het verkeer gewoon 2 minuten stil moet zijn wanneer op dat moment de vlaggen worden gehezen en bepaalde zaken daar op Surinameplein worden gepotieerd. Want er zullen heel veel zaken meer komen. Ik heb ook begrepen dat ergens in Groningen, geloof ik, en nog een paar andere steden, dat dit jaar de vlag ook halve stok zal worden gehezen als erkenning en als eerbied voor de slachtoffers van het Nederlandse koloniaal en slavernij verleden. En dan hebben we dus 1 juni hebben we de start van de Kitty Kotti Maand. Dit jaar, het thema van dit jaar, dit is de 16e Kitty Kotti Maand. En natuurlijk de 16e Kitty Kotti Maand in de vorm zoals het is gebeurd, zoals het nu gebeurt, want Kitty Kotti Maand is iets wat al jaren bestaat in Amsterdam, maar dat een andere vorm. In ieder geval, de Kitty Kotti Maand duurt van 1 juni tot 1 juli en het thema dit jaar is samen doorwerken. Ik had begrepen dat ook Nimsi dit jaar een thema heeft, is schouder aan schouder.
En ja, wij hebben een beetje ja, dat die beide dingen aan elkaar gekoppeld. Ja, neem ons niet kwalijk. Maar wij hebben gezegd dat de algemene nationale thema van dit jaar is schouder aan schouder samen doorwerken. Want er is heel veel wat nog gebeuren moet. Er moet veel intern worden doorgewerkt. En er moet veel natuurlijk naar buiten toe worden doorgewerkt. Bijvoorbeeld, ik had het over dat spiritueel cultureel centrum, dat wij natuurlijk zelf in Nederland moeten vestigen, omdat wij ja, toch ons niet laten misleiden dat Nederland en Amsterdam slavernijmuseum voor ons aan het bouwen is. Daar wordt niks aan musea. Musea zijn goede dingen, maar wij hebben meer aan andere dingen die moeten gebeuren. Die wegen daar in Paramaribo moeten goed komen. Die woningnood in Suriname moet worden opgelost. Die scholen moeten daar gebouwd worden. Dat hebben we nodig. De wiedergutmachung moet goed geregeld zijn. Want we weten al dat je oma ging mishandelen. Je hoeft dat niet in een museum voor ons te gaan zetten. We weten al dat je pa Alexis op ballen had weggesneden. Dat hoef je niet meer voor ons in een museum te zetten. Dat moet je zetten voor de mensen die dat niet weten. Maar dat hoef je niet voor ons te zetten. Want als er eentje is die je weinig gaat zien in dat museum, dat ben ik. Misabasanikba, misrefporteri, samidmi. Is dat? En dan de dresscode is blauw-wit. Dus, want er had een Sisa gezegd, nee, als een naberi, als een nadedozo, dus om die kleur dat hij natuurlijk, je wordt niet gedwongen. Maar de dresscode is blauw-wit. En voor de Mimrewaka, want de Pitikoti maand eigenlijk bestaat uit twee onderdelen. Eén onderdeel is de Mimrewaka, de herdenkingstocht. Dan lopen we door Amsterdam, want er zijn plekken in Amsterdam die te maken hadden met de tijd dat Amsterdam, dat gemeente Amsterdam, de stad Amsterdam, veel te maken had met dat concentratiekamp daar. Dus er zijn panden hier en onder leiding van de Black Heritage Tours van Jennifer Tosh. En Ashaki, die gaan ons vertellen wanneer we die panden langs gaan van welke rol deze panden hebben gespeeld in dat tijdperk. De verzameling is om 2 uur bij het Stadsarchief. Daar is de allereerste Mimrewaka begonnen. De verzameling is om 2 uur en onder politiebegeleiding vertrekken we om 2:30 en hopen dus om 3:30 aan te komen bij de burgemeesterwoning. Dit alles gaat onder de bezielende leiding gebeuren van zuster Lia Veller. Ze is al een paar jaren hiermee bezig. Ze weet wat ze moet doen. Dus we vragen ook de mensen die komen om de instructies van Lia te volgen. Zodat wanneer we de troep gaan formeren. Dit jaar hebben we de groep Brotherhood, dat is de brassband groep, die gaat wat muziek maken. Niet dat hele traject, maar op sommige momenten dan wordt dat een beetje opgevrolijk. Ook om onze bigismas, onze cabras, ook een beetje te pleasen. Vandaar de muziek. Het is geen feest, het is geen danspartij, maar ja, muziek is bij ons nooit weg. Dan heb je de Wasano onder leiding van Sisa Linda Blue. De Wasano is van 3:15 tot 5:00. Omdat de Wasano is voor ons een belangrijk ding. Als je ergens komt, dat je reinigt als geest, je reinigt als king. Hoe kan nemen deel in die Asanta Komakandra DC. Dan is er een aankomst, nummer Waka. Dan is er een aankomst drumsolo van Broeder Muntje. Paralamuntje, dat is om 3:30 ongeveer. En dan is er ook een welkomstwoord door de MC. In dit geval is dat mevrouw Anita Plauwel. Die zal de bezoekers natuurlijk welkom heten enzovoort. Daarna hebben we dus nog een korte drumsolo van Brada Munslag. En daarna volgen de spirituele opening door Nana Ifua Mensa, Marianne Markelo. Dat is iemand die dat ook al jaren doet. En dan hebben we dus de kondresingi door de kinderen die zullen ons daarin voorgaan. En dat zijn de kinderen onder leiding van Sisa Rinja Overman en Sisa
Dag Leone, we weten niet of zij komt, maar we gaan ervan uit dat zij komt. En daarna heb je 1 minuut stilte met het onderdeel Mimreding. Mimreding, daar gaan een paar mensen waar wij op hun schouders staan. Mensen die ja, in het verleden hun best hebben gedaan. Dat we zo ver zijn gekomen, we zijn er nog niet. Maar die mensen, die blijven wij gedenken. Die mensen vergeten we niet. Dat zal ook een onderdeel zijn wat onder leiding zal gebeuren van die mevrouw Plauwel. Dan hebben we een poema van Renate Galdij. En daarna volgen een aantal speeches. De eerste speeches zal zijn van mevrouw Diana Flat. Die gaat praten namens de indigenous organisaties in Nederland. Populair gezegd de inheemsen. Dat is eigenlijk een beetje, ja, moet het zo zeggen. Want het zijn vele stromingen binnen dat geheel. Maar goed, zij gaat praten namens de global indigenous. En voordat zij praat, zal zij ook begeleid worden door een PI-man. Dan hebben we ook een speech van Ozet Angere, dat is een specialist in neuro-emotionele intelligentie, pittige dame, die gaat ook natuurlijk haar beste beentje voortzetten. Dan krijgen we een speech van good old Glenn Gottfried, dat is de voorzitter van Wisting. Dan krijgen we een speech van mevrouw Bianca Groen, dat is de nieuwe directeur van NINSEE. En dan als einde krijgen wij een speech van de burgemeester van Amsterdam. We hopen dat zij dat zelf is. Mocht dat zo zijn dat zij verhinderd zal zijn, dat zal altijd de loco zijn of iemand die namens de gemeente Amsterdam komt praten. Want het is belangrijk wanneer de gemeente Amsterdam erbij is. Dan dat geeft ook een soort erkenning van de activiteit en van de herdenking. Ik was vergeten dat bij de verzameling van de Mimirawaka dat ik daar een korte welkomstspeech zal houden. Niet te lang, heel korte mensen welkom heten enzovoort enzovoort. En daarna dan hebben we de kranslegging in de volgorde van de mensen die gaan speechen. En daarna hebben we de grachtenritueel, zoals we dat zeggen. Daar worden bloemen in de gracht gegooid. Dat is ter nagedachtenis van al die Afrikaanse voorouders van ons. Daar hebben we Chirase, daar hebben we Abrawatra, de ook toe. Degene die ook toe, ja, zelfstandig daarvoor hadden gekozen. En dan hebben we ook Sokopsalm van de groep Wina, hoe is het zo weer? Dat is van Tietje Meynals. Dat is Famierman, nee, ze heten niet zo. Ik moet het goed zeggen. Wina Famiri heten ze ongeveer. En dan daarna hebben we dus een laatste bedanken voor de mensen. En dan, ik moet de naam goed zeggen. Ik mag dat niet zo doen. De naam is spirituele muziek van Patiëntie Familie, onder leiding van Tietje Meynals, Patiëntie Familie. En deze organisatie staat in handen van Stichting Eer en Herstel en de Grassroots. En de Master of Ceremonie, dat is Anita Plauwel. En de Floor Manager op deze dag, dat is Marta Koenders. Dat zijn de mensen die regelen dat alles daar goed gaat. En dat doen ze al jaren, dus ze weten van wanten. En we moeten ons haasten om te vertellen dat de ondersteuning die wij krijgen, dat is van NINSEE en van de gemeente Amsterdam. Wat je ziet in de komende 3D-DCT, ga je nog meer horen. Maar in ieder geval, we verwachten dat iedereen er wordt doen een beroep op de mensen. Als je neem een extra plastic zakje mee, zodat je je afval daarin kan zetten. Want we gaan onze afval niet op de gracht gooien. Want we zijn ook mensen die fatsoenlijk zijn en mensen die weten hoe het hoort. Ik ga het hierbij laten, lieve luisteraars. Bedankt dat jullie hebben willen luisteren weer naar dit programma. Broeder Kwamimba gaat verder. Ik wens hem een hele goede uitzending toe. En ik zou zeggen, tot maandag 1 juni bij de nationale start van de Petticoatie Maand met als thema schouder aan schouder samen doorwerken. Dresscode Blauw-Wit. Brada Kaikuzi signed off. Odi, odi.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt.

GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Rontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.

0: hier. It's Monday.
1: Fantastisch weer.
2: Blijft altijd genieten.
3: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
4: Wat klinkt jij zo?
5: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk. En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
3: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Maandag 1 juni aanstaande start Ketty Kotti Maand 2026 met Ketty Kotti Memrewaka vanaf het Stadsarchief Vijzelstraat nummer 32 en Ketty Kotti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo fugrani wi afo sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grasroute.

Odi, mi brada kwami ba e barunu. Eme barunu odi ini anefu ananaf. Kedwan pong. Ook tuan bigi odi me barunu in anefu den. Krakti nga de maktifu anaturu. Den basifu a planeti disi. En ook to me barunu odi in anefu den voorouders fu unu. En spesuru tu de wang sanya mahebi katibo. Dan leksa brada kaikusi bentaki tak en sama radio Frimagrong en samenwerking nanga radio The Voice nanga a programma Arki a Tori en des masang gwent Arki usa persis over sabetaki une taki tras masane ma betak over uno Afrikaanse sma di ana di trawang kung fufuru di bigis mafu unuk mapufu a Afrikaanse kontinent en antike a wel fu densma de man chades magogo poti in Noord en Zuid Amerika en den chades magodrape de omdat Afrika was een hopeloze een continent den chaden godrape de so uit hebzuchtigheid walo so di dibris an de do nanga den bigis mafu unu en anti de dei de ma wanta kum laf nanga den kum usfendes an normal ma dat is niet normal an santek den bigis mafu unu brada nga sisa en ik leef tot de dag van vandaag mee nanga den an bigis mafu unu en mi besa wan sabi fu de Europeaan. If uno Afrikaansers ma bedu asems han nanga den, if de bo lobatori dati. En anti de dei, en plas fu de opo de mofo, tak ei sorry, dat was niet de bo duleng nei, de mana trobi nanga uno brada nga sisa. En daarom vaak mi lop taki kudusani, sama nanga makandra, en libi den. Want mi dat tak altijd me lib den gi den creators funo, me lib de ook to gi a naturu. In one day I should be working on a warm to the jazz so in Nederland the wala food is mother bruya want then a man nga a hit dos ya ko uno uro ko sa man nga makandra and for the rest libidens magiden and igigi anaturu yap ibo ak ube abuan bigi man eh. En dat ben de Marcus Garvey. Een man dat die ben met alle moeite. Zodat Afrikaanse sma wereldwijd. Ben kan met Kwan Kofu. En dat die den een. Ben kan ko op die. Den een sanfoeding. Abrada dat die ben me uit een Jamaica. Waar omen kondre. Pe Afrikaanse sma de. So so fugu ko so ordens ma ya sumana den en taki den san santek den bigis ma fu uno bede ko no asot ana di dibri asani en a tok den libis ma ap so wa lef fu konfeni tak uno na den chi fu ana den ana di dibri dus ik vind dat een belediging naar ons toe. Want ana uno do en di dibrisani, ma di dibrisani tek uno for ouders. En dan toch de libis ma wan kon drayasani, lek uno na ana di dibripching, en tak den ana na asuifere volk en noem maar op. Fa yu kan de asuifere volk da ino mananga asong. Aso e bro yu, ya vi fot omen krem tap yu sching. Ma uno dungrus ma wufo dat ni to dun. Uno ma tige a hete. Fu dat ede u shime kwan sot fasi. En u lai en melanine in u shim. Daarom mek u blaka. En omore lichti u. De beteken dat je minder.

El Sandati, want dem chiefu uno, sen de toekomst, dala kane manga yu no demoro, ma de o de ete, en da kane de ook tu ome kip ching. Dus da koko orus ref, moro betere, nanga makandra, kone pot makananga de so Sandati moro tap de pasifu uno, want aan de ene kant ook tu, en ja, uno voor Afrikaanse afkomst. Ja, soms gunnen we elkaar ook bepaalde dingen niet. En dat is niet goed, brother Nassisa, want hier liep je voor uno de ondersteboven dan. If uno ook toe het tegen elkaar dan ga de wanat, ja. Dat is het een dubbele straf, brother Nassisa, dus mekasan kon de zo dat ulop makandra en we jeep makandra want die andere soort dingen ze heeft totaal geen zin zeiden mek omus haat makandra en noem maar op hoeft niet bradangasisa dus mek uno in de tendisi dan mek uno onder de goed bezig nanga makandra. Want als hij valt op dat een trons Oeshabikba, vooral desmaar zei Arki Atori, dat wij Afrikaanse mensen zijn de meest gehate mensen op deze planeet. En dat auto komt tot stand door de takru krachti die nog loopt uno Afrikaanse smaar schreef. En na de takru krachti dat die roko sama nanga den European fucharu gwen katibo duala viswasan nanga uno maya ye kan don elato wachewel ma uno de ete u de ete abradanga sisa dos ama moro betre fu u de bezig nanga en makandra in plaats dat u moose potsan a pasigi en makandra het heeft geen zin. We worden al gehad door elke van die een lange virus, maar zijn dit op een planeet die ze. Misschien nog steeds zouden doen, geschiedenis is voor mij. Dat een tegendeel dat naar je hebt, hoe je boem voor of ding. En ik zou, als ik me moest geven advies, in de toekomst kunnen doen ze aan het morgen. Kunnen gogo je hebt nou een krisma, om je hebt makandra. Want ik kan gewoon je des maar en a paisa je kisi nadat die toch den loop jou den begis maar voor uno den voorouders die alles hier hebben bevaren go in voor kondre en de go een beschaaf boom voor of des maar en dat in plaats voor des maar de volkeren attack tangi tak uko opo uai undep chimora beschaaf nee en die deel der tegen unendang misref actie misref sa Afrikaanse sma du langa virisma tak de mus ap wang hekel na uno maar ik denk dat het te maken heeft met een dus kan het de luku uno. Dat kan je denken, ik is minderwaardigheidscomplexe. En dan een, de draaiasani, lijkt naar uno op den soort complex dat hij, nee. Uno op den soort zijn dat hij, braden als hij mensen praten. Zo, gogomit een uno. En, milop den een, de metier, want milop luku den een kino dat hij. En dat je ziet dat de meti, de bedefos onolibisma, dat we planeet disi. En teleka deefti de abi, den fasifa de libi, en nou a verandering neko in asandati. Suma e nyama trawanda de nyama, want in na naturu, dan een, is gegeten worden. Of you een jouwang wang sani en dat je sifa de leeuw en gogonya de hert anga den trashoed biji meti. Maar ja, na zo den sanda de ingerig.
Vandaar dat Assan en dit

0: u afasi dati. Ma uno libis ma zijn geen dieren, maar heel veel mensen gedragen zich net als ze dieren zijn, brother Nasisa. E want texan fu atrawang, natrobi fu atrawang, ofiri, en al dat soort dingen, brother Nanga Sisa. Ina taki fu een katipo, want dadelijk na 1 juni, en dan vanaf 1 juni, dat u abi een dat boom voor sani op sa afas familie e volg. Des ma san der bezig na katibotori. Maar mami ap toch wan sani futaki omtrend dat hè. Me lukasan goko. En dan een dat na san mi feni hè. Dat boom voor unu. Neteki a ketikoti sani serieus. Ajerlek uwan go dansi na nga den sort sandati. Mar katibotori anof go dansi. Nafu libi mei na nga den forouders sa nyama ebi katibo. Want ano unu sande no ondro a song. Di unu geboro kon katibo no ben de moro. En na gegeven moment hadden we dat misschien niet eens door. Dat nou een boom gruwelijk zijn en dat ik denk een grandsma voor UNO. Dus dan op 1 juli, UNO begint dansen en noem maar op. Maar dat deed dat dan ook, want die heeft ook een dansie op. Maar dan is het een boom gruwelijk zijn dat ik denk een begisma voor UNO. We moeten meeleven naar een grandsma. In one programma, want alla zonde ika arki mi via een radio raso vanaf een 5 euro. Maar dan, nami ben soordens ma, taki een, ja, uno, ete kasan lek wang, ja, net of het een feestdag is. Dat ze ons maar taki, ja, maar dan begint maar voor uno ook te be dansen, toch voor die rebel kon de vrij. Misreven tegen dat je schreven, taki, dan begint maar voor uno. Dat is toch te begrijpen, dat dan begint maar breed, dat katibono de moro, en noem maar op. Dus if des maar dat dansen, dan de mag voor dansen. Want je bent eindelijk bevrijd voor een soort. Die debris en sani zijn ik denk een bigisma voor uno. Maar uno zijn er nu om ons herdenken en om ons herdenken dat we een topfasie niet eventjes en dat bakarati dat we go dansen en noem maar op adi dat in nou aan dansen om go dansen. Want daarvoor kan je gaan dansen en daarna kan je ook gaan dansen. Maar niet op een op die dag. Mino sabi if in Oosterpark if een tap 1 juli if mansan of zij ik moet dat nog een bezien. Maar dus mas hij organiseert den Sandra PD. Mi besawa accident. Tak nou mek nou een kri volk, tra volk sa nou jes uno, moes kon profiteer ook to fu u bigisma herdenken. Voor si in na Oosterpark, de eschi tak wel een soort krampjes de, en dan, jelle kusuma langa suma ab den krampjes, de je dat walo sma sa ano uno Afrikaanse sma. Va alles en nog wat. We opa adoro di mek desma komek moni na uno tapu. Terwijl desma no lobo uno. Kode eerlijk. Desma no lobo uno brada ngasisa. Dus minus abe fuan san opsa in a park. Mami feni. tak if sani es seri tijdens a een juli denken dan met amus de so de nakomen lenga voor de smasanya ma hebi katibo na ding mus een absane seri en noem maar op man wat trouw een keer die trafola omdat de irike tak den trafola ke libi me nanga unu te 1 juli de dat den breekte dat 1 juli de maar niet omdat de wan kon een join uno in a lead sa den bigis ma fu uno onder ga nee de man kon make money en fosi mi ben mi ne komi tak so mi ne libi fara fu a ooster park hè. Dat was lezen jaren geleden, dat ik bij de auto had dat hij. Toen liep ik van P.A. Toso de, gogo met richting een awoyos aan de drapen de. En dan, dat was je om mijn lange virisma, op krampjes. Maar, once I no can blame them on the langa virus masambe up cramp. Yes, want suma gides ma a okasi fukong up cramp. Yes, that na unus refi a brother ngasi sa mar. Mide dar tege, omdat no meg no wa enkri trafolku, komek money, efferdin omen money, tapadei dati. Manes mane kon in na bijvoorbeeld aan Oosterpark omdat de wang lee samen aan uno de wa lee van mij na den bigis mane den de e kon drape de fuk komek money en wij laten dat toe en des mama fin voor mij sa de wang die moeten ze zelf weten want te de abden sa ni Minegade en wis mi bo gade mi accident mi wan ab wan kramp ya wan kande wan ser wan tu moksa lisi of wat dan ook je krijg geen krampjes van ze je krijg geen krampjes en ja aan de ene kant des mo atlet je wan na densani maar zo uno mus de ook tu tige den bradanga sisa en plas voor her de we opo doro gides ma disap krampje datap krampje en die staan op krampje. Javana hebben dat. Terwijl nou af den toe groepen dat die no elibi mee na nga uno. Misschien niet allemaal, maar het gros ne elibi wang na nga uno brada nga sisa. De kou minder is alsof kom ik money. En ik vind dat geld van ons, laten we andere dingen mee gaan doen. En dat is noos koji den tot die pje voor uno de money dat die, want zij zijn de toekomst. En mijn abtrobi if de langas virus me vindt me verferi, omdat me de tegen de zand dat die, dat tijdens uno herdenking, dat gewoon om een volkere er kon zijn, er had uno ook te noter binnen, maar dat die dat die dat de wan kon make money. Maar if uno schreef je en op den doro giden, ja, dan kan ik het ook begrijpen dat dokom. En minatelooi ben nogmaals, if den of een leuk sami et taki, maar uno moest op den doro giden smarati. I understand it, I want sani na Milan, of weet ik veel van asandat, lek van asandat neng, maar nog nooit ete mishitaki, awa Afrikaans is ma. Op een op krampjes drapen de na zo soort ding heb je krampjes en aan de ene kant meneer blame den moeten ze zelf weten want misafades maar nu als aan dona uno ze er op om een doro die den trafolku hallo was wit konijn
1: hallo goedemorgen en een goedemorgen ja als aan ja letiere want pemel libi een Griekse buurman nu. Alla 1 juli. Ik ga naar toetas. Aan een vrouw en een twee. Dat ik gozeer zijn petjes. Surinaamse vlag. Sjaaltjes. Surinaamse vlag. Dat mijn actie. Zij de goeie dag. Ja, money. Ik go make money. Dus, een man is op nood voor 1 juli. Maar zo money.

0: Jale tiere ne san se etaki. Man mi Griekse buurman na dat hij doen. Elke jaar na dat hij doen. Na dat mi want taki.
1: Ja, tangi fu dat je ja ook toileti sisa. Mek mama is hangen na dat dan ga
0: je. Na ga je toe jere. Ja, tangi fu dat je ja.
1: Ja, zeker. Ja, nee, dat is zo. U moest konden. Kimore en serieus omtrent uno egisani. De enige smasa mag zakken concert zijn drapede. Na de nakomelingen voor de sma. Sanyama hebi katibo. Die mensen hebben geen geld gekregen voor Aroko Saderoko om een eeuwen. En dan vraag ik me eigen af, if de tralanga virus, maar noem ik nog voor money tapuno. De Europeaan met nog voor money om tap uno. En dan nooit een. En dat die de in plaats van de taki ja. Katibo was onmenselijk. En noem maar op. Nee, ze willen niet eens daarover praten. Wist je ook een accident dat u aan herstelbetalingen aan de wand dat die? De zouder meter je op. Want wat lees je met volg? Met volg dus maar in de Tweede Kamer. En dan de FNI dat ik u na niks zie, brader Nassisa. Dus je hoeft daar niet mee te gaan. Hallo, een sweet konijn.
2: Ja, wat sweet bakadina, brada kwam bimba, na sisa Eli.
1: Ja.
2: Ja, afroot, na mi visita kasserefi, u heeft helemaal gelijk, brada kwam bimba. Want jaren geleden, want kennissen van mij, we hebben een sportschool in de buurt van mij, van Afro-vrouw, Afrikaanse afkomst. Want sportschool, ja, dat ik ook zeer sani, dat ik me breng naar de Mila, sani voedem, dat ben ik precies. Brada kwam bimba, attack no, hun die staan in de bijwaan san na een. De luku am omdat aan de eerste maal de luku kon naar een de lafo de wakagwen no wants man op bijna zo agwen aan alle inspelen terug. Maar omgekeerd we doen dat wel. Dat is dat den sani dat u egis ma vindt dat we discrimineer dat u dit dat u dat die. Ik snap het niet zo brada kwam bimba.
1: Ja, dus de. Ja, dus. Ja, mijn heren, het is Sisa Jaleti en Asanati. Vanwege Asanat met mij nog bij Gomorra naar Oosterpark, hè?
2: Is dat belangrijk om je nog ook
1: te doen? Omdat mij vindt dat je. En dat is mijn lobuno, hè? Ano alamala, maar de meeste voelen is mijn lobuno. Dan wat kom je daar doen? Maar ja, even Afrikaanse smasreven op haar dorgi desma. En desma lobmoni, ja, dan gaat dat gebeuren, toch?
2: Maar de meeste voelen nu loopt alles maar. Is dat weer, het kan ons schelen, onze ondersteund is maar, voelen we ondersteund niet vertrouwd maar. En brak kwam mee, maar ik ben breed voor Shiyu hier, echt waar, trouwens, allemaal.
1: Oh ja, ja, ja.
2: De beheer, maar nooit de beheer. En mi mag dat je loopt, je afroos maar, want je charung go, mi sabes kwam precies, je charung go, sorry, pe a persoon de. Dus de Grand Tangi.
1: Ja, nee, graag gedaan, heren. Naar Miroko. Ja.
2: Ja, ja. Aboeja, de brada kwam inba.
1: Aboeja, met mama is aan en na danga,
2: en de brada Kaikusi ook te voelen. En mee winsen alle succes ook toen naar de Aboeja Saedu.
1: Aboeja, Sisa. Zou een sweet day, moeder of vader.
2: Ja, asrefi.
1: Oké. Ja, brada Nanga Sisa. Des mama Feni. Tak, weer de scoding en noem maar op. Maar ik denk ik nu een voorbeeld. Hoe die dingen daar wel moeten. In plaats van je kon je gratis naar Oemindri. En dat toch hebben jullie een hekel aan ons. Ik zou zeggen, show de meter op. Hallo, een sweet konijn.
3: Hallo, meneer, naar uitzending.
1: Jij deed naar uitzending, ja?
3: Ja, dat is een beetje een beetje
1: Mm-hmm.
3: En als je moet hopen hoe je het hebt, dan moet je naar de gemeente.

0: my pele got a dead Martin of the Rob. Jenna for her up on boycott then what then they buy you, buy a buy a thing, but then they buy you and they commit money. It's a bit of that. If look at that, better in the Axia Fia Mosley, but it's also that too. It's a bit of that. And then one may put money, gratis, which is money, like a wish. I start to fetch this money, come Mulaka Unu, Praxis and food for later. That they come Mulaka Mindri Unuma, Unuma Gada, or the next for Helen. In the case of Kram, take my trauma attack. But let me go attack Abu, become a Tabu, me at you, Doro.
1: Abu, big brother, make my mind sang and another.
0: Dankjewel, Jutta Serefi.
1: Ja, oké. Okay. Nee, het is een... Mij brengt dat aan om mij hoe ik denk zo. Als des maar bij leven mee naar UNO, dat u ben kan taketen. Maar is maar het tegen UNO, Brazanga, als je dat een gogo op het doro gedenk. Nee, niet meer doen hoor. Maar als we het konijn niet... Audi is een brada of sisa sabe bel belkom baka. Want je bent er misschien dat als een groepje fout. Maar in ieder geval, brada nga sisa. Mi breti dat ano mi wang e denki so. Mi breti dat ano mi wa e denki so. Want ja, ze vinden dat je dan racistisch zijn. Wij zijn een slachtoffer voor racisme. Hallo, was wit konijn, nee?
2: Hallo.
1: Hallo. Nanga sumawe taki?
2: Met Arman.
1: Ja, zei ik. Ja, Tori zei wat taki? Dat die mensen niet met ons meeleven. Ja. Die mensen denken alleen maar aan geld. Tee kon herdenken. Kon voor herdenken. Maar nog kon ik met money tapen.
2: Ja, maar dat is maar. Zal jij over me?
1: Suma na suma?
2: Ja, maar zal jij over me? Wat is maar?
1: Suma na
2: later?
1: Suma na lop uno? Lukumi saptak yun na walang aviri brada. Man, ik kan het ook doen voor lange virus, maar nog loop Afrikaans, maar dat is gewoon een feit.
2: Ja, maar niet allemaal hoor.
1: Nee, ik weet dat het niet allemaal is, maar het gros van hen wel. Dat om in Jampanese Google Libina in Groningen, de actie-regering voor Nederland in de jaren 70, omdat deze mannen bewonden minder uno Afrikaanse sma. Minus heb ik juist aan dat, maar het is gewoon zo. Ja, nee, maar de sociaal etaki, maar kan de juno de zo, maar ja, no voor voeders mafie, zowel de geluk de zo, biggie brada. Minot attack na alamala, ja, maar across voeders ma wel. En nono de kan de walos ma sano jes uno, kan de nono de tegen me, want mi vindt dat de namus kondrap heeft komek money. Ik mag voor kondrap, maar kon samen naar uno, beleef ook toesame nanga uno sa uno e beleef. Maar no konde rapide kom ek money. Ik heb daar een hekel aan.
2: Mila mode ya. Me ko ya. Ya, la belibi. La flek wa be ba. La belibi ya. Ta.
1: Ja. Nee, mami, af een telefoontje eten. Moet ik abrada vast wat in na uitzending. Ja, maar die heeft opgehangen, zie ik. Nee, maar brada Narcissa. Het is een gewoon zo. Laat me bij kies een filmpje over de meest gehate mensen op deze planeet. Dan. Het klopt helemaal. En mijn tatak na alamala. Maar over de zeg maar dat gros voor des masanegeta paplaneet DC. Mi besa wantak de kan conforteer me wa lezi. Sang Afrikaanse smaak doen aan haar ding. Dan des refi. No up next voet aki want des up tak uno no do de next. Je kan je niet voorstellen, zang een Nederlanders in het verleden doe, draap je in Indonesië, of de eilandjes, zang de draap je de. En dan, of desma kong, no nasrana ook doe. En dan hebben ze een hekel aan Afrikaanse mensen. Maar dan wel de lobbydens, man hoor. En sang gokir omenisma dat pede in Indonesië. Dus minuman grap song folku ook toni.

dan desrefi no up next full taki wan den sap tak uno no do the next. Je kan je niet voorstellen zang een Nederlanders in het verleden doe draap je de in Indonesië en aan de of de eilandjes zijn de draap je de en dan nog of des makong no nasrana ook doe. En dan hebben ze een hekel aan Afrikaanse mensen. Maar dan wel de lobby dance man ook. En sangokir omenis madapede in Indonesië. Dus minuman grap zo'n volk ook toen niet. Dat i mek zo'n san mee. En uno ook to mek san mee nanga den Europeana. En dat toch je kisa a see voor de Europeaan. En nogmaals, maar dan kon je dat, ach, het is niet zo, het is gewoon zo. Me volg alle dingen aan dat die. En ik ben daar op tegen, de, het is mama sabit, dat mijn broer mamimba. Ik ben tegen het feit dat, normaal gesproken hebben jullie een hekel aan ons. Maar dan, zoals jullie daar passie komt, dan willen jullie allemaal meedoen. Maar ook toen na ons ref op de endoro een gidensma. Naleksa me tijd dat ik woon daar in de buurt van een vastanding voor Avoya, Dappermarkt. En je hebt ook een rotizaak daar in de buurt. En dan schrik ik continu voor ze. Ofara. Omenisma def gogo bay roti nanga de wanati op 1 juli eh? Def ishi farei langa arei langa vanaf park gogo mitena awenkri na so so moni wecha jides madan data mara yo tatak ay mina moni misker anga de wanati en bababla mana yusref echa yo moni gwe ni yusref echa yo moni gwe dus adei dati 1 juli eh? Het is niet dat je andere volkeren hun zakken moeten gaan spekken, brother Narcissa. Wat mij betreft, met uno schrijf met demonie dat die. En dan de demonie dat die, ook kan dus om een samgideen tot die pchien voor uno, want zij zijn de toekomst. Maar dan kom ik nou wat een keer volk, zijn je leven mee in een uno. Nou, ik nou af den soort moest maar dat konyanyang en poer amoni uit die zakken. Omdat iwan waar roti, iwan disi, iwan dat. Nee, brada nga sisa. Ik bedoel, even los toen ja waar roti gaat 2 juli of 3 juli doen, maar niet op 1 juli toch? En nogmaals, usref sabik wat ik boven voor volk en loop uno. Maar we goed doen. En dan te den gudu dena trobanga yu. Dena trobanga yu, brada nga sisa. En dat zeg ik, want dat kan de boomfurus sabasan disi. Maar ik weet niet of ze het niet durven te zeggen of wat dan ook. Maar midden asifu u voorouders, ook te nolop asan dati. Dat is ma ekontapa deisa unu mus herdenk den bigisma fu unu. Dat omus gogo op het dorp die voor alles en nog wat. Ik denk, kom ik money, maar ze leven niet mee met die mensen. Trouwen, tak, uno Afrikaansers, maar jullie zeuren en noem maar op. Ja, jullie willen alleen maar geld hebben en al dat soort dingen. Tuurlijk hebben we recht op dat geld. Want ubigisma roko en nooit denk is spy. En uno ja de nakomelingen voeding een bigisma dat hij. En achterstallige loon voedingsma. We hebben daar recht op. We hebben daar recht op. Zodat uno wel mag taki. Tak in pai uno. Maar deze mensen van alles en nog wat gaan ze bedenken. Zo voeding. Tak de naaf pai uno next. Abigi meneer in Sranang, vergeet even van meneer Neng, die een konanga as ani, om een money de Europeaan moest een pai uno Afrikaanse sma,

Maar ja, den Europeanen, ik doe, leg den nog zo er broedoe. Want een paar weken geleden, dat hebben ze in AVN, in Amerika is dat. En dan een Afrikaanse meneer uit Ghana, tegen de man, dat de man moest erkennen, dat Katibo, bij de amoro gruwelijke zani, dat op planeet disi. Maar zij zijn niet meegegaan, de Europeanen zijn Katibo Ubigisme. Dus, maar te, bijvoorbeeld de man zei kade schreef de Jo, zodat de dat op een mofo, dat staan ze voor, allemaal staan ze op samen met hun. Terwijl des maar dat nog niet Katibo en tegendeel, des maar dat die Katibo Afrikaanse smaar toe. Want zijn, wat doet een Jode Safana in Suriname? Dat betekent dat des maar ben dat betok. En desma, katibo Afrikaanse sma toe. Maar dan den dat die, ze mogen van alles zeggen wat ze willen, maar ook wij uno Afrikaanse sma opomen voor, dan zijn we niet goed bezig. Dan zijn we dit, dan zijn we dat. En daarom ik vaak mee op zo uno, ko uno onderling, gobung omnanga makandra, ko u yep makandra if I know to that day. Want, no one ain't kri volk no look of food. En zo hoeven ook niet, hè. Ik ben het laatste die hun zouden gaan vragen van, kom ons helpen. Nee, u Afrikaans is maar, u nu moest bondro. Het een beetje gaan bundelen. De no, liep je afgunst naar je, Sani, laat dat thuis. Zodat te uno met die, dat den zijn dat neerprenen wat een keer rol. Want toen kijk je dat niet over den tra volk, maar ook toen soms uno agelijk uno nou aan, doe zijn samen aan een makadra. Dus u moest let op dat den soort zijn dat die brader aan een sisa. En ik heb gehekel aan niemand, ja, want zoals je dat den zijn die, smeer ik dat je tegens me. Nee, dat is gewoon de waarheid. Nou, is dat nou een feit gewoon, Bredangasisa? We liggen daar toch niet om? Daarom, ik ben zo niet een katibo nobende, maar ja, het is gewoon zo, Bredangasisa. Maar dan moeten we gewoon ook ons gaan gedragen. Gogo mi denk aan Bigisma fu uno. Uno tek 1 juli morgen lekker een soort feestdag. Het is een gedenkdag. In principe zouden we met z'n allen moeten huilen die dagen. In plaats dat we gaan dansen en we gaan swingen. Want om een D.I.A.B. voor we doen een ding zijn dat die. Wat hier trouwens is aan mij want dat die brengen sisa. Ja, zo tegenwoordig lijkt om een asielzoekers, die mij kaart des ma. En een minusap soort want des ma kon in het parlement voor Nederland. Tak de man was in des ma dat ik go in wat Afrikaan kondre. En een Afrikaan kondre dat hij, if at de kas aan dat hij, gaan we weer hè. Om een lees weer op het dorogisme. Maar wat doen ze daarna? Na jude giman keri. Wat is ook to uno Afrikaanse sma? O wiki omtrent den sandati. Une libita wan planeet pe de lief en u giso sa wan de lief en aardig voor iedereen. Maar dan na jou wan. Zede me gen trawan no de so komit uno. Solicite weet ik over dat katibo, dat is met dat, ach, dat is toch zo lang geleden, en noem maar op. Maar des man nou erken, dat nou een bond, gruwelijk zijn die doen, dan ga den bigisma voor Udo. En waarschijnlijk, van met dat kasa nou, dan bon voor of de ati ebron. Maar, de man zei kades refden, zij mogen van
over van alles praten. Dat ze kunnen, ze mogen alles en iedereen gaan bombarderen. En dat vinden die andere Europeanen volgens mij normaal. Maar recht voor één, recht voor alle. Uno Afrikaans is maar u mag dat ook toe. Omtrent. A haat saboen voor volkeren. E haat uno. Noa volk na dit appa planeet die zo gehaat worden. Dan Afrikaans is maar. Maar nu dan is des maar dat die ook toe zijn katibo uno. Smaar kan te mij dat. Nee, dat is maar dat nog katibo uno. Dat sa jode safana edu in Sranada. Het zijn toch geen inheemse, het zijn toch geen, gebruik even Atalis, het zijn toch geen Indianen. Dus dat is eens maar dat go doen in den kondre dat die. Bonfoussant kan de Sa'uno no sabi ook to Baradanga Sisa, in Europa, des maar be, na de Europeaan betegen, des maar zei Kaden schreef den Jo. En weet je wat de reden daarvan was? Des maar fini, tak na des maar dat die keer Jezus. Dus het heeft net met ons Afrikaanse mensen niks van doen. En dan ook dat des maar dat die begogota in Spanje, dan in een, atrakonde aan de crossbeef voor Spanje. Dan een man lona desma dat baka want desma finia na dat na desma dat kier een of andere Jezus Christus. Gegeven moment de kon vader in een Brazilië. En dat hebben abik smakba. Ekatibo. En dan ook die den een Spanjoro. Dan de Portugese ja. Dik den gebied dat we over. Dat de man dat abif babif long baka. Want de Europeaan bellen naar den baka, brother Nassisa. Dus, grondtapo die zie, de man wordt daar hier aan het praten, naar Leti. Want de een mag van alles en nog wat doen, en de andere moet zijn smoel de houden. Zo mee ervaratorie, brother Nassisa. Zo'n volk, ze mogen van alles zeggen. Ze mogen vinden dat ja, die valt ons aan. Die doet dit met ons. En de one dat die. Nou dan, alas, maar dek banades maar zee. Maar nou te uno Afrikaans is maar want ook over Sani. Zijn Europeanen doen aan uno des. Maar zij karen schreef den, je doen aan uno en noem maar op. Dan moeten wij onze mond dicht houden. Kan je schrijven dat maar dat die bron dat zal toe. En jonge zijn tijd. Voor u kan broadcast. Uno egi sani. En daarom ik met egi des maar voor mij. Kool op makandra. Kool op makandra. Komek wankofu nanga makandra. Dus. Uda ai brader Nassisa. Als aan zijn bed dat over de asielzoekers, hè. Laat me best horen, want wat dat hier. De asielzoekers, dus mama, het moet even nadat, na deze maar een, dat deze maar een loo, ik moet vooruit de kondre, omdat het misschien gebombardeerd is of wat dan ook. Minnow op de Nederlanders ai ook toen niet, maar ik wil dit toch wel zeggen, brother Nassisa. Alle de asielzoekers zei konja. Fufu trakondre. Dan, gegeven moment, des maar mijn kipje, des maar dat altijd en mijn voer op kin. Buitenlanders zei lip ja, en mijn moro voer op kin, like de autochtone Nederlanders. Dus dan. Sa op den deur. Want ja, zo in gogo stem. Dat zo maar je stem en noem maar op. Maar dadelijk, weinig Nederlanders, autochtone Nederlanders, orde. En dan boem voor buitenlanders, orde, ja. En dan nou dat de ademus gogo stem. Dat den kan win asandati. En dan is de kans groot.
dat ino at Nederlanders moro in a kabinet. Au dis so buitenlanders. Want as another meester stemma. Minowang opodes ma ay nga asan dati. Want mi e follows da mi e shitake. Mooi me meghun des ma want de in oorlog kondre. Ik kan me voorstellen het is niet goed. En mina ab next tegen des ma dak des ma e kon ja. Maar mi e shi wel taki. Gegeven moment des ma dat die ode nga boom voorus ma. En dan moeten ze naar de stembus. De akans tien dat de wet man owini een verkiezingen dat hij. Minus heb je denk ik go so far. Omtrent des aan de scanelijk van de kasati. En is des maar hij op dat hij die manier daar heeft wat gezegd. En er zit wel wat in. Wij maken bijna geen kinderen meer. Maar die buitenlanders maken wel kinderen. Sommigen hebben 7, 8 en noem maar op. En als die kinderen daar ouder worden. En dan mogen ze gaan stemmen. En dat de go stem. Dat de stem kan de wan massagiers ding. Wan go in a tweede of in a parlement. En dan moeten we naar een stembus. De kans is groot. Mina tatak na tide of na tamara so nga san opsa. Maar, if je opodoro gisma, mek den kong gratis en noem maar op. Dan is de kans groot. Dat gegeven moment, akantak na wan Syrië gisma, a Trump president. Kan ook een Surinamer zijn. En ga zo maar door, bradangasisa. Dus, maar de man moest ik des, maar de asielzoekers, omdat de man jepie, tja, boerjako in de kondre voor des ma. Dus, en if oorlog de anga de wat, tuurlijk gaan die mensen wegrennen. En if des ma kon ja in Europa, ja, na de Europeanen schreef suku asan dati. Maar ik ben van mening, dat gegeven moment, boem voor Doros, sma voor Doros e ode ja, en dan nou moet je gaan stemmen, de kans is groot, dat den blondies anga de wan dati, dollars a verkiezen dati. Min hoop dat mi opodes ma ai, omtrent des aan dati, en in zo'n zijn niet alleen Afrikaanse sma. Opa ja, is de ook toe, brada ngasisa. Want boem voor of den volken no lobo no. Wins den konja, toch den no lop jo. En dan nu zijn ze president van Nederland geworden. Dan wordt het beter aan het moment dat Oegwas Ranambaka. Of Oegwanawa Afrikaanse een kondre. Maar mi is dat nadat die opzaak ja zo in Europa. En aan de andere kant ook toe. Nooit de ma accidents ma in Zuid-Afrika. Heeft de ma kontan dape. De ma vervoer drape de juist aan Amerika, Zuid-Afrika. En dat de ma een netsel den schrijf drape de. Ik ben apartheid aan den soort zijn dat die dus. De kondo boemusan niet op een Afrikaanse continent. En zonder dat de aben door, libisma eko libja, maar zonder geweld desma eko. Desma ilowe kon gewoon, ja, ontkanepe desma de no boom. Maar desma dati, met aan taken, dadelijk de orde de grootste volk hier in Nederland. En dan moeten we gaan stemmen. Dus maar dat owin asan dati. En uno Afrikaanse sma, we gaan bijna niet stemmen. En dan wie zo goed stem, lek vijf bij af bij één. Ja, we zetten niet onze mensen. Uno nepo desma voor uno drape de. Minder zat tap suma uw stem, maar uno ne stem tap bijvoorbeeld bij één. Maar
de trafolko.

0: sana sa import con ya so de wel elimina nga makandra dus if if one serier kan de agoboro ya wa empange ma loya con ya dan amanat gogo dopchi politik sani dan is de kans groot dat ano ano wa Nederlander partij o wini a verkiezen. Want dan de meeste stemmen gelden. Maar if den autochtone Nederlanders no emekip ching, maar in trafolko wel emekip ching, dan had dat opsa, bradanga sisa.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan twee keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen één dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden, komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schapen van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more than jazz.
6: Luister naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
7: Maandag 1 juni aanstaande start Kitty Kotiman 2026 met Kitty Kotti Mimrewaka vanaf het Stadsarchief Vijzelstraat nummer 32 en Kitty Kotti voorouderherdenking bij de burgemeesterwoning Herengracht 502. Kom bogo bogo fukrani wi afo sanya hebi katibo. Atanzo, Orga, Stichting Eer en Herstel en de Grasroet.
0: Ja, ondoro baka. Ja, zo de na arki dosu afriman grom. Pe arki wa aflevering fu arki atori. En me wapot wan speech di olo. Mo brete fu forstama Engels en boom. Fu an bigi brada Marcus Garvey.
8: Not suffer and die to give me an education to slight, oppress, or discourage my people. Because whatsoever education I acquired out of their sacrifice of over 300 years, I shall use for the salvation of the 400 million black people of the world. And the day when I forsake my people, may God Almighty say there shall be no more life for you. I unequivocally rejected the racist assumption of much white American Christianity. Namely, that God had created the black man inferior and that he had intended Negroes to be a servant class, hewers of wood and drawers of water. Well, I predicated my view of man on the doctrine of Imago Dei. All men, regardless of color, are created in the image of God. Now, from this premise followed the equality of all men and the brotherhood of all men. The biblical injunction of Acts 17:26 reminds us that he created of one blood all nations of men that dwell on the face of the earth. I was most interested in brotherhood within his own race. Because if Negroes are created in God's image and Negroes are black, then God must in some sense be black. If the white man has the idea of a white God, let him worship his God as he desires. We have found a new ideal. Because whilst our God has no color, and yet it is human to see everything through one's own spectacles, and since the white people have seen their God through their white spectacles, we have only now started to see our God through our own spectacles. But we believe in the God of Ethiopia, the everlasting God, God of Father, God of Son, God of Holy Ghost, the one God of all ages. That is the God in whom we believe, but we shall worship him through the spectacles of Ethiopia. For 250 years, we have struggled under the burden and rigors of slavery. We were maimed, we were brutalized, we were ravaged in every way. We are men. We have hopes, we have passions, we have feelings, we have desires just like any other race. The cry is raised all over the world of Canada for the Canadians, of America for the Americans, of England for the English, of France for the French, of Germany for the Germans. Do you think it unreasonable that we, the blacks of the world, should raise the cry of Africa for the Africans? The Negro is the man. We represent a new Negro. His back is not yet against the wall. We do not want his back against the wall because that would be a peculiar and desperate position. We do not want him there. It is because of this that we are asking for fair compromise. For the Belgians have control of the Belgian Congo, which they cannot use. They have not the resources to develop, nor the intelligence. The French have more territory than they can develop. There are certain parts of Africa in which they cannot live at all. So it is for you to come together and give us a United States of Africa.
9: Yes, sir. Yes, sir.
8: We are not going to be a race without a country. God never intended it, and we are not going to abuse God's confidence in us as men. We are men, human beings, capable of the same acts as any other race, possessing under fair circumstances the same intelligence as any other race. Now, Africa's been sleeping, not dead, only sleeping. Today, Africa's walking around not only on our feet, but on our brains. You can enslave us, was done for 300 years, the bodies of men. You can shackle the hands of men. You can shackle the feet of men. You can imprison the bodies of men. But you cannot shackle or imprison the minds of men. Dive down, black men, and dig. Reach up, black men and women, and pull all nature's knowledge to you. Turn ye around and make a conquest of everything north and south, east and west. And then when you have wrought well, you will have merited God's blessing, you will have become God's chosen people, and naturally you will become leaders of the world. And as you bow down to the white man today, so will other races bow down to you and call you a race of masters because of the superiority of your mind and your achievements. Because no race has the last word on culture and civilization. They do not know what we are capable of. They do not know what we are thinking. They are thinking in terms of dreadnoughts, battleships, aeroplanes, submarines. You know what we are thinking about? That is our own private business.
9: able to use our minds. And with people becoming conscious of themselves, determined to use their minds, you do not know to what extent they can go. Liberate the minds of men, and ultimately you will liberate the bodies of men. You love the white race, not for social fellowship.
10: Deze oordopjes laten je precies horen wat mensen over je zeggen.
0: Nee, dat is niet de bedoeling. Ineens de merk wordt een vast aanneem. Voor reclame. Maar in ieder geval, als speech die zie je, kan Google Arke ook toe. If je go via YouTube, dan je zoekt Marcus Garvey. Want dat begint brada dat hij 18 zoveel, eet echt 18 zoveel, begin 1900. Dan brada die zie bij 40 voor uno Afrikaanse sma. Hoe kon de bakasan uno ben een de? Dus Afrikaanse sma wereldwijd, echt den 40 voor de kan de suma den de brada Nasisa. Maar bribi strukturo e cha octu bruyakon mindri uno. Omdat sowieso utek trasma bribi strukturo. En dat in bribi strukturo cha omen en sani. Daya katholiek, daya disi, daya dati. Terwijl de Afrikaanse smaak als hij komt op spiritualiteit, dan moet je met je eigen spiritualiteit bezig zijn. En omdat boemvoer of de smaak kan er nog nooit etaleren, dus dan natuurlijk dan, ja, nog voor Afrikaanse smaak, wereldwijd, ja, hè, die ebribi, Satrawa e tegen den, dat den op de godsdienst. En dat de bij jompo, lek japi in bon. Dus dan is ma mus breiti, taki den tralanga virisma, konji den, wan brivi strukturo. Desma sa e denki so, fu uno desma fu uno. You, kan ik den trasma sani, omdat you know sap you egi sani, en if den teitak you don, i achtele,

was aan zonder taka onderzoeking, die sport niet. Dat want ik alles maar kan komen. En dat je verteer je sadewani. Je breed je, want voor jou heb je iets geleerd. Nee, maar je leert want dons aan die omtrent je. Lukono, boto toch? Suma met boto. Je denkt dat naar de travel kom met boto? Nee, na Afrikaansers maar ben met deze aan dat die. Zij hebben alle oceanen bevaren en noem maar op. Maar omdat een unona onderdok den TNDC, dan trouwen long een vooral baka akatibo, is een omenisme kasra nang nang de tra principe Afrikaanse sma etang, soso fupur Afrikaanse sma de egi a spiritualiteit, gogopote idwang tra soort libisma en spiritualiteit. Laatst mee hier het ik een poos. Zander nu. Vind ik dat even een combi de excuses naar de Afrikaanse sma. En dan denk ik bij mezelf, meneer, je moet je schamen, jongen. Vanaf 14 zoveel. Dan hoef je op hem of we zitten daar niet op te wachten. Althans, ik zit daar niet op te wachten. Kan de boom voeren voelen aan de indesma, bribistructuur. Dan dat we je apostelijk unu en sani. Nee, maar dan is het dat je ellende begin die unu Afrikaanse sma. Want in 14 zoveel, 13 zoveel. Dana apost bij de ikant aki, a president voor bijna alle den christenen. En den kan dusani zonder apost. Dus, waf de man, godrape den a Vatican, a gona apost sabe de attendati. En dat zei ik, a gogo do obradan assis, a gogo aksi, a seigi, fukatibo Afrikaanse sma. De apaus voor attendati. Nooit no bar des mafeng. Tak nee, ino kan gogo katibos ma en noem maar op. Nee, amagi de ma juist. Ach, groen licht. Dat de ma konanga den denken die si. Ach, die Afrikaanse mensen zijn toch kinderen van de duivel. Dat na den soort. Kistjes sani de ma efforteer omtrent uno. En dan. Toen brak de hel los, die den bigisma voor uno. Want dan hoorde sma kisa a groene leg. Tak imag gogo katibo de Afrikaanse sma, want dena chief die debri. Werd gezegd door een paus, hè. En a paus dati, mi vindt dat ke edese nero kobong. Want, you kon di uno wan buku, ano tatak un begi tak mo kobo dat buke, bena yu kodwa mo iji uno wan buku. En in Nabucco dat heb je 10 geboden. Wat je niet mag doen en wat je wel mag doen. Gij zult niet doden, gij zult dit niet doen en noem maar op. Maar hebben ze zich daaraan gehouden? Dus schreef vanuit de Aegis Bribistructuur. Dan heb je de 10 geboden, dat zou ik zeggen, de paus. Soort des maar den 10 geboden. En want den bigi gebod. Ino mag gogo fufurus masani. En noem maar op. Maar hebben ze zich daaraan gehouden? Nee. Vanaf. De mapot de Afrikaanse smadrape de in den forte. Smabede dekba. Jo pot des mano in a boto. Trouwen de maar trouwen schreef pleeg een den schreef kier den schreef bang den schreef in de Atlantische Oceaan. Dus ik vind het hypocriet voor een soort paus voor nu voor conducer co actie onu pardon en noem maar op. We leven nou in 2026.

0: dan aan overschieko. Terwijl vanaf 14 zoveel. Je gides ma a groen leg. Voor katibo bigi, den bigis ma fu uno. En aan tide day, kan de ama wan wini een Afrikaanse smana en zei dat ze zijn spiritualiteit gaan volgen. Dus bedankt als is hij, om ons daar aan, omtrent bepaalde zani. Vooral dat zani komt op spiritualiteit. Noem ik nog wel een keer die volg, hoor je naar spot toe. En daarom is het beter dat je ego go zoeken op je eigen zani. Van je lekker fos libis met op een planeet, die zie hoezo dat je eigen godsdienst had. Hoezo? Dat want dat je jube abi aden sandati ba. En omdat jube ab den sandati, mek den trawam, gogo mek de egi sani. Uno spiritualiteit, ano uno meken. Het is gewoon zo. Lek eerste bewoners, den sa mek uno, na den dati soor uno spiritualiteit. En dan nu, jaren, eeuwen daarna, dan hebzuchtigheid en kwaadaardigheid en duivelachtige sani, kom je tot het idee dat je ook een katibo Afrikaans is. Maar. En dat je je dan maar go in kondre, ze aan of dan maar schreef schrijven. En sana apeki giden en Europeaan disi. Dengo go tek omen sani vanuit het Afrikaanse continent. Da dengo go mek de egi sani. Dus ayer tori Jezus dis en bla bla bla. Bestaat niet. Asan na den blakas masani e besta. Rusia volgens mij bevindt aan Oekraïne. Dan de rest voor de Europeanen die naar Oekraïne zijn. En dan volgens mij een president voor Rusia. Misschien was hij in een hoek gedreven. Dat ze een doen. Poetin ja aan het nemen dat ze een doen. Als er gewoon tapoe. Tak aher godsdienst dat hij. Na zo blakas ma. Ja, maar soort den zijn dat die. Maar, dat soort dingen wist ik al. Maar nu, a gros voor uno, no a bribi de egi sani. Dat je kon tegen me nu, omdat me nu aan den zijn voor des ma. Ah, je gaat zien, God gaat je straffen. Zo het gaat de o straf me. Sami do. Dus min of meer begrijp uno ook toe, hè? Dat je go on a tegi tra Afrikaanse sma, omdat de tra Afrikaanse sma, no one de soort zijn dat die. Dat je go tegi en tak, een of andere gado or straf de. Over soort gado you abe, adifa weet man. Want uno abono boom blaka gado. Na lek fa uno blaka na so, uno gado blaka to. En noa enkri lichtkleurige sma. No, ma mek wan dungru sma. Ma wan dungru sma, e mek wel weti sma. Denk maar aan die albino's. Heleboel komen uit Afrikaanse vrouwen. Heel donkere Afrikaanse vrouwen. Dus Afrikaanse sma is de vader en moeder van een heleboel van die volkeren. Maar dan lukken van die ego om naar de panang aan madang. En dan tiede day, nofo fu uno, alasan sa wan trawa e forter yu e bribi, want volgens jou anospot koni de sma dat koni, if he koni, inegogo katibosma. Je gaat zelf werken. En, dan, en dat moet je dan doen in Europa. Want if you go in Noord- en Zuid-Amerika, dat betekent dat ifo voor grond voor densma, sabe lip dape. En tide de meisje van densma, vind het zo erg dat asielzoekers er komen. Maar de asielzoekers voor nu, dan er komen en ze vragen als ze mogen komen. Maar die man gof voor den grond trappen in Noord- en Zuid-Amerika, en ook toe in Zuid-Afrika, ze hebben niet gevraagd. Den kon dat pelek asielzoekers. Dat den inheemse voetkatakke even zo in Noord- en Zuid-Amerika, af de absar at in een ding, dat de op den doro gide en hetzelfde geldt ook voor Afrika. Nee, de man had erop aan jou. De man had erop aan jou. If de Arawakan aan de smadati, de man had erop aan de smadati van de sma of je denkt, tak de fufu de konre voor de sma. Ze zijn niet als asielzoekers daar naartoe gegaan. En dat je weet dat de sandy zie. Dan worden mensen boos. Maar het is toch zo. Die man was uit Afrika. Gogo vervoerde daar bij de. Gogo creëer een apartheid en noem maar op. Maar mijn oogje dat die man gogo accident. Afrikaanse smasabel liep daar bij. Dat graag. Hoe zou aan het einde ja zo. Want het principe werd dan aan ego. En noem. Nee, die man vervoerde en grond daar bij de. Dat die man. Kier om een Afrikaanse sma. Dat een man gogo creëer apartheid. Maar dat no one sma no do. Die kon naar Europa. Uno sanana sma die kon ja in Europa. Uno kon gewoon. Dat we get full grown voor Europa's. De asielzoekers zei kon ja. Denk de ook toe aan een vervoer, dan kon vervoer, den grond voor ja. De accidents, maar if de mag konta aan dat. Dus je ziet dat de een mag van alles en nog wat doen. Maar als de andere dan zijn mond open maakt, dan is hij niet goed bezig. En bradanga sisa, hè. Spiritualiteit nou een belangrijk zani. Je schrijft als spiritualiteit in je schien. En dat na asan sa wekaar a kracht voor jou. We denken merendeels omtrent a buitenkant. Maar a buitenkant in shelekwa oso en in na oso dati a kracht voor jou elibi. En dan ook de moren misschien je bent dood. Dat ik kracht voor jou, ik ga naar de tra overleden. En nog ook moren beter, ik moet uit het concept voor de tra volk. Dat je gaat naar de hemel, je gaat naar die en bla bla bla. Volgens de municipale abribi-structuur hadden we dat al op het Afrikaanse continent. We hadden dat al op het Afrikaanse continent. En een beetje onderzoek doen. Dat je schreef Oshi. Dat boom voor spiritualiteit uit Afrika. Des maar is voor. En dan de man go wit alasani. Terwijl de zand ben blakka. Le krofaya de zand ben blakka. Maar ja zo aan voor uno. Geloof dit niet wat ik zeg. Maar dan met tegen dat je oma je brief wel ze a volg. Zal doen om een wies was aan dan je bigisma. Dan dat wel je teki serieus. Dan, you have one problem. You have one problem. Maar dat je een comportat probleem nou na meet op neer. Ano diari mi de bezig anga akati botori, ano asanif is de. Hoe oud was ik toen ik een Kunta Kinte op de televisie zag? En dan is hij, oh, dan is hij niet zo'n smadu tegen een bigisma voor uno. Daya batrawang, ook te hebben, ook toch in de jaren 70, begin 80. Kunta Kinte, dat de mij voor mama. Omdat allemaal nou aan een ding, zei de mama geen tobi mi brino. Dan is aan het op om mij aan je verder naar haar zisa. En vanaf toen, een, mikon si sambe de asan katibo, want daarvoor, we hier 1 juli, maar het zegde ons niet al te veel, bradanga sisa. Maar mi breed het ook door de jaren, asan kon de no one begrip. Asan kon tro no one begrip, bradanga sisa, walamala efferstama san samsa. En ook mo po fusra na kon ja dat want dat ook mo po uit wan kondre pe hebi a katibo bende min afkar ala de gruwelijkheid santek densma want het is gewoon gruw, het is gewoon een gruwel en het meest erge voor de samifeni na apis disi tak wa vrouw zwanger. De gogo kot abere fa fro. De poor apchi eta abere da ya bonk apchi ingwe. So libisma na den libisma sa edu de sandati. Da ya koluko uno langa langa. Da ya kar uno chief de dibiri. Terwel, if you edu asandati. E gogo kot wan swanger fro bere opo. Tana yuna di diberi. Tosi kantak na ngay mofo, mar den dad of you, e sorry tak na yuna di di diberi. Was mana waro ko ye kapen futu. De wansang lowe gwe. Da kande tok igrap wang of tu. Ye kap kap desma, e ye du desanati, fes de trawang, mek de trawang si, want da ye kreer wa angst di den dati, ef de si taki, ye kap des ma futu, en ala den soort gruwele da dati, bradangas isa. En eerlijk gezegd, mi breiti, dat mi kon sabi, dat den bribi structuros, na fu uno Afrikaanse sma de tek den sani. Da de man go blaka ala den sani. En dan lo, pung fur fu unos do in den san sa des masref meki. En dan mi emek muiti fu pur yo eita sanati. Da ye konte mi tak ya pa hekel an di mense. Daarom praat je al dat soort dingen. Ze denken, ken je me? Je kent mij niet eens, hoe kan je zeggen dat? Ik dit, ik zus, nee. Ik heb geen enkele reden voor go, verteer, desma voor uno, leesani. Uno geboren en uno libi in, want boom bigi lee, en teleka deefti de udeina bigi lee dati. Dat we elkaar niet mogen, schrijf de trasma bribi structuur, hebben jullie ruzie met elkaar. Want je hebt wel een soort stroming de. Dus brother Nangasisa, schrijf in spiritualiteit, zijn wij niet goed bezig. De man kan ook op het moment paus drapen in Rome. Wat hebben we daaraan? Meka paus horen en schrijf in Nangades Mafeng. Want sumana yo, want des manate kaden srefi, een vertegenwoordiger van God hier op aarde. Dan heb je 10 geboden. Dat toch nooit iets tegen de Engelsman, de Fransman, de Nederlanders. Dan alleen terras masan katibo uno Afrikaanse sma. zei de mek nooit aan meneer Ataki, gij zult niet doden. En gij zult een andere mans akker niet nemen. Maar toch ook een gevoel den gewoon erop in Noord- en Zuid-Amerika. Dat was Taki, jullie appels. Wie ben jij eigenlijk? En dan, voor, no? De drapen in de zand, ik vond me van tijd tot tijd kan. Er is maar voor een aroma. Dat ik leeg ook snapt op een balkon en dat loopt te zwaaien. En noem maar op. Voor mij part mogen ze een hekel aan me hebben, moeten ze zelf weten. Maar dit is gewoon de waarheid wat ik zeg, Bradang Assisa. Zo te reden, mi brada kwam in bij Abi, voor comforteer des maf mi walo lei. Fos mi takwan sani, vooral een soort sani, zie, dan ga ik een beetje onderzoek doen. Want dat is belangrijk. Want dat temi komt op een arkidosu, dan wil ik mijn mensen niet voor de gek gaan houden. En. Vanaf midden dat papa zei, en ik heb dingen ontdekt, midden tegen de buitenlandse bribi-structuur zouden we hebben. Omdat ik heb ontdekt dat we al dat soort dingen al eeuwen al hadden. En dat boem voor zijn niet voor ono, smaak ik gewoon met voor de eigen. Dat mijn wanden zijn niet zo dat mijn mek gede schreefie. Mijn wanden zijn zo obigis maar bij Abi. Bifo trasan bekom. En dat zijn dingen die een gemiddelde voor ono. Zijn die de event dat jou aan christen. Dan kan ik dit soort dingen niet tegen hen vertellen. Dan mi e tegen wet man de taki. Dan ga de ostraf mi. Dan ga ik naar de hel. Dan denk ik, maar nou weet is mij tegen me dat aan dat hij. Nou, dat is maar zo'n geest me. En dan denk ik bij mezelf van, ay boy, jullie zijn echt ver van huis. Dus omdat me nou aan gado dat hij, de oude straf me. Tot gado na gado dat hij, am us roko toch nanga des masanka tibo uno Afrikaanses, maar dat je ama be mus de. Maar niet, konte hem dat gado straf mis fufo wat. En mine roko nanga des wat gado dat hij, en no matter what, want dat want dat na dwingi, i want dwingi mi, en je wil me bang maken, ja, je gaat zien wat God met je gaat doen, en blablabla. Soort God. Mi e vrede gi a Afrikaan gado. Want a Afrikaan gado, de ane tak na wang, de danga moro, het zijn ook godinnen en noem maar op. Maar om en if den trafol kuna, ze hebben niet eens godinnen in een bribi-structuur. Iets wat me is opgevallen, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat pe a vrouw de dan. Ta vrouw de. If wan zoon de. Wie heeft die zoon dan gemaakt? Komt het uit de achterkant van hun vader? Of kom je uit je moeder? Dus dat zijn moest de in de naam van de vader, de moeder en de kinderen. Het kan ook een meisje zijn. Waarom moet het altijd een jongen zijn? Maar uno Afrikaanse sma. Une denk moro fara, disko na nga dati, we grap hori. Disko na itapu, tegi tak yuli sen kinder van de duivel. Ye bribi den san dati, maar yune luku tak yune du di dibrisan ni, na di dibrisan e tek yu. En an toch, te dema opo demo fo, jij geloof alles, brada Masisa. Mi briti dat mino deso. En nogmaals amoro bigisani. Asan dat belangrijk. Liefde hebben voor jouw voorouders. En helemaal de voorouders. Sanyang soa hebi katibo. Ik ben blij dat ik dat niet hoefde mee te maken. Ik zou echt niet willen geboren in die tijd. In Athense Uno geboren. Gelukkig was dat niet meer. Maar dan toch weer Char Uno schreef je. Lek naar Uno, naar de daders. Want wij accepteren. Dat is maar tegen u, dat wij zijn de kinderen. Wij zijn de kinderen van de. Ja, wij zijn de kinderen van de duivel. Terwijl Uno niet doet niks. Zang een moussori. Dat Uno naar de chief de dibre. Dus, zes maar even vertel je. Jij gelooft dat. En dat je vier is de voor een fasie. Je vier is de voor een fasie. Dat ja, wij zijn kinderen van de duivel. En noem maar op, brother Nassisa. Dus, ik snap vele van ons niet. En mijn breed in dit programma voor Arki Atori. Dat jij ook een beetje op onderzoek gaat. Want mi loopt aki in afbrief niks, sami e taigi yo. Maar ga kijken als die dingen zo zijn. En dat moet je dan niet alleen doen met mijn programma, maar doe het ook met wat die anderen jou leren. Gokoluko ef desa an deso. Ef was ma taigi, akoros fu ono, jullie zijn apen. Dis mij baby. Traje kom baka, nee jullie zijn. Jullie zijn kinderen van de duivel. Dus, mino man graag nog voor uno. Te asane contact den en sandati brada nangasisa. Dus, umos da ai. En. Mopo eitasani fu an conditionering en ala den soort sandati. Dus an da ai.
1: And the field negro, back during slavery, there was two kinds of slaves. There was the house negro and the field negro. The house negro, they lived in the house with master. They dressed pretty good. They ate good because they ate his food, what he left. They lived in the attic or the basement, but still they lived near their master. And they loved their master more than the master loved himself. They would give their life to save their master's house quicker than the master would. The house negro, if the master said, we got a good house here, the house negro said, yeah, we got a good house here. Whenever the master said we, he said we. That's how you can tell a house negro. If the master's house caught on fire, the house negro would fight harder to put the blaze out than the master would. If the master got sick, the house negro would say, what's the matter, boss? We sick. We sick. He identified himself with his master more than his master identified with himself. And if you came to the house negro and said, let's run away, let's escape, let's separate, that house negro would look at you and say, man, you crazy. What you mean separate? Where is there a better house than this? Where can I wear better clothes than this? Where can I eat better food than this? That was that house negro. In those days, he was called a house nigger. And that's what we call him today because we still got some house niggas running around here. This modern house negro loves his master. He wants to live near him. He'll pay three times as much as the house is worth just to live near his master. And then brag about, I'm the only negro out here. I'm the only one on my job.
2: I'm the only one in this school, you nothing but a house Negro. And if someone come to you right now and say, let's separate, you say the same thing that the house Negro said on the plantation. What you mean, separate? From America? This good white man? Where you gonna get a better job than you get here? I mean, this is what you say. I ain't left nothing in Africa. That's what you say. Why, you left your mind in Africa.

0: On that same plantation, there was the field Negro. The field Negro, those were the masses. There was always more Negroes in the field than there was Negroes in the house. The Negro in the field caught hell. He ate leftovers. In the house, they ate high up on the hog. The Negro in the field didn't get nothing but what was left of the insides of the hog. They call them chitlins nowadays. In those days, they call them what they were, guts. That's what you were, a gut eater. And some of you are all still gut eaters.
1: Ja, normaal call him X. En mij sorio van Afrikaans, maar ik is eerder Gideon Beulen voor den dan dat ik de echo me kwam kofu. En sorry voor het woord Negro, maar ja, dat is zo niet meer dat ik in de ding en dat die. Dus uno brada nga sisa, we hebben toch best wel genoeg mensen die vereerd moeten worden omtrent de sani sadendu tijdens katibo, maar ook toe daarna in Srana Ibe Abdes, maar dat ook toe sabe met moeite voor op aif de Afrikaanse Surinamers. Omalek Anton de Kom. Mop of Nederland go bakana en Nasranang. Ago go meet taki desma. Ja, de desma neko of fude rechte fudeng. Da eng. Bige so desma tak disanga dat omdo. Die meneer hoort te zijn in Suriname, maar die man zou bekoloniseer Suriname destijds. Ja, dat mag we in Europa. En dan amang een waarschijnlijk nou een brada zijn. En het maakt hem niet uit. Suma am gogo jepi, if asan neklop. En dan zo. Aman dat kom bakana in Nederland, niet dat abewani, de Nederlanders no bewani in Suriname, moro, want ja, de shamalek, saye kon surja so. Dan in Senen go bakana in Nederland, en dat de pisten dat die dan feti, van min na Tweede Wereldoorlog, nou geen Tweede Wereldoorlog, een tweede oorlog van Europeanen onder elkaar. En daar in Gogo Fetti, je hebt Feta Fetti dat, en ja, die Duitsers hebben hem dan gewoon een vermoord. Toen alles maar mag doen, de Sansa Awani, maar ik persoonlijk zou dat niet doen. Meneer Gogo Bomoe in Desma een Fetti. Want na den semos mag baka te ikba na nga fuyeb den na nga afeti, ta komen ze nu met jou vechten. Dus Afrikaanse sma, nogmaals, koude bezig na nga makandra, koude pot makana tap de pasifu trawang, en no meki jaloezie.

nanga afguns, dena inyo, wana den tusana te hoor, Afrikaanse sma uit elkaar. Het is ons allemaal aangepraat, maar dat voor veris aan de, is dat gewoon voor uno, e bribi den sandati. Wan tip sam kan jono, ugogo luku aferlida, fusa de ma ekari het oude Egypte. Wan de mei e char den sandat waka, nelek na wet ma betandapi, maar het anobede wet ma betandapi. Na Afrikaans is maar beter aan dat pe. En dat concept, zade man dat be abi, nadat ooms gogo suku op baka. De man leer yo, tak uno no be ab godsdienst. Wel, zonder uno, Afrikaans is maar, bon voor volk, denobo abi den san dat pe. Maar te asane kontapu een bribi structuro, dan is de vraag, suma mek Afrikaanse smananga akush ede wiri, suma mek ono. Mi kan bigete itak ano, agadofu a Bible, of agadofu a Koran, ano den mek uno Afrikaanse sma. Den bigisma fu ono, sabe lipse a liba de nail, lip abaka yo ono, suma mek ono. En ano no waf den, bribi strukturo gado, san den o anga ono ondro a song mek ono. Las wama ete gimi, tak de man sei karen schrijf den jo, tak de man dat na den eerste smata pa agronta polisi. Mite yon tak brada, tulang a virisma, never nooit noma mekwang kush e de virisma. Maar, het is gewoon een feit, dat uit wang blakka vrouw, wat we tip ching kan mopo. En dat noemen we die albino's. De alu-community dat, hij werkelijk ja leti. Maar, voor zich die man leti, je moet ook zelf gaan nadenken. In Sranangba, ook zat dat desma dat de drape de toe. De albino's. Want dan nu wel, en verbaas me, dat de meeste albino's in Sranang komen niet uit Afrikaanse vrouwen die in de stad wonen. Maar, naden, binnenlandbewoners, naden vrouwen dat mee is, ik is de tien dat die. Ik weet niet hoe of wat dat, hoe dat kan en noem maar op. Maar het feit dat uit een Afrikaanse vrouw kunnen een heleboel verschillende volkeren hier ontstaan, Bradanga Sisa. Dus daarom heb ik mee dat een Afrikaanse vrouw is de moeder van ons allemaal. Is de moeder van ons allemaal. Maar, en in onobrieve structuren komt het ook naar voren. Want we hebben niet alleen maar een god, we hebben ook godinnen. En nadien dat ik doe amore bijiroko. En dat je shibaka, te asane kom, tap een, het vrouwelijke, hè. Niet een leeuw, maar kinderen, een leeuwin. Hetzelfde geldt voor honden. Hetzelfde geldt ook voor vogels. Hetzelfde geldt ook voor, voor vissen. Dus, zonder een vrouw is er geen leven. Dus we tik wel op maar smalek ugade, maar hoe zit het met die godinnen? Alleen een soort gado's aan de.

zijn kinderen van godinnen. Te uno abe over Heru. Heru ab wamma. Wie is me wat tak Jezus? Ab wamma. Maar bij ons is het normaal dat godinnen de, maar gewoon trabribi structuren vrouwloos. Nou, like vrouw na noti. Ze hebben geen bijdrage. Schrift, want pausa is dan dat in de inroemen komt toch ook toch uit een vrouw. Maar alle de bribi structuren, de tegen vrouwen. Dan denk ik bij mezelf, zo lang als het gaat hoe de bezig. Vrouwen zijn de scheppers hier op deze planeet. En alasani, dus aherlibi ik woppen uit umasma. Ik heb ook nooit geweten dat je mannelijke bomen hebben en vrouwelijke bomen. En hoe herken je dat? Dat naar de vrouw een boom, dan is dat echt daar vrucht toe. Dus je fysie een boom, dat vrucht toe naar dena inne. De kan te jezelf ik badak die zou maas ma. Dus asandati is zo belangrijk, brother Dangasisa. Voor ab eerst wan godin en dan a gado ekom. Maar nu asan de zo gado ekom en er komt helemaal geen godin. Dat ding wat ik ook een hekel aan heb in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waar is die moeder? Ik was zo'n de. Dan vrouw moest dit doen ook. Maar Brelangas, ze leven ook onder mensen die vrouwonvriendelijk zijn. En hier pausans donder heb je de vrouwonvriendelijk. En dat kan niet. Want nou een keer maas manier mekiepje. Alle kinderen komen uit vrouwen. Als het nou een tijgerin is, een leeuwin is. En ga zo maar door. Dagu, noem maar of noa maas, maar dagu die me kiepje, naar een vrouwelijke. Dus, jongens de connected, ook toen naar de godinnen. Want de maas, maar, vooral in de tensam, die naar je kon geboren, ik weet niet of ze hekel hebben aan vrouwen. En als je hekel hebt aan vrouwen, betekent dat je ook hekel hebt aan je moeder. Want je komt niet uit je vader. Je vader heeft misschien meegewerkt, maar de rest doet die vrouw. Alles gebeurt in die lichaam van die vrouw, broeder Nassisa. Dus ik ben tegen bribi structuren die nog afgodinnen. Dat kan nooit mijn bribi structuren zijn. Ik hou van een bribi-structuur waar je minimaal een god hebt en een godin. Dus, alleen zo trasani abradangasisa, nog denk je dat naar de scheppers creëerde en sandati en blablabla. Nee, libisma, den schrijf en met bribi, den bribi-structuur en dan maken ze heel veel fouten. En dan moet een biggie fout zijn. Boom voor of den bribi structuur. En meki per afraude. Per afraude. Waar zijn die godinnen? Dus je ziet dat de mans maar. Want dat als aan moest. Is een man wild. Ja. Het zou kunnen. Maar waar komt die meneer vandaan? Die meneer komt toch uit een vrouw. Dus als aan dat die belangrijk toere, brada nangasisa, bribi structuro, pe godena no de, enough go in den. Maar if you look at Afrikaanse spiritualiteit, heb je zoveel godena. Je hebt zoveel godena. En de godena dat die,

lopen niet achter de mannen. Den de sa den de. En zonder een vrouw geen leven. Dat is gewoon zo. Maar meisje, dat gaat ten door, brada Nassisa. We hebben nog een minuutje. Tangi takute kute fu arki. Arki dosu afrimangro in samenwerking met brada Anakai Kusi. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Ja, zo de na raso. Of een raso. Omdat dat me want tak to ala sonde. Ika arki atori. Maar hij moest gaan naar Radio Raso. Tussen 5 uur. Google Meet IT Yoru. Vroeger was het van 5 tot 7. Maar het is nu van 5 tot 8. In arki atori. If je vindt dat idee ingeconditioneerd. Arki atori. Dan komt het wel goed, brada Nassisa. Tangit akute kuteng en fu arki. En ik zou zeggen, met mama Aisa en Nana, en alle de tragodene, met allemaal de nanga uno, jeep uno, poer uno eta sandisi, kompoti in pe, we horen thuis. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag is het stadhuis van de gemeente Den Haag vanwege een verdachte situatie ontruimd geweest. Meerdere bronnen melden dat het om een bommelding zou gaan. Er is één persoon opgepakt. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die bij de politie bekend staat vanwege zijn onbegrepen gedrag. De politie rukte massaal uit. Ter plaatse waren ook eenheden van de dienst, speciale interventies en een teamleider explosieve veiligheid aanwezig. Ondertussen mogen mensen het stadhuis weer in. De Europese Commissie meldt dat Nederland de eerste dosis van een experimenteel antiviraal middel krijgt voor de behandeling van het Hantavirus. Op dit moment zijn er nog geen goedgekeurde middelen voor het behandelen of tegengaan van het virus, maar het middel Favipiravir wordt door het Europees Geneesmiddelenbureau geschikt geacht. Het gaat om 1400 tabletten die door Japan beschikbaar zijn gesteld. Naast Nederland krijgen ook Spanje en Frankrijk tabletten toegestuurd. In de Tweede Kamer zijn veel Kamerleden verbaasd en woedend over hoe het gesteld is met de aanpak van huiselijk geweld. De partijen vragen zich af hoe het toch mogelijk is dat er nog steeds veel misgaat bij het herkennen van mishandeling van vrouwen en kinderen. Ja, 21-Kamerlid Ingrid Conradi zei letterlijk er genoeg van te hebben. Ze zit niet te wachten op een update van lopende programma's, maar wil dat zorgminister Mirjam Sterk eindelijk echt wat gaat doen. De Kamer wil onder andere dat signalen van kinderen serieuzer genomen worden. Het aantal burgerslachtoffers door de oorlog in Oekraïne blijft alsmaar stijgen. Dat meldt de Mensenrechtenorganisatie van de VN. In de eerste vier maanden van dit jaar lag het aantal burgerslachtoffers in Oekraïne 21% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gaat om 815 dodelijke slachtoffers en 4174 gewonden. De organisatie is bezorgd over de Russische dreigementen om aanvallen op de hoofdstad Kiev verder op te voeren en pleit voor nieuwe vredesonderhandelingen. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door bij de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op

maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wolkwiegemstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. You drop it.

0: na donateur stonfutu gorokowang noso vertrouweling fu mart. You den na vakansi in Isranang and you see wawagi na nga sticker fu mart na inskin. Aksi a chauffeur na nga ala respeki fu re you go pe you wani in ina foto fu Isranang. Dati na a extra abrawatra service fu mart spesrutu di you lek krakawang fu mart. Dende tu spesrutu di you dai sabi.
1: ACT Andris Caribbean Tours. Iere tek opalani gwaser nang ano notete. Ala si grontapu Andris Tour na yujaja opalani apirsimaf er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so December. Esi nanga go before you la sapakara nanga lancer Andres Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andres Tours, around the world.

0: Oru en catering is van Dietjes Keuken. We stappen op oude Reiterkadesteiger 14 achter het Centraal Station. Instappen is vanaf 1 uur en tuurbaganadana schuitje varen. En dan 7 uur zijn we terug. Bijdrage leden is €40 en niet leden €45. Bij vooruitbetaling op rekening nummer NL67INGB 0003800535 ten name van het Surinamse Verbond onder vermelding van schuitje varen boottocht. En let wel je naam, hè. Aan de poort is €5 duurder. Nou, ato dat neteri. Eigen drank meenemen is ten strengste verboden. Je kaarten zijn te verkrijgen bij Maaike Arnhem 06178-08890. Nel Maricitani 06271-12646. En Iwan T.
1: Telefoonnummer 06515-08985.
0: Voor informatie kunt u mailen naar mailapenstaartje-surinaam-verbond.nl. Aboto Elusu, Surinaams Verbond op zondag 21 juni 2026. Aboto, alobiboto, alangaboto, aboto Elusu.
2: Bent u hulpbehoevend en heeft u zorg nodig? Dan bent u van harte welkom bij onze dagbestedingscentrum en thuiszorgorganisatie Zorg en Opvang. Onze professionele zorgmedewerkers bieden individuele begeleiding, groepsbegeleiding, persoonlijke verzorging en huishoudelijke ondersteuning. Bij de dagbesteding kunt u in een ontspannen sfeer genieten van een Surinaamse maaltijd, meedoen aan buiten zowel binnenactiviteiten en het jaarlijkse uitje naar Suriname. Ten slotte dragen we bij aan het overheidsstreven dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.

Zorg en opvang is gevestigd aan de Molukkenstraat 565 in Amsterdam-Oost. Voor meer informatie kunt u bellen met mevrouw G. Loswijk op 06-85-86-1794 of mailen naar g.zorgenopvang@outlook.com.

0: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Bericht van overlijden. De heer Ivan Max Blokland. Wat op liefde gebouwd is, vergaat niet. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze partner, broer, vader, grootvader, oom en vriend. Ivan Max Blokland. Zijn strijd is gestreden. Hij heeft zijn rust gevonden en leeft voort in onze verhalen. Verdrietig, maar intens dankbaar voor alle mooie jaren die wij samen mochten beleven. In loving memory, Ivan Max Blokland, geboren op 21 februari 1948.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Goedemiddag, dames en heren. We zijn vandaag weer hier met het verstand op nul met meneer Max Sordam. Hallo Max, alles goed?
1: Ja hoor, alles goed. Het is een mooi weer vandaag. Welkom in de uitzending, luisteraars, overal ter wereld. Vandaag is het weer mijn beurt om met u van gedachten te wisselen. Maar het mooie is, ik heb twee jonge gasten vandaag met me mee. En dus we gaan met u van gedachten wisselen. En het is een prachtig onderwerp waarover we het gaan hebben. We gaan het hebben over het geloof. Het geloof, luisteraars, is een persoonlijke, innerlijke beleving van mensen. En let wel, elk mens is een op zichzelf staand individu. Met een vaste geloofelijke overtuiging. En van een bepaald godsdienst of religie. Van oudsher zijn wij mensen op zoek naar een verklaring voor ons bestaan op aarde. En wat is de zin van dat leven op aarde? Wel nu, met godsdiensten proberen we een antwoord daarop te geven in Kashi, de reden van ons bestaan en wat er met ons na de dood gebeurt. Er zijn meer dan biljoenen mensen op de wereld, waarvan min of meer 4200 religieën met hun eigen geloofsovertuiging. Zoals enkele te noemen, het christendom, de islam, hindoeïsme, boeddhisme, noem ze allemaal, het jodendom en de shamanisme. 10 miljoen, allemaal bij elkaar zijn miljarden religieën. Maar weet u wat het is, wat ik vind? Het is verpand dat alle religieën gemeenschappelijk ervan overtuigd zijn dat er een hogere macht bestaat. Sowieso. Wel nu, luisteraars. Vandaag gaan we het daarover hebben en praten met twee jonge mensen. Namelijk Nathan en Vijay. Nathan, welkom in de uitzending. Vijay, welkom in de uitzending. Hoe beleven jullie zelf deze gemeenschappelijke geloofsovertuiging? Individueel. Vijay, dit is Nathan.
2: Geliefde luisteraars, mijn naam is Nathan of Nathan. Kleinzoon van opa Max en tevens volgeling van de Heer Jezus Christus via zijn woord. Op weg naar betekenisgeving en zingeving ben ik enige christelijke broeders en zusters tegengekomen die als het ware een katalysatie hebben gegeven betreft mijn reis naar innerlijke genezing en purpose. Een van deze broeders is vandaag de gast bij ons in de uitzending.

0: een dienaar van God die scherpzinnig is van geest en een hart heeft voor de zwakkere en gebrokenen, waaronder ik ook vertoefde. Meer informatie over hem en zijn bediening kunt u vinden op www.hopeinjesus.nl. Zijn naam is Vijay Kailas en bij deze draag ik het woord aan hem over.
1: Welkom, Vijay. Hartelijk dank, hartelijk dank. Allereerst, ja, opa Max. Het is een eer om iets te mogen delen ook in dit programma. God zegen u en ook Nathan. Dank je wel voor deze introductie. En aan alle luisteraars, ik wens u van harte Gods rijke zegen toe. Ik zal mezelf kort even voorstellen. Mijn naam is Vijay Kailas. En ja, zoals Nathan inderdaad in de introductie aangaf, ik ken de Heere Jezus. Ik ben tot geloof gekomen heel wat jaren geleden. En ik mag vandaag de dag het evangelie, het goede nieuws van de Heere Jezus delen. Van Gods goedheid, van Gods genade. Want God is goed en God houdt van ons. En hij heeft voor ons zoveel in petto en zoveel klaar liggen. God is een God van hoop, God van liefde. En zijn hart gaat uit naar ons hart. En hij reikt naar ons uit. En vandaag wil ik graag met u het goede nieuws delen. De blijde boodschap van God. Een boodschap van hoop. En een boodschap van bemoediging voor uw persoonlijke leven. Het is een boodschap van de Bijbel. We leven vandaag de dag in een tijd waarin er veel gaande is. Waarin er veel gebeurt. Als we kijken in de wereld om ons heen, dan horen we en lezen we en zien we beelden over allerlei oorlogen en misstanden en misdaden. We hoeven daarvoor niet eens heel ver te kijken. Ook in ons eigen land, in onze eigen omgeving, is dat vandaag de dag aan de orde. Er is veel onrust. Economische crisis. En los van wat er om ons heen gebeurt, kunnen we ook zien dat er veel in ons eigen leven gaande is. In ons eigen gezinsleven, de drukte, het werk, allerlei problemen, persoonlijke issues. Er zijn zoveel stemmen. Het nieuws, social media, meningen van mensen, onze eigen gevoelens en onze eigen gedachten. En dat maakt het leven, dat kan het complex maken. De Heer Jezus leert ons een les, en dat is een verhaal uit de Bijbel, dat ons helpt om het juiste perspectief te hebben in het leven. En dat verhaal zou ik graag willen voorlezen uit de Bijbel, en ik lees daarin voor in het boek Lucas, hoofdstuk 16, vers 19. En dat gaat als volgt. Het is het verhaal van de rijke man en de bedelaar Lazarus. En er staat er geschreven: nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen, en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, dus voor de poort van de rijke man, en die onder de zweren zat. Zijn huid zat vol met beschadigingen en allerlei wonden en zweren. En deze man, deze Lazarus, verlangde ernaar verzadigd te worden bij de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En deze rijke man riep en zei: Vader Abraham, ontferm je over mij en stuur

Lazarus naar mij toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham echter zei, kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan, dat niet kunnen. En ook zij die van daar naar ons zouden willen gaan, die zullen dat ook niet kunnen. Die rijke man zei, oké, ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb 5 broers. Over hen getuigenis afleggen, zodat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hen, ze hebben Mozes en de profeten, laten ze naar hen luisteren. Hij echter zei, nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, dus uit de dood zou opstaan, dan zullen zij zich zeker bekeren. Maar Abraham zei tegen hem, als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen zij zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Het is een verhaal van de Heer Jezus Christus. En wellicht heeft hij ook gelezen over de Heer Jezus, gelezen over de woorden en geleerd wat hij voor ons gedaan heeft. Hij is gekomen naar deze wereld om te sterven aan het kruis en om op te staan uit de dood. We hebben laatst feestdagen gehad in Nederland, Hemelvaartsdag. Dan gedenken we dat de Heer Jezus, nadat hij opstond uit de dood, naar de hemel ging. Pinksteren, dat hij de Heilige Geest heeft gegeven. Maar de Heer Jezus vertelt in de Bijbel ook verhalen zoals deze, die best wel treffend zijn en raken. De Heer Jezus spreekt waarheid en heel scherp maakt hij onderscheid tussen wat goed en kwaad is, wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. En dit verhaal uit de Bijbel laat ons beseffen dat ook ons leven eens hier op aarde ophoudt. En vandaar dat vragen, dat het belangrijk is om onszelf vragen te stellen. Want hoe hebben wij geleefd? Wie zijn wij van binnen? En naar welke bestemming is onze ziel op weg? Waar richten we ons op in ons leven? God is de schepper. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren wij toe. Aan God komt alle eer en lof en aanbidding toe. En God is goed. Er is in hem geen kwaad. Er is in hem geen slechtheid. Er is in hem geen leugen. Hij is rechtvaardig. En hij houdt van elk mens. En dat is ook de boodschap voor vandaag. Hij houdt ook van u, beste luisteraar. Hij heeft u gemaakt met zorg en met aandacht. En hij verlangt er ook naar dat het goed gaat met u. En dat de bestemming, dat dat de goede bestemming is waar we naartoe gaan. Anderzijds is de duivel degene die verleidt. De Heer Jezus zegt, de duivel is al vanaf het begin een leugenaar. En we kunnen dat ook terugvinden in de Bijbel. Als we lezen in het boek Genesis, hoe de aarde ontstaan is, hoe de mensen ontstaan zijn, dan lezen we al heel snel in de Bijbel, in Genesis hoofdstuk 3, hoe Adam en Eva ooit leefden in het paradijs. Dat is wat God bedoeld had voor ons, een leven van zegen en van vreugde, van verbondenheid met God. Maar waarin Satan dus kwam om Adam en Eva te verleiden. En hij wees Eva op de vrucht waarvan God had gezegd, van als je daarvan eet, van die boom, dan zul je sterven. Dan zullen de vloeken komen in ons leven en dan zal de dood zijn intrede doen. De tactiek, de strategie van de duivel
vandaag de dag ook gebruikt. En die vandaag de dag heel relevant is. Niet alleen in de wereld om ons heen, maar ook in onszelf. De strategie van Satan, van de duivel, is namelijk dat hij de mens centraal stelt. Hij zei tegen Eva: als je van die boom eet, dan zul je zijn als God. En vandaag de dag, dat staat in de Bijbel ook geschreven, zijn wij mensen allemaal afgedwaald van God. We zijn onze eigen weg gegaan. Onze eigen weg. Overtuigd van ons eigen kunnen. We hebben zelf goden gemaakt. Of we beschouwen onszelf als middelpunt. Maar zonder God raken we verstrikt, vroeg of laat. Verstrikt in ons eigen denken. Verstrikt in onze eigen overtuigingen. Verstrikt in onze eigen tradities. Zoals dat gold in Genesis, zo geldt dat vandaag de dag ook. God is een liefhebbende en een goede God. En hij, omdat hij onze schepper is, geeft hij aan ons ook zijn geboden. En het grote gebod is om van de Heere God te houden, met heel ons hart, met al onze kracht, met heel ons ziel, en om te houden van onze medemens als onszelf. Dat is het simpele, het grote gebod van God. Maar we schieten hier allemaal in tekort. En het verhaal in Genesis, waarin Adam en Eva luisterden naar de slang, dat laat ook zien waar ellende vandaan komt. Want door niet te luisteren naar God, kwamen vloeken in het leven. Werd de deur opengezet voor boze geesten, voor kwade machten. En zo is dat voor, zo geldt dat voor vandaag voor ons ook. Het zijn boze geesten die mensen lastigvallen, verleiden en uiteindelijk willen leiden naar die plaats waar we net over gelezen hebben in Lucas hoofdstuk 16. Die plaats van pijniging, die plaats van marteling, de plaats van duisternis. Dat is niet de plaats die God voor ogen heeft. In Johannes hoofdstuk 10, vers 10 staat geschreven dat de dief, dat is de duivel, die komt om van ons te stelen. Die komt om te slachten en die komt om te moorden. Maar daar staat er, maar de Heer Jezus is gekomen om leven te geven. En dat is het goede nieuws, want dit perspectief is, het is een harde en een pijnlijke realiteit die we ons vaak ook niet beseffen, omdat we het in ons leven heel druk hebben met van alles en nog wat. En maar moeilijk tot bezinning kunnen komen en nadenken over de zin van het leven, het nut van het leven en de bestemming die waar we naar op weg zijn. Er staat een mooie belofte in het boek Johannes, wat de Heer Jezus aan ons belooft. Hij zegt: ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Dit is wat de Heer Jezus kwam doen. En dit is waarom wij een redder nodig hebben. Want er is duisternis in deze wereld. Dat is de realiteit. We willen het over, heel graag over mooie dingen hebben, maar deze realiteit, die is er ook. En daarin biedt de Heer Jezus zelf de oplossing. Hij zegt: ik ben het licht van de wereld. Hij getuigt over zichzelf. Hij praat niet over een religie. Hij praat niet over een traditie of een cultuur volgen. Dit is een uitnodiging voor ieder mens. En die uitnodiging luidt: volg mij. Volg mij. Als je mij volgt, zul je in het licht wandelen. En dit is de hoop die hij geeft voor ieder mens.

duisternis wandelen. Dat is al in dit leven zo. Dat hij ons verlost en bevrijdt van boze geesten. Dat hij ons verlost en begrijpt, zoals Nathan ook getuigd heeft, van innerlijke wonden, van allerlei traumatische gebeurtenissen die impact hebben op onze ziel, van verslavingen, van verwoestend werk, wat de duivel ook doet in ons leven. De Heer Jezus, als we hem volgen en ons vertrouwen in hem stellen, dan plaatst hij ons over van duisternis naar licht. En dat geldt voor dit leven zo, en dat geldt ook voor onze bestemming. Dan zullen we in het licht blijven wandelen, in het eeuwig leven, in het koninkrijk van God. Beste luisteraars, deze boodschap vraagt van ons ook om een reactie. Hoe we antwoorden op de uitnodiging van de Heer Jezus. Als we willen wandelen in het licht van deze wereld, als we willen wandelen met de Heer Jezus, dan vraagt dat van ons nederigheid. Nederigheid die wij mensen van nature niet hebben. Want we zijn geneigd om onze eigen weg te gaan. Maar het vraagt nederigheid, net zoals de Heer Jezus nederig is. De Heer Jezus is namelijk gekomen vanuit de hemel. Naar deze wereld toe, niet om zichzelf te showen, maar om zichzelf op te offeren. En dat is nodig, want zonder zijn offer is er voor ons geen hoop. Omdat wij allemaal gezondigd hebben, en vandaag de dag nog steeds worstelen met de zonde, hebben we vergeving nodig. En de Heer Jezus heeft betaald voor onze zonde. En dat heeft hij gedaan met zijn eigen leven. Hij heeft zijn bloed gegeven aan het kruis. Hij is het volmaakte lam van God. Het stierf voor onze zonde. Voor onze zonde. De zonde die scheiding maakt tussen ons en tussen God. We kunnen niemand de schuld geven. Het zijn de zonden in ons eigen leven die scheiding maken tussen ons en God. En tussen ons en de zegeningen en de goede gaven van God. Zonde opent de deuren voor boze geesten en voor vloeken in ons leven. En zondaars zijn we allemaal. Ook ik, beste luisteraars. Maar de Heer Jezus is gekomen voor ieder persoon. En ook voor u. Hij is gestorven. Hij is begraven. En op de derde dag is hij opgestaan uit de dood. De Heer Jezus leeft. En daarvan getuig ik vandaag. Daarvan getuigd heeft Nathan net ook getuigd. En zoveel andere mensen in de wereld die hun vertrouwen in de Heer Jezus gesteld hebben, kunnen daarvan getuigen. En het verlangen van God is niks minder dan dat dit ook levend wordt in uw leven. Hij wil zich aan u bekendmaken. Zodat ook in zijn naam wonderen gebeuren van God. Genezing, bevrijding, vergeving, vrede in ons hart. Want in deze wereld is er geen vrede. We zijn op zoek naar vrede. Maar de mens is niet in staat om die vrede te bewerkstelligen. Want onze eigen ego speelt weer op. Onze eigen gelijk speelt weer op. Onze eigen hoogmoed speelt weer op. Maar de Heer Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Beste luisteraar, uw leven is kostbaar in Gods ogen. En hij heeft een plan voor uw leven. Hij roept op u in zijn koninkrijk om de Heer Jezus te volgen en te dienen. Want zo heeft hij dat van tevoren bestemd. En dat plan heeft hij u gemaakt. En in onze zoektocht

0: in dit leven. En door alle bergen en dalen die we meemaken in ons leven. En door alle gebeurtenissen en moeite en pijn die we meemaken. Laat hij zich vinden. Halleluja. Dat is het goede nieuws van de Heer Jezus Christus. Beste luisteraars, ik rond hierbij mijn verhaal af. En zou ter afsluiting ook met u in gebed willen gaan. En vervolgens ook de gelegenheid willen geven om eventuele vragen te stellen of verzoeken tot gebed, dat kan ook. Maar het is goed om met elkaar ook in gebed te gaan. Laten we daarom een moment onze ogen sluiten en ons richten op onze Hemelse Vader. Dank u wel, Hemelse Vader. Heere God, Heere, dat u zoveel van ons houdt. Zoveel dat u uw Zoon gestuurd heeft naar deze wereld. Ik geloof in de Heer Jezus niet verloren gaat, maar eeuwig leven ontvangt. Dank wel, Heer Jezus Christus, voor het offer dat u voor ons gebracht heeft, voor ons allemaal, voor alle luisteraars, waar ook ter wereld. En we willen u vragen, Heer, om vergeving. Met een nederig hart willen wij bij u komen, Heer. Want alleen de nederige ontvangt genade. U zegt zelf in uw woord dat u de hoogmoedige wederstaat. Maar de nederige heeft u genade. Daarom komen we met een nederig hart voor u en we erkennen dat we afgedwaald zijn. Erkennen dat we gezondigd hebben, verkeerde dingen hebben gedaan, verkeerde dingen hebben gesproken, verkeerde dingen hebben gedacht. Dat ook wij onze medemens niet altijd goed behandeld hebben. En dat wij ook tegenover u niet geëerd hebben. We vragen u, Heer, om vergeving van onze zonden. Heer, dat u uw hand naar ons vandaag uitstrekt. En onze red, Heer. Onze red, Heer. Dat u onze Heer bent voor de rest van het leven. Zodat we wandelen op de goede weg. Ik wil bidden, Heer, voor elke luisteraar. Heere, dat u hen vandaag genezing schenkt, Heer. Genezing schenkt, Heer, in hun lichamen. Want uw woord zegt dat het evangelie, dat is niet alleen theorie, dat zijn niet alleen woorden, maar dat gaat gepaard met Gods kracht. Dat gaat gepaard met wonderen. En in die vrijmoedigheid wil ik bidden, Heer, in uw naam, in de naam van Jezus Christus, dat u bij elke luisteraar, degene die niet luistert, dat uw genezende hand hen aanraakt. Ik spreek genezing uit op elk lichaam. En ik bestraf elke ziekte en elke kwaal en elke macht die ziek maakt in de naam van Jezus om te wijken uit het lichaam. Heilige Geest van God, vult u in ieder hart waar moed en hoop ontbreekt, de moedeloze van hart. Dat uw vrede de harten vult, Heer. Elke geest van angst en van depressie bestraf ik ook in de naam van Jezus Christus. En Heer Jezus, ik vraag u om uw vrede, Heer. Heere, in elk persoon te vullen. Dank u wel, Heere God. Heere, dat uw geest staat boven elke andere geest. Dat u, Heer Jezus, alle macht geeft in de hemel en op aarde. Heere, en dat ons leven kostbaar is in uw ogen. Leid u en ieder persoon naar de waarheid, naar de weg en naar het leven, naar onze Hemelse Vader toe. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: Amen.

0: Ja, dat was en de kroeg en de oratie van en de ervaring in het geloof van de heer Vijay. Een jongeman die bepalend is geworden in het geloof in deze wereld. Zijn geloof, zijn manier van geloof. En dat is voor hem. En natuurlijk ook voor anderen die daar belangstelling of raakpunten in hebben, van betekenis. Nathan, je hebt naar het betoog geluisterd. Kun jij je daarin vinden?
1: Ik kan me daar zeker in vinden. Ik wil jullie ook bemoedigen, luisteraars. De Bijbel zegt: ontvang met nederigheid het zuivere woord, wat als melk is. Wat net als melk is voor de kinderen. En de Bijbel zegt: voor het koninkrijk Gods is van de kinderen, die zichzelf net als kinderen opstellen. Ik wil u heel erg bedanken, broeder Vijay, voor uw woord. En nogmaals wil ik u vragen, waar kunnen, als mensen behoefte hebben naar meer van dit, naar meer van het woord van God, naar meer van genezing, maar meer van tot bezinning komen en bevrijding ervaren. Waar kunnen ze dan terecht? Heeft u een website of heeft u een...
2: Ja, zeker. Natuurlijk is er ook gelegenheid... als er vragen zijn, dat die ook in de uitzending gesteld kunnen worden. Daarnaast is het inderdaad zo, als je over de woorden nadenkt, over de boodschap nadenkt, en er komen later vragen in u op, of verzoeken, of u wilt persoonlijk contact, dan kunt u altijd ook gaan naar de website www.hopeinjesus.nl. En... daar kunt u via het contactformulier uw vraag of uw opmerking of uw verzoek kunt u op die manier inzenden. Dus op die manier inderdaad.
1: Oké, dat is heel mooi voor de VJ. Opa Max, heeft u nog iets aan toe te voegen?
0: Ja, nou, zeker heb ik er wat aan toe te voegen. Ik kom ook hier weer tot de conclusie bij het betoog van Vijay dat wij allemaal mensen zijn. Mensen met onze menselijke eigenschappen en hoedanigheden. Maar omstandigheden gaan bepalen hoe mensen zich in het leven gedragen. En daarbij speelt het geloof een belangrijke rol voor ieder mens. Luisteraars, na het betoog en de oratie van de heer Vijay, mag u ook reageren en uw mening onomwonden, zonder terughoudendheid, te geven. Want we zijn er allemaal op de wereld om van elkaar te leren. Van elkaar niet alleen te leren, maar we moeten ook behulpzaam zijn en elkaar ondersteunen. En ik wil nog een stapje verder gaan. Niet alleen ondersteunen, maar ook aanvullend kunnen zijn. En als we dat allemaal met z'n gezamenlijk doen,

En iedereen is zo waarde laat, dan staan we op de weg naar recht en rechtvaardigheid. En vandaar dat ik heel blij ben met deze uitzending van deze twee jonge mensen die hun mening daaromtrent hebben gegeven en wilden geven. Ik wil ze hierbij nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan deze belangrijke uitzending. Het geloof. Het geloof in de wereld. Waar zoveel religieën bestaan. En wij als mens moeten ons daaruit kunnen ontpoppen en beleven zoals wij dat zien. Want het leven moet zinvol zijn. Het leven op aarde heeft een betekenis voor mensen. En de invulling daarvan ligt aan de persoon in kwestie zelf. Zo zit het. Natuurlijk is het zo dat je van elkaar kunt leren. Uit dit betoog heb ik, Max Jordan, bijna 100 jaar ook lering gehad van de Heer Bichai. Zijn zienswijze en de manier waarop hij zijn beleving heeft weergegeven. En ik stel voor dat als u zelf ook vragen heeft, dat u dat onomwonden kunt stellen zonder terughoudenheid. Luisteraars. En ik vind het heel belangrijk dat wij elkaar in het geloof ook ondersteunen. Dat het geloof in de Heer, in het geloof in de Almachtige, ik ook, niet alleen de Almachtige, maar ook in de Zoon van de Almachtige, Jezus Christus, en natuurlijk de Heilige Geest. Zelf heb ik heel veel positieve ervaring daaromtrent gehad. En daarom zijn wij genadig geweest dat ik er nu nog mag zijn om met u allen het leven te delen. Nog te genieten van de mooie dingen die het leven te bieden heeft. En ik ben blij dat hij mij beschermd heeft. En ik hoop dat hij u allen ook de bescherming geeft tegen alle kwade invloeden die ons van tijd tot tijd belagen. Ik heb het ervaren en ik weet voor 1000% zeker dat de Heer mij in dat opzicht zeker heeft beschermd. En nog beschermd. Vandaar, luisteraars, vind ik deze uitzending van vandaag toch heel bijzonder. En ik denk dat we dat nog een keer zullen moeten herhalen. En de mensen bemoedigen om hun geloof, het geloof in de Heer, te waarderen, te appreciëren en te respecteren. We zijn bijna aan het einde. Ik heb nog 7 minuten zie ik. Dus als u vragen heeft, kunt u die nog stellen.

ik kijk nog even rond en ik zie dat er belangstelling bestaat voor dit programma. En een programma dat gebaseerd is op geloofsovertuiging. En de verklaringen die daaromtrent bestaan, zeker van invloed kan zijn op ons leven.

0: En dat moeten we vasthouden. En zoals mensen zijn antwoord gekregen van alles wat te maken heeft met het geloof.
1: Mensen, als u vragen hebt, kunt u bellen op 020-471-4291.
0: Dank u wel. Dat was het. En nogmaals, heren. Ik ben blij met deze uitzending. Mag ik jullie bedanken dat jullie er geweest zijn en dat jullie willen bijdragen in dit onderwerp, het geloof in de wereld. En zo moeten we ook met elkaar omgaan. Niet alleen in het fysieke, maar ook in het in geloofsovertuigingen. Fysieke communicatie is prachtig en mooi, maar ook het mentale is belangrijk. Geestelijke kracht, geestelijke bijstand is altijd belangrijk. En er lopen nog altijd wat mensen rond die dat allemaal ontberen. En die mensen moeten wij kunnen ondersteunen, kunnen helpen. En als het even mogelijk is, moeten wij ze ook proberen de weg te wijzen die de Heer ons wijst. De weg aan recht en rechtvaardigheid. De weg aan liefde en liefderijkheid. En dat is heel belangrijk. Alle negatieve invloeden die ons belagen, dat wij ons daarvan beschermen en dat wij ze weerhoudt. Die ervaring heb ik gehad en die ervaring wens ik u allemaal toe. Want het leven aan zich is belangrijk. Het leven aan zich heeft een betekenis. Is betekenisvol. Als je dit leven verwisselt met het eeuwige leven, is het anders. Het eeuwige leven, het hiernamaals, dat kan niemand nou vertellen. Maar wij kunnen ons wel inbeelden door te geloven in de Heer hoe het hierna was en hoe het uit zal zien voor ons allemaal. Daarom dank ik u dat u bereid bent geweest om naar deze uitzending te luisteren. Nogmaals, lieve luisteraars, ik tenminste heb ervan geleerd dat deze jonge mensen te werden hebben gebracht. Op deze leeftijd, men is nooit te oud om te leren. En ik leer nog steeds hoe mensen denken en kijken naar de zingeving van het leven. Naar de zingeving, niet alleen naar het leven, maar voor hunzelf. De bewustwording in het geloof in de naam van de Heer, in de naam van Jezus Christus en in de naam van de Heilige Geest. En daarmee wil ik vandaag nogmaals deze beide heren bedanken en dat het niet blijft bij dit keer alleen, maar dat zij nog eens een keertje hun beleving en ervaring te werk kunnen stellen. Zodat wij allemaal van hen kunnen leren, maar ook van u. Want u heeft zelf ook een belevenis. U beleeft ook het geloof. U ervaart in het leven ook de goede, de positieve dingen. Maar ook de negatieve invloeden die u belaagt.
2: Meneer Sodom?
0: Dat was u ook.
2: We gaan het laatste minuut in.
0: Ja, we zijn zo'n beetje aan het einde van de uitzending. Mag ik u nogmaals hartelijk bedanken. En tot over 14 dagen met het verstand op nul. Dan woon, luisteraars, social lobby en tot over 14 dagen. Hallo!
2: Come on.

0: Straks meer muziek en informatie. De Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. Het Openbaar Ministerie eist een maand voorwaardelijke gevangenisstraf, een werkstraf van 180 uur en een rijontzegging van een jaar tegen het Noord-Hollandse statenlid Ronald van Tichelen. De PVV reed vorig jaar maart een activiste van Extinction Rebellion bij het Haarlemse provinciehuis aan. Op beelden is te zien dat Van Tichelen stapvoets komt aanrijden, toetert maar niet stopt als demonstranten een spandoek voor zijn auto houden om de weg te blokkeren. Van Tichelen maakte een scherpe bocht en reed de activiste aan die niet snel genoeg kon wegkomen. De vrouw liep daarbij letsel op. Volgens Weer Online krijgt het oosten van het land morgen door tropische temperaturen met zwaar onweer te maken. Bij de buien kunnen windstoten van 80 km per uur en hagel voorkomen. Morgen zal de thermometer de 30 tot 32 graden aantikken. De eerste buien worden 's middags in het noorden verwacht. Het slechte weer zal plaatselijk zijn, want er zullen ook plekken zijn waar niets aan de hand is en het droog blijft. De Chinese webshop Temu heeft van de Europese Commissie een boete van 200 miljoen euro gekregen, omdat het te weinig zou doen om te voorkomen dat Europeanen illegale producten kunnen aanschaffen. Denk daarbij aan onveilige laders, babyspeelgoed met giftige stoffen of losse onderdelen die gevaarlijk voor kinderen zijn. Temu heeft de NOS laten weten het oneens met het besluit te zijn en noemt de boete buitenproportioneel. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.

Moende in juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijngeen. Salsa voor die boom. Hier en nu, naast wie die komt praten, ga ik bekam je door de toe. Futa dede, afos wan be shwiti. Atori e tiatori de mat programma man. Woko baka makan rade. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Nana tori is up meet the people. Missy Lucia Fano Burg dangin grupu. Ireno, wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso wo pota moni. Na tweede dif tu, meet the people langanu. Tori e tiatori. Munde in juni, ya, ala langanu e je piara. Futuur te tevuur bakanna, na Woud Richemstraat nummer 18. Arkibon, Woud Richemstraat, ya, nummer 89 geen. Mano pergiti, wanyang. Wanat neki, ode, na huala, adrapumbe. Sa afri morabong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milangan e doro. Milangan anu e doro. Mekadoro, fubayu e yi osono.

0: takeoff. Cabin crew, please take your seats.
1: Ook dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on Trusted Wings.
2: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert Jan

Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time met alleen de lusten, niet de lasten 21 plus party. Imperial Venue is the place.

0: Zuidlijn.
1: Young Kosje, Sankofa, DJ Facebase, MC Zetlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Draven.

0: en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
3: Kitty Koti Memerowaka.
2: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en Brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was Anu Ritueel, Afro-spirituele opening, Kuema Kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
3: Kitty Koti, Memroaka.
2: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.
4: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Melody Suriname, de Melody Travelers. Welkom Melody Travelers in Rane. Coroni Saus, de Bas Rane. Op zondag 28 juni in de line-up.

0: à 30 euro per duurder. Op de volgende voorverkoopadressen: Merlin Bosa, Patteke, Botto, Café Het Baarsje, Café Kossu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam. Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Ik zou nooit met boosheid aan een gerecht beginnen. Dat zeiden de mensen vroeger. Eigos doni na nyang. Het gaat in het eten zitten.
2: Welkom bij Gekookte Geschiedenis. De podcast over het culinair erfgoed van de transatlantische diaspora. We onderzoeken wie we zijn en waar we vandaan komen door middel van eten. We ontrafelen culinaire tradities, smaken en rituelen. Want achter elk gerecht schuilt een reis. Achter elke reis een verhaal. En achter elk verhaal één gemeenschap. Dit is Eten als Archief. Welkom bij Gekookte Geschiedenis. Mijn naam is Aira Kip van Kip Republic. En ik ben er natuurlijk weer met mijn goede vriend en collega Jules Reijzen van Imagine IC. Vandaag zijn we bij het Surinaamse Buffet. Een familiebedrijf dat zo'n 45 jaar geleden begon. Vanuit het koken aan huis. En zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot een gevestigde plek in Amsterdam. We spreken met mevrouw Mavis die al decennia lang kookt en haar kennis uit ervaring en gevoel haalt. Samen gaan we het hebben over koken, met of zonder recept. En over alles wat je wel of niet doorgeeft. En waar sommige kennis misschien niet voor iedereen bedoeld is. We zijn in de keuken vandaag bij mevrouw Mavis, dus mogelijk hoor je ook de koelkasten of de apparatuur dat in de keuken staat. Jules, geheime recepten.
3: Ja, ik ben benieuwd. Ik heb zelf geen geheime recepten.
2: Weet je, geen geheime recept van jezelf?
3: Nee, ik denk het niet. Nee, ik moet heel diep nadenken of ik wel een geheime recept heb. Maar ik denk in het gesprek met mevrouw Mavis ga ik geheid van haar leren. Het een en ander over geheime recepten. Hoe dat ontstaat. En wat je ermee moet doen.
2: Mevrouw Mavis, als u dat hoort, überhaupt het idee van een geheime recept, waar denkt u dan aan? Want ik kan me voorstellen voor iemand zoals u, die u bent een pionier in koken en de keuken, de Surinaamse keuken, en wat het betekent om een gevestigde chef-kok te zijn in deze gemeenschap in Amsterdam. Want dat bent u. Als u dat hoort, het concept van een geheime recept, wat betekent dat voor u? Bestaat dat überhaupt voor u?
1: Voor mij niet. Ik vind dat, zoals we met zoveel hier in Nederland zijn, om alleen maar goede dingen door te geven.
2: Ja.
1: En dat heb ik vanaf het begin dus gedaan ook. Daarom heb ik met veel scholen contact gemaakt. Ik heb jarenlang schoolkinderen hier gehad, studenten. En tot nu toe. En ik vind het geweldig. Alhoewel mijn dochter het meeste doet wat doorgeven. Eigenlijke recepten.
2: Ja.
1: Ik ben meer op de praktijk gericht. Ik laat ze zien hoe je iets moet maken, waarmee je moet beginnen. Of hoe iets in elkaar geflanst wordt. Want we zijn geen professionele koks eigenlijk. We zijn nog steeds aan het, zoals vandaag. Jullie zijn me komen aantreffen met iets dat ik
2: aan het uitproberen ben. Ja, maar u zegt eigenlijk dat u niet van het bewaken van recepten bent, maar juist van het delen van recepten. U wilt zoveel mogelijk kennis van uw koken delen met dan wel jongeren of studenten.

0: Als je aan geheimrecepten praat, denk ik aan twee dingen. Soms vraagt iemand me iets van, goh, hoe heb je die kassavelsoep klaargemaakt? Dat is mijn reactie altijd gewoon. Heel veel mensen zeggen dan gewoon. En dan houdt het daarbij op. Ik zeg vaak ook wel gewoon, maar dan ga je wat uitleggen. Volgens mij bij geheimrecepten denk ik aan twee dingen. Of bepaalde kruiden die je misschien niet vertelt. Of misschien de manier hoe je het bereidt, hoe je een bepaald gerecht klaarmaakt. Daar kan ook of iets van geheim in zitten. Of niet. Of zeg ik iets raars.
1: Nou, sommige mensen vinden dat ze een bepaalde gerechten geheim moeten houden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is hun goed vinden.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb bijvoorbeeld, als ik met een van de jongens bezig ben, en nu ga ik je iets zeggen wat je een ander niet hoeft te vertellen. Dat is dus een, ja, kan je zeggen, een geheim.
2: Bewaken van.
1: Maar
2: ja.
1: Ik heb niet het hele recept doorgegeven.
2: Ik snap het.
1: Er is misschien iets tussenin dat je wel
2: ja,
1: aan degene die het leert zegt. Maar dat hele recept, ja, hoeft niet. Er zijn dingen die sommige mensen. Ja, de manier waarop je het bereidt verschilt soms hemelsbreed
2: mm-hmm.
1: tegenover de anderen die ook hetzelfde gerecht maken. Maar dan.
2: Ja.
1: En buitendien, ik vind dat als je iets, een gerecht maakt, moet je het met plezier doen.
2: Ja,
1: en
2: zeker.
1: Met geheel je hart. Het moet, als het ware moet het zich uitstralen.
2: Ja, ik snap het. Dus...
1: Daarom zeg ik sommigen die hier koken. Als je begint te koken, zorg dat alles prima is. En niet met boosheid werken. Mm-hmm. Want dat gaat ook in het eten
2: zitten.
1: Dat zeiden mijn familie. Ik ben zelf al bijna 87. Dus dan kan je nagaan hoe lang geleden ik deze dingen al hoor.
2: Ja.
0: Mag ik een keer over een vraag stellen, Ayra?
2: Zeker.
0: U heeft net verteld over als je boos bent of je niet oké bent in je vuil, dat het zich ook dat terug kunt zien in hetgeen dat je klaargemaakt hebt. Maar hoe komt dat terug? Hoe komt dat terug in degene dat je klaarmaakt als je boos bent of niet oké bent in je vuil? Proef je misschien in de smaak? Is het te zout of...
1: Ik weet het niet. Het zijn dingen die je niet ziet of proeft of wat. Ik weet het niet, maar is het gewoon het gevoel.
2: Ja, de energie.
1: Misschien iets dat je uitstraalt, maar ik zou nooit met boosheid aan een gerecht beginnen. Ik vind dat het, of tenminste, dat zeiden de mensen vroeger, Aigos Donina Nyang. Het gaat in het eten zitten.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ik denk niet dat het alleen Surinamers zijn, hoor. Het zijn alle rassen zullen dat hebben. Als je dus met eten bezig bent klaar te maken. Dat je dus met plezier moet werken. En...
0: Ja.
2: Maar Jules, het doet me ook denken aan een snelle hap, hè? Dus dat snel koken. Of het nou iets is wat je uit de supermarkt haalt. Mm-hmm. En dat alles soort van kant en klaar is. Snelle hap smaakt ook soms naar een snelle hap, toch?
0: Ja, dat is
2: dus
0: waar.
2: Hoe meer liefde en energie en tijd je ook kan maken voor eten, dat proef je denk ik wel vaker terug. Dan wanneer je het met een bepaalde minder positieve energie of met een bepaalde negativiteit, druk, iets koopt. Ik denk dat ik moet dan zelf ook denken wanneer ik... geen zin heb om te koken, maar dan toch maar moet koken. En maar stel iets toe. En dan vaak proef je dat wel. Soms dan kom ik er wel mee weg.
0: Mm.
2: Zeker. En dat is dan misschien ook dan mijn eigen creativiteit. Maar ik denk dat er zeker wel iets voor te zeggen is.
0: Even gelijk, want als ik dan mezelf betrek, dan is mijn eten te zout of ik brand dan aan.
2: Ja,
0: dan ben je helemaal ook
2: met
0: je gedachten elders.
1: Ja, als je boos bent, maak je fouten.
2: Juist, ja. Mm. En u bent natuurlijk bekend voor Surinaamse gerechten. En wat betekent Surinaams koken voor u?
1: Surinaams koken. Ik vind Surinaams koken vanzelf fantastisch. Want we hebben zoveel gerechten. Van alle rassen hebben we gerechten. Die een nog lekkerder dan de andere.

0: Ja, zeker.
1: En in mijn familie zijn er zoveel rassen. En we eten van iedereen. Anders kan ik het niet uitdrukken.
0: Is er een specifiek gerecht wat u zelf heel bijzonder vindt, wat u het liefste maakt? Wat uw favoriete gerecht is om te maken?
1: Nou, er zijn twee. De eerste is pom. En de tweede is fuchuk. Dat is een Chinees gerecht. Toen ik trouwde, was de fuchuk het hoofdgerecht.
0: Echt?
1: Ja. Ja, de helft van mijn familie is Chinees.
0: Okay, ja.
1: Dus,
0: en wie heeft u leren koken? Hoe heeft u zelf leren koken?
1: Nou, mijn zus. Maar die is er niet meer. Ze is al overleden. Maar van haar heb ik de meeste dingen geleerd. Van mijn vaders kant heb ik ook heel wat geleerd. Dat zijn dus vooral taarten. Mijn vader, zijn oudste zus, die liep met een heel grote bak op haar hoofd door de stad met verschillende taarten om te verkopen. Dat is Tante Lise. Iedereen kende haar. En van haar heb ik heel wat geleerd.
0: Ja.
1: Bijna iedere dag liep ze langs. Mijn vader had een botermakerszaak. De arbeiders, ze kwam altijd bij de arbeiders verkopen. Ook toen ik op Mungo werkte, is ze bij me komen logeren. Meer dan een jaar. Want ik was in de verwachting. Dus toen zei ze, ik kom moeder spelen voor je.
0: Mm.
1: En zodoende heb ik dus, ik kon die hele huishouding voor haar laten. En zodoende heb ik dus heel wat van die taarten leren
0: maken. Wauw. Toen ze bij u kwam in huis. Wauw, mooi.
2: Kunt u kort vertellen wat het fuchukgerecht inhoudt?
1: Fuchuk, dat is een gedroogde.
0: Is het groente, een vlees?
1: Is geen groente. Het moet een of ander vloeibaar ding zijn dat gedroogd wordt.
0: Mm-hmm.
1: En het wordt in water gelegd, zeker een paar uur.
2: Mm.
1: En dan wordt het geknipt in kleine stukjes en dan gestoofd.
0: Mm.
1: Met Chinese kruiden en met kip.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ken jij het, Jules?
2: Nee. Ik ken het helemaal niet. Nee.
0: Nooit gegeven?
2: Nee, maar misschien komt het nog. Misschien gaan we proberen even een keertje ons trakteren op fuchuk.
1: Fuchuk.
0: Doet u vooral alles op gevoel? Ik bedoel, u bent natuurlijk al heel lang, u kookt natuurlijk heel lang. Maar heeft u nog momenten dat u toch nog een recept moet nalezen? Of is het wel zo dat u inmiddels gewoon echt alles doet op gevoel? Als het gaat om hoeveelheden, u moet bijvoorbeeld 100 van iets maken, dan weet u gewoon af, van, ik moet zoveel hebben of zo. Of heeft u nog momenten dat u toch nog een recept moet naslaan?
1: Nu de laatste tijd wel. Af en toe hierboven zijn de grijze cellen. Die weigeren soms.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ik heb nagenoeg alles op recept. Maar niet dat ik iedere keer ernaar hoef te kijken. En zoals nu bijvoorbeeld ben ik bezig met een nieuwe pom en een pastei. Heel anders dan de gebruikelijke pom.
0: Zoals we die kennen.
1: En dat gaan jullie straks ook proeven. Gelukkig dat jullie er zijn. Dan kunnen jullie me straks vertellen of het mag blijven.
0: Of een nieuw Surinaams gerecht gaan introduceren.
2: Het is erg lekker, die vegetarische balletjes van Tijerblad. Maar ik heb ook van u gegeten de rotirol. Of rotirollen moet ik zeggen. Ik heb zoveel van gegeten de afgelopen maanden en jaren. En volgens mij bent u ook daarmee gekomen.
1: Jawel. Het was op de Amsterdamse poort. Die rafsa dus die roti met een stuk vlees erin verkocht. Maar na afloop van de opening heb ik dus, ik zeg, dat ding is geweldig goed gelopen. Want ik weet niet hoeveel roties we die dag hebben verkocht. Dus toen dacht ik van, nou, wat aardappel erbij en kousenband. En dan rol je het op. Nou, dan heb je bijna een, iets voor de lunch of voor. En zo is rotirol ontstaan. Vandaag aan de dag maak ik rotirol met een kikkererwten erbij.
0: Oh ja.
1: Dan is het een hele maaltijd.
0: Ja.
1: Mm. Ja. Ja, ik heb bedrijven die zo'n hele rotirol honderden van bestellen. En dat, dat loopt goed.
0: En hoe vindt u het om, of laat me het zo zeggen, vindt u het prettiger of fijner om voor heel veel mensen te koken? Is dat echt voor u iets wat
1: heb,
0: u...
1: Ik heb liever heel veel mensen. Ja.
0: En voor wie kookt u het allerliefst? Of heeft u ook, zijn er ook mensen of momenten waarvan u zegt, daar kook ik echt het liefst voor? En dat kan zijn een bruiloft of een doop of meer zakelijke catering. Heeft u een favoriete gelegenheden waarvoor u moet koken? Of waarvoor u kunt koken?
1: Nou, dat niet.
0: Of hangt dat gewoon meer af van wat men vraagt aan u om te koken?
1: Ja, je kan niet alles wat mensen vragen koken.
0: Mm-hmm.
1: We hebben een prijslijst en daar houden we ons aan.
0: Ja.
1: Het is moeilijk om zoveel gerechten op één dag klaar te maken.
0: En heeft u ook wel eens meegemaakt dat u zegt, kijk, ik kan me voorstellen, u bent een catering. Mensen bellen, bestellen, specifiek wat u wilt maken. Maar ik heb wel eens een keer een chef gesproken, Surinaamse kok, die zei tegen mij, die zodanig op gevoel kookt dat zij soms iets niet maakte. Juist omdat ze voelde van, oké, nu, ik voel het niet of zo. Mm. En dan kon ze dan, die dag kon ze dan niet bijvoorbeeld, ik noem maar iets, een bruine bonen of zo maken. En dan zei ze, dan kook ik ook gewoon niet. Heeft u dat zelf ook of bent u gewoon meer van, nee, dit is gewoon het werk. Er wordt gewoon gevraagd om te koken, om iets specifiek te maken en dat maak ik gewoon.
1: Nee, we koken meer wat er op de lijst staat. Je kan niet van alles gaan koken.
0: Gewoon eigenlijk wat u aanbiedt eigenlijk.
1: Ja, we hebben prijslijsten en daar houden we ons aan.
0: Ja.
2: Mag ik nog een vraag stellen over het experimenteren? Want u experimenteert heel veel met heel veel producten, kruiden wellicht ook. En heeft een bepaald gerecht dat u klaargemaakt hebt. Wanneer vindt u dat geslaagd? Wanneer vindt u dat goed? Qua smaak, qua textuur?
1: Ja, ik heb natuurlijk de kruiden die ik gewend ben mee te werken. En meestal laat ik anderen eerst proeven. En dan... soms halen we ook dingen van de lijst af als we zien van, hey, dat gaat niet zo als het eigenlijk moet. Dus weghalen dat ding. Of het is te veel, dan halen we ook sommige gerechten. Dat moet je toch doen. Iedere keer een beetje de zaak gelijk trekken.
0: Ja.
2: Hmm.
1: Meestal willen we ook niet dat dingen die anderen verkopen, dat wij die ook moeten gaan verkopen. Dat hoeft niet.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja. Ik wil bijvoorbeeld nu, ben ik met een gerecht bezig. Ik heb meerdere gerechten, maar deze wil ik dus alleen heel lang een gerecht, dat een beetje Nederlands en Surinaams, dus Nederlandse groenten en Surinaamse groenten, die mix ik en dan kijk ik of het lekker is. Ik moet nog een naam ervoor bedenken.
0: Hey.
1: Ja, en dan mag het
0: op de lijst komen. Ik zou nog een laatste vraag aan u willen stellen. Wat zou u nooit willen dat verloren gaat in uw manier van koken?
1: Moeilijke vraag.
0: Of wat zou u nooit willen, of misschien dat ik het ietsjes anders stel. Wat zou u willen overdragen dat specifiek van het Surinaams buffet komt?
1: overdragen.

0: dagen. Nou, ik ben constant bezig. Dus is wel een beetje veel. Ja, vanaf mijn 15e jaar met mijn vader was ik met mijn vader alleen. En ik heb altijd geholpen in zijn bedrijf als we klaar waren. Behalve dus de arbeiders die hij had, hielp ik ook mee. En dan zei hij, mijn kind, je had een jongen moeten zijn. Ik kon alles wat hij in zijn bedrijf deed. Ja, zagen, schaven, stopverf, boten. En in het weekend, op zondag, dan mijn vader en ik werk klaarzetten voor de arbeiders die maandag morgen op aan het werk komen. Dus ik kon zoveel dingen doen. En dat vond hij dus erg dat ik een meisje was. Maar tot nu toe, ik kan met boten maken. Dus houten boten, punters bijvoorbeeld. Zagen, timmeren. Dat kan ik allemaal nog.
1: Wauw. Dus misschien dat u, als u nog een andere carrière switch zou willen maken, zou u dat nog kunnen gaan doen. U kan nog terug naar wat u.
0: Zeker weten.
1: Vader heeft gedaan.
0: Ja, zeker weten. Ik ging mee naar het oerwoud boven Saramaca. Bij de Indianen en de Bosland Creole. Daar kocht hij dus hele lange palen.
1: Ja.
0: Die sleepte hij met de motorboot. En een aantal gewone boten, grote houten boten, sleepte hij naar de stad. Aan de overkant waar we woonden, het kanaal, daar was een zaagmolen. Daar werden ze dan gezaagd tot planken of palen. Hij leverde ook die elektriciteitspalen die in de aan de gasfabriek geleverd werden. Dat toen zeiden we gasfabriek, maar die bestaat niet meer. Dus heel wat van die palen die in Paramaribo langs de weg waren, die waren palen die mijn vader geleverd had. Nou, en zo heb ik nog heel wat dingen die van kinds af. Ik was wel leergierig en ik hield ervan om bezig te zijn.
1: En
0: tot nu toe, ik word 87, maar ik voel me niet als 87 hoor.
1: Je gaat in ieder geval voorlopig nog niet stoppen.
0: Voor mij hoeft het niet.
1: Nee.
0: Maar er zal een dag komen. Oh. maar ik heb het leuk gehad mijn hele leven lang.
1: Dat is belangrijk.
2: Mevrouw Mavis, u maakt heel veel Surinaamse gerechten. Wat maakt een gerecht nou typisch Surinaams? Ligt het aan de kruiden? Ligt het aan de groenten waarmee u werkt? Werkt u met Surinaamse groenten of met groenten die u hier vindt in Nederland? Ik ben benieuwd wat typisch Surinaams is bij u.
0: Nou, typisch Surinaams kan je zeggen, bijna alles is typisch Surinaams. En kousenband bijvoorbeeld. En taierblad is de lekkerste die er is, om die okrosopoe te maken. En cassave.
1: Zijn er ook typische ingrediënten, zoals kruiden, waarvan u zegt, dat is echt een typisch Surinaamse kruid?
0: Ja, die lontaai of piment.
1: Juist.
0: Kruidnagelen. Selderij. Zelderij, niet weg te denken.
1: Niet weg te denken. Soepgroenten.
0: En ja, wat wij soepgroenten noemen, dat is, dat is bij de Hollanders om een pan soep te maken.
1: Precies.
0: En
1: die magieblokjes.
0: Bouillonblok.
1: Bouillonblokjes, inderdaad. Die bouillonblok. Ja, ja.
2: En ik heb nog een nieuwsgierige vraag voor u. Het is een intieme vraag, dus u mag zelf aangeven of u erop antwoord wil geven of niet. Komt het Mavis kookboek? Ik weet, in het verleden heeft u meegewerkt aan diverse kookboeken, maar komt er nog eentje alleen met recepten en andere lekkere dingen die u gemaakt heeft.
0: Er zou nog één kunnen komen, maar ja, ik heb de tijd moet ik hebben.
1: Tijd, ja.
0: En ik heb zoveel te doen. Ik weet niet of het gaat lukken. Mavis kookt. Die is er niet meer. Dus misschien, ja, gezien mijn leeftijd, ik weet niet als het gaat lukken.
1: Als u ons wilt laten komen om te testen, de gerechten voor het kookboek, dan kan u ons laten weten. We kunnen komen proeven.
0: Ja, een proefpanel.
1: Ja, precies. Proefpanel. Bedankt dat we vandaag in uw keuken mochten zijn. En bedankt voor dit mooie gesprek over uw werk, de recepten, hoe u gekookt heeft de afgelopen 50 jaar dat u dit al doet.
0: Ik geloof het. Ik heb het niet bijgehouden. Het zou kunnen.
1: In ieder geval een hele lange tijd.
0: Ja, officieel is het bij de Kamer van Koophandel 1985.
1: 41 jaar. Dank u wel, mevrouw Mavis.
2: Dank u wel. Gekookte geschiedenis is een samenwerking tussen Kip Republic, Imani IC en Maak Radio. En wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds. Presentatie, Sjoe Reijsen en Aira Kip. Redactie, Berre Pinaas. Montage en regie, Vinnie Taylor. Voor meer informatie en updates, kijk naar www.gekooktegeschiedenis.nl of onze Instagram.

0: op speciaal verzoek van velen. En wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori et Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori et Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen. Luisteraars, u hoort nu een spotje, hè, op de radio over aan Meet the People. Dat gaan we doen. Lucia geeft de aftrap weer op maandag 1 juni vanaf 2 tot 5 uur. Kunt u hier komen met uw donatie, want we hebben gezegd van nou, die actie gaat gewoon door. Het is een prestatie. In anderhalf jaar tijd hebben wij tot nu toe op onze rekening staan in vertrouwelingenactie. €44.486,28 donatie, anderhalf jaar. Dat is mooi, in een kies en zomaar. Hè? Alleen op de radio hebben we het bekendgemaakt, maar nu gaan we de straat op. Meet the People. Etienne heeft een mobiele studio gemaakt. En daar gaan we op de markten gaan uitzenden. En op bepaalde plekken, op feestjes, hier en daar en overal. Op boottochten schrijven we de Dapangapchi Radio Studio voor Uno. De cruise, hoe de dappe, kwaku is een manier. We gaan de mensen ontmoeten. Meet the people, we meet aan ding. En dan hebben we natuurlijk een QR-code ook. Hè? We gaan op de markten ook met die mobiele studio. Etienne, je hebt het getest?
1: Ik heb hem getest. Ja, alles werkt. Ik wil zelf een eerste reportage gaan doen in Lelystad, waar ik dan mijn vissen ga vangen, zoals ik bekend sta. En die jongens waren enthousiast. Ze zeggen, ja, maar je moet het doen. En misschien die directeur even interviewen. Lijkt mij heel leuk.
0: Ja, prima, maar nu gaan we de straat op. Meet the people. Meet the people.
2: Station Diemen-Zuid. Uitstappen linkerzijde. Overstappen op bus 44 en trein. Deze metro gaat richting Centraal Station.
3: Yeah. Very friendly. Yeah.
4: You were happy with the metro?
3: Yeah, it was.

know me want one day. I know me want one day. Boy, long to me. I look who I know me want one day. Welkom, lieve luisteraars. Dit is Mart, Norman op straat. Met een bijzondere aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking. Waar we ingaan op de acties die aanstaande zijn, gaande de aanschaf van een eigen marktgebouw. Tori Echatori, u heeft het gehoord op de radio. Tori Echatori organiseert op 1 juni vanaf 2 tot 5 uur een inzamelingsactie. Onder het genot van een hapje en een drankje bent u van harte welkom namens Lucia Vanenburg en crew. En u kunt doneren naar Draagkracht. Wat u kunt missen, dat kunt u doorgeven. Wat u kunt missen, het liefst zeggen ze van €50. Maar de Maluku gooien die portemonnee. En de nemen genoegen naar Alassane Tjakong. Alle beetjes helpen om de zaak zodanig te versnellen, zodat ik kan doen zaak naar een bangie. Dat dat hoor je. Klaar? Niet meer praten. Doen. Hoe loopt? Doen. Hoe het tak morgen? Weer doen.

0: Juan de Isidoro. Een nummer origineel geschreven in 1980 door Jerry Thamen. Explosion met voorzang van Martha Bruinings. Dit was de versie nagezongen in augustus 2018 door Marianne Cornet. Juan de Isidoro. Zeer toepasselijk.
1: Dames en heren van Mart Radio, luisteraars. Ik moet u het een en ander verduidelijken om verwarring te voorkomen. Nitori Echatori Actie, onder leiding van mevrouw Lucia Vanenburg, behoort tot een van de vele individuele acties om het proces voor het kopen van een eigen marktgebouw te versnellen. Of te verspoedigen, zo u wilt. Dus het is een actie waarbij u op maandag 1 juni kunt doneren. U kunt doneren naar draagkracht. Dus u bepaalt wat u kunt geven. Tuurlijk streven ze naar €50 per persoon. Maar dit is een andere actie. Die actie is bedoeld om geld in te zamelen en een aardig bedrag binnen te halen. Naar de fans, de luisteraars, de sympathisanten, maar ook toekomstige donateurs. Dus dat is een goede zaak. We stellen het op prijs. Maar u moet het niet verwarren met de vertrouwelingsactie van Mart. Dat is een andere. Die is bedoeld voor de beter gesitueerde Surinamers. De mensen met een bredere portemonnee. Degenen die het kunnen dragen. En die zijn er. De mensen die €50 per maand kunnen missen gedurende een jaar lang. Zodanig dat wij zo snel mogelijk ook, want u moet nagaan dat de tarieven, de prijzen, vastgoed, het is iets dat in ontwikkeling is en de tarieven worden steeds hoger. Dus wij willen zo snel mogelijk zaken gaan doen met de bank. Dus we willen het proces versnellen. Die actie is bedoeld om 3 ton binnen te halen, 600 personen die 1 jaar lang €50 kunnen missen. Natuurlijk kunt u het ook in 1 keer doen, dan bent u er vanaf. Dan heeft u Mart €600 geleend en u mag ook bepalen wanneer u het terug opeist. Het liefst wanneer we het doel al hebben bereikt natuurlijk. Dan is het leuk dat u zegt van oké, ik heb jullie geholpen, een startkapitaal is er, hè? Dan neemt u uw geld terug als u dat wilt. Maar u kunt het natuurlijk ook doneren. U kunt er ook gebruik van maken. Want wanneer zo'n gebouw er staat, gaat u het misschien nodig hebben een keer. U stapt naar binnen, u wilt een kopje koffie drinken of thee. Nou, dat trekken we af van uw investering van €600... dat u al Mart heeft geleend, bij wijze van spreken. Zo moet u het zien. Dus die vertrouwelingsactie is niet voor iedereen bedoeld. Het is bedoeld voor de mensen die het kunnen missen. En voelt u zich niet gepasseerd? Het is, ja, falibidikba. De een kan het, de andere kan het niet. Zo agrontapo voor city. Dus

Actie van Lucia, onder leiding van mevrouw Vanenburg. Aanstaande maandag 1 juni vanaf 2 uur 's middags. Bent u welkom? U wordt getrakteerd, heb ik begrepen, op een hapje en een drankje. Dat is mooi. Daar kunt u geven wat u kunt missen. Maar bij die actie van Mart die we gaan starten, dus de straatacties, de Meet the People acties, zo noemen we het. Meet the People, de mensen ontmoeten. Gaan we de straat op gaan waar wij ook gebruik gaan maken van al die feestjes. Kwaku, overal zult u ons zien met een pincode. Ze noemen het tegenwoordig een scan. U weet wel wat ik bedoel. U pint gewoon en het wordt direct van uw rekening afgetrokken. Klaar. QR-code. Zo noemen ze het, ja. QR-code waarbij u uw pas tegen een apparaat houdt of tegen de telefoon van Mart. En ja hoor, het wordt meteen afgeschreven wat u kunt missen. Maar u kunt natuurlijk ook die 50 euro van de vertrouwelingen doneren. Die vertrouwelingen, die maken aanspraak op de verloting. De verloting van een ticket naar Suriname. Jaarlijks willen we dat gaan doen. Eén persoon heeft alleen gewonnen, mee verstaan. Die gaat voor mei, juni, juli naar Suriname. Maar onder de vertrouwelingen verloten wij een ticket apart. Omdat dat iets extra's is. Dat is een extra inspanning. En dat moet ook af en toe beloond worden, in of niet. Ja, wat zijn er gebeuren in beloning? Nogmaals, u gaat ons treffen op al die evenementen. Kwaku gaat u ons ook treffen. En dan hopen wij dat u direct zaken kunt doen en de zaken ondersteunen waar nodig. Want we vieren dat een beweging de, maar het kan beter. Het kan morgen snel. Zullen jullie zien, meet aan de sma. Meet the people en het verhaal vertellen. Zoveel mogelijk. 600 personen, 50 euro per persoon. We zien het als een investering, een startkapitaal om zaken te gaan doen met de bank. En wanneer doelen zijn bereikt, dan krijgt u uw geld terug, zo niet. U kunt het ons ook schenken voor de herhaling. Oké? Okay? Eigenlijk heeft de bank ons uitgedaagd. Als wij met 3 ton komen, lenen ze ons 1 miljoen. Nou, dan 1 miljoen, die kan zitten wel ernstig gebouwd. Maar die uitdaging moeten wij als Surinamers aanvaarden. En we moeten het laten zien dat het kan. En dan krijgt het meer geloofwaardigheid ook, hè. Want daar gaat het om. If you want us aan echt, dem sorry, taki ab draagkracht. Ja, bakamang. Die abisma zei bribi nu. Die abisma zei bribi in dat dring. Sma. Zij bribi dat u kan doen. Nou, dat is de uitdaging. Dus, het ligt aan ons. Miku koranga moni. Miku sorden. Tak wani en umang. En de rest zal volgen. Oké. Okay. Dat neem. Maar ik zie u graag tijdens de actie van aanstaande 1 juni bij Bart. Lucia Vanenburg en crew, Tori en Chatori, die groep doet het apart. En dat vinden we ontzettend goed. We vinden het fijn dat programmamakers hun schouder onder de zaak zetten. Dat hoort zo. Eigenlijk hoort iedereen dat te doen. Maar goed, niet iedereen is in staat om zich zodanig in te spannen. Maar bij deze complimenten aan de groep van Tori en Chatori, die continu de zaak bekend maakt op de maandag wanneer ze er zijn. En hopen dat inderdaad zo snel mogelijk een gebouw komt. Alright, ik vond het fijn om u weer te spreken, zaken te verhelderen. En ik wens u heel veel succes met alles wat u doet. Maar natuurlijk ook niet vergeten om Mart te blijven ondersteunen op uw eigen manier. Ja, dat kan. Atanso, je hoort er al eens bakken. Normen op straat in een extra aflevering van het programma Mart op straat, de verduidelijking.

Ja, misschien is het nodig om u te vertellen wat u als vertrouweling van Mart terugkrijgt. Althans, voorlopig. Het moet nog gaan groeien. Als bewijs van inschrijving krijgt u van Mart de vertrouwelingspas. Het is een waardevolle pas, maar dat stijgt na gelang de tijd. Vertrouwelingen maken aanspraak op een retourticket tijdens de jaarlijkse verloting. Bezitters van een pas des Mart vertrouwelingen krijgen op den duur steeds meer privileges bij de Mart aangesloten organisaties. U moet denken aan korting bij de sponsors tijdens feesten en andere evenementen. U kunt zich alleen, gezamenlijk, maar ook in groepsverband inschrijven als vertrouweling van Mart. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaalbedrag, het totaal afgesproken bedrag, het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Als bewijs van inschrijving krijgen de vertrouwelingen bij storting van het totaal afgesproken bedrag het waardevolle Mart vertrouwelingspas. Dat is in het kort een beetje achtergrondinformatie betreffende de vertrouwelingen. Natuurlijk zullen er ook andere individuele acties komen. Acties waarbij u kunt doneren naar draagkracht, zoals eerder gezegd. We kunnen niet voor u gaan bepalen hoeveel u mag of moet geven. Maar dat van de vertrouwelingen is iets aparts. Is natuurlijk ook een bewijs naar de gemeente toe, maar ook naar de banken. Dat het nodig is dat wij, Surinamers, zelf in staat zijn om een gebouw te kopen. En ja, als u zegt kopen, dan is het ook geen 5 cent tegenwoordig. De prijzen stijgen. Waar u rekening mee moet houden dat de tarieven van vastgoed steeds hoger worden. Dus we moeten zo snel mogelijk toeslaan en kijken naar een mooi geschikte pand. Ergens op een, als je dat mij vraagt, industrieterrein. Waar wij niet tot last zijn van anderen. En anderen niet van ons. Dat is het. Uit eerdere ervaringen weten we dat we soms snel kunnen verenigen. En dan kunnen ze een investering teniet doen. En daar moeten we voorzichtig mee zijn. Dus dat zijn afspraken die we keihard nu van tevoren gaan maken. 107.9.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Sinds vanmiddag 2 uur is het stationsgebied, de Middenboulevard en het strand in Zandvoort uitgeroepen tot veiligheidsrisicogebied. Onrust en overlast door groepen jongeren tijdens het Pinksterweekend liggen hier aan ten grondslag. De politie pakte 7 personen op. De maatregel is ingevoerd om veiligheid en rust op de boulevard, de terrassen van de strandpaviljoens en het strand te garanderen. In een veiligheidsrisicogebied mag de politie preventief fouilleren. Per dag zal bekeken worden of de strenge maatregel verlengd wordt. Het kabinet, de vakbonden en werkgevers zijn er niet in geslaagd om tot een akkoord te komen over de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Volgens Hans Spekman van de FNV blijft het probleem boven de markt hangen. De vakbonden laten weten dat het kabinet geen uitdrukkelijk ja wil zeggen op de vraag of de bezuinigingen op de WW, WIA en de AOW definitief van tafel zullen gaan. De gesprekken worden gestaakt en wat de bonden betreft gaat er actie gevoerd worden. De Oekraïense president Zelensky heeft vanmiddag een grote defensiedeal met Zweden aangekondigd. Zweden zal 20 Gripen EF-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne leveren die zo'n 2,5 miljard euro zullen kosten. De toestellen worden betaald met geld van een Europese lening. Zodra de aankoop is afgerond, geeft Zweden 16 Gripen CD-gevechtsvliegtuigen aan Oekraïne. De Amerikaanse krant The Washington Post meldt dat achter de schermen binnen de overheid druk is uitgeoefend om een bankbiljet van $250 te laten maken met daarop de beeldenis van president Trump. Een hooggeplaatste medewerker die daar geen heil in zag is overgeplaatst. Sinds 1866 is er geen beeldenis van levende personen op bankbiljetten geplaatst en dat mag ook niet meer. Er is in het parlement een voorstel ingediend om een uitzondering te maken, dit om het 250-jarig bestaan van de VS te vieren. Maar vooralsnog zit er weinig schot in de zaak. Het weer overwegend zonnig met hier en daar wat bewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 20 tot 28 graden. Dit was het radionieuws.
2: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutrichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

0: Haiti, Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwaser nang ano notete. Alas if grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apirsima er grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-68-33840. Arki Arki. Epa som foya ting sobun soma no so december. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-68-33840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours around the world.
1: Op zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
1: Met als thema samen doorwerken organiseren Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots op maandag 1 juni de traditionele
2: Keti Koti Mebrewaka.
1: De stoet vertrekt om 2 uur onder politiebegeleiding en brassband Brotherhood vanaf het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzerstraat nummer 32 richting het huis van de burgemeester aan de Herengracht. Kom het meemaken. Was anu ritueel, afro-spirituele opening, poema, kondresingi, maar ook verschillende sprekers zullen acte de présence geven.
2: Keti Koti, Memerwaka.
1: Tot maandag 1 juni. U bent ook van harte welkom namens de Stichting Eer en Herstel in samenwerking met de Grassroots. Atanzo.

Happy Travelers, El Rana. Colonisaus, de Bas Rana. Op zondag 28 juni. In de line-up natuurlijk Melody Travelers uit Corona, Suriname. Corona Band.

0: Isu, Eethuis Ricardo, Dravers en Tori Osso. Hey! Aanvang 6 uur en we trekken door tot 1 uur in de ochtend. Zondag 28 juni. Ronde Amsterdam, Rondeweg. Info voor feesten, partyen, maar ook voor VIP-tafels. Bel 0644-300-415, 0620-679620 en 863-5358.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Praise & BV de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten in Paramaribo gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Praise & begeleiden en ondersteunen wij u met onze 40 jaar ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons aan de Binderij 7G te Amstelveen. Of bel voor het maken van een afspraak. 020-66-926-70. Kent u onze website nog? www.praise.nl. Tot ziens.

0: omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Monday 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na zwitte die kon praten, ga ik bij kamio door de dief toe. Voet dat idee, af was wel een beetje zwitte. Atori eet, atori de marktprogramma man. Wou kom bakken makken rijden. Me, you, we, u, alla, mana wo, langanu. Nana tori is op meet the people, missie Lucia van een burg dan in groep. Hier en nu. Wespa anu pi bai wi egi oso. Obi egi oso wo pota moni. Na tweede diftu, meet the people langanu. Tori echa tori. Munde e juni, ya, ala langanu e ye piara. Futu yuru te te vuur bakanna, na Woud Richemstraat muru aitiere. Arkibong, Woud Richemstraat, ya, muru aiti nain geen. Manu pergiti, wanyang. Wanat neki, ode. Na voila, adrapum de. Sao chafri moro bung, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yi osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

0: En dat is muziek van de Legendary op deze donderdagochtend. En wij groeten u nogmaals. Dit is het tweede gedeelte van het programma Tijd voor de Waarheid. Mijn naam is Glenn Kortfried en ik ben uw gastheer tot de klok van 11. We hebben het eerste uur gehad over het bestuur in Zuidoost. De gemeente Amsterdam, de mensen die daar de verkiezingen hebben gewonnen, die zouden in elk geval toch de mensen van bijeen, waaronder mevrouw Miskin, in de gelegenheid moeten stellen om nog 4 jaar verder te mogen besturen in het stadsdeel, omdat er een bijzondere en opmerkelijke bijdrage is geleverd als het gaat om portefeuilles die zeker hun voortgang moeten vinden om te komen tot dat wat wij noemen emancipatorische processen waarmee ze bezig was. Dus we hopen het beste en natuurlijk kunt u op de site van Zuidoost kunt u zich laten informeren, de route naar het stemmen op Surinaamse namen, waarvan hun namen kunnen komen op straat, op borden, straatborden, waar hun naam staat vermeld. Een van de suggesties die er is Peres Jongloy. Dus if you vindt dat Peres Jongloy, er moet een straat naar hem vernoemd worden, dan gaat u op de site van het stadsdeel. Ik heb trouwens ook een link, dus u kunt altijd bellen zodat wij de link met u delen, zodat we gaan stemmen voor een man die zich heeft ingezet hier als activist in Nederland. En ik heb hem aan de telefoon. Ik heb hem lang gezocht. Het is uiteindelijk toch gelukt om hem uit te nodigen voor deze uitzending. En het is niemand anders dan John Brooster. En we zeggen een hele goede morgen, Mr. John Favieu.
1: Rustig, Favieu. Goedemorgen overal. Goedemorgen aan de luisteraars.
0: Je bent altijd in de rust.

0: Je bent
1: klopt.
0: Altijd.
1: Zoetje, ja, zoetje zijn we altijd. Dat is een soort wijsheid. Aan de storm kan je niets doen. Je moet je zeilen bijzetten.
0: Oké. Dan komt het allemaal goed.
1: Ja.
0: Dus je hebt je zeilen bijgezet op deze ochtend om informatie te delen met ons. Want er zijn een aantal zaken die de revue zijn gepasseerd de afgelopen tijd. De afgelopen maanden, ik zou bijna zeggen de afgelopen jaren. Want ook onder de vorige regering, toen zijn er vaak dingen besproken als het gaat om diaspora Nederland. Waarbij jij als DIN het voortouwen neemt. En toch beginnen met het, iets actueels. Je bent beschuldigd. En ik zag dat eergisteren verschijnen op social media. Het was een aantijging die kwam vanuit de heer Paul Middelijn. Kan je ons vertellen, wat is er hier aan de hand? Waarvan word je beschuldigd? Hij zegt, de heer John Brewster, die liegt. Hij is een leugenaar. Kan je ons vertellen wat er aan de hand is?
1: Ja, wie is de heer Middelijn? Want ik ken hem niet. Van waar is hij? Wie is hij? Is hij...
0: Het is wel een influencer. Het is iemand die al een aantal jaren bezig is om zijn boodschappen te verkondigen op social media. Hij wordt goed beluisterd, denk ik ook. Het is ook onderdeel van de diaspora. Dus ik denk dat als zo iemand wat zegt en er volgt geen reacties, dan gaat men ervan uit dat die meneer de waarheid spreekt.
1: Ja, ik las, toen hij mij belde gisteren, ben ik even op zijn site gegaan om te kijken wie hij is. Ik kon niet uitmaken wie hij is hoor, ik zag alleen maar zijn programma's. Maar ik vond ook iets dat hij vandaag of gisteren zegt dat de heer Greg Lusland L.A. of ook jokt. Dus volgens mij is hij op waarheidsvinding stoer om te kijken wie liegt en wie niet liegt. Nou, om inhoudelijk op zijn bericht in te gaan. Ja, volgens mij heeft u het goed geïntroduceerd dat het een beschuldiging is. Dus een beschuldiging betekent niet de waarheid. Om alleen maar aan te geven dat hij zegt dat de meeting niet door is gegaan. Dat is een grove leugen. Ik zou zeggen, bezijdens de waarheid. Dus hij heeft zijn... Er is wat gebrek aan zijn informatie voordat hij mensen probeert te, te influencen, beïnvloeden, of hoe hij dat wil noemen. Maar eigenlijk klopt niks van wat hij gezegd heeft.
0: En waar zou dit vandaan komen? Ik bedoel, je kent die goede man niet. En ik bedoel, iemand die in het openbaar jou op deze manier, zeg maar, probeert te besmeuren, dan zou dat toch een vijand moeten zijn?
1: Nee, integendeel. Ik heb iemand heeft me ook wat gestuurd waar hij mij ook op hemelt en graag in zijn programma zou willen hebben. Dus ik begrijp niet en ik heb ook geen behoefte om te begrijpen als hij mij wil interviewen of vragen wat er precies aan de hand is, zoals u dat doet, dan sta ik altijd ter beschikking.
0: Maar waarvan word je beschuldigd precies in zijn filmpje? Voor de mensen die dat...
1: Verschillende dingen. Ja, hij heeft verschillende dingen gezegd. Hij zegt, Babin is niet bij een bijeenkomst van ons geweest en de bijeenkomst is niet doorgegaan. Want wij Adin hebben gezegd, of wij dachten dat door 3,2 miljoen te zeggen dat Adin erbij zou komen. Dat klopt niet. Het is gewoon, de meeting is gewoon doorgegaan zonder de heer Adin.
0: Voor de mensen die het niet weten, Adin is de voorzitter van de assemblée in Suriname. En hij was op bezoek in Nederland. En samen met de heer Panka, de ambassadeur, hebben ze wat bijeenkomsten gehad, ook hier in Amsterdam in Ronne. En men heeft besloten om niet bij jou te komen.
1: Ja, het is als volgt. Wij hebben maanden van 3 weken van tevoren contact gehad met de adviseur van de heer Ardin. Alles is geregeld, foto opgestuurd, datum opgestuurd, locatie opgestuurd, akkoord opgekregen. 3 dagen van tevoren, 3 weken van tevoren stond de flyer gewoon met foto en al van de heer Ardin op de socials. We hebben het verspreid. 2 dagen ervoor krijgen we een bericht.

0: aan de ambassadeur dat de heer Adin niet aanwezig zou kunnen zijn, omdat er wegens verhoogde risico's, veiligheidsrisico. We hebben toen aangeboden, nou, dan kan hij digitaal aansluiten. Dat is ook niet gebeurd. Ik heb intussen een telefoongesprek met de heer Adin gehad en alles is besproken en bijgelegd. En wij hebben gekeken waar eigenlijk de miscommunicatie heeft plaatsgevonden. En we nodigen meneer Adin gewoon weer de volgende keer uit, nu wel met een duidelijke communicatielijn. En met meneer Panke hebben wij ook heel goed contact. Hij is ook bij de eerstvolgende activiteit van ons. Dus dit is pure misverstand en
1: toch
0: sensatie.
1: Toch, meneer Brugster, want we praten over sensatie. De voorzitter van de assemblée die komt naar Nederland. Ik ga ervan uit dat DIN een organisatie is die bezig is met constructieve zaken die met de vooruitgang van Suriname te maken hebben. Als het gaat om de bijdrage die wij als diaspora zouden kunnen leveren. En vervolgens wordt er gezegd, er is een veiligheidsrisico. Ik snap dat niet. Wat voor veiligheid? Is DIN een organisatie die een onveilige situatie creëert, waardoor mensen niet kunnen komen om daar?
0: Nee.
1: Dus wat is er? Wat houdt die het veiligheidsprobleem in?
0: Inhoudelijk heb ik niet gevraagd wat het is. Ik neem alle verhoogde veiligheidsrisico's serieus. En vooral als het van de ambassadeur komt. Waarschijnlijk waren het bedreiging naar de heer Adin toe. Oh. Maar dat suggereer ik.
1: Dus, om wat voor reden zou zo iemand bedreigd worden dan?
0: Geen idee. Er lopen genoeg gekken rond in de wereld. Dus ik heb geen idee. Anderen zeggen door beloftes. Anderen zeggen door politiek. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval, ik moet wel zeggen dat ik wel heb gezien dat er meer politie op de been was in Amsterdam. Dus er is iets van waar. En als je de social media bekijkt, hoe sommige mensen reageerden op zijn komst, dan kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar in ieder geval, bij ons hadden we alles geregeld, ook met de eigenaar zelfs van Van der Valk, die ook de beveiliging op een niveau hoger heeft geplaatst, omdat er een bewindsvoerder daar komt. Ze zijn gewend high-level persons te ontvangen. Het is bij Schiphol.
1: Ja.
0: Dus dat was daar geen probleem. Kijk, meneer Adin had ook, of zijn adviseur had ook, twee andere bijeenkomsten in Den Haag. Eerst ergens in een restaurant en dan weer in een hotel. Die zijn ook afgelast, hoor. Ook door de verhoogde veiligheidsrisico's. Maar Het leuke ervan, of ja, misschien moet ik dat niet leuk noemen, maar het bijzondere ervan is dat er wel werd gevraagd om die 70 ondernemers die zich bij ons hadden aangeschreven naar de andere meeting te sturen. En daarop hebben wij gezegd, nee, dat gaat niet gebeuren. Wij organiseren geen politieke meeting. Wij organiseren een meeting voor ondernemers die echt willen investeren, bouwen, investeren en huren in Suriname. En we hebben gezegd, de meeting gaat gewoon door. Dan stond de heer Adin. Van de 70 mensen, je moest €15 betalen om mee te helpen aan de kosten, hebben maar 5 mensen zich afgemeld, omdat zij echt alleen voor de heer Adin kwamen. En het zijn de ondernemers die ons gebeld hebben en gezegd, meneer Brugster, dit moet gewoon doorgaan. Dat meneer Adin toevallig in Nederland was op privébezoek en dat hij bij ons zou komen, was allemaal prima en leuk. Maar als hij afmeldt, gaat het feestje gewoon door. Dus de meeting is gewoon doorgegaan en waarschijnlijk weet de heer Middelijn dat niet.
1: Oké, ik ben toch enigszins benieuwd, meneer Brugster, want we hebben het over ondernemers die geïnteresseerd zijn als het gaat om investeren in het land Suriname. Zijn het allemaal mensen met een Surinaamse PSA?
0: Ja, wij zeggen altijd, het zijn diaspora en vrienden van diaspora. Dus als je hier woont als diaspora, heb je ook een eigen netwerk. Je bent op school gegaan, je hebt een zaak, je hebt vrienden, je hebt buren. En soms hebben de buren ook

0: hart voor Suriname. Dus het was een combinatie van, maar als je de foto's bekijkt van de mensen die aanwezig waren, was het overwegend diaspora.
1: Oké, want ik vraag me af wat er aan de hand is. Misschien kunt u mij dat uitleggen. Ik zie er is een stroming, ook als het gaat om de huidige president, die eigenlijk het woord diaspora enigszins willen verbannen. Jij bent, als meneer Brewster, als voorzitter van DIN daarmee bezig. Maar ik merk, er is een spanningsboog tussen de mensen die het voor het zeggen hebben op dit moment in Suriname, maar ook mensen, personen van Surinaamse afkomst die gelieerd zijn aan het bestuur in Suriname op dit moment, die afstand dreigen te nemen van het diaspora-geluid of het woordje diaspora. Ik hoor daar enig verzet in. Hebt u enig idee waar het vandaan komt? Wat is er aan de hand?
0: Ja, ik heb alleen maar vermoedens. Ik heb er is nooit gezegd waarom. Er is nooit een reden gegeven waarom. Wij weten, en het leuke ervan is dat DIN geen 5-jaar plan heeft. Dus wij kunnen niet meegaan met een regering die 5 jaar zit en die een eigen inzicht heeft en dingen wil veranderen. Het zou betekenen dat wij over 5 jaar dan weer de naam moeten veranderen en weer een andere naam moeten bedenken. Stel dat er een nieuwe regeringsvorm komt en over 10 jaar dan weer en over 20 jaar dan weer. Wij doen niet daaraan mee. Wij volgen internationale richtlijnen. Wij volgen de VN. En de VN heeft een diaspora maand. De VN heeft een diaspora dag. En de VN heeft een declaration als het gaat om diaspora overal in de wereld. En diaspora's zijn alle mensen in de wereld die niet in hun eigen land wonen. En daar hebben we op VN, internationaal niveau, hebben we beleid ervoor dat Suriname als soevereine staat kiest om niet internationaal mee te gaan, maar door politieke overwegingen PSA wil noemen. Dat mag. Die vrijheid is er. En PSA is een persoon van Surinaamse afkomst. Maar dat betekent dus dat mijn oma, die nooit in het buitenland is geweest, ook PSA is. Want zij is ook een persoon van Surinaamse afkomst. Dus ik zou adviseren, willen wij kiezen voor PSA, zet dan erbij personen van Surinaamse afkomst niet wonend in Suriname. Dan heb je over een definitie van een doelgroep. Maar PSA is dus gewoon, je bent de persoon van Surinaamse afkomst, waar je dan ook woont. Al ben je nooit uit Suriname geweest. Nee, dat is een juridisch formulering. De tweede formulering is dat, als je mij vraagt wat is de geschiedenis van het verhaal, dan weet ik dat eigenlijk de heer Lakin, wijlende heer Lakin, en mevrouw Simons, de huidige president, al heel lang, ik weet niet welk jaartal, maar al heel lang bezig waren om een juridisch vorm te geven. En dat heette de PSA-kaartje. Toen heeft Santokki het overgenomen en Santokki heeft toen gezegd, ik wil Suriname met 1 miljoen mensen ontwikkelen. De NDP dus en de heer Lakking zijn niet doorgegaan met de Diaspora Engagement Policy. Zij hebben geen instituut opgericht en zij hebben geen beleid van gemaakt. De heer Santokki is een stapje verder gegaan. Hij heeft wel een instituut in Suriname opgericht en hij heeft een instituut in Nederland geïnstalleerd. Het zijn twee verschillende juridische woorden. Het installeren en het oprichten zijn twee verschillende dingen. Dus de directie, dus de Diaspora Instituut Suriname, dat is een instituut, die viel onder Bibus. Dus die was al een directoraat, om meneer Owen tevreden te stellen. Die was al een directoraat. Als het functioneerde, dat kunt u dan zelf uitmaken uit het beleid die gemaakt is.
1: Ik hoor u, meneer Brewster. Even mag ik toch een opmerking maken. Want u zwemt in tegen de stroom als het gaat om de huidige bestuurders in Suriname. Meneer Owen is zo dusdanig teleurgesteld in de heer Santokki, vanwege het feit dat een groot aantal zaken die beloofd zijn niet zijn nagekomen. Daar heeft hij nog steeds een trauma van. En wat er aan de hand is meneer Santokki heeft ook eigenlijk de mensen die zich hard hebben gemaakt, zoals Owen Venlo, heeft hij belazerd. Want

0: Het gaat vormgeven aan datgene wat diaspora precies inhoudt. Dat is niet goed, zeg maar, tot stand gekomen. En nu zijn er weer andere mensen die zijn een andere mening toegedaan, ondanks het feit dat diaspora internationaal dat die benaming is erkend. Maar als er nu een regering zegt van, weet je, als je naar Suriname wil komen voor een bepaalde tijd, dan ben je geen diaspora, maar iemand met een PSA-status, dan zeg ik, meneer Brewster, is u hem in tegen de stroom?
1: Nee, maar dat klopt dus niet. Dat lijkt alleen. Het gaat om het benoemen van een doelgroep als je beleid gaat maken. Dus we moeten eerst beginnen met een engagement policy.
0: Nee, nee, even meneer Brewster. Meneer Brewster, als de huidige regering van Suriname zegt we maken beleid, en het beleid dat we maken is voor mensen met een PSA. En u zegt van ze kunnen maken wat ze willen. Wij blijven bij onze standpunt. Wij noemen dat diaspora. Ik vind dat best wel iets.
1: Ja, maar u denkt dat er een verschil in zit en dat het tegenbeleid is. Maar dat is niet zo. PSA is diaspora. Het is alleen maar een benaming die anders is. Als je een beleid maakt voor PSA, ben je bezig een beleid te maken voor de diaspora.
0: Maar je hebt geen diaspora pas. Je hebt geen diaspora. Je hebt wel een PSA-kaart, maar je hebt geen diaspora-kaart.
1: Klopt, maar het is hetzelfde. Alleen de naam is anders.
0: Oké, ik vind het.
1: Als ik naar een VN-conferentie ga en ik zeg, hier is mijn PSA-pas,
0: ja,
1: kent niemand het. Maar als ik zeg, ik ben diaspora met een PSA-pas,
0: ja,
1: dan herkent iedereen het. Dus het is eigenlijk een semantische discussie van, nou, hoe wordt het genoemd en hoe wordt het niet genoemd. Kijk,
0: het is
1: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als diaspora.
0: Ja.
1: En er zijn nog meer diaspora-organisaties. Als over, stel je voor dat over 10 jaar een nieuwe regering komt en zegt, nou, ik wil geen diaspora meer, ik wil geen PSA meer, ik wil ze buitenlanders noemen, ik zeg maar iets, of Surinets. Dan moet het kunnen. Het enige is wat wij doen als u nou PSA noemt of diaspora of Surinet. Wij helpen kennis en investeerders naar Suriname sturen om Suriname te ontwikkelen en de Surinamers. Wij zijn voor die jongen van Abrabroki, we zijn voor de knippa-verkoper, we zijn voor PAEMAE en we zijn voor de mensen om de instituten te versterken, gezondheidszorg, onderwijs en de criminaliteit een beetje te helpen.
0: Ja.
1: En vooral landbouw.
0: Okay.
1: En voor de rest, hoe je ons wilt benoemen en welk beleid daarvoor is, ja, als welke regering dan ook een naam bedenkt, daar gaan we mee. Daar gaan we mee. Maar het betekent niet dat we dan elk 5 jaar het instituut, de naam van het instituut moeten veranderen. Dat kunnen wij niet.
0: Oké, okay. Wat er aan de hand is met een PSA-kaart, ik heb het even over de realiteit waarin we leven. Als je dus een PSA-kaart bemachtigt, betekent dat dat je dus alles kan doen in Suriname behalve stemmen. Dan ben je gewoon ingezetenen. Dan loop je gewoon, zeg maar, via Sanderij met je pasje het land binnen. En je hoeft geen visum, je hoeft geen andere vormen van toestemming.
1: Ik heb een PSA-kaart, hoor.
0: Precies. Dus eigenlijk, ik vraag me af, als wij, de mensen die vinden dat we dus van Surinaamse afkomst zijn, en er is een regering die zegt, well, we gaan beleid ontwikkelen, gericht op die personen van Surinaamse kom af, is het niet belangrijk dat we gaan kijken van, hoe geven we daar vorm aan?
1: Graag, en daar zijn we ook al mee bezig. Wij geven inhoud, wij adviseren, wij praten mee, wij helpen denken en we adviseren om het engagement policy te maken. Dus daar is er niks aan de hand.
0: Okay.
1: Want het lijkt nu alsof, omdat een regering een andere naam kiest voor de doelgroep, dat de inhoud verandert. De inhoud blijft hetzelfde.
0: Nee, ik weet waarom ik dat.
1: Stap je verder zelf. Wij willen praten over een dubbele paspoort. PSA zien we als de eerste stap naar een dubbele paspoort over 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar.
0: Ja.
1: Maar als diaspora moet je niet genoegen nemen met een tussenoplossing, maar wel meewerken aan de tussenoplossing. Dus wij ondersteunen alles wat met de PSA te maken heeft.
0: Okay.
1: En we ondersteunen deze regering ook met het beleid.
0: Oké, ik weet je, want ik krijg het vermoeden, het is maar een vermoeden, dat misschien om deze redenen ook eigenlijk die connectie met DIN niet gemaakt wordt zoals het hoort. Want ik heb niet de indruk dat er echt een samenwerking is tussen DIN en de huidige regering in Suriname. Die indruk heb ik niet. Het kan zijn dat ik me daarin vergis en dat meneer Adin niet op bezoek is geweest bij uw evenement, doet mij vermoeden dat dat ook misschien een reden was daartoe.
1: Nee, dat is niet waar. In ieder geval, laat mij helder zeggen, dat is ons nooit gezegd. Integendeel wordt ons gevraagd naar adviezen. Meneer Panka die komt op al onze evenementen. De president komt volgend jaar naar een groot evenement, hebben we er uitgenodigd. Wij ondersteunen alle bedrijven in Suriname. Wij hebben de carrièrebeurs zover gekregen om 15 bedrijven uit Suriname te halen. Wij sturen nog steeds kennis en kunde naar Suriname. Nogmaals, het maakt niet uit welke regering er zit. En als de indruk buiten gewekt wil worden dat er geen samenwerking is, kan ik dat pertinent ontkennen. Ik kom net vanuit Suriname en ik heb daar samen met de president en de heer Akimboto en de notaris een presentatie gegeven aan 400 commissarissen en toezichthouders. Dus wat de influencers of wat het gevoel buiten is, daar kunnen wij niks aan doen. Maar we werken heel goed samen. We zijn al 2 keer, 3 keer als DIN bij de heer Panka geweest om te praten over hoe wij een gezamenlijke diasporabeleid in Nederland gaan opzetten. En hoe we eigenlijk alle groeperingen die bezig zijn met PSA en met diaspora op één lijn kunnen krijgen. En gewoon een groot instituut maken of iets in die zin dat we in ieder geval daar komt boondroe. Daar zijn we gewoon mee bezig hoor. Er is niks aan de hand.
0: Okay. Nee,
1: nog mooier om even aan te geven. Er kan ook nog geen officiële en zichtbare samenwerking plaatsvinden, omdat de regering nog steeds bezig is met haar policy. De regering in Suriname heeft nog, is in gesprek. Ze hebben een commissie opgericht om de president te adviseren hoe het beste is om een diaspora-instituut in Suriname op te richten. Of een PSA-instituut. Dus de regering in Suriname heeft nog geen beleid ontwikkeld. Maar pas als ze dat hebben, dan gaan wij hier met de ambassadeur invulling daaraan geven. Maar de eerste stap moet dus echt vanuit Suriname komen. En daar hebben we advies gegeven. Er is achter de schermen gesproken met elkaar welke richting het op zou moeten gaan. Er is gevraagd aan DIN. DIN, als jij het voor het zeggen had, hoe zou jij de diaspora of de PSA en diaspora inrichten in Suriname? Want dat is het belangrijkste. Het is niet belangrijk wat in Nederland gebeurt en buiten Suriname. Want iedereen focust zich op de diaspora buiten Suriname.
0: Okay.
1: Maar het kern moet in Suriname zijn. Daar moet een directoraat of een instituut of iets opgericht worden die de infrastructuur kan regelen om de diaspora binnen te halen.
0: Okay.
1: En daar wachten we nog op.
0: Oké, we praten over infrastructuur, maar er zijn ook doelstellingen die te maken hebben met dat wat de mensen van Surinaamse afkomst zouden kunnen betekenen voor het land Suriname. Ben ik toch benieuwd hoe je gekeken hebt naar die ontwikkelingen rondom de voetballers die voor Suriname uitkwamen en in problemen zijn geraakt.
1: Ja.
0: Hoe kijkt u als voorzitter van DIN naar het probleem? En wat is volgens u zijn de oplossingen die daarvoor nodig zijn?
1: Die heb ik al genoemd. Ik heb gezegd, de PSA-wet, regelgeving, is de eerste stap naar een dubbele paspoort. Als wij dat werkelijk willen, dat onze voetballers, onze toptalenten, en daar heb ik het niet alleen over voetbal, meneer Glenn. Er zijn heel veel andere toppers, intellectuele toppers, die grote dingen in de wereld doen. Die bij grote bedrijven werken. die niet zomaar kunnen zeggen, ik kom met een PSA. Als we voor die mensen, zoals we in Nederland intellectuele migratie hebben, kennismigratie hebben, als we een soort type kennismigratie in Suriname willen, moeten wij op den duur overgaan naar een dubbele paspoort. En we kunnen oefenen met de topsporters om te kijken welke juridische weg we moeten halen. Maar dat is de enige oplossing. Want anders gaan de jongens

0: eigen overweging maken. Ze willen uitkomen voor Suriname. Het is een emotionele return of investment. Maar ze zijn op den duur niet bereid een economisch verlies te lijden. En dat is de overweging van alle toppers. En ik heb het net wel niet alleen over sporters, maar ook over mensen die dingen kunnen bereiken en dingen kunnen doen veranderen in Suriname. We hebben heel veel intellectuelen gesproken en ze lopen tegen hetzelfde aan. Dubbele paspoort of niet.
1: Maar heeft men in Suriname genegen om dat te doen? Want als we luisteren naar mensen uit Suriname en ook de huidige president, heb ik de indruk dat men niet daartoe genegen is, omdat men om wat voor reden dan ook, of men ziet ons als concurrentie. Er is een grote mate van toch angst of wantrouwen.
0: Ja.
1: Hoe gaan we dat soort zaken overbruggen? Want hebt u die signalen ook waargenomen waar ik het over heb?
0: Zeker. Maar dat, ik adviseer ook andere lidstaten. Ik adviseer niet alleen Suriname. Ik heb president van Georgië heeft me uitgenodigd in het parlement. Heb ik daar geadviseerd. Ik adviseer de Afrikaanse Unie. Ik ben bezig in de Europese Unie. En daar adviseer ik lidstaten over diaspora policy engagement. We moeten ook niet te snel willen. Suriname bestaat pas 50 jaar. Het kan niet dat Suriname zelf nog niet stabiel is, dus de basis op orde heeft, en dat we dan onze grenzen gaan opengooien voor mensen met een dubbele paspoort. Het moet geleidelijk gebeuren. Dus daarom juichen wij de PSA toe. Want dat is de eerste stap. Alleen moeten we niet tevreden zijn en achterover gaan leunen omdat we al een PSA pas hebben. Want dat is de eerste stap. We moeten een plan maken. Waar zitten we over 15 jaar? Waar zitten we over 20 jaar? Waar staan we in 2050? Willen we met elkaar afspreken dat we in 2050 dat er een dubbele paspoort is? Moeten we vandaag erover praten en vandaag kijken welke juridische stappen ervoor nodig zijn en welke fases binnen een dubbele paspoort nodig zijn?
1: Ja, maar je praat over de juridische kant, maar ik praat over het gevoel van de doorsnee Surinamer die het eigenlijk niet zo prettig zou vinden als we opeens ook, zeg maar, onderdeel zouden zijn van de invloed in Suriname. Want men zit niet op ons te wachten.
0: Nee. De grootste donkere wolk, angst, is eigenlijk de diaspora ook een stem zijn gaan bepalen wie hier president moet worden. Zij gaan de regering kunnen kiezen, omdat if de man kiest dubbele paspoort, de man mag stem toe. En dat is een angst. Die angst is nooit een goede meester. Toch niet. Dubbele paspoort betekent nog niet dat je stemrecht hebt. Het is alleen ingezetenen hebben stemrecht. Dus dan.
1: Meneer Brewster, u valt weg. Ik hoor u niet meer. Meneer Brewster, die viel weg. Ik ga even kijken als ik hem op een andere manier kan bereiken. Ik ga hem dan bellen op zijn op een ander nummer. En dan gaan we kijken of we dit gesprek verder kunnen voortzetten. Kijken of dat lukt. Waar is meneer Brewster? Even kijken of we hem kunnen krijgen op mijn mobiel. Dat lukt nog niet. We praten met de heer Brewster over een diaspora-instituut. En dat heet DIN. Meneer Brewster is daar voorzitter van. En we praten over de manier waarop de daadwerkelijk, zeg maar, acceptatie komt vanuit de huidige regering en natuurlijk ook de bewoners in Suriname als het gaat om die dubbele nationaliteit, waarvan mensen het idee hebben dat mensen uit Nederland straks in Suriname kunnen gaan overheersen. En daarover praten we dus met de heer Brewster, maar Hij was weggevallen. Even. Meneer Brouwer, u bent terug in onze uitzending.
2: Ja, ik zat de hele tijd door te praten.
1: Nee. Ik had hem zeg maar afgebroken. Meneer Brouwer, ik was op het punt waarbij ik zei van de mensen in Suriname, die zitten niet op ons te wachten. Maar in de tussentijd heb ik ook een beller en ik zeg goedemorgen. U bent in de uitzending.
3: Ja, goedemorgen. Jullie zijn weer uitgevallen. Ook met Mark.nl.
1: Oh. Dat is heel vervelend. Ik denk dat we hebben hier een probleem met het feit dat Salto bezig is met een verhuizen. Ik ga kijken wat er hier aan de hand is. En volgens mij gaat het weer lukken. Kijk, als we er weer zijn, een hele goede morgen. Met u heb ik het genoeg, hè?
4: Ja, goedemorgen. Ik spreek met Kala. Jullie zijn echt helemaal uitgevallen, hoor.
1: Oh, via?
4: Gewoon muziek. Via de, ik luister naar de radio, hoor. Laat me dat bij vertellen.
1: Oké.
4: Okay. En wat gebeurde met het PSA? Ik heb zo zitten luisteren. Deels klopt het wel. Want alleen met obligaties van staatsolie moest je wel je Nederlands paspoort gebruiken. Maar overigens gebruik ik mijn PSA-kaart gewoon. Maar het verschil tussen PSA-kaart en PSA-pasje. Meneer, begrijp dat niet dan?
1: Dat begrijpt u niet. Hoe hoor dat, meneer in de Brouwer?
4: Dus dat stukje het begrijp ik niet, want ik bedoel, ik ben een tijdje in Suriname geweest. En ik heb het prettig ervaren met de PSA-kaart. Pasje. Maar wat is het verschil? Dat moet men duidelijk maken. Want wie zegt dat je normaal zegt, dat weet ik.
5: Nee. Er is geen verschil, mevrouw. Dank voor uw vraag. Er is geen verschil. Het enige wat er nu is, is dat het gedigitaliseerd is. En ik hoor heel veel klachten daarover. Vroeger kregen we een pasje, echt fysiek in de hand. En nu is het gedigitaliseerd.
4: Okay.
5: En we hebben een paar diasporas gehad die zeggen van ja, maar de bank kan de digitale versie niet scannen. Dus
4: nee, dat
5: is
4: klopt.
5: Een
4: en
5: heel
4: dat is maar
5: mooi
4: goed
5: proces.
4: Ook. Ik vind dat je gewoon een fysiek kaartje moet hebben. Want daarmee bereik
5: ja,
4: ik ook
5: veel mensen vinden dat. Ja,
4: vind
5: veel
4: dat.
5: Mensen
4: en
5: vinden dat.
4: En de mijne vervalt volgend jaar, dus dan moet ik het gaan verlengen voor 10 jaar.
5: Ja, en de kans is dan groot dat u dan een digitale krijgt. Maar we zijn bezig ermee om
4: maar
5: de regering te overtuigen.
4: Of vragen of smeken, vooral in Suriname, als je een gewoon pasje wil hebben, een fysiek pasje. Want dat vind ik belangrijk.
5: Ja, u heeft er recht op. Ja, u heeft er recht. Ja, ja. U heeft er recht op. U heeft al een pasje dus. U heeft een pasje dus alleen. We zijn zelf bezig om de regering te vragen om bij verlenging niet alle stukken opnieuw te hoeven te sturen. Want ook dat is een bureaucratisch gedoe.
4: Okay.
5: We zijn
4: nou,
5: bezig ermee en de regering heeft wel
4: voor. Ik geef iemand anders de kans en dan kan ik Glens een programma vervolgen. Alleen kan ik niet meer luisteren, anders moet ik op mijn internet gaan.
1: Je moet op
4: maar
1: internet
4: goed.
1: Gaan.
4: Oké, ja, misabi, succes. Je doet het goed, oli. Ik was ook bij die vergadering van de heer Adin. En daar waren de 300 mensen, dus ik snap niet dat hij werd bedreigd of er iets in die trant aanwezig was.
1: Het klinkt niet zuiver.
4: Verhaaltje, maar ik zal het hierbij laten, want ik laat het voor de intelligente mensen.
1: Ja, je bent super intelligent, dankjewel. Meneer Brouwer, dus eigenlijk is er zeker een wantrouwen. Maar oké, we horen niet wat gedeelte dat. Maar dat gedeelte van, want hoe verander je de houding van de mensen in Suriname? En mijn tweede punt, meneer Brouwer, is, we kennen het verhaal van die eendenclub. En we weten ook, Suriname is best wel een heeft een importeconomie. Dus ik vraag me af, als een aantal dingen in Suriname niet goed zijn geregeld door het huidige bestuur, is het wel verantwoord om mensen te motiveren om te gaan investeren in een land waar je risico's loopt, zoals we dat hebben gezien met die meneer van die eendenclub?
5: Ja, niet dat alleen. Ik heb gisteren of vandaag circuleert er ook eentje van een investeerder die miljarden zou investeren in Suriname. En blijkt dat de ABOP zou zeggen, geef me 2%. Nou, dat komt op bijna 70 miljoen dat hij eerst wil voordat hij alles regelt.
2: Wij, de eerste wat wij doen, kijk, 30 hebben wij ook weer een bijeenkomst in Vaan.

0: Valk. En dat is ook al volgeboekt hoor. Dus er zijn ook ondernemers die dan in juni, eind juni, met een handelsmissie naar Suriname gaan. Ondanks deze onzekerheden, u moet u voorstellen, ondernemers zijn gewend aan onzekerheden. Dat is ondernemen. Ondernemen heeft niks anders te maken dan het minimaliseren van de onzekerheden, dus risico nemen. Wat we proberen te doen is de risico te minimaliseren. Unokan zodon ja dat ik akondre corruptus minego. U weet, ik heb ook zelf een boek geschreven over corruptie, een gestolen toekomst. Dus we weten wat er speelt in Suriname. Maar in plaats van aan de kant te staan en alleen maar te zeggen dat Suriname corrupt is, proberen we te helpen. En wij gaan nooit een investeerder een negatief verhaal verkopen over Suriname. Wel een realistisch verhaal. Maar wij gaan niet zeggen, Suriname is corrupt, ga niet naar Suriname, want anders ben je geld kwijt. Dat nog kan, en dat moeten we stoppen met doen. Suriname heeft mogelijkheden, want if uno no go,
1: Trasmogo.
0: Maar even toch. Je moet eens weten hoeveel niet-Surinamers in de vluchten naar Suriname zitten al om te investeren in Suriname.
1: Oké, meneer Brunsen, want ik zie dat de tijd ons een beetje inhaalt. Dat verhaal over zeg maar het consortium waar DIN betrokken was, en het ging om 3 miljoen aan.
0: Ja, 3,2 miljoen.
1: Ja, kunt u ons vertellen, wat is het verhaal? Want heel veel mensen die zweren bij God en iedereen dat DIN 3,2 miljoen aan subsidie heeft ontvangen en het wordt ontkend en. Ik vraag me af, waar komt dit verhaal vandaan? Wat is er aan de hand?
0: Ja, nog erger, meneer Godfried. Er zijn mensen al die mij hun bankrekening hebben opgestuurd, die projecten naar ons toe hebben opgestuurd, dat ze geld willen of hoe ze geld aan geld kunnen komen. Ik denk dat dat de mensen zijn die de artikel niet goed hebben gelezen. Als u naar de website van DIN gaat, staat de artikel duidelijk en in helder. Maar als je leest zoals haar eerste zin en je gaat de artikel niet lezen en conclusie trekken en dan andere mensen napraten, dan kom je tot heel gekke dingen. 1. DIN heeft nooit gezegd dat DIN 3,2 miljoen heeft gekregen. We hebben aangegeven dat 3,2 miljoen is toegekend. En dan wordt toegekend is totaal iets anders. Je bent in een consortium met heel veel andere organisaties en internationale universiteiten en nationale universiteiten. Samen hebben wij achter de schermen meer dan 2 jaar met elkaar zitten werken. En wij hebben mevrouw Uriel Sabayo als bestuurslid van DIN de volledige mandaat gegeven om voor DIN te onderhandelen in consortium. Zij heeft 2 jaar ongeveer samen met alle andere organisaties en alle andere universiteiten, internationale universiteiten, samen een plan geschreven. Natuurlijk hebben we constant contact. DIN heeft constant contact. Maar het is mevrouw Uriel Sabayo die dit echt complimenten wat ze gedaan heeft. En samen hebben ze een project ingediend. En het project is gehonoreerd. Gehonoreerd betekent toegekend. Maar er is 1 hoofdaanvrager. En dat is de mevrouw vanuit de Universiteit Amsterdam. Ik geef u ook haar telefoonnummer. Kunt u haar echt ook interviewen, zodat ze inhoudelijk kan reageren waar het geld voor gebruikt gaat worden. Maar het geld is niet voor projecten, meneer Godfried. Het geld is niet voor DIN. Het geld is om een onderzoek te doen die misschien meer dan 5 jaar gaat duren via verschillende organisaties, verschillende universiteiten.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer.

0: verandering. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is alweer druk op de Noord-Hollandse wegen. 100 kilometer file bij elkaar. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Utrecht bij Maarsen een ongeluk. Linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De nasleep van een ongeluk bij knooppunt Burgerveen. 10 kilometer file daar nog met een kwartiertje vertraging. Een uur vertraging op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 staat 8 kilometer file. En dat komt door een ongeluk op de A10 West. Daar ging het mis vanuit knooppunt Nieuwmeer naar knooppunt Koenplein bij de Koentunnel tussen een motorrijder en een personenauto. De weg is dicht. Omrijden moet je via de A10 Oost. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bergingswerkzaamheden na een ongeluk bij Uitgeest. 6 kilometer file, 40 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Een drukke spits in Noord-Holland haalt er nog ruim 100 kilometer file bij elkaar. Zo heb je een kwartier vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. Daar staat de kop van 11 kilometer file. Half uur tijdsverlies op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Want bij Akersloot staat 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Rotterpolderplein kom je in de file. Dan naar de A10, knooppunt Amstel, knooppunt Watergraafsmeer. Dan even over de A10 West. Bij de Koentunnel gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Weg is al een tijdje weer vrij, maar staat altijd nog 12 kilometer file met een half uur vertraging. En eigenlijk staat de hele ring vol. Ook vanuit het Koenplein naar Durgerdam 15 kilometer file. Vanaf Amsterdam de Baarsjes duurde 40 minuten langer over. En 202 Amsterdam-IJmuiden. Half uur vertraging bij de aansluiting met de A22. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
4: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
5: Luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
1: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
0: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2... Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
6: Iedereen op uit de buurt te blijven. Zo'n 2 weken geleden spoelde de dode walvis aan bij het eiland in ondiep water en het lukte de autoriteiten niet om het aan wal te krijgen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het droog, alleen in het noordwesten kan een enkele bui ontstaan. De temperatuur daalt naar 9 graden in het oosten tot 18 graden in het zuidwesten en dan staat er een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
7: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
8: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezezi boom, masaf sravi, moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Markt Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

0: Raas uw aandacht voor Reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de best.
1: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout Wieghamstraat nummer 8 in Gein. Ezezibum, Masaf Sravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Jutrape.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Goedenavond, trouwe luisteraars. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Maart. Hier aan de Wouter-Ichemstraat nummer 8. U bent beland in het programma The Music Train. En ik ben uw gastheer tot de klok van 11 uur. Het afgelopen uur heb ik het verhaal van Sade bij u in de huiskamer gebracht. Ik hoop dat u daarvan heeft mogen genieten. Maar niet dat alleen. Ik heb ook de muziek van Sade bij u thuis in de huiskamer mogen brengen. En ook dat, ik hoop dat ook dat bij u goed is bevallen. De bedoeling is...

dat ik tot de klok van 11 uur... dat ik dan soulmuziek voor u ga presenteren. En mijn naam is Riedel. Tenminste, dat is een pseudoniem van mij. Mijn werkelijke naam is Raymond Dalvoer. Maar op de donderdag is dat Riedel. Fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete zender. En ik wens u allen van harte welkom. En niet alleen dat, maar ik wens jullie ook een fijne luisterstemming toe. We zitten even stil bij. We gaan even stilstaan bij degene die ons zijn voorgegaan. En wij wensen alle nabestaanden heel veel kracht toe en sterkte. Allen gecondoleerd. Zij die ziek zijn, wensen wij ook heel veel beterschap toe. Mogen u gauw de oude worden. Voor degenen die jarig zijn, of jarig zijn geweest, of moeten jarig worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte hiermede. Groetjes aan de heer Creton. Meneer Creton, als u op luisteren bent, van harte beterschap van deze plaats uit aan u toegewenst. Voor ik verder ga met het brengen van muziek, wil ik eerst de groeten doen aan de directeur van deze prachtige zender, de heer Norman van Gom, het hoofd van de administratie, mevrouw Marita, en alle overige vrijwilligers bij Radio Mart. Natuurlijk heb ik favorieten daartussen. En Unom Jarusjere, wat Oesap Tak, Minanga Henk, Aboy Oom Albert, Oom Etienne Wicks. Ja, dat zijn gewoon drie handen op één buik. Maar Unajaruzo. Maar ik doe aan allen van jullie ook, waar jullie ook zich mogen bevinden, de vrijwilligers van Radio Maar, de hartelijke groeten. En ik doe ook de groeten aan alle overige radiomakers die op lokaal niveau radio bij u thuis brengen. Ik doe tevens ook de groeten aan mijn buurman. We wonen in één portiek. Nou, portiek. Ja, hoe zou je het wel noemen? Ik woon niet in een flat. Maar goed. Buurman, Feide Feitang, u bent op luisteren. Ruudje, tolle, de groetjes. Oom van mij, Martin en Baja. Boyke Bergwijn, mijn baarje om Bidje Odi. Ja, man. Wesley in Suriname. Erik Siga Isselt. Fafi. Kapitein buitendienst Jerry Wel en Nelson, Julian Meynals, onze jonge luisteraars. En we gaan nu richting Suriname. Nou, we komen terug naar Nederland natuurlijk. In Suriname hebben wij mijn broer en mijn zus, die wonen in Paramaribo-Zuid. Ik doe van deze plaats hun de hartelijke groeten. Ze zijn ook op luisteren. En ook aan dierbaren van mij daar aan de Tewayari-weg. En dat is gevestigd in Paramaribo-Zuid, idem dito. De Tawayari-weg heb ik erg goede dierbare. Meneer Rudy Tonk, u bent ook op luisteren. Henk Plein, bent u op luisteren? Erwin Holter is in Suriname. Shaki, we komen terug naar Nederland. Dan doe ik de groeten aan oud DJ Shaki van Rotterdam. En ook aan Swa Dino, Swa Faide Faitang, mijn bari wa sweet Odi. En natuurlijk, de secretaris is jarig vandaag, straks niet meer. En voor haar gaan wij een mooie, bij wijze van uitzondering, Dreyhan Pokujeng. Speciaal voor mevrouw Hortens Kreisburg, alstublieft.

0: Verjaardag pokoe, verjaardag pokoe. Het is groot bassijn muziek. Die hebben wij bij wijze van uitzondering bij u thuis gebracht. Naar aanleiding van het feit dat onze trouwe luisteraar, mevrouw Hortense Krisburg, vandaag 56 jaar is geworden. U mag het zo laten, maar u mag het ook omkeren. Mevrouw Hortense Krisburg, van deze plaats uit, nogmaals van harte gefeliciteerd. Mooi. Dan gaan wij onze uitzending verder vervolgen met zoolnummers. Maar voor we daar naartoe gaan, ga ik even kijken wie we hier aan de lijn hebben. Goedenavond, u bent live in de uitzending en wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond meneer Belvoor. Ja, meneer Lodi.
0: Meneer Lodi.
1: Hoe gaat het met u?
0: We doen ons best en gaat het ook?
1: Mooi.
0: Mooi toren, mooi toren, mooi toren.
1: Ik ga graag een nummer afvragen.
0: Oké, en dat is?
1: Charlton Moore. My wife wedding.
0: Charlton Moore, my wife wedding.
1: Ja.
0: Oké, gaan we doen, Mr. Lodi.
1: Ik wil luisteren wel, ja.
0: Oké, dank u. Doei, doei.
1: Ik ben er graag
0: van. Fijne fijn, hetzelfde. Doei. Even kijken, we hebben nog een telefoontje. Goedenavond, u bent nu in de uitzending. Wees je van harte welkom.
2: Meneer Dalsja.
0: Ja, ja. Mooi man.
2: Met plezier, mevrouw Hortans en alles wat er voor jou te doen. Als je op een mevrouw Hortans, voor Mikey Botai.
0: Voor Mikey Botai. Dan gaan we dat aan het einde doen.
2: Ah, is verjaardi.
0: Verjaardi, no?
2: En ik heb wel weten, dat goed patenti.
0: Mikey Botai.
2: Dan gaan we voor Iwan Krollers.
0: Iwan Krollers.
2: Ja, zijn die dat goed patenti?
0: Dat goed patenti. Nou, dat goed patenti, je draagt mevrouw Krisburg.
2: Hoe zou draag je mevrouw Krisburg naar voor Mikey Botai?
0: Oh, en dat... Vaneng, vapoe dat, nee?
2: Friari.
0: Friari, oké. Want dat is een soul uurtje, hè? Dus maar dat... Oh. Ay, dat we...
2: Ja, ik zou die mevrouw Hortan.
0: Oké, gaan we dat doen. Mister... We vergeten een baga, jongen. Ay, jongen, me kon graan, jongen. Maar mene kan vergeten in deze, want dit is nou mijn... Mister Nambrara. Hey, succes met je knieoperatie, hè?
2: Nee, ik moet toch, het is niet alleen de knie, de heupen.
0: Oké, mooi, mooi.
2: Ik ga heel
0: klaar zijn, maar bij potje. Ja, abu ma, meneer Adjoja. Doutaki.
2: Ja,
0: succes. Oké, doei, doei.
2: Ik luister.
0: Oké, alsjeblieft. Doei. En dat was de heer Adjoja. En voor hem hadden we de heer Lodi. Wij gaan deze uitzending vervolgen met eentje van... Hoe die goede man ook weer... Mr. Ray Williams. Ray Williams kennen wij van zijn nummer Growing Old. Maar aan de andere kant van... vroeger hadden we singles. De B-kant van Growing Old was... En dat is een nummer dat is getiteld... Emily Ray Williams.

0: En dat was Ray Williams met zijn nummer Emily. Mooi nummer ook van hem, dat trouwens. Meneer, hoe heet die goede man weer? Meneer Loddy, het nummer dat hij aanvroeg, of had aangevraagd, van Charlton Moore. Charlton Moore, My Wife Wedding. Die kan ik niet vinden. Misschien dat u... dat u straks weer terugbelt om, om de juiste titel of zanger aan mij door te geven. Ja, want sommige dingen, sommige nummers kun je gauw vinden op het platform, maar andere weer niet. Dus ik hoor u straks wel weer. Ik zie dat u terugbelt en dan ga ik dit even op hold zetten. Goedenavond, u bent in de uitzending.
1: Ja hoor, hoe ga je?
0: Ja, meneer, meneer Armand, nou, u bent beland in een soulprogramma nu. Dus eigenlijk zou u overdag moeten bellen.
1: Wat zei je?
0: We zijn nu bezig met een soulprogramma, meneer Armand. Dus dan moet u overdag bellen als ik weer in de uitzending ben.
1: Voilà.
0: Smiddags om 5:00.
1: Ja, goed.
0: Oké, okay, afgesproken. Dada, doei doei. U bent in de uitzending, wees u van harte welkom.
1: Ja, goedenavond. Met mij, Lodi.
0: Hey man.
1: Helemaal in een poko, hè?
0: Charlton Moore.
1: Ja.
0: Ja, Charlton Moore en het nummer dat u aanvroeg kan ik niet vinden, My Wife Wedding.
1: Nee, dan doe dat maar. Roy C.
0: Roy C.
1: Oké,
0: okay, gaan we doen hoor.
1: Oké, okay, ik blijf luisteren.
0: Dank u, dank u.
1: Oké, okay, doei.
0: Dat was de heer Lodi en voor hem had je meneer Armand Manet. Ja, en zo gaat het allemaal toe in de uitzending. Maar geen getreur hoor. We gaan gewoon vrolijk verder. Met eentje van, hoe die goede dame ook weer, Betty Swan, Little Things Mean a Lot.

Miss Betty Swan was dat met haar nummer Little Things. We gaan vliegensvlug verder met een aanvraag van Mr. Loddy. Het nummer dat hij heeft aangevraagd is er eentje van Roy C. She kept on walking.

She kept on walking, gebracht door Royce en aangevraagd door Mr. Lodi. We gaan helemaal naar Rotterdam. Ik heb een telefoontje gekregen uit Rotterdam van meneer Gio. En meneer Gio heeft een nummertje aangevraagd. En het nummer is er eentje van Whitney Houston. Ja, ik ga hem toch afdraaien. Ook al is het een ballad. Maar die meneer neemt zijn tijd en moeite en belt vanuit Rotterdam. En hij heeft een nummer aangevraagd van Whitney Houston. En dat is getiteld I Will Always Love You. Alsjeblieft, meneer Gio uit Rotterdam.

0: Whitney Houston, I always will love you. Aangevraagd door Mr. Gio. Je bent in de uitzending, wees je van harte welkom.
1: Hi, Georgia.
0: Hi, man.
1: Ik ben op de wedding van Judy Robles.
0: Judy Robles.
1: Ja.
0: The wedding.
1: The wedding.
0: Oké, Miss Krivijn, mooi toren.
1: Oké,
0: jongen. Dat was de heer Adjodja. Adjodja, mooi man. Ja, we hebben net geluisterd naar Whitney Houston. Met haar nummer I Will Always Love You. En dat nummer werd aangevraagd door de Gio uit Rotterdam. Wij gaan naar nog een aanvraag. De aanvragen die blijven binnenkomen vandaag. En dat is een aanvraag van de heer Humphrey. Humphrey heeft een nummer aangevraagd van de OJ's. En het nummer is getiteld...

Sunshine. Alsjeblieft, de heer Humphrey. The OJ's met You Are My Sunshine.

0: Yo, Jezus, was dat met Sunshine, aangevraagd door de heer Humphrey. En we hebben nog een aanvraag. Ik kom niet aan mijn eigen speellijst toe, maar dat is geen getreur. Volgende week donderdag, dan gaan we gewoon daarmee verder. We hebben een verzoekje binnengekregen van de heer Adjoja. En zijn verzoek is er eentje van Julie Rogers, The Wedding.
1: Girl with a very beautiful song. From the number 4 spot in the charts, it's Julie Rogers with The Wedding.

0: En dit was een speciaal verzoekje van de heer Adjoja Julie Rogers met haar nummer The Wedding. U bent live in de uitzending, zegt u het maar. Goedenavond.
1: Hi, dank u wel, Barada.
0: Mooi man, Barada en Vrie. Grand tangi.
1: En gewoon een vrie, Barada en Vrie.
0: Barada en Vrie, ja man.
1: Maar mij mag actie van pocket, no?
0: Tjago, met Archie.
1: Oké, dan voor een guilty, voor Barbara Streisand, dan een handicap, Moxie.
0: Oh ja, oh ja. Ja, man. Ik mis heb je. Ja, ik ga mijn best doen. Brada heel vriend. Abo. Oké, ja. Bye.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
3: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
2: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
4: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
2: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan is weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.sojazzstage.com. It's more than jazz.
6: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
7: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
8: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
9: Zorg.
10: Kunst en cultuur.
9: Ondernemerschap. Sport. Ontwikkeling van talent. Of amusement. Blijft u afgestemd?

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
1: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
0: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
2: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En
3: ethanol maar is ethanol een van... gelekt, waar komt dat dan vandaan?
2: Uit een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u benieuwd naar uw gezondheid? Doe dan de gratis health check bij u in de buurt. GGD Amsterdam is tussen 1 en 12 juni aanwezig in Buurthuis de Wontekraai en No Limit. Hier kunt u zonder afspraak terecht voor een gratis gezondheidscheck. De testen zijn anoniem en u krijgt direct de uitslag. Kijk voor meer informatie en tijden op ggd.amsterdam.nl/gezondheidscheck of kom langs.
5: Luister iedere woensdag.
6: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
7: Ja, dat was leuk.
8: Was in ieder geval een lekker muziekje.
9: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
10: Halleluja.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Het Soul Jazz Stage is het nieuwe jazz- en wereldmuziekpodium vanuit het Zandkasteel midden in de Amsterdamse Poort. Verrassende concerten voor een breed publiek en 7 dagen per week open voor muzikale makers. Check onze website voor alle mogelijkheden. www.souljazzstage.com. It's more...

0: jazz. Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
1: Ezezibon, Masafsrafi, Morobon. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door je donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De 2e maart Meet the People inzamelingsactie. Uw drapen.

Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Wout-Wiegomstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Maart Meet the People inzamelingsactie. U draait.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd, bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En zo kan onder andere online gefraudeerd worden. De verkeersboetes worden binnenkort opnieuw verhoogd, dat meldt de Telegraaf. Het kabinet legt hiermee de adviezen van experts en een oproep van de Kamer naast zich neer. De hoogte gaat meestijgen met de inflatie. Volgend jaar is dat zo'n 2,7%. Door roodrijden gaat dan bijvoorbeeld ruim €328 kosten. Het OM vindt dit niet meer in verhouding ten opzichte van boetes voor strafbare feiten zoals mishandeling. Organisaties waarschuwen het kabinet dan ook en willen dat het systeem nauwkeurig onderzocht wordt. In Engeland is een man overleden na een botsing met een trein. Het slachtoffer was ontsnapt uit een busje waarmee hij naar de rechtbank werd gebracht. Op het moment dat de gedetineerde ervan doorging, stond het politiebusje stil op de vluchtstrook van een snelweg. Bijna drie kwartier later kwam er een melding dat iemand was overleden bij een treinbotsing in Welwyn Garden City. De ontsnapte man bleek het slachtoffer te zijn. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom. Met uw vrijwillige bijdrage aan de Woud-Niegemstraat nummer 8 in Gein. Isisiboom, Masafsrafi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori Echatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in Studio Gein. De tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. U draapt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

0: te encontrai. Hierbij doet Maart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek, aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui, om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw nalatenschap.
1: Nalatenschap.
0: Belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
2: Zaterdag 4 juli 2026 presenteert

0: Riechemstraat nummer 8, Nijngeen.
1: Salsa voor die boom. Hier en nu, na zwitte die kom praten, ga ik bij kamio door die vtu. Futa dede, afos wan be zwitte. Atori eetje, atori de mat programma man. Wokom baka makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo, langanu. Nana tori is up, meet the people, Missy Lucia van den Burg, dan in groepu. Hier en nu, wespa anu pi bij die egi osso. Obi egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu, tori echa tori, munde e juni, ya, ala langanu e je piara. Futuro te te vuur bagana, na Wout Riechemstraat nummer 18, arkibon, Wout Riechemstraat, ya, nummer 89 geen, manu pergiti, wanyang, na wanat neki, ode, na voila, adrapumbe, saa saa fri morobong, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fu bayu e yu oso no. Abundang.
2: Dit is Mart. Het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis. Maar ook ervaringen te delen.

Een goede avond. Van harte goedenavond. Trouwe luisteraars van Radio Mart. Van deze plaats uit doe ik de hartelijke groeten aan allen. Allen die op luister zijn. En ik ben u dankbaar dat u tijd en moeite neemt om afgestemd te blijven op uw favoriete, maar ook familiezender Radio Mart. Een zender die al meer dan 41 jaar bestaat en gestalte geeft wat betreft muziek, radio, informatie, reclame.

namen gaat u zomaar door. Bini Odi, nogmaals de groeten aan allen. Mijn naam is Ray Dell. Ik presenteer het programma The Music Train. En The Music Train presenteer ik tot de klok van 12 uur. De bedoeling is dat ik van 10 tot 11 uur een artiest of artiesten of een groep ga bespreken. En daarna, rond de klok van 11 uur, krijgen wij de nieuwsberichten en het reclameblok. En na deze plegingen, zowel het nieuws als het reclameblok, dan ga ik door tot de klok van 12 uur. En dan zal ik mijn best doen om voor u thuis in uw huiskamer om heel veel mooie soulmuziek te brengen. Ik hoop dat het een aangename uitzending zal worden. En als u daar ook hoopt, dan kan het niet fout gaan. U bent afgestemd op uw zender Radio Maart hier, gevestigd in Amsterdam Zuidoost aan de Wouterigumstraat nummer 8. U kunt deze zender beluisteren via de Vrije Ether op de 107.90 frequentie. Dat is via Salto. Maar ook wereldwijd via www.radiomaart.nl. Het telefoonnummer van deze prachtige studio, niet alleen de studio, maar gewoon de radio. Het is gewoon Radio Maart. Deze omroep, dat is, het telefoonnummer van Radio Maart is 020-471-4291. Zometeen ga ik aanvangen met het bespreken van een groep. In dit geval is het niet een man of een vrouw, maar het is een formatie. En u zult zich afvragen van wie gaat hij nou vanavond bespreken? Wij gaan bespreken niemand anders dan de Philadelphia Sound, de Stylistics. Wij gaan het hebben over de Stylistics. En dan ga ik nu van start gaan. De Stylistics is een Amerikaans mannelijke vocale soulgroep die in de jaren 70 tot de belangrijkste vertegenwoordigers behoorden van de Philadelphia Soul. Ze hadden een aantal hits met ballads gekenmerkt door de hoge falset stem van leadzanger Russell Tompkins Jr. Hij was de man met een hele hoge stem en je kon hem op heel veel nummers kon je hem ook beluisteren. En dat zijn naam is Russell Tompkins Jr. Ja, ik zie dat er een paar knopjes hier heel hoog staan. Dat is niet de bedoeling. Goed, ik heb het even gecorrigeerd en we gaan gewoon vrolijk verder. De groep werd in 1968 opgericht en bestond toen uit Russell Tompkins Jr., Aaron Love, James Smith, Herbie Morrell en James Dunn. Dus gewoon D-U en dubbele N. Ze werden gecontracteerd door AFCO Records. AVCO. Ze werden gecontracteerd door AFCO Records, waar Tom Bell hun producer was. Tussen 1971 en 1975 hadden de Stylistics een flinke reeks van hits. 12 opeenvolgende singles waren top 10 in de Amerikaanse R&B-lijst. Enkele van hun hits zijn You Are Everything, Betcha by Golly Wow, I'm Stone in Love with You en You Make Me Feel Brand New. Hun grootste hit die het bracht tot nummer 2 op de Billboard Hot 100. We gaan nu even luisteren naar een nummertje van hun en dat is getiteld You Are Everything.

You Are Everything, de Stylistics. We gaan door met het verhaal van de Stylistics. Al deze songs waren geschreven door Tom Bell en tekstschrijfster Linda Creed. Ze werden opgenomen in de Sigma Sound Studios in Philadelphia en van een weelderige productie voorzien door niemand anders dan diezelfde meneer Bell. Na You Make Me Feel Brand New, dat was uitgebracht in 1974, ging de groep weg bij de heer Bell en werd het duo Hugo Peretti en Luigi Creator hun producers en songschrijvers. Terwijl Van McCoy, die kennen we nog, Van McCoy die is nog bekend van toen van een met heel bekende disco nummer To The Hustle. Dat weten jullie nog toch, luisteraars? Ja. Terwijl Van McCoy de arrangementen maakte en hen een nieuwe, zachtere popstijl bezorgde. In de Verenigde Staten ging hun populariteit toen achteruit. Maar in Europa hadden ze wel nog enkele hits. En eentje daarvan, volgens mij, dat was, dat staat ook hier. Can't give you anything but my love. En dat nummer werd zelfs hun grootste hit in het Verenigd Koninkrijk, waar het in de zomer van 1975 3 weken lang nummer 1 in de singles charts was. Wij gaan nu deze uitzending vervolgen met eentje van Betcha by Golly Wow. En daarna gaan wij brengen I Can't Give You Anything But My Love.

I can give you anything. Dus daar ligt hij. Dit nummer is uitgebracht in 1975. En is afkomstig van een album, The Best Of. Best of the Stylistiek. Geniet er lekker van. En na dit nummer gaan wij verder met het verhaal van de stylistiek. I can give you anything but love.

I can give you anything but my love. De Stylistics. Wij gaan deze uitzending vervolgen met het verhaal van deze zeer populaire en een echt kwalitatief heel goede band, de Stylistics from Philadelphia. In 1976 gingen de Stylistics naar H&L Records, dat is H&L Records, het nieuwe label van Hugo en Luigi. In 1980 verlieten James Dunn en James Smith de groep. Raymond Johnson, dus geen Raymond Dalvoer, maar Raymond Johnson kwam erbij als nieuwe lid. Na een periode bij Mercury Records kwamen de Stylistics weer samen met Tom Bell bij Philadelphia International Records. De single Hurry Up This Way Again uit 1980 werd nog een top 20 hit in de Amerikaanse R&B-lijst. In 1985 ging Johnson weer weg en gingen de Stylistics verder als een trio. Dat betekende dat de band dan uit drie man bestond. In 2000 verliet Russell Tompkins Jr. de groep. Hij begon in 2004 met een eigen groep. The New Stylistics. De oude Stylistics bleven optreden en na enige personeelswijzigingen brachten ze in 2010 nog een nieuwe CD uit. The Same Way. Dat is de naam van de CD die ze hebben uitgebracht in 2010. Deze bezetting vanaf 2015 is Arian Love, Herbie Morrell, Harold Eben Brown en Jason Sharps. De Stylistics werden in 2004 opgenomen in de vocal group Hall of Fame. Misschien is het nog vermeldenswaard te vertellen dat deze Stylistics diverse albums hebben uitgebracht vanaf 1971 tot 1980. Niet alleen dat, maar zelf tot 1996. Een paar van die albums zijn Round 2 van hun, Rocking Roll Baby, Let's Put It All Together. Dat zijn allemaal namen van albums, hè? Niet te verwarren met singles. Dat zijn albums, Heavy, From the Mountain, Thank You Baby, You Are Beautiful, Fabulous, Once Upon a Jukebox, Invasion, Wonder Woman, Love Spell, Hurry Up This Way Again, Closer Than Close en nog vele andere. En dit was in het kort het verhaal van de Stylistics. En de bedoeling is dat ik tot de klok van 11 uur muziek van deze geweldige groep bij u in de huiskamer zal brengen. Ik hoop dat u van dit verhaal hebt mogen genieten. En ik hoop ook dat u straks ook van de muziek die straks gaat volgen, dat u daarvan ook zult van genieten. Wij gaan deze uitzending vervolgen met er eentje van, hoe heet die weer? You Make Me Feel Brand New van de Stylistics. Daar komt die. Uitgebracht in 1974 en verspreid door FCO Records. You make me feel brand, brand, brand.

Let's Put All Together. Uitgebracht in 1974. Prachtig nummer. Echt. Je kan alleen maar van genieten. De Stylistics. Let's Put It All Together.

Let's Put It All Together. Prachtig nummer. Voor degenen die net zijn ingeschakeld op deze familiezender, ik kan u vertellen dat u nu bent afgestemd op Radio Maart. En u bent nu beland in het programma The Music Train. En uw gastheer is Ray Dell. En verder ben ik samen met u tot de klok van 12 uur. Wij gaan vrolijk verder met de stylistiek, tenminste de nummers van hun. En het volgende nummer is getiteld Because I Love You Girl, I Love You So Much. Uitgebracht in 1976. Afkomstig van een album, The Fabulous Stylistjes. Because I Love You Girl, and you only, no one else, and you know that.

Because I love you, girl, I only love you. And you know that. You got me in the stylistic. Wat een prachtnummer van deze formatie. We gaan gewoon vrolijk verder. Ik zie dat we hebben nog een kwartiertje tot de klok van de klok van 11. Rond die tijd zullen wij onderbroken worden door reclameblok en nieuwsberichten. Ik doe de groeten aan de heer Henk Saruko. Meneer Henk, beste Henk Saruko, ik hoop dat u op luisteren bent. Ik vind het een eer om dit programma namens u te mogen voortzetten. En ik hoop, als u luistert, dat u ervan mag genieten. En ook dat u er wat van mag vinden. Wij gaan vrolijk verder. En het volgende nummer van de Stylistic is er eentje van... I am stone in love with you. Jongen, it's a lovely night tonight. I don't know why, but I feel like that a lot. You got me. Het wordt hier allemaal glibberig en glad met het geslijm van mij hier in de studio. Maar dat mag de pret niet drukken. Dit is er eentje, ook van hun. I'm stone in love with you. Uitgebracht in 1972 en verspreid door FCO Records. AVCO, FCO Records. I'm stone in love with you. And I'm still...

I am stone in love with you, de stylistiek. En de trein gaat gewoon verder zoals u dat gewend bent. Dat is de music train waarvan ik achter het stuur zit. Het volgende nummer van hun, van de stylistiek, is getiteld Break Up, Make Up. Ja, dat is ook zo'n mooi nummer. Daar gaan we nu naar luisteren. Uitgebracht in 1973. Afkomstig van een album The Stylistic Round 2. En dit nummer is verspreid door EFCO Records. Break up to make up.

Hurry up this way again. Ook zo'n prachtig nummer van niemand anders dan de Stylistics.

En met dit nummer, You Are Beautiful, zijn we aan het einde gekomen van niet alleen het verhaal van de Stylistics, maar ook van de nummers die wij van hun bij u thuis in de huiskamer hebben.

gebracht. Over enkele ogenblikken zullen wij worden onderbroken door nieuwsberichten. Niet alleen, maar ook het reclameblok. Na deze plichtplegingen ben ik er weer bij u tot de klok van 12 uur. Tot dan.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcoes snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. Samen met het Nationaal Cyber Security Centrum heeft de politie Den Haag een netwerk van bots met 200 servers offline gehaald. Die stuurden zo'n 17 miljoen telefoons en computers aan om cyberaanvallen uit te voeren. Een botnetwerk bestaat uit slimme deurbellen, computers en beveiligingscamera's waar schadelijke software op staat. Criminelen kunnen de apparaten dan besturen zonder dat de eigenaar dat in de gaten heeft. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit programma is een aanbieding van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM. Flying on trusted wings.
3: Op speciaal verzoek van velen en wegens het succes van de eerste gaan de programmamakers van Tori & Chatori op maandag 1 juni door met de tweede Mart Meet the People inzamelingsactie. Ten behoeve van de aanschaf van een eigen multifunctionele marktgebouw. Alle beetjes helpen. Onder het genot van een hapje en drankje bent u op maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur van harte welkom met uw vrijwillige bijdrage aan de Woutlichemstraat nummer 8 in Gein. Ezeziboom, Masafsravi, Moroboom. Namens Lucia Vanenburg en de Tori & Chatori ook door uw donatiecrew. Tot maandag 1 juni tussen 2 en 5 uur in studio.

0: een special big up en shout-out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor allerlei tories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zittingba. Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso, van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Iwan Sintix, Zijwan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zijwan Sintiki. Want ik denk dat na, wat je je voor kan stellen, dat de Mee zit komt die you. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don, alhoewel, Jari net don, dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV, daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg. Nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat, tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
1: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby-batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: dat die lezen.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg. En dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers. Een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Moende 1 juni, Woud Richemstraat nummer 8, Nijmegen. Salsa voor die boom. Hier en nu, na zwitte die kop praat, dan ga ik bij kam je door die toe. Voet dat idee, af was wel een beetje zwitte. A tori etje, a tori de mart programma man. Wo kom bak aan makan rijden. Mi, you, we, u, alla, mana wo langanu. Na na tori is up meet the people, missie Lucia van den Burg dan in groepu. Hier en nu, wees pa aan uw bij wie egi osso. Of wie egi osso opota money. Na tweede dief toe, meet the people langanu. Tori echa tori, munde 1 juni, ja, alla langanu e je piara. Futuur te te vuur bakana, na woud Richemstraat nu ITR. Arkibon, woud Richemstraat, ja, nummer 89 geen. Maar nu vergeet ik, wanyang. Wanat neki, ode. Na voila, adrapom de. Saaf saaf li moro bom, alek pebe takende ilanti. Ire, we milanga ne doro. Milanga anu e doro. Meka doro, fubayu e yi osono.

0: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet-uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
2: Trouwe luisteraars thuis, fijn dat u nog steeds bent afgestemd op uw favoriete en familiezender Radio Mart. Het afgelopen uur heb ik het verhaal verteld van de stylistiek en ook muziek bij u thuis in de huiskamer gebracht. En tot de klok van 12 uur ga ik mijn best doen om soul nummers bij u thuis te brengen in uw huiskamer, oftewel ten gehore brengen bij u. En als u een soulnummer, let wel, een soulnummer wilt aanvragen, is dat ook mogelijk. Maar dan kunt u dat liever doen als, zeg maar, als een muziekje of een nummer pas is afgelopen. Weet je, dan kan ik nog wat ertussen zeggen en dan heeft u dan de mogelijkheid om te bellen. Je kunt ook bellen terwijl een nummertje wordt afgedraaid. Maar goed, dan moet ik kijken hoe ik dat ga doen. Maar goed, fijn dat u nog bent afgestemd op deze prachtige zender. Voor ik van start ga, wil ik toch even stilstaan bij zij die ons hebben verlaten. Aan alle nabestaanden wensen wij heel veel kracht en sterkte toe. Vooral in deze donkere dagen. Zij die ziek liggen, zij die ziek zijn, waar dan ook, die wensen wij van harte beterschap. En wij hopen dat zij gauw mogen herstellen. Zij die jarig zijn, of zijn geweest, of nog jarig moeten worden, of wat te vieren hebben, die feliciteren wij van harte. En wij wensen die ook succes met alle goede, positieve voornemens die zij willen ondernemen. U bent nog steeds beland in het programma The Music Train en uw gastheer is Ray Dell tot de klok van 12 uur. Dan gaan we nu beginnen aan de begroeting. Allereerst doen wij de groeten aan de directeur van Radio Mart, Mr. Norman himself. Het hoofd van de administratie, mevrouw Marita. En wij doen ook de groeten aan alle overige collega's van Radio Mart. Geen één uitgezonderd. Ook doen wij de groeten aan alle radiomakers op lokaal niveau hier in Nederland. En ik wil ook mezelf de groeten doen. Dat hoort ook zo. Mijn buurman die in dezelfde, nou niet de flat, maar de portiek van mij woont. Hij is op luisteren. We hebben nog veel meer mensen op luisteren. We hebben Boyke Bergwijn, die is op luisteren. Ruudje Roosendaal is op luisteren. Wesley Bruinsburg is nu in Suriname, hij ook. Erik Siga Iselt, die is ook op luisteren. De kapitein buitendienst Jerry Nelson. Vaide Vaitang. Ook de groeten aan onze jeugdige luisteraar Julian Meenhals en zijn vader. In Suriname hebben wij de heer Henk Plein. Henk Plein woont in Zuid-Paramaribo. Ook, hij is nu op luisteren en ik doe hem ook de groeten. De groetjes aan mijn zus en mijn broer, ook in Paramaribo-Zuid. Aan de Tawajariweg hebben wij bijzondere mensen die mij zeer dierbaar zijn. En die doen wij ook de hartelijke groeten. We komen terug naar in Suriname hebben we nog Erwin Holter. Die is nu met vakantie daar. En dan keren wij terug hier terug naar Nederland. Doen wij de groeten aan Rudy Tonk. Aan Shaki uit Rotterdam. Oud DJ Shaki. En ook de hartelijke groeten aan de heer Overmaan. Die had mij gebeld tijdens de pauze. En hij vond het... hij vond de nummers van de Stylistic geweldig. Verder heb ik nog op luisteren de heer Ram. De heer Ram, hij weet wel wie ik bedoel. Ik heb nog... ik ben nog bij hem geweest vanmiddag. Om wat muzikale vorming te mogen genieten. Hartelijk dank, meneer Ram. En de groeten ook aan Swagri. Swagri Dino en crew daar in Sloten. Nou, dan heb ik zo een beetje... een paar mensen begroet. En ik doe ook nog de groeten aan alle overige luisteraars. Ook de trouwe luisteraars. Waar u zich ook mag bevinden. Weet je wel. Dus dat doe ik ook de groeten aan jullie. Want als je eenmaal begint... En je vergeet eentje te noemen... Dan krijg je weer scheve verhoudingen. Dus ik groet en ieder die op luisteren is. Alle trouwe luisteraars. Met Baru een suite groet. Vanuit haar mooi studio jaar naar Amsterdam Zuidoost. Ja, ik ben de komende 2 weken wat minder... ik ben nou wat minder, zeg maar, inzetbaar. Omdat er thuis bij mij een nieuwe badkamer wordt geplaatst. En natuurlijk als de monteurs komen... en dan is het de bedoeling dat je dan je huis niet kan verlaten. En dit programma kan ik nog doen. En die van vrijdag kan ik nog doen. Misschien, maar die van maandag komt dan in het gedrang. Maar dat is bekend, dat heb ik al gecommuniceerd met de directeur van Radio Mart. Wij gaan wat nummers bij u thuis brengen in de huiskamers. En dat is, dat betreft zo muziek. En wij gaan van start met eentje van hoe heet die mevrouw weer? Mevrouw Ruby Winters. I will...

Dit is de stem van Caroline Franklin. En zij brengt ons het nummer dat is getiteld It's True, I'm Gonna Miss You, uitgebracht in 1969 en verspreid door RCA Records. Caroline Franklin, It's True, I Am Gonna Miss You.

is gone. Ja, dames en heren, luisteraars thuis. Daarnet hebben we kunnen genieten van een nummer van Sam Cooke, Blowing in the Wind. En dat nummer kennen we ook van The Good Old, hoe die man weer. Ik ben zijn naam even kwijt. Love is love. En Stevie Wonder. En op dit moment luistert u naar Mr. Johnny Taylor, A Fool Like Me. En dit nummer is afkomstig van zijn album One Step Beyond.

A Fool Like Me, Johnny Taylor. Wij blijven nog in de band van Mr. Johnny Taylor. En wij gaan nog een nummertje van hem bij u in de huiskamer brengen. En dat nummer is getiteld Starting All Over Again. Dit nummer is origineel van master van de heren Mel en Tim. Het nummer is afkomstig van zijn album Tailored in Silk. En dit nummer is ook verspreid door Stax Records. Johnny Taylor, Starting All Over Again. Een cover van Mr. Mel en Tim.

Op dit moment luistert u daar een nummer van Ray Charles. I Can't Stop Loving You. Ik kreeg een belletje van mevrouw Moore. En die vroeg aan mij om een nummer van Ray Charles af te draaien voor alle vaders. En zij vroeg ook, ze vroeg zich af wanneer het Vaderdag is. Als u thuis dat weet, dan horen wij dat ook graag. I Can't Stop Loving You van Ray Charles.

eentje van Mr. Bobby Darin, Dream Lover. Uitgebracht in 1958, afkomstig van zijn album Dream Lover en verspreid door Edco Records. Ondertussen hebben wij begrepen van collega Henk, de zoon van oom Albert. En van Sonny hebben wij ook begrepen dat Vaderdag valt op 21 juni. Op 21 juni is het Vaderdag. Dan heeft u dat ook weer mogen vernemen, mevrouw.

Dat is ook een dreamlover. Maar in dit geval is het er eentje van Mr. Johnny Nash. Hij heeft het nummer van Mr. Bobby Darin gecoverd. Maar het blijft ook nog. Het klinkt heel mooi ook. Luister er gezellig mee naar Dreamlover. Niet van Bobby Darin, maar van Johnny Nash.

Dream Lover was dat van Johnny Nash. We gaan nu naar de heer Van Morrison. Met een nummer die hij heeft uitgebracht in 1970 en is getiteld If I Ever Needed Someone. Dit nummer is verspreid door Warner Records van de Warner Bros. Van Morrison, If I Ever Needed Someone.

If I ever needed someone, u gebracht door Van, Mr. Van Morrison. Wij gaan nu naar het jaar 1970. En daar komen wij tegen de formatie Blood, Sweat and Tears. En met hun prachtig nummer High Day Ho. Dit nummer is verspreid door Columbia Records. High Day Ho, Blood, Sweat and Tears.

0: Blood, Sweat and Tears, Hi Day Ho.
1: This is my story.
0: Dit is mijn verhaal, This is my story. Uitgebracht in 1976. Afkomstig van zijn album Sweet Dreams. En dit nummer is verspreid door K&K Records. We hebben het over niemand anders dan Mr. Dobby Dobson. Met zijn nummer

En dit is een nummer van Mr. Jimmy Caster Bunch. One Precious Word. Mijn favoriet. Dit is mijn favoriet. Zeg maar. Het is gewoon een favoriete nummer van mij. Jimmy Caster Bunch. Ik heb gemeend dit nummer nu te brengen, omdat wij na dit nummer gaan groeten. Misschien dat er nog een ander. Dat ik een ander liedje bij u thuis breng. Maar dat zien we wel. Maar laten we alvast nu gaan genieten van de Jimmy Caster Bunch. One Precious Word.

Jimmy, de Jimmy Caster Bunch, One Precious Word. Prachtig nummer. Ik kan er maar geen genoeg van krijgen. En ik zie dat ik nog dan 3 minuten over heb. En van deze 3 minuten ga ik gebruik maken om nog een pokoe bij jullie te brengen. En dat is er eentje van Mr. Jimmy Pemberton. Mr. Jimmy. Ik blijf bij de Jimmy's. De ene was Jimmy Caster Bunch. En deze zanger heet Jimmy Pemberton. En het nummer wat hij ons brengt is getiteld Rags to Riches. Ik doe u allen de groeten. Bedankt dat u hebt willen luisteren naar deze uitzending. En ik wens u nog een prettige voortzetting van de nacht, zal ik zeggen. Leeft u met z'n allen in vrede. En wees lief voor elkaar en respecteer elkaar. En zorg goed voor de kleintjes onder ons, want hun nemen het over morgen. Vrijdagavond hebben wij om 10 uur de zoon van oom Hendrik. Nee, geen oom Hendrik. De zoon. De zoon van oom Henk. De zoon van oom Albert. Henk. En die gaat u morgen vergasten met heel mooi muziek. Het zijn ballads. En in het tweede uur show. Tot dan. Groetjes.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Waar kan je beter nieuws horen dan bij Radio Markt? Meen ik echt hoor. Waar kun je beter nieuws horen van alles en nog wat bij Radio Markt?
3: Vliegen doe je met je vertrouwde vleugels. SLM. Flying on Trusted Wings.
4: Ook een special big up en shout out in de richting van Abrog Group of Companies NV. Yes, Abrog Group of Companies NV. Daar moet je terecht voor alle leitories, alle uiteenlopende zaken. Abrog is het inkom. Om te beginnen met Abrog Jewels. Daar wees je dus om je sieraden in orde te maken, wassen, repareren, vervaardigen, belenen. De mogelijkheden zijn oneindig. En dan heb je ook Abrog kokosolie en honing van een zeer hoge kwaliteit. En dat ben je ook een zitting bij Abrog schoonmaak. Of naar Ijari, Iwan Kring, Iderm, Iwan Kring, Iwan Wassas, Kotu, Iwan Wassa, Oso. Van mijn Inziva, Oso, Schrift de Mee City. Dan neem je contact op met Abrog schoonmaak. Verder heb je nog Abrog import. Uwan Sintix, zij wan Sintix. Maar wat wil je eigenlijk laten halen? Zij wan Sintix. Want ik denk dat wat je je voor kan stellen, dat de meest komt in jou. Ja? En dan heb je ook nog Abrog vastgoed. Ja, want Jari zei don. Alhoewel, Jari net don dat is zomaar. Maar heb je een tori dat je in orde wil maken met een perceel of een huis of beide? Nou, Abrog vastgoed. Simpel en eenvoudig als dat. Dus Abrog Group of Companies NV. Daar moet je dus zijn om jouw tories in orde te maken. Sami Kargi, dat is het. Japonica straat nummer 2, zorg en hoop tegenover Rode Baan of Gemeenelandsweg nummer 2, dichtbij Zwartenhovenbrugstraat tegenover Benny's Lighting Man. Dan is het die tori. Simpel en eenvoudig als dat. Abrog Group of Companies.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
6: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt. Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt de gehandicaptenzorg zo kwetsbaar dat er eigenlijk niks meer af kan. Een betoging bij het gemeentehuis in Uithoren van voorstanders van het opvangen van asielzoekers is voortijdig beëindigd nadat ze belaagd werden door tegenstanders. Er werden een paar rookbommen afgestoken en de tegendemonstranten gooiden met onder andere eieren en flessen. Beide groepen werden door de politie uit elkaar gehouden. Uithoren wil in een voormalig kantoorgebouw 250 asielzoekers huisvesten. De tegenstanders daarvan werden bij het gemeentehuis toegesproken door PVV-leider Wilders. De twee optredens in Arnhem van de omstreden Amerikaanse rapper Ye, eerder bekend als Kanye West, kunnen doorgaan. De gemeente heeft een vergunning verleend. Burgemeester Marcouch snapt de commotie over de verwerpelijke antisemitische uitingen die Ye gedaan heeft. Maar hij zegt alleen te kunnen oordelen over zaken als openbare orde, brandveiligheid en verkeer rondom het Gelredome. Onder andere in Polen en Frankrijk werden concerten van Ye verboden en het Verenigd Koninkrijk mocht hij niet in. Asielminister Van den Brink heeft besloten dat Afghaanse vrouwen die zich hier melden voor asiel dat in verreweg de meeste gevallen krijgen. Omdat de positie van vrouwen in Afghanistan onder de Taliban verder is verslechterd, heeft hij dit besloten. Sinds de zomer van 2024 geldt daar een wet die vrouwen en meisjes minder kans geeft zich te ontwikkelen. Ook hebben ze minder bewegingsvrijheid. Het afgelopen jaar hebben 760 Afghanen hier asiel aangevraagd. Bijna 300 meer dan in 2024. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 9 graden in het noordoosten en 18 in het zuidwesten. En er staat een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag eerst zonnig en warm met 30 tot 33 graden. En 's middags kunnen er zware onweersbuien ontstaan. Tot zover het radionieuws.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De voorgenomen bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg komt hiermee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregel had in 2027 171 miljoen euro moeten opleveren, maar wordt minstens een jaar uitgesteld. Om dat mogelijk te maken heeft Sterk ergens anders op de begroting geld vrijgemaakt.